Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

hele goede avond, beste luisteraars. Welkom bij mijn programma Golden Oldies. Mijn uitzending nummer 3. Het is vandaag 3 april 2022. En mijn naam is natuurlijk Enoch. Zoals jullie al weten, elke uitzending op de zondag draai ik een hele lekker leuke nummer voor jullie. En vooral voor de luisteraars met Golden Oldies van alles. Zometeen ga ik ook wat leuke nummers draaien voor jullie. Vooral natuurlijk weer Lionel Richie met Love, Oh Love. En zometeen krijgen jullie ook te horen The Train van The Miracle of Hurt. En nog andere artiesten, die krijgen jullie ook nog zo te horen. Maar blijf afstemmen bij Radio Mart met mijn programma Golden Oldies. Ik ben er van... Het is nu al bijna 6:15. En na 6:15 tot 7:00, dan is mijn uitzending voorbij. Maar blijf afstemmen bij Radio Mart. Dit is mijn programma Golden Oldies.

even vergeten om te zeggen. Mijn collega zal dus vandaag zijn. Hij was er, maar hij moest even spoedig mogelijk even weg. Maar ik ben nu alleen de uitzending. Ik ben vandaag niet met Roger, maar ik ben alleen. Dus dat is niet erg. Dus dat wil ik even jullie doorgeven. Maar Roger komt in de uitzending weer terug donderdag van 7 tot 9 uur avond. Dus mis het niet. Hij is er donderdag in de uitzending.

Yes, dat was Lionel Richie met Oh Love. Hele leuke nummer van hem. En dan gaan wij nu naar de volgende nummer. En de nummer is de groep van D-Train met Miracle of the Heart. En dan zometeen krijg je ook te horen James Robinson met Can We Do It Again. Hier is de D-Train.

Ja, het nummer van James Robinson met Can We Do It Again. Hele leuke ballads nummer was het. En natuurlijk de Train, Miracle of the Heart. Dan gaan wij nu naar de volgende artiest. Zometeen ga ik artiesten aankondigen. Nogmaals, ik moet het even nog een keer herhalen. Mijn collega Rocher komt morgen niet in de uitzending, dus dan weten jullie het. Hij komt donderdag en dat is vanaf 7 uur tot 9 uur. Nou, dan gaan wij nu verder met het programma met mijn volgende nummer. En dat is Clarence Carter en samen met Candy Staten met In the Ghetto. En dan zometeen krijgen jullie ook te horen van Billy Young met Same Thing All Over Again.

Wat een heerlijke nummer was het. Lonely. I'm so lonely. Ja. Billy Young met Same Thing All Over. Nou, straks ga ik ook zijn nummer draaien. Een andere titelsong van hem. En dat is natuurlijk Nothing Too Much. Maar we gaan nu even eerst luisteren naar een hele prachtige dame. En dat zij heet natuurlijk Nikita met All Over You, All Over Me.

Ja, dat is een leuke nummer van Billy Young. Dan, en natuurlijk I'm So Lonely. Dan ga ik ook naar de volgende nummer. Ik denk dat ik één nummer heb overslaan. Maar ja, daar komen we dan later terug. Ik draai nu een leuke nummer van de Mercy Beats met I Think Of You. En dan zometeen krijg je nog een ander nummer te horen met Love Me Tonight. Ik heb nog hier 9 minuten. Dus ik denk dat het me nog 3 nummers gaat draaien. En dan ga ik mijn programma afsluiten. Dus hier is de Mercy Beats met I Think Over You.

Ja, mijn tijd zit er weer op. Het is al bijna 7 uur. Ik ga afsluiten. Ik ben er weer volgende week na het journaal. Tegen 6:10 begin ik met mijn programma. En na 7 uur ben ik klaar. Ik zou zeggen, ik wens jullie een fijne avond. Ik hoop dat jullie, ja, jullie hebben zeker het muziek van genoten. Dus ik ben er weer volgende week zondag, precies dezelfde tijd. Mis het niet. Hier is, ik ga zeggen, een hele fijne dag. En tot volgende week.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
5: doel.
4: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Benjamin Earl Nelson op 28 september 1938 en overleed op donderdag 30 april 2015 in New Jersey een natuurlijke dood. Aan zijn sterfbed zat zijn vrouw Betty, met wie hij in 1964 trouwde. Benny King was een populaire zanger die ook in de jaren 60 tal van hits had all over the world en ook in Suriname. Hij kwam ook naar ons land en trad op met ontzettend veel succes. Veel ouderen kunnen zich zonder twijfel zijn show nog herinneren in het Staartheater. Hij heeft in die tijd nog tal van singles en LP's gesigneerd, waarvan ik jarenlang nog één had met zijn zwierige handtekening op het label.

kreeg 9 jaar oud was, verhuisde hij met zijn ouders naar de Big Apple, New York City. Als tiener, nauwelijks 17 jaar oud, werd hij lid van de duo-groep The Five Crowns. Met deze formatie kreeg hij veel bijval overal waar ze optraden. In 1959 was het de manager van de Drifters die erg onder de indruk was van hun spetterend optreden. Na een grote ruzie gaf hij de leden van de Drifters op staande voet ontslag en vroeg hij de leden van de Five Crowns of ze zin in hadden om de plaats van die heren in te nemen. Barry King en de jongens namen gretig deze aanbieding aan en werden dus de nieuwe Drifters. Ze dogen de studio in en namen er een string van R&B-hits op die werden uitgebracht door Atlantic Records.

Benny King was co-writer van de hitsong die de groep uitbracht. Hij schreef de liedjes onder zijn geboortenaam Benjamin Earl Nelson in samenwerking met het legendarische songwritersduo Doug Pomus en Mort Schumann. De lead vocals nam hij voor zijn rekening. De grote hits uit die periode, die veel nostalgische gevoelens anno 2015 zullen opwekken, bij velen waren Save the Last Dance for Me, Dance With Me, I Count the Tears en ook het fascinerende This Magic Moment.

In totaal heeft Benny King 10 grote hits met de Drifters gescoord. Maar hij was ontevreden over het salaris dat hij ontving en ook over het geld van de royalties van de songs was hij niet te spreken. Mede vanwege zijn jonge leeftijd en andere onduidelijke redenen kreeg hij van de manager George Treadwell nooit de kans om bij de groep op te treden op televisie en live. Het was zo erg dat een ander lid van de groep, Charlie Thomas, moest playbacken als ze voor de tv optraden, terwijl de stem van Benny King te horen was. Het was nogal logisch dat hij er schoon genoeg van kreeg. In 1960 zei hij goodbye en besloot op de solo tour te gaan onder de stage name Ben E. King. Op Atco Records, een onderdeel van Atlantic, bracht hij in 1961 zijn eerste grote hit uit, Spanish Harlem.

De plaat werd een gigantische wereldhit en een nieuwe ster was geboren. Zijn volgende hitsingle was het vermaarde Stand By Me, dat hij samenschreef met twee topsongwriters uit die tijd, Liber en Stoller. Deze song, Stand By Me, werd door de Recording Industry Association of America uitgeroepen tot een van de topsongs van de eeuw.

Boos My Baby, Stand By Me en Spanish Harlem verschenen in de Rock and Roll Hall of Fame van de 500 beste songs van de rock and roll wereld. Hij kreeg voor deze liedje een Grammy Hall of Fame Award, als ook voor Save the Last Dance for Me. Andere grote hits waren Don't Play That Song for Me, ook gecoverd door Aretha Franklin in 1970. Verder nog Amor, Seven Letters, How Can I Forget, On the Horizon, Youngboy Blues, I Who Have Nothing, First Taste of Love, Here Comes the Night, Ecstasy, and That When It Hurts.

In de zomer van 1963 had Benny King een grote hit met I Who Have Nothing, dat de nummer 1 positie bereikte op de top 10 lijst van de in die tijd populairste radiostation van New York, WMCA. Ook in Suriname werd deze plaat enthousiast ontvangen door zijn fans en de omroepers van de radiostations in Paramaribo. I who have nothing.

Toen de Britse popbands opkwamen in de jaren 60 van de vorige eeuw en de hitparades bestormden met hun song, bleef Benny King hits maken, waaronder What a Soul in 1967.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: al langer dan 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

hartelijk welkom. Dit is de tweede uur Hits van the Heartland met straks de Dutch Bar Nashville Now. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 en een verzoeknummer en een superprimeur. We gaan de tweede uur van start met Hard Country Nights featuring Travis Tritt.

De nieuwe hitsingle van Blake Shelton featuring Gwen Stefani and Nobody But You. Twee uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Parker McCollum en Pretty Hearts.

25 jaar, afkomstig uit Oostburg in Zeeland, is de nieuwe single van Joe Buck en de opvolger van You Don't See Me en die heet White Roses. Hij is weer helemaal bijgewerkt en actueel de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Justin Moore.

17, Keith Urban featuring Carrie Underwood en The Fighter. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren via de site van newcountry.nl, via Mixcloud en op www.hitsfromtheheartland.com. In de top 10, hier is Jayco en Homemade.

gesproken draaien we geen albumtracks en hits from the heartland. Voor Esmee Kennis maken we een uitzondering. Ze luistert naar hits from the heartland via A1 Radio en is blij met new country op de radio. Van het album Experiment, Kane Brown en Like a Rodeo. Hier is Kelsey Ballerini.

0: Vanuit Printers Alley in downtown Nashville. Het laatste country nieuws. Dit is Nashville Now.
1: Sarah Evans, de zangeres die in deze aflevering van Hits from the Heartland centraal staat in het item Spotlight On, heeft behalve mooie muziek ook prachtige kinderen voortgebracht. Voordat ze trouwde met de American footballster Jay Barker, was de new country artieste getrouwd met politicus Craig Shelsky. Uit dat huwelijk, dat eindigde in een extreem rommelige scheiding, werden zoon Avery Jack en dochters Olivia Margaret en Audrey Elizabeth geboren. Sarah en haar drie kinderen verhuisden naar Mountain Brook, Alabama, om bij Jay en zijn vier kinderen te wonen die hij heeft met zijn ex-vrouw. Na iets meer dan 10 jaar lijkt de gemengde familie meer verbonden dan ooit. Het country trio Midland brengt op 28 februari het live album Midland Live from the Palomino uit. Mark Weistrack, Cameron Duddy en Jess Carson speelden afgelopen oktober in het iconische theater De Palomino een speciaal en eenmalig concert. Zonder verdere overdubs, montages en andere studiograppen werden de live tapes op cd gezet. Puur en onbewerkt, precies zo rauw en ongepolijst als hun muziek. Op het album staan 10 songs, waaronder de grote hit Cheating Songs en de hits Drinking Problem, Burnout en Mr. Lonely. Op maandag 16 maart staat Midland in de Melkweg in Amsterdam. Het interview dat ik met de jongens had tijdens hun eerste concert in Nederland kun je nog nalezen op de site van newcountry.nl. Nashville Now wordt mede mogelijk gemaakt door newcountry.nl, de Nederlandse

over Midland. Direct gevolgd door hun meest recente hitsingle Cheating Songs. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Stijgend in de top 10, Jimmy Allen en Make Me Want To. Lonely.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Alleen maar interne verschuivingen in de top 10 van deze week. En dat betekent dat we geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Van 9 naar 10, Luke Bryan, What She Wants Tonight. Stuiver gewisseld met Jake Owen en Homemade van 10 naar 9. 8 en 7 zijn zittenblijvers, respectievelijk op nummer 8, Jason Aldean en We Back. En op nummer 7, Kane Brown met Homesick. Vorige week 5, deze week op de 6e plaats. Even though I'm leaving. En vorige week 6, deze week op een 5e plaats. Jimmy Allen, Make Me Want To. De nummer 1 van vorige week staat deze week op nummer 4. John Party, Heartache Medication. En op 3 weer een zittenblijver. Dan & Shay featuring Jeff. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. SLM, flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar nu staan we morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC, wat mooi PC. Mieve pleibal.
0: Ja?
1: Mie vindt dat mieve de redelijk pleibal. Amansan sap dat mieve pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Okay. Dus die Mika Holland, dat is deze apparatuur van mieve abi.
0: Mm-hmm.
1: Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Tik de over dat etje begin draai. Na later met lazy, dus is in de abassen aan jongsu, lek van ja ben nou via social media. Tak etje schrijft door een nationaal, etje play voetbal.
0: Toen af ons, we hebben play bal.
1: We play je toen af, maar minister, we hebben van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis op te gaan play, want to interland.
0: Oké.
1: Okay. Maar minister, we hebben in singen, dus Jimmy, samen al is het op ons. Is dat voor zijn maxi single bij Konto?
0: Ja.
1: En Faboy ben hem bij Rotterdam bij pers de single. Als een naam. Maar bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig, hè? Ieder bezig.
1: Ja.
0: Maar goed, kruiskade bij pers, pokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse naam zijn eigenlijk beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena dan mee bij Rokka naar Raf. Dan een bakken Albert Kuip draap is er dan woeien bij een pokoe en krieg meneer Pengel ben Abeng.
0: Mm-hmm.
1: En dus naar Frisse bij Wakka. Den oude maxi-single van Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Dan een album voor Caribbean Combo. Naar Frisse, op de rechter.
0: Mooi.
1: Weet mooi. Je
0: Maar Poku in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op trassen, eerlijk gezegd. Trachop is nog
1: want je baris niet. Maar de stem hier is soms iets aan mij. De man is abetten van LP. Ik oh, mijn sabi. Mijn ben sabi, want aan alle Poku bij Dorussen.
0: Nee.
1: Weet je, maar je nou een man is op dat je bij elkaar platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
0: Best drie binnen dingen.
1: Smeer je smeer de man, tak luku wa nyuwa opo drap.
0: Mi bestri, we hebben lop poko, we collecten no a commander natuurlijk, download en vinden plaats, internet en jepuno. Maar je de altijd op de hoogte, want zo lees me hier, je verteer het in Sumagwe, Sumakonew, wie? De laatste nieuwkomers en heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto, maar ben de bossa nova man if you look up in mus fen wan poku fen Jao Gilberto ama skriv man lo zef na inskriv man skenada of na desafinado maar in elk geval hij was een van de grote dus als het gaat om maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam want Bahia, Salvador dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brasilia drape den Blaka Malai. En de mannen die afwaan her wiki, pe minisavna in juni of juli, pe alasma e verweti. Alasma e verweti, en desma e guata wan liba drape, dat de meego jiden den gode, de mei sen tien kruyara, dus zonder motor, de mei poes den, dus alamei poten nyang, na kandra, fructu, vers fructu.
0: Zo.
1: Dat de mei, biggie happening, alle jari ad de rap in Bahia, en en Gilberto Gil of Bahia, Sarara.
0: Okay.
1: Sabapoku toch, Sarara. Gilberto Gil of en een man zijn de man voor waar last die de man lanceren van bericht dat Pele Dede. Terwijl na een man zijn eigenlijk, dus we wake af gaan naar voetbal.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een man zijn eigenlijk bij ontferming schrijven over Pele. Mm. Die al wake af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pele was 17 en we wordt op 18 jaar. En Amasa bij ontfermen schreef over Pele, want Amar het ben de nummer 5 of nummer 6. Zo zie
0: Oké.
1: Dus je schrijft me gewoon zo zie maar Braziliaan in Portugees de mijn karaman zo zie me. Amar bon een soort kuif. En op die zin. En op die zin die... Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Amar bij Abba kuif. En wat is hem bij Pierbi en dat is jij.
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij zo zie me.
0: En amar bij playbal toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen zo zie me. En zo zie me, konaser nan, en misama naser nan, aman konan a bangu.
0: Okay.
1: Aman me pleji bangu, en bangu ben de wan ploeg uit Salvador, Bahia, en aman konaser nan, aman be de falgru, ter Brazilian ploeg be konaser nan. Mine gaskoro me go spebel, me go lukupe de meitang, en aman be tan furu na hotel las li Watermolenstraat.
0: Oh.
1: Nan be li ba konbek ba.
0: Watermolenstraat, ale da baka se, dat we ons aan het gebeur.
1: Mi be drape, mofo doro me go wakti de man, dan me tjane man go koiri.
0: Oké.
1: Okay. Me tjane man, dan tere man go play, dan mi knapa doro se. Dus wansa nim be wanef de man be akti de man banderantes, dus dat na fraga.
0: Okay.
1: Fraga fa club, nan a trui, dan man be Jimmy. Dus, maar tere was tred men de. Dere me tere chauffeur taka mani se go meyanga unu. Kan emi ba 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan be gwanga de man. Maar yeah. Amanda ti eigenlijk na manda dede.
0: Amanda dede, maar de man verwaring.
1: Wang, maar nou Brazilian, nou Amerikan station lanceer a bericht.
0: Oh.
1: Dan a Engels dagblad die observer teka bericht abra. Dat een man had potent op social media toe.
0: Okay.
1: Maar pelle de gewoon.
0: Ja, maar pelle bij hem te moeilijk, gezondheid, hebben ze kietjes of niet?
1: Een man bij zieke, ja.
0: Ja, maar de vinden we nog steeds.
1: Een man de volgens de berichten zijn misschien. Want in Brazils revie, je moest gaan vanuit dat if pelle deed de werkelijk.
0: Begin jongens.
1: Manten alle kranten ja zo voor pagina pelle goe.
0: Zo.
1: Weet je, maar dat is het. Dus dat na Zosimo. Zosimo tap 80 jaar en amman kon dede. Amman ben a probleem nang ati.
0: Mm-hmm.
1: En amman troon weer het kampioen toe lezen toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als spelen. Als spelen zijn tang fascine alle geheugen. Maar in elk geval, Joao Gilberto, naf. Naar voor Bahia toe.
0: Oké, okay, we vinden een pokoe. En volgens mij leveren een bijdrage in een pokoe die is toekomt. Look where I have naar Eng. Ja.
1: Ja. Namens Stelja. Ja.

0: mooi pogo, jongen. Maar blijft even mooi. Astrid Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Oké.
1: En ik is van app moto naar Oman. No, no, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus en dus nou een sa. Na sang de luisteraar Sabi te midden uitzenden. Lekker anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké, oké.
1: Dus hij is in Odikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan dee te intref kon je nou uitzenden. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo, dat kon dit toe, dat ben de oma. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans, dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende poko's aan man schreef hij volgens mij na Three Nights a Week.
0: Oké, dan hoor ik even.

0: gewoon 3 nights a week. Je liep me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie Simis af single voor Vest Domino's met de 1 minuut 49.
0: Ja, die shadow doe.
1: En dat shadow
0: 1 minuut 54, ja.
1: Voilà, dat heb ik maar. De man is shadow, de man is shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: Een mooi, ja.
0: Terwijl, hoe bedraag je brasje een poko dat man? Het is ook fataal mooi. Oele Oosterantong, Oosterantong mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Portugese mooi, Frans taal, nou mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hem lopen naar patois.
1: Patois.
0: Ah ja, ook te mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, Haiti en Congo, de manati, de maat etaka patois. En mi fena mooi, maar a Portugees, a Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naman, a manat chasol nini.
0: Oh.
1: Maar de man Portugees, soms mijn midden aan Portugees en mijn oude buurvrouw aan Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro aan Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito, muito sol. Een gevaarlijk mooi taal.
0: We zoeken naar een man samen met een Portugees of Portugees. No? We zoeken. Als je vier tak een man of vrouw. Bel je zo in na uitzending weer. Heb je die gerd op mijn man? Zang naar de fans wie door.
1: Misschien wat man, taka bras, want fossi ibe ab de man, nou wat er zei. Bijna mi taka stap dat toe, want mi bon, gua brasel. Maar zo mi mame prakseri, dus dan mi prakseri, tak no mo jafro, voor de skuna be kontog.
0: De borogwe.
1: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bifroka tapa boto. Maar ik hoor ook bij Gotak den Braziliaan tegen wat van boter de mij lanceert Sangoinis Tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik ben een verkeerde boy met hem. Maar ik zeg, man, Sangona Brazil, nanga skuna, ubekaarden skuna, de man ga skuna, en de man bij Takatan, ik zeg, week.
0: Langa mino je rastra na man, dit is mijn actie van vee, een operation. Zo ubekaarden.
1: Brasion Cameron, man, na bra.
0: Ade.
1: Ade brasion amante takatal amad be de woman one of the man too
0: segue e koi di gronta palon tu
1: ne mama na sa brasion ama sa ba culture of the brasilian tu asabden
0: en
1: ibe a week dat na un brarafu ana mariunsel mate takapoto jisik falek tu mama te libin ser nano dus want to leri a tal man inderdaad nou een mooi taal. Maar ik kan draaien. Want Tori eigenlijk, Sammy Finn, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte, ik go naar dus een bepaalde proces in. Dus naar minder dan Afrika, den Blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat Messi van den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, peser naast me, dans ik veilig voor net tapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli Tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki amwalo groepen san deso, san deso. De man ben me kwam poko toe, mami no karan neem fa poko. Walo bekende man. Mijn afkaren toe, want mi teka documentatie van Foucon wa mante en fu verter over a poko dati.
0: Oké.
1: Dus de centro, de som conflicten zijn sa. Na uno vooral daar in Amsterdam, tak dat vindt dat hij dat na ab, dat abrecht of dis abrecht voldoet dat hij precies zo de man ben de na gaan sani de man op een bepaalde blakke sani in Amerika. Tanga langa trama begin gwe trama san tja feti feti onderling. Apoku kon, apoku kador en Yusuf abapoku.
0: So.
1: Yusuf abapoku.
0: Maar zei uno want tak uno want trainen uno ino wanete.
1: Omdat mi wan draaien maten in one of the uitzending.
0: Ja, moende maat ook aan wachting?
1: Moende moet jaren aan.
0: Oké.
1: Maar is op zomaar de reto.
0: Ja.
1: Zoek een pokoe voor de Madlets. Want dat mi wan
0: Madlets.
1: De Madlets.
0: Bekende groep dat betoe, ja. Madlets. Terwijl je takkie me zoeken.
1: Jay Williams, dat na voorzanger.
0: Ja, en soort pokoe mi kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
1: A bekende wang. You saba bekende want to want you must aben minima kolenta bu.
0: Let's minima fin notif den ya no kan de mina tutsen bu.
1: Okay.
0: No, me she want mat let's jam a mina sabef na ding. Go desi afef na wang. Nee, it's not disco tori.
1: No. The man's been the tapu stacks too.
0: Okay.
1: The man been the tapa stacks label and ma J. Jerry Williams, dat be da voorzanger voor de man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
1: Gary Williams. Amanat dede, wachtie.
0: Wat een leuk one voor poko. Na zo lees, hoe kan achtergrond je lukken? Zo is
1: het.
0: Je lees hoes.
1: Mie lees hoes. En daarom, mino op next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani, if mi fupoku, mi moest abatasbare in mi anu.
0: Mm-hmm.
1: Dus laatst mis, en volgens mij, de meeste van de disc jockey boys know, de jongeren. De man is gewoon aan een CD morgen servito. Je neemt toch?
0: Nee, dat ben ik ook aan een stick nou.
1: De man is ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp dat een apparaat zijn, alles aan
0: de
1: nini.
0: Ja, de man laf me laatst. Dan ook aan een microfoon aan een CD.
1: Dat is mijn vraag, Jerry.
0: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey. De man kan een koffer.
1: De man ook aan een king computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zo de man draaien poko. Fosfos, hoe dag een biggie show. Je kijkt een spot voor show, biggie kisa ga plat.
0: True. Maar ook toe. De man ook aan een toestek.
1: Toestek. Dan een klaar. Alles aan de nini.
0: Klaar. En een moderne ding.
1: Na moderne ding.
0: Mi loop hoor aan.
1: Mi loop atasbaar.
0: Ja.
1: Mi wana CD of a plaat moest den mi anu.
0: Klopt. Mi fenn wan poko ja voor John Gary Williams. Kom.
1: Later ago solo.
0: Ja.
1: Maar.

0: bekende poos aan Sernaas, maar lopdans den tap. Hoe wacht die look even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We tak Pokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars Massa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denmoro of juist Kong Tapaveld Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de Bezig heeft voorbereid een Poku-programma Bakadon Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof unune abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maat en zei dit jaar.
0: Nee, maar als ching, mijn maat is don't te laat net die morgen. Ja. Ik begrijp. Heeft mijn brokken die, ja, mijn kiesjes revi. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Look, wat lof den programma u betek aan me op. En mijn abden tekst eten. Wat lof unu betek op. En... Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want tot op internet.
0: I need someone no bekende poko voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: The Mad Lads I. Maar abekon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration for us me apoko nen.
1: Okay.
0: Sade sanas me dry, sade me dance furu.
1: You're my inspiration.
0: Baby.
1: Nee,
0: je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: je moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij dat niet sabia. Ja.
0: I want someone. I want someone. We doen een tof groep naar William Bell. Ontdek de man naar William Bell. Tja de man go naar Stax.
1: Oké.
0: Mm-hmm. Dus...
1: Laatst mis door mij, Arke, je vertel ons aan over Royce.
0: Ja, amana na kultuur, man. Amana wonder dokter, ja. Amana wonder dokter. Dus, non spiritueel, brada. Maar, isabi tu, sinds a piste voor Sernang, die amame populair na de I Never Leave You Lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praxis dat je een spirituele wereld eigenlijk. Ama interessant. Is dat zo maar bij Poku voor Royce voor?
1: Is het maar?
0: Buscondres, man.
1: Oké. Okay.
0: De meeste Royce Poku na smasang moto in het binnenland, na de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, maar.
1: Ja?
0: De maat, Ulobamang. Later misschien een foto, met tak, oh ja, voor Royce. Misschien maar weer alle soort, ik kan sa, weet je wel, en zo zijn dat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York en. En ik heb een producer, maar eigenlijk eerst Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. En ik ben de producer van Bobby Harris, de man dat hij met zijn succes. Maar dat man, ik heb later aan mij doen. Ik heb een groep toe Mark voor.
1: Ja.
0: Ik heb een boy dat Mark voor en zo.
1: Go look at that Matt Letts, John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: Die 65 goede jaar.
0: Ja, ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amankon Dede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op, via Stax. Ja, Stax. En Sam belangrijk toe. Want Biggie. Ja, Lukusomsi Abden, Biggie Pokumang, zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy, Amman Ben de Wang. En alleen vanwege een, dus een muziektalent, maar ook voor Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon, dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: Okay. En meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf met een saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein voor sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein voor sound ook toe.
1: Mooi, net nu ben ik aan het lijn. Ik ben zoeken een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop dan ik druk aan weg. Maar ik kan wel komen bij elkaar. Ik ben aan vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Boris, ik weet toe in een brada voor Babyface.
0: Ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abiggie Brada.
1: Abiggie Brada, goeie. Melvin Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezingie. En dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi,
0: ja.
1: We gaan even luisteren naar After 7.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn. De Ziel in Vrede Rusten heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven, Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de Etemere, maar zonder Asanga en zo'n tik over en zo'n tik impressie, ja, Bra. In dat groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja.
0: Samsa,
1: nee, in een karanen schreef schreef.
0: Maar Samsa, dan.
1: Jong, nou, gevaarlijk schandalig, dan maak ik er maar een schreef. Maar rustig mij naar Tori dat hij, want misabi ete, mi bekarta Tori dat aan begin jaren 80. Ben met name Bobby Womack. Was er nou meteen? Wat had ik nu al hier aan dat terugschrijven? In dat terugschrijven. Vind schandalig.
0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen?
1: De man had kon omdat Trama nummer 1 hier, auto's redding gooi, auto's redding bedank. Ik begrijp. Want begin die planning bij Mickey, auto's redding met de Nini. Ik begrijp. Maar als aan begin je aan het trobi.
0: Wat dan weet je wat gaat horen?
1: Wat gaat horen? En daarop je ziet dus van een producer naar de man voor de radio. Dus racistisch gedrag voor de mensen. De tenno ete. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goodo of de man met money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte basen nak de man auto, on dir auto, maar verder.
0: Dier crossi,
1: maar dan later, de mij kon ouro aten kon moro minder, dan de mij kan aden tora doro, tak de man oji de man money.
0: Zo, de mij trek af, dat meer de man, betrek af, dus de mij baya mooi crossi die aan een mooi auto, maar de mij pure uit die salaris.
1: De mij send de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man obe leri go om na nga money.
0: Dat is waar.
1: De man obe aba ontwikkelen dat, dus de man kisa money. We zijn na nga onsref jaso. If you begin prakseri tak, if me ben do dat die kompasa Holland, de meeste van het taki, mi be bij wan osoja.
0: Ja, klopt.
1: Want abe makkelijk, fu bij wan osoja. Maar no be denki, wala, maar lebe praxe tak, we kom, chin, tjaka, tjaka, do.
0: Dog,
1: we
0: baka.
1: Dog, we baka.
0: No time fast, jaso.
1: In an epe. Dus, je ziet dat jongen, dus alle den san dat kon ter sprake. De man kiss de man, en wan love de man, be loba singi, de man, be luku, sang, den trasani.
0: Klopt.
1: En wat of de platen was er aan of tak taki je surfing aan een bepaalde groep, maar het is een feit bij de Jew.
0: True. Jew dan een torku.
1: Torku.
0: Ja, torku bij die, na poco business toe.
1: En er te goen aan de.
0: Ja.
1: Dus naar mijn brara, de man bij de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy of no, aan de dames
1: no.
0: De Beyoncé.
1: De man is met grap.
0: Jay-Z.
1: De man is met grap.
0: De man is niet scherp no.
1: De man scherp, maar je hebt social media no, hè. En je hebt law. Streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus via de platenverkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Een
0: voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal, like vast aan ding. Spotify. Daar ben je mee verdienen.
1: Ja, daar ben je mee verdienen.
0: Ja.
1: En de man kan stellen de eisen aan de one.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, Nami. Erik, me ben ik ben daar zeven wat.
0: Klopt,
2: ai. Me ben over een baby Yui, maar ik ben koffer van Pogufu, in case it's gonna come.
1: Ja, voor Sam Cook, ja, baby Yui.
2: Ja, maar ik ben de jong, maar wat steen staat nooit morgen met Erik.
1: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Precies.
1: Baby, a change is gonna come, man. Zingen, wat lange versie, hoe ben draaien voor dat ze ernaar.
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar hoe ben draaien helemaal, omdat dat ben langer. Maar ben lang, op psychedelic-achtige. Dus hoe ben kort aan man te een bepaalde pissie, taman draai, daar ben je zo'n trap op gegaan.
0: Ah, jongen, dat hadden we een drummer.
1: Maar bij de drummer toe. Maar bij de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
0: Ja.
2: Samen de.
0: Maar je bent Obama dat nou?
2: Ik ben Obama, gevaarlijk jongen, maar dat is met jij. Want ik ben dat de poko dat ineren, de poko dat moro.
1: Maar zing een poko dat
0: moro.
2: Na eja.
3: In a little tent.
2: Abo, bra, thank you.
0: Okay, thank you, die bijdrage, thanks. Aye.

0: Oké, maar als we die 17 zo. 9 minuut 21 en de DJ's hoe voorzien bij Chateno, hè, Kitaki?
1: Hoe bij Chateno, hè. Hoe bij Chateno, want al langer en een yeah. Pisten. Deze man is een vader bij dansen, want je weet bas moron in en man bij Taki, weet je wel. Dus dan hoe bij Koten dat na Pisten, ja, Pisten, dat hoe bij dansen. Aria de Wakenstraat, hoe bij Godraai Furo, Adrianestraat. Toen ben ik begin pas, met ik begin pas story. Weet je, maar later, die me gaan op vakantie neem. Kon je, ze heeft zat toen aan de rappen. Hmm. Maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van, ja. Ik heb er, maar wel niet sabitakin. Want los maar zeg ik op YouTube, binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zo.
1: De artiesten, dus dat je teka poko de je draaien. De man, dus a federatief de man. De man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Zie om een likes, de, om
1: ja.
0: 1 miljoen something.
1: Ja, precies. Zo de man money is
0: 1 euro, jongen, ja. Voor de likes.
1: Ja.
0: De man ben verdienen. Ja, de inderdaad.
1: De man is de man, maar last, ik ben in quarantaine baka. Dus wan krututori de aan de gang en asanati op invloed wereldwijd.
0: Hmm.
1: Dus dat de mannen kan ook tek pokoe moren zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man de bereid voor pay toe. Of had de van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor tek een pokoe.
1: Ja.
0: Moet
1: ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blauw.
1: Maar mijn vent Tori, de aan de gang en asanati op invloed wereldwijd.
0: Hmm.
1: Dus dat de mannen kan ook tek pokoe moren zomaar zo.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik denk de man de bereid voor pay toe. Of had de van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor tek een pokoe.
1: Ja.
0: Moet kunnen.

0: Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar we willen ook persoonlijk van best zingen naar James Carr. Van elkaar. Ik ben gewoon special fan toch?
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan. Ik ben zo toe complex. Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven, ja. Ja.
0: Maar later Soppie.
1: Dus de mij vermoeden dat drugs. Maar aan bij de moederskindje toe. Later de Ingrisma go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin van 2000. De man go zoeken man, dan man charaman, de man meka man sing one to them poko abra one CD. Maar
0: we willen ook expressief in,
1: ja.
0: Een gevoel zou bij poti den poko.
1: Maar man ook kisa waarderen, leksa de man lek pekat kisi. Je begrijpt? Omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heb jij een rol, die producer.
1: Dat heb jij een rol. En een label dat die Chowan Law, Spencer Wiggins, de man dat die Goldwalks label.
0: Ja.
1: Die hebben op die Ovations. Ik ben op de man dat op een label dat die. Maar een label dat die de man op promoten en boom.
0: Wou Archie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouw ik hier ook door op je hengt. Dat ik wat over een klein.

0: No More. James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan een boy dat jaren. Anders gaat dat boy dat hij.
0: De boy had bij Arkin en zo.
1: Een boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk een boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arkin pokken van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de forse in zijn naam toe. De man dan bijna toe drie moe in zijn naam.
0: Oh, de Cats.
1: De
0: baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: De man bij wakka strati, brie de man bij abu een probleem na de management. Tak de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo san dat. Dat de man dan bijna toe drie moe in zijn naam. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi poko. Je era soul in de
1: soul, ai.
0: Dus je ziet dat ik maar bij Arkid en Soul Sanders.
1: Ai, vooral een boy dat hij. Een boy dat hij. En een boy zang, Abba zang dat sterk toe. Maar een man is zingen soul poko, maar in de Hollandstalig, Vlaamstalig, na een boy voor Kluso.
0: Oh ja, van een baka? Wie vindt hem in de man kwam tappen en toe?
1: Anno Peters.

0: minus op zoma.
1: Minimaal katapenen te hebben.
0: Oké. Okay. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je erin naar Vrij Juru.
1: Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. Peo, tak van de artiesten ben ik mooi, maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar. Maandies en vriendschappen. Auditorisch gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Okay. Arigel.
1: Fijn weekend. Oi.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maat hebben ook een beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Zhuangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om u een woord te geven van bemoediging. Een levensverhaal te laten horen. Om te laten weten wat God kan doen. En het gebed. Het gebed die wij dagelijks opzeggen hier op Radio Mart om 7:00 morgens. Met het doel om u te versterken. Want misschien bent u aan het luisteren en u gaat vandaag weer, natuurlijk weer vandaag maandag 18 mei. Ik ga vandaag weer aan de slag met werk. U heeft uw dingen kunnen doen dit weekend en u gaat nu weer werken. Misschien, ik weet niet of u heeft echt zin om te gaan werken, ja of nee, maar het moet, hè. Maar dat betekent niet dat ik moet gaan werken, dat u het zomaar zal doen. Nee, doe het goed. Doe het goed. Laat niet toe dat uw moeheid of uw frustratie een invloed zal hebben op uw werk. Zodat God uw goede werk zal zegenen. Dat is wat hij ons leert in de Bijbel. Dat God onze goede werk zal zegenen. En in datgene wat u zal doen, dat u het uw beste kan geven daar. Of misschien bent u thuis. U heeft een bepaalde afspraken. Of u moet bepaalde dingen doen. Of er wordt een rustige dag. Dat u het beste dat van wat u kunt doen zou kunnen geven. Want u moet begrijpen dat God heeft u deze dag gegeven. Ja? En soms nemen wij de dag dat God ons heeft gegeven en dan blijven wij alleen maar denken aan onze problemen, onze moeilijkheden. En in plaats van te denken, wat kan ik doen om ook God blij te maken, hè? Van wat ik kan doen. En gesproken over God blij maken. Na de Paaszondag refereerde Jezus daarna dat de mensen die daar waren, die het hoorden, moesten blijven in Jeruzalem. Omdat de Heilige Geest zou uitgestort worden, die hun de capaciteit zou geven. En zometeen ga ik meer praten over wat de Heilige Geest, de Geest van God, in ons kan doen. En waarom wij hem nodig hebben. Want hij geeft ons deze kracht om door te gaan en te doen wat eigenlijk ook God wil. Aanstaande zondag is Pinksteren. Zo'n mooie gelegenheid. Hè. Dat zijn een van de dagen waar diegenen die echt God willen leren kennen niet mogen missen. We praten over Paaszondag, maar nu zijn we ook aan het praten over de Pinksteren. Aanstaande zondag. Maar zometeen gaan we meer over praten over deze speciale zondag die wij zullen hebben. En niet alleen in de Universele Kerk, overal. Maar en hoe wij onszelf klaar moeten zetten voor die dag. Maar voordat we daarover gaan praten, luister naar dit hele mooie lied. En dan kom ik hier zometeen terug. Maar u kunt uw glas water al voorbereiden. Want aan het eind van dit programma zullen wij bidden en God vragen om het water te zegenen samen met u.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Op de dag van de hemelvaart zei Jezus: en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem zouden gaan, maar de belofte van de Vader zou verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Jezus belooft hier dat zij moesten gaan wachten op de komst van de Heilige Geest. En wanneer we praten over Heilige Geest, dat God dat in ons zal zijn, die ons zal begeleiden in al onze strijden. Toen Jezus zelf op aarde was gekomen, kwam hij om te begeleiden en zijn macht te openbaren, van wie God was. De mensen begonnen hem te leren kennen, zoals Johannes dat ook deed. Allemaal gefocust op de Vader. Maar nu was hij aan het leren en aan het laten weten over datgene wat de Heilige Geest zal doen. Nou, zometeen ga ik eventjes praten wat hij eigenlijk meer in ons binnenste doet. Maar de verandering die wij nodig hebben in ons leven, de Heilige Geest is diegene die dat zal doen. Ik ga nu niet een Bijbelstudie geven daarover. We zijn aan het praten daarover op woensdag in de kerk. Maar de Heilige Geest is diegene die ons ondersteunt. Zo, hoe vaak zijn er momenten dat wij niet weten wat wij moeten doen? Laat me zo zeggen. De Heilige Geest is een navigatiesysteem. Een persoonlijke navigatiesysteem die ons helpt om God te begrijpen. De weg te begrijpen daar naartoe. En ook weten wat wij moeten doen dat juist is. Soms natuurlijk doen wij die dingen uit eigen principes. Uit dingen dat we hebben gehoord. Maar soms zijn het niet echt de juiste. Wij proberen gewoon het beste te doen. Maar Gods Geest laat ons juist zien wat het beste is volgens Gods wil. En waar we gezegend in kunnen worden. En soms willen wij een herstel in ons leven. Willen wij een situatie oplossen. Soms voelen wij ons zelf verdrietig. Soms gaan wij door een bepaalde strijd heen. We weten niet wat we moeten doen. Maar Gods Geest, de Heilige Geest, die ons daarin ondersteunt. Daarom gebeurde iets heel bijzonders op de dag van Pinksteren. Zij die daar waren, die deze belofte hoorden. En zij kwamen en zij bleven daar. Zij werden vervuld met deze vrede. En ik ga u laten zien hier, of ik laat horen, een verhaal van een persoon die het leven werd hersteld. En zo kunt u ook zien wat God allemaal kan doen. Wat de Heilige Geest in zijn werkvorm is. Zodat u kan begrijpen wat hij ook in uw leven wil doen om u te versterken. Goed, laten we luisteren naar deze getuigenis. En als u informatie wilt of u wilt gebed hebben, u heeft gebed nodig, want zometeen gaan we bidden. Laat ons weten. Onze vaste nummer, onze WhatsApp-nummer is 06-8290-6638. U kunt een bericht sturen. Of misschien wilt u een tekst sturen of een voice memo kunt u ook sturen. Het is WhatsApp, is misschien makkelijker voor u. Kunt u dat ook doen. Wij zullen dan klaarstaan om u daarop te beantwoorden. Goed, luister naar deze getuigenis en ik kom zo terug.
2: Mijn naam is Katinka Westenburg. Ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder was een alleenstaande vrouw met 6 kinderen. En in mijn familie heb ik heel veel strijden gehad, zeg maar. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Veel misbruik binnen de familie. En ook echt een keertje met een familielid. En dat heeft mij zo geraakt. Ik werd daardoor een gesloten persoon. Ook in de familie was het ook zo dat ik echt heel veel negatieve woorden hoor over mezelf. Dat ik niks zou bereiken in het leven, niet zou worden. Dus ja, voor mij was het op een gegeven moment normaal. Ik voelde mij echt met al dat negativiteit en zo. Dat was wie ik was. En alles gebeurde in mijn hoofd. Er kwam niks uit. Niemand wist wat ik meemaakte. Alleen ik. Ja, ik, zoals ik al zei, ik werd een gesloten persoon, juist door het misbruik. De pijn, de teleurstelling, ik vertrouwde niemand, zeg maar. Ik was heel wantrouwend. En hier raakte ik echt in een diepe depressie. En dat was echt heftig. Het was niet geleidelijk, gewoon want het stapelde steeds meer dingen. En toen moest ik wel hulp zoeken, ja. Toen ging ik naar de huisarts en daar had ik ook zelf dat ik zei van... nou, volgens mij kunnen jullie me echt niet helpen, want het was heel erg. Ik kon dat zelf beslissen. Dus toen werd ik naar CPU, heet het, daar werd ik doorverwezen. En daar ging ik voor hulp, zeg maar dat werkte niet. Het was echt heftig. Want als ik even begon te vertellen, dan was ik alweer helemaal emotioneel, moest ik huilen. En zo ging het proces elke keer weer. Totdat ik op een dag zei van, het is genoeg, kom niet meer. Want dat werkt niet voor mij, dus toen ben ik gestopt. Ik werd door een vriendin uitgenodigd en zo kwam ik naar de kerk. Hier in de kerk heb ik geleerd dat ik een gebedsketting moest volgen op de vrijdag. Want dat was voor de bevrijding en dat had ik echt nodig. Want ik, dus ik had heel veel bagage, heel veel negativiteit met me mee. En het was een proces. Ik begreep dat ik alles wat niet goed was in mijn leven moest loslaten. Er waren momenten dat ik bepaalde dingen weer terugkwamen, zeg maar. En dat ik daarmee moest omgaan. Dus die gedachten, alles wat ik had meegemaakt, moest loslaten. Ik moest echt gaan graven, zeg maar. In die zin van, ik moest daaraan terugdenken van, oh, en wat dat met me deed. Ik moest vergeven ook, zeg maar. En ja, dat heb ik ook echt gedaan, want ik was er gewoon klaar mee. Ik wou dat niet meer, want ik zag wat het met mijn leven deed. En dat ik zo niet vooruit ging. Dat ik steeds maar in een cirkel rondom ging, zeg maar. En die gedachten kwamen nog en zo, maar ik accepteerde ze niet meer. Ik volgde ook de diensten van zondag. En dat, om maar zo te zeggen, reinigde me echt van binnen. Want daar leerde ik dat ik geliefd was en dat de dingen die ik heb meegemaakt, dat het in het verleden is en moet blijven. En dat ik naar voren moest gaan, zeg maar. Dus, en dat hield ik vast. Ook het feit dat ik besefte van wat ik heb meegemaakt in het verleden. Niet alleen van dat heeft een impact op mijn leven gehad, maar daardoor ben ik sterker geworden. Dus ik leerde kijken naar de situatie op een heel andere manier. Het meeste wat ik wil is gewoon naar voren en alles achter me laten. Het raakt mij ook niet meer. Ik kan gewoon, als het moet, daarover praten zonder dat ik emotioneel over word. Dat ik het al heb overwonnen. Ik ben nu een heel blij persoon. Ik geniet van het leven. De kleine dingetjes. En thuis ben ik ook een heel andere moeder naar mijn kinderen toe. Ze hebben ook wel een strijden, sowieso. Maar omdat ik daar doorheen ben gegaan en weet hoe ik nu om moet gaan, zeg maar, met hun. Hoe ik hun kan helpen. En wetende dat God mij daarin begeleidt. En hij degene is die alles gaat veranderen. Dus dat geeft me rust. En soms lijkt het alsof ik echt niks aan het doen ben. Omdat zijn deel is juist het zwaarste. En hij doet alles. En hij is in ons midden.
1: Zo'n mooi verhaal. Hè? En hoe kan zo'n persoon die zoveel heeft meegemaakt, hè, denken van oké, wat moet ik doen nog om gelukkig te zijn? Maar daarna komt het geloof. En God, hij werkt, hij herstelt. En dat is datgene wat God in ons doet. Hè? En de Heilige Geest is diegene die dan komt en hij geneest, hij bevrijdt, hij herstelt. En nu is zij iemand helemaal anders. Zijn verhaal, de manier zelfs dat zij het verhaal zegt, lijkt alsof er is niks is gebeurd. Nee, ze heeft het overwonnen. Het is heel veel. Maar God, ik kan me nog niet zo voorstellen in wat zij heeft allemaal meegemaakt, in wat zij heeft verteld. Hè? En soms maken wij dingen mee en niemand begrijpt ons. Niemand begrijpt ons en wij proberen, ook al proberen we het uit te leggen in verschillende vormen. Want het is moeilijk natuurlijk om uit te leggen wat wij in ons binnenste meemaken. Maar God, hij begrijpt het wel. En soms brengen wij het tot zoveel anderen en wij vergeten God die ons heeft gemaakt, dat hij ons hierin kon ondersteunen. Wanneer je hier praat over de vrucht van wat de Heilige Geest doet, dan zegt hij zo, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, langmoedigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze dagen ga ik hier meer over praten, elke dag hier een beetje, zodat u goed kan begrijpen in wat hij kan geven. En als u dat nodig heeft. Want wanneer wij aanstaande zondag gaan vragen, op de dag van Pinksteren, gaan vragen om God te komen en ons binnenste te vervullen, dan is het om te vervullen met dit. Zijn liefde. Hoe vaak wordt, laat me het zo zeggen, mevrouw Katinka had een gemanipuleerde liefde, die kwam met zoveel slechtheid. En de persoon denkt, nee, dat is niet de liefde. Dat is niet de liefde die ik eigenlijk ken. En dat is niet de blijdschap dat ik wil kennen. En soms heeft de persoon zelfs geen blijdschap daarover. Maar de liefde die God hier praat, is een liefde van de zorgzaamheid. De zorgzaamheid, de vrede, de kracht, de blijdschap. Dat zijn allemaal dingen die God, hij aan ons wilt geven. En misschien zegt de persoon, ik ontbreek deze liefde. Deze liefde voor mezelf. Deze liefde voor de naaste. Deze algemene liefde om geliefd te voelen. Soms nemen wij als mensen en wij zoeken het overal. Maar hij wil iets hebben, hij wil dit aan ons geven door zijn geest, zodat wij het in ons binnenste hebben elk moment. En daarom, wanneer we praten over de Pinksteren, praten wij over deze complete volheid. Daarom zei Jezus dat wij moesten wachten op hem. En natuurlijk, dat die belofte is al gebeurd, natuurlijk. Maar hij roept nu mensen. Hij roept u, hij roept mij. Zodat wij deze stap zouden nemen tot hem. Zodat we dat ook kunnen hebben. En vandaag praten wij over dan de liefde. Wij gaan nu ook bidden natuurlijk. We gaan zo meteen al eindigen. We gaan al bidden. Maar deze dagen gaan wij meer praten over deze vrucht. Ik heb het gelezen in Galaten 5:42. Als u het wilt daarna lezen, kunt u het lezen in Galaten 5 vers 22 over deze vruchten. Maar deze dagen ga ik daar meer over praten. En als u ziet van nee, ik heb dit nodig, dan is het zeker een gelegenheid om aanstaande zondag niet te missen. Want Gods geest, hij zal u deze, wat we vandaag over spraken, deze liefde, deze kracht in de liefde, zodat u ook misschien door alles wat is gebeurd, heeft u geen liefde meer voor uw kinderen, heeft u geen liefde meer voor uzelf, geen liefde meer voor uw broers, zus of moeder, vader, wie dan ook, door alle gebeurtenissen. Dat het heeft beschadigd. Zoals mevrouw Katinka was aan het zeggen, zij durfde niemand meer te vertrouwen. Ik kan me dat voorstellen met alles wat ze heeft meegemaakt, maar God heeft dat kunnen herstellen. De ware liefde herstelt dat. En dat is wat God wil plaatsen in ons binnenste persoonlijk. Goed, dan laten we onszelf voorbereiden voor het gebed. En ik geloof dat God door het gebed u zal versterken, uw water zal zegenen, zodat wanneer u zult werken, uw dingen gaat doen, vandaag gaat werken, studeren, dat hij met u zal zijn. Goed, laten we ons voorbereiden. Dit is het moment van gebed.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. In de naam van de Heere Jezus Christus wil ik u vragen voor alle luisteraars. Heer, we hoorden dit verhaal van mevrouw Katinka en zij heeft het overwonnen, godzijdank. Maar misschien hoeveel zijn het die aan het luisteren zijn en die strijden met zoveel dingen vanuit het verleden. Dingen die ze hebben meegemaakt. Deze persoon wil positiever zijn. Ja, positief zijn. En misschien is deze persoon sterk in zijn benen. Maar de wonden, mijn heren, als zij konden spreken, dan zou het deze persoon, mijn heer, echt verdrietig maken. En hoe vaak zijn het deze persoon die er moeite mee heeft, mijn heren. Moeite heeft met dingen die gebeurd zijn. Of recent of jaren geleden. En de persoon begrijpt het niet. En de persoon voelt zoveel verdriet, zoveel pijn. Deze persoon die wilde geliefd worden door de familie, door de gezin. Maar mijn heren, niet deze liefde kreeg, werd ze zelfs verstoten. En de persoon weet niet hoe deze persoon daar moet omgaan. En wanneer u praat over de dag van Pinksteren, waar u zegt, maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u zal komen en u zult mijn getuige zijn, dan bent u aan het praten over, mijn heren, deze vruchten wat wij ook net waren aan het praten. En een van die vruchten die wij over spraken, dat u wilt dat wij zullen hebben, een onderdeel zal zijn van ons leven, is deze liefde. Dan, mijn heren, maak ons hart klaar. Maak het hart van deze persoon klaar. Zodat wanneer wij op deze zondag u zullen zoeken, mijn heren, klaar zullen staan dat u de liefde in deze persoon zou kunnen herstellen. En als deze persoon deze liefde al heeft, dat deze persoon het niet zal verliezen. Want, mijn heren, wij leven in een wereld met zoveel gruwels en dingen die zo erg zijn. En soms probeert het ons aan te raken zodat wij verliezen wat kostbaar is, wat goed is, wat uniek is, zelfs op een gegeven moment. Heren, maar laat deze persoon dat niet verliezen. De liefde voor de kinderen, mijn heren, voor de partner, voor het gezin, voor de medemens. Laat deze persoon deze liefde niet verliezen. En als deze persoon het al heeft verloren en geen vertrouwen meer heeft in wie dan ook, dat het kan hersteld worden. Zegen het water. En zodat wanneer deze persoon ook zal drinken, het deze persoon zal helpen in alles wat deze persoon zal doen gedurende deze week, vandaag. En breng uw licht en kracht over het leven van een ieder. In Jezus Christus naam. Het water is gezegend, u bent gezegend. En als u daarin gelooft, drink met deze zekerheid. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u onze website bezoeken, ukgr.nl. Of ons een bericht sturen naar 06-8290-6638. En morgen zullen we hier terug zijn naar het nieuws van 7 uur. En dan gaan we praten over nog een paar van de vruchten. Zodat u kunt begrijpen wat u nodig heeft. Aanstaande zondag zal het zijn dan de Pinksteren om 10 uur morgens aan de Borneostraat nummer 40. En ik weet zeker dat het u zal vernieuwen. Nou, we zijn aan het eind gekomen. Morgen ben ik weer terug. Ik laat u met mijn grote vriend Julio achter hier op Radio Mart. En morgen hoort u meer van mij, Pastor Eddie, hier van de Universele Kerk op Radio Mart. Dat God u zegen en God zegent u.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, zo doet dit beter. Goedemorgen, hoop dat u goed wakker bent geworden. En if you doina bede eteo ara lesi. Dai ara lesi aramita. Het is een beetje nat buiten. Maar het is wel tijd om op te staan. De schoolio start met Mart. Ik ben hier met heel veel plezier. Blij dat u afgestemd bent. Goedemorgen.
1: Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mark. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders.

Een beetje vroege start. Vrolijke start. No Spanje, Edde. Wees blij dat je wakker bent geworden. Pastor Eddy, nog bedankt voor de zegeningen. En wij gaan het hier doen. Start met Mart, met Julio. Alle stille luisteraars. Vaste luisteraars. Mensen die bellen. Goedemorgen, fijn dat je afgestemd bent. Guno, Kenneth Wikikba. En zo maar doorgaan. Lisette, goedemorgen. Patricia, goedemorgen.

zoals gebruikelijk even het programma doorgeven. Ik ga even door tot 8 uur. Gewoon muziek. Even kijken wat er wat voor actualiteiten er zijn. En dan gaan we om 8 uur het nieuws hebben. En na het nieuws gaan we de lijnen openzetten. U mag feliciteren, u mag deelnemen. Maar zeker wat u ook moet doen. Wat is uw nieuws? Daar zijn we erg nieuwsgierig naar. Heel veel luisterplezier.

mi bossi ai teo kre. Mai no kre. Maandag start met Mart. Julio, ai. Heel leuk om het te doen. Fijn dat je wakker bent. Fijn dat je luistert. Dan soms moet je deze draaien, boy. Ai. Carmen en Edith, goedemorgen daar in Delft en Rotterdam. Of andersom, no? Carmen, Rotterdam, Edith Delft, goedemorgen. Fijn dat je luistert. Max Nijman en Oelo Benzo. Oemstra Nang.

wanneer je deze man zijn stem hoort, dan inomaan draai je aan, boy. Echt niet. Hij heeft ons iets achtergelaten. Katibo. Is 5 voor 8. Ik denk dat deze de laatste is.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: India, China, Pakistan, want Afrika kondrelek Nigeria, den gospecialiseerden schrijven in na technologie. AI, die de nadewe karden experts, de fenroko na her grond tapu, e bai oso na grond, ja in Amstelveen na wantu trapresi moro in na kondrelisi. Tati, ook to we can do. Go specialiseer je refi in na techniek AI en wasani vrede.
3: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
4: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
5: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: haven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog o zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nog de groetjes doen aan Glynis McIntosh. Je bent afgestemd, nou, of ben je uitgestapt? Monique Zwedo in Duitsland, hallo. Fijn dat je luistert. De lijnen staan open. Ik zie een beller, ik hoor een beller. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen. Ik hoop het zo dat ik de eerste was.
0: Je bent de eerste, wat goed van je.
1: En dat is zo.
0: Ja.
1: Ik groet vanuit Suriname.
0: Ja.
1: Ik groet Carmen Wilterdijk, meneer Triton, Bakboord, Marta, Cortaan Streesburg en meneer Overman.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik wil zeggen,
0: mm-hmm.
1: ja, ik ben hier niet op vakantie hoor. Ik ben op werkvakantie, zeg ik dat.
0: Okay.
1: Maar toen ik wegging, je weet dat we chikungunya hadden gaan beden.
0: Ja.
1: En ik wist al dat dit huis zo achterlaten kan niet. En vreemde mensen zetten om schoon te maken terwijl je er niet bent,
0: mm-hmm.
1: gaat ook niet.
0: Nee.
1: Dus nu ben ik even terug. Jammer, Roy kan niet mee.
0: Okay.
1: Maar ik groet iedereen.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik wil zeggen, vanavond wordt het weer gaat omslaan, nog erger weer.
0: Ja, hè?
1: Stormweer hebben we.
0: Voorzichtig. Ja.
1: Ik heb het hier meegemaakt, nu weer onder Ozomita, Trinta Watras Dom, van al die dagen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, ik ben blij dat ik het zelf doe. En mensen zeggen hier, Taiwans mag drinken. Ik zeg, ja, kan wel. Ik heb het nu samen met een dame gedaan. Maar het is ook fijn als ik zelf doe, dan weet je hoe je het doet.
0: Ja, precies.
1: Je vrienden, dan ga je loopt, je vrienden morgen.
0: De beste bode is dezelfde man.
1: Ja, dat is waar. Maar ik heb vandaag ook weer club hoor. Ik hoop dat we pas eens terug er naartoe gaan.
0: Mm-hmm.
1: De dochter is er, ze heeft haar karten ready gezet. Die mensen komen, we gaan karten, we gaan rumi kippen. Dus Hortaan en natuurlijk Bintori, want Rory en Tori maar erbij toe.
0: Oh.
1: Ik hoop dat ik heel veel mensen op de club krijg.
0: Ja.
1: Het is achterin van Krakka Isila.
0: Mm-hmm.
1: En weet je wat, die ruimte heb ik gekregen, maar is man ik door, dan is het niet leuk en het geen zin om dan die ruimte te behouden.
0: Dus bij deze dus roepen we ze op?
1: Op om te gaan. Mm-hmm. En je hebt een mooie pokoe gedraaid. Nee, ik zeg hier, ik zeg, ai boy, ai Israël.
0: Als
1: je die echt ja,
0: ai man.
1: Eerlijk.
0: Ai man.
1: Als je die gevaarlijk, een mooi nummer.
0: Oké,
1: ik heb alleen één iemand die ik wil feliciteren. Dat is Ellen Janssen uit Zuidoost.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een mevrouw die al de Borg kinderboekjes schrijft.
0: Mm-hmm.
1: Dat is geleerd op alle scholen. Tenminste, deelt ze uit hoor.
0: Mm-hmm.
1: En die boekjes zijn zo goed om te lezen. Kleine kinderen leren uit. Dat is vanaf deel 1 tot 7 en 8.
0: Ja.
1: Dus echt fijn, echt mooie boekjes. Dus ouders, kijk uit naar die boekjes van Ellen Janssen. Ze is vandaag jarig. Oh, nee, sorry, ze was van de week jarig.
0: Okay.
1: Vorige week is ze jarig geweest.
0: Mm-hmm.
1: En nee, waar was hiep, hiep, hiep.
0: Oké, fijne tijd daar.
1: Ik blijf luisteren.
0: En voorzichtig
1: ja,
0: vanavond. Oké, okay,
1: ja,
0: tamboom.

0: Markt Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen,
0: heel veel. Hey.
1: Lion.
0: Hey, Mimati.
1: Ja, Lila, wat programma.
0: Lion, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik wil ook mijn grote vriend, Ruel Deter, feliciteren die gisteren zijn verjaardag mag vieren.
0: Oh ja, wat goed van je. Wat goed van je. Hi, brother Ruel, en ik weet zeker dat hij luistert, boy. Inanga en vrouw Lucia, vaste luisteraars. Ruel, alsnog vandaag ook gefeliciteerd hier op Radio Mart. Yes. Grand tangi, brada.
1: Hi,
0: doei, lobby. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Hey, goedemorgen, Nampano.
0: Hey, fawa kami, brada.
2: Mooi.
0: Wawang, dan moet potete waren dat je dit toe.
2: Oké. Maar wawang moro boom lek is esti.
0: Dat true. Dat true.
2: Dat is de uitzending.
0: Yep, ik zeg nog, meestal tem opa sani dat met tak goedemorgen, u bent in de uitzending. Alleen vier kan mind zei het taki, de sap zei het taki, want kondreieren. Je bent in de uitzending, broer.
2: Ja, nu hoor ik dat ik in de uitzending ben.
0: Ja.
2: En dan... Maar... Ik hoor...
0: Deem Saka Radio op je zo.
2: Oh ja.
0: Zie, hij komt vertraagd. Wat mee je
2: En nu?
0: Nu ben je beter.
2: Oké, want nu heb ik hem helemaal...
0: Zachtjes.
2: Gereduceerd.
0: Ja.
2: Geluid.
0: Fantastisch, broer.
2: Kan ik even condoleren en groeten?
0: Natuurlijk. En een goede volgorde, hè. We zijn sorry voor je dat we plezier.
2: Jawel, Mi condoleer a familie Panka Lunes Muffendijk met het overlijden voor een bericht, overlijdensbericht van jij net hebt laten horen over van de heer Rodney die plotseling heen is gegaan.
0: En heb ik begrepen op zijn verjaardag, nou, aan de 15 mei? Ach, geboren 15 mei, aan de 15 mei.
2: Jongen, dan je let op moro boe moro mi, jongen.
0: Ai, mi arkito.
2: Je let op moro boe moro mi, jongen. Mi arki gewoon, maar mino luko so fini. Maar nu je het zegt, dan moet dat juist zijn.
0: Mi arki normen toch. Normen is ook mooi, dus dat je arki.
2: Oké. Maar toch heb ik dat niet in de gaten gehouden. Dus dat van mijn verjaardag. Ja, maar het enige wat ik wel heb, wat ik wel heb opgenomen, en dat is even maar blijven
0: hangen.
2: Bijstaan, is namelijk dat hij plotseling heen is gegaan. Plotseling. Hi boy. Ja. Maar wie is de familie? Van de heer Rodney Panka Lunes Muffendijk.
0: Heel veel sterkte natuurlijk.
2: Veel sterkte, ai. Want het is niet zomaar iets, jongen. Jongen, het familie is... Dit heb je voor je dit door om je heen.
0: Baya.
2: Wat mag je... Jongen, no. Is na... condoleer, versteer Juru. Later, dan moet je wat reactie wat dat betreft.
0: Ai, abom.
2: En dan ga ik nu even groeten. Volgens mij groet. En allen die een dierbare onderweg kwijt zijn geraakt. Misataki, gado krakti, gado segi, oros refawang, daar waar het kan, ondersteun elkaar, niemand achterlaten, maar bij de hand meenemen. En ik zeg, heb vrede. En mi want taki afrausa belik eerste. Ano Cleone.
0: Natuurlijk.
2: Oké, Cleone gewoon op vakantie. Want hij dat sermatori dat.
0: Nee, attack agwe ed noodzaak. Dus am benko du want to sani set.
2: Oké. Nou ja, soms van het golek van de san mugo.
0: Zeker.
2: Maar me wie se wan boete en dat. En atrafrau, if amede jaso tu. dan zeker aan Bobel, dat naar mevrouw Elfriede van Engel.
0: Ja.
2: En zij is in Suriname, maar wie zei wat boont en dat hij meer King Fugu Tekeng. Maar met wie zijn veel sterkte.
0: Mm-hmm.
2: En wat is Revi? En allen die wat te vieren hebben, mm-hmm. zou ik zeggen bij deze. Oteko Dei, mm-hmm. na Ode, mm-hmm. en Oros Revi. En dat was heel goed. Oké.
0: Grand Tangi Banasi.
2: Dat was het.
0: Yes.
2: Ja, Banasi de Bengel.
0: Thank you. Mooie week. Hai, zet je.
2: Hai,
0: later. Hoi. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
3: Goedemorgen. Je spreekt met Carmen Donger.
0: Carmen Donger, zus. Goedemorgen. Met Dera, miskaart.
3: Ja, weer gezond opgestaan.
0: Hai, ga de loko voor nu.
3: Zeker, we danken hem weer. Net als hij zegt. Als je opstaat, zoek eerst het koninkrijk. Mm-hmm. En de rest zal je gegeven worden, alles feesten.
0: Mooi.
3: Zo wens ik ook iedereen deze dag toe.
0: Ja, ik en wil een herhaling. Zeg het nog een keer.
3: Zoals de Bijbel het zegt,
0: mm-hmm.
3: zoek eerst het koninkrijk. Mm-hmm. En de rest zal je gegeven worden.
0: Ah, wat mooi.
3: En ik wens alle mensen een goede gezegende dag vandaag toe.
0: Mm-hmm.
3: En ik wil ook beginnen met allen die een dierbare verloren hebben.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb het overlijdensbericht ook gehoord van iemand die plotseling is overleden.
0: Ja, 52.
3: Nou,
0: ja.
3: Ik wens ze. Mm-hmm. Zo, dat is erg jong.
0: Meneer Rodney Panka.
3: Ik wens ze allemaal, mm-hmm. ja, allemaal God en de hele familie. Tenminste, iedereen en alle familieleden en vrienden en kennissen.
0: Mm-hmm.
3: Gods troost en zegen en genade toe in deze moeilijke periode.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en alle jarigen wens ik ook een hele mooie, gezegende verjaardag toe. Ik zou zeggen, wandelen jullie allemaal die jarig zijn in geloof en in overwinning.
0: Mm-hmm.
3: Dat is wat die meneer net zei. Laten we er voor elkaar zijn.
0: Yeah.
3: Laten we van elkaar houden.
0: Yeah.
3: En laten we elkaar helpen.
0: Mm-hmm.
3: En ik zeg weer mijn motto. Vooral blijven we. We moeten vooral sterk, jong en gezond blijven.
0: Mooi man, die gaan we vasthouden. Ja. Hè? Elke week moet je bellen.
3: Elke week, okay. Ja, zeker doen.
0: Lobby.
3: Okay, werken
0: Grand
3: en succes, hè?
0: Access.
3: Ja, lobby.
0: Dank je, lobby.
3: Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
4: Goedemorgen, weer met een donker.
0: Hey, vanuit Delft, zus, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mijn lieve broer. Gezond opgestaan.
0: Ja, garotje, Bruno.
4: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
4: Ik zou zeggen, een gezegende dag, een nieuwe week.
0: Ja, dank je.
4: Laat God ons helpen deze week door te brengen.
0: Mm-hmm.
4: Ja. En alle mensen die een verdriet hebben, vooral die meneer Panka van 52 jaar.
0: Mm-hmm.
4: Heel veel sterkte bij de familie, want we kennen de familie Mussendijk.
0: Mm-hmm.
4: En we kennen de familie Lunas ook.
0: Ja.
4: Dus het zal wel familie zijn, van Mongonezen zijn.
0: Mm-hmm.
4: Ja, ja. En ik wil tante Orsi, die vandaag jarig is, harte feliciteren met haar verjaardag. Ik weet niet of het 86 of 87 is,
0: mm-hmm.
4: maar dat ze een heel mooie dag vandaag heeft.
0: Oh, heel mooi. Tante Orsi, als u luistert, van harte gefeliciteerd.
4: Ja.
0: Oké, okay. Edith, okay. Dankjewel voor het bellen.
4: Oké, okay, werk ze nog.
0: Hai, dankjewel.
4: Doei.
0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Julio.
0: Ja.
5: Met Nana Ojema Marta.
0: Nana Marta, goedemorgen.
5: Hoe gaat het met je?
0: Dit is afstaan, vrienden. Ik ben gezond wakker geworden.
5: Gelukkig maar.
0: Ai, dat is nou maar belangrijk, Sani.
5: Ja, zeker. Dat is namor op die rijkdom.
0: Mm-hmm.
5: En die zegt, Safi, dat vanaf nu niet adopteren. Je kan kom maar, ik heb geen lees, maar adopteren. Je naf adopteren. Wij bij Maart hebben jou geadopteerd.
0: Oké, okay.
5: Dus
0: nice.
5: Alle luisteraars van Maart en inclusief Mila, me adopteren.
0: Ja, ja, oké, okay, ik ga mee.
5: En die zegt, heb ik praatje nou naar
0: Jazeker, jazeker.
5: Nee, en ik groet iedereen. Mm. Ik, de mensen die jarig zijn wil ik feliciteren. Gisteren was mevrouw Detta Blank jarig, ze is 50. 80 geworden. Ik kom van mijn jaar pro 50.
0: Mm.
5: Detta alsnog gefeliciteerd.
0: Jonge geest toch?
5: Wat zei je?
0: Een jonge geest.
5: Ja, mm. Alsnog gefeliciteerd. En ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En alle anderen die ik niet heb genoemd, gefeliciteerd. Sami kan weer zo nu nou een boon gezondheid. En zieken zoals mijn dochter. Werd ik beterschap. Ik wil iedereen bedanken voor de beterschap wensen. En zeggen dat ze goed heeft geslapen. Maar ze is nog niet thuis.
0: Oké.
5: Dus ze is nog in het ziekenhuis. Maar ik bedank iedereen voor de beterschap wensen. En ja, het gaat de goede kant op, gelukkig. Ze is eerst op vakantie geweest. Komt terug en meteen in het ziekenhuis.
0: Atje.
5: Dus dat valt ook niet mee, hoor.
0: Nee.
5: Dus, maar goed, en bedroefde, ik zou zeggen, heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.
0: Mm-hmm.
5: En ja, voor de rest wens ik iedereen een gezond, gezegend, liefdevol, respectvolle nieuwe week.
0: Ja.
5: Werkende, werkpretten. Julio, en ik weet niet of ik nog een nieuwsje heb. Maar als het zo is, en ik groet iedereen. Iedereen,
0: ja.
5: Iedereen, meneer Cretoni, Hortans. L.I.R. Ik zie dat Glione in Suriname is.
0: Ja.
5: Glione en der man, ik wens jullie ook van hieruit weer een leuke tijd. Ik weet dat Nabumbu Sanier doet, dat je blijft het goede doen.
0: Mm-hmm.
5: En ja, ik groet iedereen.
0: Ja.
5: Suma mino kari neng, no vier wan
0: fasi.
5: Want you ook today, Nana Abreuwa, heb ik lang niet gehoord. Elkaar doe ik de groeten.
0: Okay.
5: Groetjes.
0: En sterkte met je dochter.
5: Dank
0: en heel
5: je,
0: veel beterschap. Oké, okay, vanuit Mart Radio.
5: Ja.
0: Yes. Doei.

0: Mart Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, u spreekt met Carmen B.
0: Carmen B, goedemorgen.
1: Ja, een fijne dag toegewenst voordat ik verder ga.
0: Dankjewel. Ja. Jij ook een fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Mm-hmm. Ik wil iedereen bedanken die mij gefeliciteerd heeft om mijn verjaardag. Mm-hmm. Ik ben er al een tijd, maar ik had last van jetlag de eerste keer.
0: Mm.
1: Dus ik mis dus deze radio-uitzendingen.
0: Wat zeg je allemaal?
1: Ik zei, ik mis de radio-uitzendingen.
0: Oh, die had je allemaal gemist, ja. Maar je bent terug, dus...
1: Ja, ik hoorde ook dat Marta terug was.
0: Ja.
1: Marta, groetjes. Hoe heb je het gehad? En veel sterkte met je dochter.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil iedereen de groeten doen. Iedereen die iets naast heeft meegemaakt, wens ik veel sterkte toe.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet Ellie, mm-hmm. Elfriede, Cleone, veel mm-hmm. plezier in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Hortense, meneer Criton, ik mm-hmm. wens u beterschap met alle andere zieken.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die ik niet genoemd heb, die wens ik hetzelfde.
0: Okay.
1: Beterschap en ik feliciteer iedereen die jarig is geweest.
0: Dank je wel.
1: Een fijne dag verder. Bedankt dat je in de uitzending bent.
0: Ja, graag gedaan. En jij een fijne week ook.
1: Ja, dank je wel. Hetzelfde.
0: Doeg. Mart Radio, goedemorgen. Oh, Agüe. Mart Radio, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen, Gio.
0: Hé, mijn broer Bakbord, goedemorgen.
2: Ja, mooi, ze karren en boom.
0: Je ziet ook, op een gegeven moment, jij bent destijds toch.
2: Mooi zo, dat is waar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik ga hier en misschien wat karren met mijn shadi.
0: Ja. Ja.
2: Ja, toch, dat mijn breedje wat opkomt hier, wat opkomt op een
0: visie.
2: Maar mijn baar van takje, ik ga dat gemaakt in mijn breedje.
0: Mm-hmm.
2: Karren met mijn shadi is mijn breedje, dus dat ik ga tak nou YouTube, mm-hmm. naar Radio Markt.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik zei dat Juno. Ja, en ben je nou mooi poko maka wiki mee?
0: Mm-hmm.
2: Dus daar, mate wiki mee, mate.
0: Mooi, mooi.
2: Ja, maar mooi poko dat je wel goed kun je rek, maar je dan draai moro.
0: Nee.
2: Hallo, wacht. Oké, goed dan. Maar dan, ja, maar alles maar die actie radio, maar. Ik zou niet en dan doofiari na. De doofiari, het is maar doofiari.
0: Mm-hmm.
2: Want dat kees bij de koffie, ik moet op de stelder van ons mafia toen. Maar mijn begin bij de Odi, dat ik stand-by, want op dat black label dan een boy aan de pas aan de via de was het ook om.
0: Ja.
2: Maar als je hier ook om.
0: Ja, zeker, me gooi.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus dit is maar een koffie. Mere kiyo na gwasa na baka gore kere sa lape wa kya sungu o so sungu. Kreo na fe stare kere suri na ama. Ibe mita sana di meko da pa sana be me tentu. Ela siki kunya iri jeri. Ede be kise tu misel kise chise tu baya la di pano tu teo makuta na mi gada opo mi baka. Tam tek mi plen ka ola kongresi. Kuta na kwasa tena da asan da timara na. Mi wambal mi mati odi rompaneng. Ramon Coupin, goedemorgen.
0: Mm-hmm.
2: Morgen is woensdag bij jou bent op de radio.
0: Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Lian Dinkman, goedemorgen, feestdagte. Op papa, ben je gaan met je komen gaan naar radio met je wisting. En je krijgt zoveel mensen die ik moet groeten. En die Mala, meneer, mijn barbie met die Edima, vandaag is een andere mensen hoor.
0: Mm-hmm.
2: En die Mala, goedemorgen.
0: Mm-hmm.
2: Biljoen, Worsman, goedemorgen. Adam, goedemorgen. Wat is dat bij jullie? Zo leg je kader service, maar niet de radio.
0: Jazeker.
2: Maar die demo baptist, maar ook die baan. Ja, toch, Eddie Mala Jeremy, Biljoen, was maar Jeremy, S. Adams. Linja Blekslager, goedemorgen. Wat zo leg je bij de telefoon, dat is maar toch? Dat is een paradio, dat is niet Jerry. Maar bij deze heb jullie gewoon groet. Te zeggen een maandag, te zeggen een nieuwe week. Denk ook knap op met alles aan elkaar boendje waar we kiezen. If we win money. Denk aan je bakbord.
0: Ja.
2: Want dan kan je niet zo. Ik heb het niet zo. Goed, meneer, dat was mijn verjaardag. Want dit is verjaardag, no?
0: Ruel, dit is ben verjaardag.
2: Ja, Ruel, dit is het aan, dam. Hey, boy, Ruel. Heb je een bestek? Naar een telefoon. Dan heb je een Black Label. Want je bent blue, ben boestem. Ik ben bij hem niet daar, zijn dan. En nu in België komt er een phone. Naar een Black Label. Ruel, dit is gefeliciteerd. En jouw vrouw Lucia ook gefeliciteerd met je man.
0: Ja.
2: Ja, man.
0: Ja.
2: En, ja, zo gaat het per dag. Alles met vier
0: wanneer.
2: Mijn symbolisch, want ik moest me naar uit. Mama symbolisch die des.
0: Ja, wat heeft van jaren dan?
2: Ja, het is september pas, man.
0: Oh, september. Ah, ah. En dan kan ons weer.
2: No?
0: Look, je kiest Archie, je kiest juni, juli, augustus, dat is klaar. Je kiest juni, juli, augustus, dat is klaar. Dat is door ook, man.
2: Ja, maar ik kan in de Nederlandse samen met de Martin. Dat heb ik me schadei.
0: Oh, mijn kiesje. In Abribi. In Abribi.
2: Mijn vreetje?
0: Tuurlijk.
2: Want je samen is voor morgen of later. Je samen met de plotseling.
0: Nee, dat
2: kan niet. Kwamen er niet meer kan of aan.
0: Ja.
2: Plotseling is iemand overleden. Veel stellen aan die mensen die wat ze hebben verloren. Ook aan meneer dat ze er familie naartoe. Ja. Is dat zo? Dan kun je zo pijn met je man ding. Of ja, mijn oude stond je misschien
0: goed met zijn nek. Nee, nee.
2: Mijn baden heeft me ook die jas aan. Dan ben ik feestelijk. Nieuwe maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. Dan heb je de jongeren van mijn jas aan. Dan allemaal aan mijn baro. Mijn bakbote baro, die oom bakbote baro, die papa bakbote baro, die opa bakbote baro. Alles was pas.
0: Ah, bon.
2: Ja, ik ben straks voor nieuws. Wat wel nieuws is.
0: Oké, okay, Aseti.
2: Moet ik het direct
0: zeggen? Oh, je mag direct zeggen wat je nieuws is. Dat
2: ja, want in de taal, ervaring, dat ging naar mijn vriend Afkati. Hij kwam al langer.
0: Oh ja.
2: Ze zijn vrienden van Afkata, man.
0: Is
2: dat niet toch? Ze zijn mijn vrienden. Is dat niet toch? En het probleem dat we naar China overstroming. We los met me, van de volgende van de derde brief, drie af toe, no? Dit is. Ja, en meer dan nu, bij elkaar nieuws daarmee, die heb je zoiets wat. In het seizoen is het lang af, maar ik heb dat die mannen wel los maar executeert. De man Arabieri, Iran, de man...
0: Ja, meneer, bijna 2700 van jaren die ziek bak.
2: Van jaren, is hij na jaren die ziek, en dat guru.
0: Ah, ja, man.
2: Is dat een beetje vervelend.
0: Ja.
2: En dan is hij boter maken die door naar Rotterdam. Maar want toen is maar de naboter tegen dat hij de moest naar naboter voor... Onderzoek. Ik zeg maar, maar door de Rotterdam ook maar.
0: Dan de quarantaine.
2: Ik ben daar kom voor meer dan de president toe. Wat krijgen we allemaal? Volgens mij een bom die naar mijn zoekje ligt. Dat is wel een chemische kantoor. En weet je waar je snuiven? Kan dat dus aan de staat, dat is mijn ziekte. Ik zeg maar, ik zeg maar, mijn nekje is zo is binnen zijn long. Zomaar. Ik zeg maar, niet hoor. Maar goed, ben je gaan doen, man. Voor het al liefde, hara jari. Om jari jari ik maar.
0: Me. Me.
2: Ja.
0: Tem si mo tegi.
2: Oké, dan moet dan verder. Dat je hebt gelijk. Goed gelijk heb je. Maar goed, en, het was een beetje nieuws. Misschien heb ik meer nieuws. Dan ben ik wel aan het eerst terug in Balkan. In Balkan. Bedankt.
0: Arregel.
2: Grantang, ja. Verder.
0: Met een grand tangi voor het bellen.
2: Ja, maar, veel lijsten. Oké, dan ben je
0: hier. Ja, doeg. Mamo Sudoro. Was je zo'n oh jee, ik ben nu kwijt.

0: We hebben een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Want ik ben eruit gegooid.
0: Oh, per ongeluk, sorry, ja, het spijt
1: me. Ik heb zo lang geluisterd.
0: Ja, sorry, sorry.
1: Ik nog een keer, omdat ik een...
0: Heel fijn.
1: Carmen B. wil feliciteren. Nou, jammer. Carmen, sorry hoor, dat ik je dag heb gemist. A Edith Spang, a Edith Oeru. Maar ik wens je een goede gezondheid. En ik hoop dat je ook al terug bent, want je was ergens in Japan.
0: Oké.
1: Voor elkaar voor het laatst spraken.
0: Mm-hmm.
1: En ik was ook ergens in Azië, dus ja. Deze mevrouw is een reizende mevrouw.
0: Ja, mooi.
1: Ze reist heel veel.
0: Ze heeft helemaal gelijk.
1: Ja, dus ik zeg heel hartelijk gefeliciteerd. Een goede gezondheid en blijf zo als je bent. Ook je man feliciteer ik met jou.
0: Mm-hmm.
1: En hopelijk hebben jullie ook een mooie dag gehad.
0: Mm-hmm.
1: En broeder Bessels wil ik ook feliciteren. Die was gisteren jaren.
0: Mm-hmm.
1: Ik feliciteer mevrouw Lucia.
0: Mm-hmm.
1: En Robin, gefeliciteerd met je pa. En alle kinderen, kleinkinderen, gefeliciteerd met opa Bessels.
0: Mm-hmm.
1: En ook tegen meneer Bessels, broeder Bessels, meneer broeder Bessels, wil ik zeggen... Want boongo zoon to dat me wie want na datu ab van odu a gezondheid na amore bigis hat de rest komt later amonita amonidorot bij die gezondheid en die trasani maar van deze plek uit een goede gezondheid. En ja, ik heb een etje al gehoord met het nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Misschien moet je die twee dingen even scheiden, anders blijven mensen te lang aan de lijn.
0: Ja, dus precies. Een tip, hoor. Een goede tip. Ja, ja,
1: ja. Dus ik ga neerleggen dat aan een ander.
0: Weer bellen.
1: En Fiona sterkte met daar, want je ziet de hele wereld loopt onder water.
0: Ah,
1: maar van Suriname wordt extra gedekt,
0: mm-hmm.
1: omdat we zijn een kleine gemeenschap, maar ik wil ook weer grond dat we lopen onder water.
0: Ja, man. Ja, man.
1: Maar goed, dus kom goed thuis.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel. Dank voor het bellen weer.
1: Ja, doei.
0: Doei. Goedemorgen. Even kijken of u geduldig bent. Bent u er nog?
2: Ja, ja, ik ben er.
0: Ach, goedemorgen, sorry. Faitan, zus.
2: Goedemorgen, lobby, brother, Julio.
0: Favi.
2: Opa, ik doe het goed.
0: Amit, Safri.
2: Ik want ik was al erin, hè. Mijn bedrijf was het, hè.
0: Oh, dan de dam nog doen, Sanboon. Dan ben je excuus.
2: Ja, want mijn bedrijf, ik wacht die. Dus nu wacht die tegen jonge takkie, dan noem ik het niet takkie, mama.
0: Dat was aan nog.
2: Julio, ik ben aan lotje met mijn poer aan brokodoti. De helft van brokodoti zijn bokjes hier, hè. Julio, nou met me gie pai pai. Nou met me gie pai pai.
0: Nee, werkelijk, we hebben die pai pai. Welkom in de uitzending.
2: Hey, dank je, Dudu. Jij ook welkom. Blij om je stem te horen. Om die ordinale thee. Al die tijd, meneer, dat ik bij de herhaling.
0: Midden live.
2: Meer 4-4, met dat wacht ik. En ook aan de herhaling, want Julio, dat kwam aan dat hij is 15 overleden. Dat niet, dat moet proberen. Zeg je toch? Ja. Hai. Odi ordinala stay de brada ngasa ina garden mesen odi gide de signora ya vispo de jaswel abrawata mesen odi wala mala hesa asiana the rest en ambra basi en niet te vergeten ik heb het ook gehoord mesen odi voor mijn broertje Ed en ik heb die zusters van je ook gehoord ik stuur ook de groeten voor ze en wie nog meer mijn kinderen Mijn kinderen wens ik ook een fijne dag.
0: Mm-hmm.
2: En allen ook een fijne week.
0: Mm-hmm.
2: En Awiki is ook toen naar mijn wiki. Julio.
0: Naar je wiki?
2: Naar mijn wiki, ja.
0: Okay.
2: Mijn naam is Mung.
0: Mijn naam is Mung, dat is mijn idee.
2: Mina tapagrens.
0: Tapagrens.
2: Mina stier.
0: Oh.
2: Mina stier tweeling. Mina tapagrens.
0: Dus naar 29.
2: Julio, hier aan de vrijdag. Mina tapagrens. Mina stier tweeling. Sontami. Mi direct op agres.
0: Oké.
2: Ja, moon is naar mi moon.
0: Okay.
2: Ik ben mee, donderdag.
0: Dat om mij niet, om in mei.
2: Donderdag.
0: Dit is donderdag.
2: Naar de vijfde tijgi et, mijn broertje. Tak temishimo tijgi.
0: Oh.
2: Nee. Maar mina prit pani.
0: Ah, you want it also
2: food. Ja, mina, bigi yari.
0: Seriusu.
2: Bigiari mambo, bigiari.
0: Okay, dan. Dat was het.
2: Mambo, bigiari.
0: Wat was het ding?
2: 56.
0: Dat was het ding. voorzitter.
2: Zes op je tamme tapo.
0: Oké dan, oké dan.
2: Yes.
0: Mooi.
2: Yes, angadien van nana, angadien boeie.
0: Ja.
2: Weet je, mego shadi is een lach en een traan.
0: Ja.
2: Mama no de,
0: zeker.
2: Maar in heaven, ik ma krakti.
0: Ade, ja, zeker.
2: Begrijp je, goede, het leven is een lach en een traan.
0: Ja, weet zeker, je? Zeker.
2: En de familie Panka, wens ik ook sterkte in deze donkere dagen en dagen en de familie Lunes. En vandaag vandaag is mijn broertje Piet Perotti ook jarig. Mijn versterren ook terug in D. Graag gezondheid aan mijn langalibi. Ja? En je versterren ook terug mijn versterren met een Piet Perotti. En verder mijn versterren ook toe mijn broertje Roel. Dissels, die gisteren jarig was. Hij is mijn broertje, hè? Hij
0: heeft
2: twee bakatee mee versterkt met hem. Ja? Roel, hopen dat je ook een fijne dag krijgt. Gezondheid, angalanga libi. Ja, we nemen het altijd, maar is dat ida ati. En verder wil ik ook feliciteren Tante Loes, die morgen jarig is, die een oorjaar deed. Tante Loes een dulder, tabarana in dee. Nanga libis mawani, mananga gadewani ego shende oktu, is ook een lach en een traan, want aan het toemsilanga en oktu beren en brada. Weet u?
0: Ja.
2: Ala osa ben kruis, no to de ala se adejade yana. Weet je? Dus ik wens er ook een fijne dag morgen.
0: Oké.
2: Dat was het zo'n beetje.
0: Geweldig.
2: Een fijne dag en een adil voor mij,
0: ja.
2: Ada ati.
0: Oké.
2: Het is genoteerd. En Isayere via Norman.
0: Oké, okay, zo lobby. Grand tangi.
2: Norman, Molly Bengi bij Norman.
0: Oké, grand tangi.
2: Goede ene, goede twee. Odi, odi.
0: Odi, odi, doei.
2: Bye, bye.
0: Doei.

0: Mark Radio. Goedemorgen.
1: Ja, een goedemorgen.
0: Hi, brother.
1: Nogmaals, heer Julio, naamgenoot.
0: Hi, man.
1: Hi. Ja, ik heb een tori van mijn bewaarskoto. Van het... de hoofdlijn naar de zijlijn is namelijk dat hij verjaar deed van het San Midi. We zijn niet mee, want niet zo lang terug mij ben verjaardig, maar dan mij ben afwang hoe tand, dat ik naar hoe kien loesu, dan nam. Nou, als ze praten met een mekkie, hoe go je mijn verjaardag buiten huis? Weer bij mooie dee dat hij? Of mijn rijkstatie met tandarts? Dus op weg naar Gonja mijn verjaardag, maar dan niet dat ik hier en al. Eenmaal niet er staan als hij aan tandarts. Maar we zien even, hoe kom ik wel afspraak, hoe de man. Want denk de ik kan komen bakken terug dat de Mahara TV gimme. Zo gezegd, zo gedaan, ik ga in zee. Ah, attentat voor me, nam naar Bali. Oh, meneer Banaans, ik heb je lang niet gezien. Ik dacht ja, maar ik moet, dan zoet me aan hoe gooi me voor dan CK TV. Ik dacht ja, jongen, dat moet eruit, jongen. En we gaan kijken, maar ik heb het druk. Ik kan jou niet helpen, maar ik ga kijken wie er beschikbaar is. Along we, kom bakken twee minuten. Along kom, at hij niet takeren nou. Want president, die u, ongeveer, abra, anderhalf uur. Pas, ik kan, u kan behandelen u. Oké, dan, ik ga door, zeg ik, mijn afspraak. Zo aan Juru, dan ga door de zee bakken. Dan ga chillen hier aan Juru, anderhalf uur. Dan, we zorgen dat we door op tijd bakken. Op tijd, we door bakken, jongen, bakken anderhalf uur. Want dat is goed tegen me, want dat is goed tegen me. Amang, tja, me gooi naar hok. Amang, Luku, Meki, Fifiri. Amang, Haratori, gimme. Dat is mijn verjaardag. Maar mijn ben man. Isabiluku evitaki, nee, ik ben vandaag jaren. Ik ben alleen maar gekomen om een afspraak te maken voor een volgende keer. Dat de mota keren, nou, luku vandaag volgende keer. Dat de mota luku in de computer. Dat de mota in de keren, nou, kom bak aan drie wiki.
0: Ja.
1: Maar dus eenmaal, ik kan bij je pi.
0: Ja.
1: Wie is nam die verjaardag en vang, wie is tot de ABD?
0: Ja.
1: Mitaki, aski, atidisi, mino mangen. Met de mahaar en poer die me gelijk, dan ben ik er vanaf. Boy, af het is er niet bang. Mijn heer zit, was hij, mijn linkerkant voor mijn vetie. Is bang. Af het doofing, zwera, van hier, want dat vlees zet op gelijk, want de man zoet voor de man poeren. De man zoet wel over doofing. Jongen, ik was door een park stil me. De man dacht, je mag niet drinken. Tandvlees zet op gelijk, want de man zoet voor de man poeren. De man zoet wel over doving. Jongen, ik was door een park stil me.

0: driuru mis don me dam mi go amoso no dam den mi da also dam se don tapa bani dam den katori kota ki aware no be moi dam no da huwa 20 suma oid dam de 20 suma bo den na a one kamar tap de bani sturu ala soro veneran ma mi bo den na kamra watus ma sa bo be kolater bo aksit ma ware de jarige dam de bo kisi viere tak de jarige do nga tiwati in de kamer ma u e vera feest in a woon kamer a jarige de na slaap kamer
1: ma a somme last ibe abi dat i mus ben go want ya ba tv van oduf nyang
0: me abati ki kan nou ma okay samenya ya no me go buy one stock broad stock broad dan go buy one stock broad if me count length
1: hati
0: me boy the stock broad na nga meti na nga de sok
1: ina be manya okay
0: the sleeper erfan af let me hora pain in
1: ma fa I go know when me si o men belere kono des waronda af
0: moko hanga ma fa I go know na nga mi herbon ale mi lak a gol habe de komoro bigi
1: trafas na de
0: nei en a slot no last scene sa metati mi ere de tu safi this thing I wanna Helen
1: no Helen Gwekba AD tanga Carmen
0: o minus I want me ere tak AD misa a Carmen thing on the develop father mar AD ba AD be de one be ki one
1: no AD tolok baka Helen
0: oh, I think me den Carmen.
1: Nee, Carmen, baka misere
0: fi. En motegi, dusluku na manga Helen Bena, up, na speri, wadu bas, ilo kool, sama, engo administratif, mi go technische kant, elektricien. Maar dan, mi non legi, Helen, Carmen, Edith, de motegi, na Carmen di de lobby.
1: Oh, okay. Was kota tori wa no more for you. Was
0: Carmen de lobby.
1: Was kota tori wa no more for you, no.
0: Okay.
1: Grand tangi, badang for bella. I do. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog? Hallo. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Nee. Het is geen talk show. Je moet die mensen op hun plaats zetten, meneer. En wacht, die mensen aan te bellen. Moet dat moeilijk belangrijk zijn?
1: Ja. Ik moet dat doen. Hallo. Goedemorgen. Bent u er nog? Ja, mensen. Ik ga erop letten. U heeft helemaal gelijk. Ik ga nu de tijdklok aanzetten. Maar die meneer die net gebeld heeft, u was in de uitzending. Dus sorry, als het niet de bedoeling was dat u in de uitzending moest zijn.

0: Smart Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen Julio, daar ben ik
0: in de
1: even
0: uitzending.
1: Weer. Ik was mijn broertje, Reetje Isaias, ook vergeten. Hij is ook morgen, samen met Tante Loes Dulder.
0: Oké.
1: Reetje Isaias, Reetje Take You Day.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, yes. Uit het oog, maar niet uit het hart, want we allemaal aan de varen. Is dat pas aan de toch, Julio?
0: Mm-hmm.
1: Awan daar Rotterdam, awan de Society.
0: Ja.
1: En verder wil ik ook zeggen, als 56 Samo Tapi, Tapu, is omgekeerde van 56.
0: Niet verstaan.
1: Ik versta code.
0: Mij versta code 1, code 2.
1: Doe bij de wang, dat je dat is schil, joh.
0: Ja.
1: Dan tega, mami, tak ma. Afroon toe die meek was 70. Wel, schil, joh. Mijn moeder kwam niet bij. Gewoon dat vergrijs, je vergrijs, ik ben
0: ja, jazeker, jazeker.
1: Oké,
0: goedoe, TKD. TKD, dank je, lobby, doeg. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Papa, ik spreek met Miska met B. Ik wil de Maarten bedanken voor de...

0: Felicitaties.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg daar, ik wilde de ervaring weten in Indonesië.
1: Mm-hmm.
0: Want Glenn was in Japan, dus Glenn heeft al heel veel over Japan vertellen, wat okay. Ik aanwezig was.
1: Oké.
0: Okay. En wat ik wilde weten van u, waarom denkt u dat Trump rijke vrienden van hem naar China gebracht heeft, in plaats van de mensen van zijn regering?
1: Ja, ja. Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb dat ding zo gevolgd en ik denk, Trump is, sorry dat ik het zeg, hier op de radio bij Maart, maar Trump is alleen met zichzelf bezig en zijn eigen imperium.
0: Nou, klopt, dat wilde ik niet zeggen.
1: Ik wel. Ik durf het te zeggen.
0: Ik heb het overgelaten.
1: Ik durf het te zeggen. Hij is met zijn eigen imperium bezig.
0: Grand Tang.

0: Goedemorgen Nederland. Tijd voor jouw start. Start met Mart. Met Mr. Morning DJ Julio. Van 7:30 tot 9 paraat. Praat mee. Deel mee. Feliciteer mee. Want Radio Mart verbindt.
1: En het is nu 3 minuten voor 9. 9 uur ga ik eruit. En tot nu toe qua programmering. Volgende week maandag ben ik er weer. Bedankt dat jullie willen luisteren. Ik heb met heel veel plezier dit voor u gedaan. Samen met u. Mart verbindt. Grand Tangi. Sosolobi. Mwah.

0: Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen en voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Diemen richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Eiburg en Amstelveen. Over 9 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. A10 de Ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, mijn lieve mensen, zal ik van mij betekenen ik bij dat want ik weer baro een boon schuiti. Odi, go na alle de lobbywans aan dit tapu luisteren. Ook tof committee, alle de provincie. Committee ook tof stranang. En dat want ik dit is rakoki. Rakoki is 4 dagen per week te beluisteren. Dat want ik op de maandag, dinsdag, vrijdag en op de zaterdag. Voor nu op de maandag, dat zit is Urmuw gastvrouw tot de klok van 11. Ja, en na 11 dagen heb je Emily van der Linde die verder gaat met haar programma Terug in je Kracht. Maar voor nu, nu deze boendam, ik hoop dat alle de lobby Arkima en Jeremy sting. En dat zo dat we Baron Boonschwit kunnen indigen. Alle de trouwens aan de nono de afgestemd. Voor nono de dat want ik dat we Baron to Boskopu. En voor Morofara in het programma natuurlijk dat we go bakatapu apicitoris. Ami bebigi vorige week lang. De bakermat van de slavernij in Suriname. Dat want ik Middelburg play one. Boom bigi rol, boom bigi rol. En ook toen aan het toris heeft ze. Dan het kan zijn dat ik want aan informatie ook toe voor opvoeding volgens de winti leer en natuurlijk niet helemaal in. Maar de prespari Sani wan Sani Epasa. Je ziet dat hij eigenlijk alibi en libino bijna zond bijna. Je denkt zo is maar migado sa ego om inisma. Tede opo na de na uitdaging no de genoeg want je ziet dat of uitdaging no de genoeg dat eigenlijk dat je in dit schrijf ze go e egi gang de go suko uitdaging in zelf en tegenwoordig me no go nek me de go e egi gang voor go suko uitdaging want in ons op zee wakti in ons op satra want kibri dape in een tas zee wakti dus in de rustig denk over alles wat je gaat doen vooral serieuze dingen en ook toe vooral de sansa you want taki uit je mo voor me tegen we libi you want thing denk ik zei je taki zei poer uit je mo voor want kade want to sma itiken ik joke ma de san is aan een joke ma joke no besta moro maar goed mijn lieve mensen intussen amistik jaso e play saf safri dat we ook even naar een want to pisitori sa wes abifu bieden de lobby arkema zeg maar of je even een wandelingetje neemt in wes of noem maar op. Volgens mij gomoro fara natuurlijk met Barwan Boonschwit. Oligona alle dingen van familie, van mijn zusters. Wan Boonschwit, Odi, mijn dochter en natuurlijk mijn grandpie Kings. We barwala mala Wan Boonschwit, Odi. En natuurlijk we winswala mala Wan Boonschwit. Arkipriseri, maakt niet uit waar jullie zijn.

Ja, mijn lieve mensen. Wat gebeurt er hier in Amsterdam-West? Natuurlijk van lunchen in de Kit. Samen lunchen bij buurtpunt de Kit. Dat kan je doen op elke vrijdag tussen 1 en 2. Ben je in de buurt? Jou, ik kooi rief saluko van Westboeno. Westboeno, deze kan je, hè? Hai. Ja, West is goed, man. Dus dat want ik ben je in de buurt tussen 1 en 2. Ik weet niet hoe lang het duurt hoor, maar alleen een poging naar een assistie, een movement. Gogo mi ding, lobby one, dat er hier, dat je hier wat kan eten. Hoe mooi is dat? Dus dat want ik ben je in de buurt. Je bent kon gewoon na het vooral tussen 1 en 2. Dat kost dan vanaf 10 euro. Maar tussen 1 en 2 kan je binnenkomen op de vrijdagen. Zo, dan kan je lekker mee eten met de rest die hier zitten. Nou, dat is zo, je weet nooit. Zo'n contactje kan sluiten, ja, wantrouwen. Dus je bent welkom op elke vrijdag tussen 1 en 2. Buurtpunt De Kit, natuurlijk een adres naar Bosselommerweg 380. Dus de ABWA-organisatie zijn in de Vliegende Brigade steun. Dus heb je meer behoefte aan één of meer contact met een ervaringsdeskundige? De ervaringsdeskundigen van Team Ed kunnen je bijstaan. Neem gerust contact op met de coördinator. Wil je meer weten? Want just know, je hebt soms maar kan, soms maar kan. Dit zijn hier smitueren en awantaki. Maar aan je vertrouw me voor taki is dat awantaki kan bellen aan Team voor Ed. De gaat door in de moro vrij in je bewegen en natuurlijk respect daarvoor. Dus wil je meer weten, go look op een website www.anateamed.nl en dat je aanbod naar een agenda, naar alle informatie voor de aangesloten organisaties, sa Euroko naar Team Ed. Jawel, en ik doe ook de vergeten moeders de groeten. Carmen van Waka, Alassani Boon, Saskia Meiland, ik hoor je. Je hoort me niet, maar Meijeri wel. En natuurlijk, Tandu Abu Roko weer volg je. En dan, Morofara, Asagome Barunda, ook toe aan Boonsuit Odi. En niet op tijd dat ik mijn loopbaar Asagoa Suit Odi. Omdat Aning, waar hij inspireert me Asago, dus je viri down, of waar je viri op je eigen look ook al bar Asago, Asago in barrière. Nou, Barwan trouwen, dan nog Safsa je viri. In elk geval, want Boonsuit Odi, met zijn komit de lobby, want dat ben ook toe. Tegelijkertijd na alle groepen van Boom Shwiti. Odi vandaag is maandag. Nieuwe kansen, nieuwe vieren, ontwikkelding. Komt op een mooi fasie. Jawel, en dat na even kijken wat is een natuurlijk energiebesparing ook in deze zomer. Abidati kan de Juno op de hoogte eten. Maar je hebt gratis energie ook toe advies. Of je loopt naar de energiecoach. Voor loopt naar woninfo.nl/energiecoach. Alleen is maar dat ik moet natuurlijk uit de voor gemeente. En TU belt op naar nummer 020-523-0190. Dat want dat je dat je kan maken wat afspraak. Dat je mijn gado, mijn energie hee en mijn oansri bin dungro. En tegenwoordig, je ziet of het koud is, zeggen ze van nou op een verwarming. Maar de hebben ik ook mijn op een verwarming. Dat zo met mij, ja. Dus sommige mensen normaal hoorden naar een punt dat die op de voorwaarde wat het al begrepen is, maar open. Maar goed, ik informatie ook toen naar energie koos. Sande, dat je sabi dat die, you know, ik in problemen. Contact en naar energie koos die zijn via gemeente. Ik kan bereiken, dus ik zou zeggen van het kan toch niet verkeerd gaan. Nee toch? Mooi. Zo, so, en natuurlijk nog hier in West, dit blijf ik herhalen, want DC Ego, mooi project dit. Heb je een goed idee voor de buurt, knutselen, breien, taalcafé, buurtfeest, schilderen, koffieochtend, dat want ik naar GMD. Op zoek naar inspiratie of leuke activiteiten, buurtpunt Team D. Samen aan dan maken wij de buurt leuker, buurtpunt Team D. En natuurlijk... Als je de kolenkit bent, dan word je automatisch getransformeerd in een kolenkitter. Kolenkit buurt IMD. Je ziet, er gebeurt hier van alles natuurlijk in samenwerking met de gemeente. En natuurlijk naar
buurtwerk komt wel. Ding probeer voor zitten dat mensen toch wel lekker. Die kan die lekker in de vel, want leuke dingen zijn organiseerd. Ja, en hier hebben we ook op elke zaterdag de vergeten moeders die hier zitten. En dit ook Boomprins Paris aan hier is zo'n ding. Je hebt verschillende organisaties, Nangasang, wie doet bepaalde sani. En zo komen we. We konden ja zo nou trekken ook toe in de vriend die doet voor de organisaties. Maar zaterdag zitten ze hier, hele lieve dames. En heb jij niks om te doen, mag je altijd naar binnen stappen. Tussen 4 en 6 uur. Tussen 4 en 6, sorry, we hebben een gegomit 7 uur natuurlijk. Dan Atori Egidjaso Tapuang Prins Pari Nanga Respeki Fasi. Dus een iedere is welkom, vooral als je ook hier in de buurt hoort. En we zijn gewoon nodig, want we hebben skinkie praxeri toch. En daarom ik de vergeten moeders dit jaar zo alasatra. Want of de vergeten moeders nog bij dit jaar zien alasatra. Dat want takida uno bij terja. Dono be de gezien, ja, zo streef, streef. En natuurlijk, dono kan blijven nou ons, maar. Want of hier die we ons doen, baka, je begrijpt toch. Takwa wan misab, dat nou nou de uitzwaan ons, maar wie nou een prijs, taki man. Taki deskundige. Niet gado, maar wie nou een prijs, maar jullie horen het nog. Want hoe langer den taki man toch. Maar alleen toe, takataki, hoe nee, takataki, lek voor takataki, want om takataki voor kring. Nekun sapsa we taki nanga sa we bedul tu maf we tak taki sa midri midri da sa necha so so bruya. En mo tegi da kesi da ti unu mofo unu sra nasma mofo unu mikrapi ara. Umofo na muilak sani wan luku nunu de uktu wan geval se ikep ook een app gehad van engelak jongen. Mama mofo. Den tak oere mama mofo na bana watra e lip hebi flaka masolisa flaka sa mama mofo miki e frustrer mama ook tu. Wan enkelak yuleki ma im koleer sab dati im sab seye tak gwina kosmos. Wan tje yere no no de dat enkelak wawo fel uju je yere wan fois no no de mi me ordi uno wat ma me tak sam yere en na de sot sandis mi kan taki dam no sabof de sot taki disopon mi na problem. Maar zo lees je moet zeggen dat denk dat je leeft van denk dat je moet dat je mij gado jo ino de moro meide. Ja toch, want je kies one voice de hier enkelijk voor een ma, weet je, ja, voor een ma enkelijk na Ati Brong. Dat maak de bijzis maar voor nu betak ook to Ati Brong. Neem ik boemtje. Maar Ati Brong neem ik boemtje, want kan de je breker, je takkie, maar. Jongen, je takkie, maar op een gegeven moment, die takkie aan PC, dan moet je weten van, Die snobboom, look hoe fossie, nou vertel je, denk den biggest man voor fossie toch. Dat enkele dat je begrijpt den biggest man voor fossie, daarom ik TB gua oma solliciteert. Vooral te is op oma nou een vrijpost toch oma. Solliciteert gua oma, is je oma twee ronde gewoon tapen jari. Ja, om mij twee gronden gewoon tapoe in jari. Ik trouw hem chi watra, want dat want ik nu voor je begrijp, want om mij trouw watra, dat want ik alle takkie zijn schweef toch. Die trouw watra, die zak in trouwe doti. Weet je, want in bloeku je ook toe te je tak bepaalde san langa je mofo. Dat zo lees na tien of verwachting, want dat de san is schweef toch vooral den kwaai wang. Onsap kwaai san niet te den mita na je den wang we moro, de want ik in ik bestie. Vooral of deze op dat je het ook wel onverantwoordelijkheid naar je moeder, dat je naar de bestie. Snap je, deze moment dat je doet dat je het ook bepaalde takje. Inom vergeet je, ik weet naar kosmos en hij schweeft, dat hij loeri, het is dan aan een presie. Want hij schweeft nooit, het ook wel zo'n terug, ik vergeet ze bij takikba. Dat hij niet bam, zo'n vergelijke situatie in mitie. Dus dat eigenlijk dat je ervoor denkt, maar ik ga door, ik ben tak, dit is wel eens jongen. Maar je ziet dat die jullie ben ik alsjeblieft. Want we zijn allemaal mensen, het kan zijn. Nou, ik voel nog perfect. Ik kan tak zo zijn, zo lees je, dan gaan we voor mijn membre. Weet je, go bejiji jezelf, want in je bejiji, als we je bejiji je schrijf je, want je knap verantwoord voor alles aan het zijn, dat je zelf alles aan het zijn doet. Wie ziet een keer doen aan zijn stiekem? Ik na verantwoordelijk voor een ding door ons aan jou abis kom piki. Dus eigenlijk mijn gide wansen abwatning, weet je. Ik sabi dat jullie
tak bepaalde sani nanga imovo dan akango dipi eigenlijk kan teki taaie je weet je taaie je want of je look op boon dat sana aye je functie voor walibisma is de uiterlijke besturing waar de akra zich mee verbindt omdat de mens compleet kan worden je ziet dat die aye je prespari voor de in you weet je. En de jeeën hebben invloed op het gehele leven, omdat zij de mens helpen op allerlei gebieden die de mens nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Je ziet dat hier ook. Je ziet eigenlijk dat tietakje bietakje, denk bereken, tietakje gomitas, maar als maak nap dat bij mij nog op zomaar ontvangen takje. En of wat taki god die pido libi marki da yusrevi sa me ka fout dat i ayo mino sa wandi ini presi baya wansan mi kan tegi go begi begi en begi opreg en te begi no begi le kon fremusu denk dat yo begi i anga lek fremusu denk dat i bo scheiti oh mi gado pardon denk dat i bo Pupin gado fesi ma tanga baka yusrevi si da di dry omgekeerd je pupin yo egi fesi des no we tek tek sani Boom seriusu omdat hij wil leren sa efsa en misschien dat hij te als hij kon voet taki no anders mee taki ja we zijn in een vrije maar sabi sa yu e taki nanga yu mofo en of je look boom alibi voor want tra one of the alibi voor you kan de te want tra sma sank moto uit noem maar op want tra presides maar dat kan tak den taki va de wani maar yu moto uit want tra se des yu mo sabi dat hij hoor rekening nanga a natuur. Want juna ad natuur, juna hilal, juna abusi, juna awatra, juna agrong. Desi of je hoort rekening naar de sades in Chidati, enkelijk te wego om naar ons refi, kogoons refi respecti, want no one for no nabana sondro oli. En de one sang e shides refleki bana sondro oli. En de one say shides ref by de bana sondro oli. Kadede dat abisabi madino a knop no dryete wiki fushidati he ino de soso ano you one knapo. Snap je is dat hij moet sabi umofo en umsab dat hij umofo e wegi. Dus unie taki utak boom boom sani. Echt, dat wie zo tak kan de team boom sani, dat kan de wanko echt adoro. Maar of je taki wantu hogri sani kwai kwai sani, geloof me. Dat je allemaal ook, en de naaf denk ik valk dat hij in ochtje die taki nochtje zijn meeting. De rustig, want alle lisa jutrof kobreuka word dat hij in ochtje mi kop in ochtje zijn meeting. Membre notero me lisi taken to, want je beurte kom. In bereken, alibi toch, daarna wa winter wai, en om ik krap ta winter wai, one pisi, a wai psai. Hey, draai konte kibaka. En of je senaar, a winter gwe zwaar belade, nanga homeni gwreit taki. Dat wantaki, dan moet je het zelf weten. Is in een gewang aan de vrita, kokomiti bakato. Weet je, dus eigenlijk, ja. Tino wandik des aan die zee, met je dat giu zelf boem voor uw respect. En geloof me, te usrevi, giu srevi respecti. Dat je sap voor je go om naar een wantra wandes. Dat noma wala mala prespari. Want fa you catch yourself ne kwam prespari wan en trawa je si gewoon. Dat wantaki was aan no bunda palok to see. Maar goed, ko arki jasa nga mo draai wan poko ivo jafo Aisha Bell en Miriam Simone, sisters.

0: Ga van start met je bedrijf en
1: word... Nee, dankjewel, sisters. Dat was Aishabel en Miriam Simone. Weet je, van, en ook een mooi lied van... want we hebben elkaar gewoon nodig. Ik had het net gezegd van mijn lieve mensen. Weet wat je allemaal zegt met je mond. Alles gaat de kosmos in. En wanneer je het niet opreken, dan pakt hij je, dan neemt hij je over. En dan kan je ergens zitten en denken van... San, ze hebben me eruit gegooid. Of ik ben diep beledigd. Of ik ben, weet je, alles keert terug. Het leven achtervolg je gewoon. Ja, en... ik heb een, hier ook een, mijn gast eindelijk, want jullie weten het. Als ik een gast heb, vertel ik het nooit. Want je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Ja, je weet er nooit wat er allemaal kan gebeuren. Dus ik praat nooit over mijn gast of mijn gast komt of niet. Maar hier heb ik er. Esther Fabriek. Hi, portefeuillehouder natuurlijk van een, hier Amsterdam-West. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, gaat goed. Ik was een weekendje naar Londen.
1: Kijk eens aan.
2: Met mijn dochter en we waren naar Harry Potter gegaan.
1: Kijk eens.
2: Leuk. Uh-huh. Het was echt heerlijk weg.
1: Kijk eens aan. Wow, en ze flink genoten.
2: Ja, zeker.
1: Oké, en jij ook?
2: Ja, ik heb lekker gegeten en ik hou van Londen.
1: Kijk eens aan. Maar is er iets daar in Londen die je trekt, die je aantrekt, vertel?
2: Ik hou gewoon van de grote stad en zoveel verschillende mensen. En weer heel anders dan Amsterdam. Weer echt even weg.
1: Oké, en dat is heel mooi. En je komt terug en dan pak je de draad weer aan om te zeggen van... Oké, dan kom ik hier bij Rakoki. Wat is het vandaag die je hier hebt gebracht?
2: Nou, ik wil gewoon af en toe jou zien. Dat vind ik gezellig. En wel fijn om even te praten over wat er allemaal in de koninkrijk is gebeurd. Want ik heb wel weer nieuwe dingen. Het gaat weer hard.
1: Ja, ja. Alles verandert, alles verandert. Ja. Alles verandert. Het loopt eindelijk nu een beetje, hè?
2: We hebben nieuwe moestuinen bij de Manu Frans.
1: Mm-hmm.
2: Weggeefkast, dus is er allemaal nieuws wat we kunnen
1: doen? Ja, echt wel. Ik wil nu beginnen eerst met de Spookstraat, waar iedereen al, bijna iedereen vertrokken is. En iedereen heeft nu een woning. Dus vertel een beetje, hoe vind jij de Seniorse Mijnstraat nu?
2: Nou, ik ben heel lang, het was inderdaad, de Spookstraat klinkt wel eng, maar het is wel... Iedereen is aan het verhuizen, er staan busjes voor. Het is heel gek. Ik vind het heel vreemd om daar te lopen. Omdat het, ja, er wordt niet meer geleefd. Iedereen is aan het verhuizen. En we gaan nu beginnen met ook de sloop van de woning natuurlijk.
1: En wanneer staat die? Wanneer gaat die in werking?
2: Volgens mij nog eind dit jaar.
1: Eind dit jaar, oké. Okay.
2: Hebben ze om te slopen en dan gaan ze aan de slag.
1: Oké, okay. En hoe lang duurt het?
2: Tot alles gebouwd is en klaar is, zijn echt wel
1: drie, vier jaar, dat dachten de mensen. Eigenlijk is het toch best wel goed, zo hebben alle mensen dan, weet je, kunnen ze een keuze maken, een goede keuze maken van ga ik terug of niet. Ja. Weet je, want velen dachten mee, god, hoe ga ik weg van hier? Maar je ziet het van, het ligt niet aan de plek waar je bent, het ligt van, hoe ben jij zelf daar in de buurt waar jij woont?
2: We hebben nu een tijdelijke woning ergens anders. Ik vind het ook wel fijn om als zij in die nieuwe plek nog wensen hebben of zorgen hebben, dat ze zich gewoon nog ook bij West kunnen melden. En dan denken wij graag met ze mee.
1: Mm-hmm.
2: En ook als zij vragen hebben over, kan ik wel straks terugkomen en in welke woning dan?
1: Ja.
2: En dan denken wij graag met je mee. Want ik snap dat het allemaal heel ingewikkeld is. En ingrijpend en lastig.
1: Ja, die mensen waren in een allemaal in een complexe situatie. En het is ineens zo complex geworden, terwijl het voordien heel anders leek te gaan. Maar opeens leek het een andere wending te krijgen en dat maakt de mensen verwarrend. Weet je?
2: Het wordt uitgesteld en ineens is er haast.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Snap je? En, maar goed, ze beginnen nu aan te pakken. En dan natuurlijk iedereen die daar gewoond heeft. Ik ook. Ik hoop dat ze hele mooie, stevige, veilige woning daar neerzetten.
2: Ik hoop dat ze allemaal terugkomen, die leuke bewoners.
1: Ja, natuurlijk ook. Ja, natuurlijk ook. Ik hoop zelf voor mezelf dat ik ook terugkom.
2: Ja?
1: Ja, dat ook.
2: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Dus nou, maar nu gaat alles goed. Ja, ik ben wie ik ben. En ik denk van, ja... Overal waar ik ben, ben ik zo, want je gaat bijvoorbeeld een paar straten verder en je wordt ontvangen met bloemen en plantjes, zeg maar eerlijk. Het is toch mooi alsof die mensen je kennen.
2: Ik vind het ook wel, want we gaan dan ook die openbare ruimtes, de straten en de speeltuinen en het groen eromheen, gaan we allemaal ontwerpen. En ik vind het ook wel fijn als de mensen die zijn nu verhuisd, maar die willen terugkomen, dat zij ook meedenken met hoe hun straat eruit komt te zien. Mm-hmm. Waar komen de fietsenstallingen, waar komen de parkeerplekken, waar komen de bankjes en de prullenbakken.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
2: Dus ik hoop dat iedereen wel betrokken blijft en mee wil denken. Dat zou fijn zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Of ze allemaal luisteren naar Koki natuurlijk, gaan ze weten van dat ze hier kunnen komen met al hun vragen. Dus mensen, jullie zijn niet helemaal weg. Jullie zijn er nog een beetje binnen. Want jullie zijn belangrijk. En natuurlijk komt er weer. En nu een beetje weer naar mijn oude straat, Majoor Fransweg. Ja, mijn oude straat, Majoor Fransweg. Wat gebeurt er daar allemaal?
2: Nou, een paar weken geleden in het weekend was er een groot feest. Want wij hebben weer de moestuinen geopend.
1: Oké.
2: Daar zijn met name vrouwen, maar ook mannen, die verbouwen hun eigen groenten.
1: Yes.
2: En er was een feestje met ballonnen en taart en lekker eten. En wij hebben daar ook iets nieuws. Want voor die moestuin bij die speeltuinen in Noord, aan de Leeuwenaarsweg volgens mij, is nu een weggeefkast. Dus er staat een kast.
1: Yes.
2: En er was een feestje met ballonnen en taart en lekker eten. En wij hebben daar ook iets nieuws. Want voor die moestuin bij die speeltuinen in Noord, aan de Leeuwenaarsweg volgens mij,
1: Is nu

0: kun je het daar neerzetten, dan kun je buurtbewoners...
1: Oké, en waar staat het? En waar staat het precies?
0: Bij die dat kleine voetbalkoortje.
1: Dus hier bij de Wilhelmkorp.
0: Ja, het Kruifkort en dan oversteken naar het noorden.
1: Ja, ja.
0: De moestuin bij die bij de speeltuin.
1: Oh, ja, ja, ja. Hebben ze daar een nieuw speeltuintje gezet? Of die oude, die houten speeltuin?
0: Die speeltuin die willen we graag een beetje uitbreiden. Dus wat extra toestemming bij.
1: Okay.
0: Maar ook omdat Noord natuurlijk nog vernieuwd wordt. Daar komt ook nog vernieuwing.
1: Mm-hmm.
0: Moeten we kijken of dat kan. Maar vanuit West doen we in ieder geval ons best.
1: Mooie plannen, man. Ja, mooie plannen. Mensen, jullie horen het wat er allemaal in West gebeurt. Vandaar dat mensen me vragen van het gaat goed daar in West. Hoe is het daar om daar een woning te krijgen? Jullie horen dat de meeste mensen verhuizen. Dus nu zitten we ook beperkt. Wie weet van na 3 jaar dat we toch wel weer open gaan. Waar mensen vrij kunnen komen en toch wel kunnen kijken van als je ook hier kan wonen. Want nu, en hoe zit het dan? Want daar zijn ze behalve de moestuinen. Daar zijn ze ook bezig met de coöperatie. Kan je een beetje daarover vertellen? Want men komt me hier vaak vragen van, wat houdt die coöperatie in? Hoe kan ik me daaraan aansluiten? Kan jij een beetje daarop ingaan?
0: Ja, het is wel een mooi verhaal, sorry. Ik had vorige week griep, dus maar het gaat de goede kant.
1: Goed dat we op een afstand zitten, ik wil niet ziek worden.
0: Het is wel een heel mooi verhaal, want iedereen vindt het fijn om alleen te wonen. Sommige mensen willen liever... samen wonen met meerdere mensen.
1: Mm-hmm.
0: En dit zijn ook wel deels oudere mensen die voor elkaar willen zorgen als ze ouder worden. En zij hebben samen al hun spaarcentjes bij elkaar gelegd. En
1: mooi.
0: Wij gaan zelf woningen kopen, bouwen. En dan gaan we in wonen en dan gaan we lekker samen wonen. En zij hebben gekeken waar moet dat dan staan. En zij vonden oprecht de Kolenkind de mooiste wijk van de wereld. En zij wilden per se in de Kolenkind.
1: Kijk eens aan.
0: En zij willen ook iets voor de buurt doen. Dus zij willen echt onderdeel zijn van de buurt.
1: Ja.
0: En daar komt ook het huis van de wijk. Dus een buurthuis. Die nemen zij op in hun bouwplannen. En dan gaan we ook voor jongeren aan de slag. En er komen mooie activiteiten. En je kunt daar dus ook volgens mij nog in meedoen. Dus als jij denkt, nou ik wil ook niet elke avond voor mezelf koken.
1: Dan.
0: Liever alleen op de maandag. Dan kun je dus ook je spaargeldcentjes inleggen, je spaargeld. En dan meedoen in die bouwplannen. Maar het is natuurlijk niet...
1: Dus even. Dus zeg maar voor mensen die zitten te luisteren. Enkele een coöperatie wat ze hier aan achter hebben. Major Fransweg, het gaat zeg maar om een buurt, om een paar inwoners van een buurt. Dus je hoeft geen familie te zijn, gewoon buren bij elkaar. En we hebben de behoefte om samen te gaan wonen. En in plaats dat we naar een verpleeghuis gaan, of dan kunnen wij denken van vooral of we een beetje geld bij elkaar hebben en kunnen zetten. En dat de bank ons misschien helpt met de rest. En kunnen we natuurlijk ook zo'n coöperatie opzetten, huizen en dat soort dingen, zeg maar een flatje.
0: Ja, dus iedereen heeft dan wel zijn eigen woning, maar dan heb je dus een gedeelde eetkamer waar je om de beurt kookt. En ook sommige mensen zullen misschien wel af en toe zelf koken, maar het idee is wel om echt naar elkaar om te kijken, voor elkaar te zorgen, samen dat huishouden te doen.
1: Ja, ja.
0: Het lijkt, ja, er zitten voor- en nadelen als je iemand heel irritant vindt. Dan moet je er wel mee leven.
1: Ja, ja, precies.
0: Er zitten voor- en nadelen aan. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi.
1: Nee, maar ik denk mensen die dit soort initiatieven nemen, zijn mensen die... Ja, zijn any kind. Ze kunnen zich aanpassen, want anders doe je het niet. Iemand die denkt van, ik wil niet gestoord worden, dan denk je, no way, weet je. Maar iemand die toch wel met anderen samenleeft, ik denk van dat het een hele mooie optie is. Dus mensen, jullie horen het, dus dat one takkie. Dus of we liepen in een omgeving, dan ons je dat die asan treaty en wala malay broko, op een boel salaris, dat want ik ook al lukken zo kan niet met die kouwang. Dan kan die in de toekomst, dat kan denk dat niet gaat doen. Hé, wij met z'n allen zo, dan kan voor money bij, want dan zoeken we een plek, dat iedereen ook boven een plek, ja, zo dat wala malabu igi. Ozo en natuurlijk je paya school, saf safri, go moro fara, of zo lees je, a precies rest van je bouw, kan pura money dat bakken, want dan je potreuntjes naar inisee kajuru. Je gaat bepaalde dingen inzetten die toch wel een beetje verdiensten naar binnen brengt. En zo kan je je schulden dan helpen af te lossen.

0: Dus dat wordt hier gedaan aan de Major Fransweg. Dus dat is een hele mooie optie. Nou, een mooi open ID ook toe. Weet je, is een mooie eye-opener voor ons ook. Van als we wat willen, dat we het gezamenlijk wel kunnen doen. Ja, toch een... Esther?
1: Ik geloof, het zijn soms ook oudere mensen. En je hebt hier natuurlijk minder geld voor ouderenzorg. Mensen moeten langer thuis wonen. En zo kunnen ze voor elkaar zorgen. En heb je gewoon een fijne oude dag, kun je zeggen.
0: Ja, kijk, en je bent ook niet alleen. Dus eigenlijk weet je, want iets dat ons allemaal achtervolgt bij wanneer je ouder wordt, is eenzaamheid. Dus ik denk dat dit een hele mooie iets is om dat te voorkomen, dat je niet alleen bent. Weet je wel, en ik denk ook, daarbij ga je ook ten strijde tegen armoede. Want daar kan je altijd een hapje mee eten naast. Dus je ziet die voordelen eigenlijk die er allemaal...
1: Per se dit doen, omdat zij dachten, ons idee van voor elkaar zorgen, dat past heel erg in de CodeKit, waar ook mensen al heel erg voor elkaar zorgen. En zij willen dat dan ook echt onderdeel zijn van de buurt. Dus je kan daar altijd aankloppen.
0: Kijk eens aan, dat is toch heel mooi. Als ik nu kijk naar de tijd, dan zie ik dat het nieuws ons over gaat nemen zometeen. Dus straks na de klok van 10, tenzij je nog wat wil meedelen hoor, dat mag ook. Ja, dat mag ook. Voordat wij eruit gaan.
1: Dankjewel, Urmi.
0: Nee, Anna, ik bedoel, we nemen nog geen afscheid. We gaan er even uit voor het nieuws en dan komen we er weer terug. Of denk je van, weet je wat, dit wilde ik vertellen. Oké. Nee, het kan, want je weet van, je bent altijd welkom. Tijd en ontijd. Kom maar binnen. Ja, mijn lieve mensen, dit was een Esther Fabriek, portefeuillehouder van hier Amsterdam en West, hier in de Kolenkitbuurt. Dus het moment dat we praten over innovatie, renovatie en al dat soort dingen, heb ik Esther nodig om ons hier uitleg te komen geven. Esther, je weet dat we je blijven volgen, hè?
1: Ja, en ik
0: volg je. Mooi, dan. Kolen kitters, dat doe ik. Dankjewel, Esther. Ik wens je heel veel succes.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek, en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Tessa, welkom terug. Ja, welkom terug. Je bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En natuurlijk, we hebben hier net een portefeuillehoudster gehad natuurlijk. Houder gehad. Pewi etaki die vriend Tori soms of het nodig is. Weet je dan altijd de sakonja zo voel. Want ja, Rakoki is ook natuurlijk gemeente nou een belangrijke ondersteuning. Voor Rakoki of Gira Rakoki voor un tangi un tori nanga futang. Prati praxeri nanga denki nanga trawang. Ja, ze is een beetje komen vertellen hoe de bouw gaat hier in Major Fransweg. Moestuintje ook erbij, Senior Sommeenstraat. Iedereen die is al een beetje weg. Alles maar vinden we een lekkere. Of wang een huis bij de vierde heerlijk. Dus eigenlijk die dego tik ja zo over naar Rochdale. Want die komt weer aan de tak van de Rochdale. Dat dego bezet dat kantoor. Dus het is toch wel goed gekomen uiteindelijk. Iedereen blij. Alasma, Efiri, Prisiri. Dus en dan gaan wij hier gewoon door. Dus dank je wel Esther voor de mededeling. Sa Acha Konja zo Gi Uno. En even kijken. Om verder te gaan, dan mi betek ik bij, want utaka tori voor mama mofo ook toe, hè. Un ga tori bij, mino kontapa tori dat moro. Un sabi, un de rustig nanga, u mofo tori, weet je wel, echt, un de even rustig nanga, u mofo tori, want je ziet dat die, boy, solicite, taki boy, sanipsa, echt boy, dat, want taki, ja, bif begi langa voor vening, want a bigi ibe mans koi, ve meisje voor eindig in tapon boom, fasi baka sondro markino, sondro bibbles. And on the way take care of me take and teach you one santik secondo fu panning rit arigeri rigeri sanipsa. That one taki yuru trefa no teki fu betre fin kon kande. Omen tenti tenti tenti tenti tenti tenti. Boys, trawei nasi kan plegen, trawei nasi kan plegen baka. Maar goed, mijn lieve mensen, onvoorzichtig na omofo. Want onsi dat fu heri skin. Is je na tongo in je mofo. Sapsaye doang. Hoi, weet wat je met je tong doet. Ja, hou het voor jezelf en doe er goede dingen mee. En ja, temeluko morofara sambe de prinspari. Ook to morofara voor Samishi. Jawel. En ik heb ook gezien vandaag of je redentori. En me volg de tori ook to de eerste. Dat no, no, de eigenlijk dat is het moeilijk. Want in Amerika bijna alle de foto, de man teka kruisen baka ons sabi minus sabi of luka film. Voor pe Oprah Winfrey press player in die cel, man. Selma PDB wakata op een broodje, omdat die de man kon naar bepaalde rechten voor de black brothers en black sisters dat hij en na Samson dat heeft zakba is dat de man is sorry baka 50 jaar dan na Samson toe dat de man neemt unu wanja zo unap no een probleem het gaat goed met ons alles aan ego bunang unu meisje apisen die desmadis smeer even dat Arede de boy. A boy de boy van plans kenki omesani ten nadela. Voor de smas en jersey uno en moro voor en teluku desma dat en inbreken aan Trump tref kon bij die vrede want moro Trump is si dat eigenlijk want abelegi des want lof desma dat ala desma moto nanga boto uit Afrika maar dief die desma ik si dat no fakanda mi doet mi DNA test. Da anesor mi go na Afrika alas anesor mi jana Amerika dis dat wan taki no desma o kondor akter wan di Columbus go da pe na Amerika di na enka desma ingi ma go mitanga nanga blaka sma blaka dis enkelek guna wan bung langa tori den tori disi wan tibe yere cowboy en op wit man be de cowboy in busi na den blaka man be de cowboy fosi in abusi en natuurlijk wat ibarika say de mik amakar de mbanga indiana ab de man be dunguru nek de man da peto kanta pisela na so dunguru sma ibe abima mensen die dan meer over dit gedeelte weten dat mooi of deze attack den pistori dat imino katak deze tori dat iwan
En als maar boef tak bepaalde tori, ik kan tak bepaalde zijn, maar moet je het voor andere laten. Want dat is meestal attackelijk voor attackie moet attackie. En dan meestal dan, weet je, is het niet altijd goed. Maar goed, mensen, het bescherm alle die rechten zijn die abnonode. En je ziet dat die aan de oorlog liet toe zout. Je ziet dat die zuid en plaatszuiden dat we een boom bij die rolbakken. Want je ziet dat die katibode in de tori. En wat of des maar dat pecha tori de berikend suma mi. We of katibo kon baka. Mino de ere, mino de en tegenwoordig in alibi die sawe libi dat tegen me eerlijk. Wie gaat dat accepteren? Mino denk je ere, maar goed, misab dat de bradanga sadis in ono de denk allemaal de protesteer en je ziet dat die te ablaka te kwam dat we doen en dat zo aan de waere wat boom voor trouwens sluit aan na de en ik denk dat voor u voor nu is je de beelden en nu begin leer uit de beelden want die is je de zand dat je dat wat ook vinden look bo aan de bezig gaan gaan look ba na opim opi aifushi petu de na nga seipsa nga fatori epsa kijk goed om ons heen ja zo me begin si ja zo ba dat eigenlijk of minus do ja zo dan was ma ja si na birti sa jers mi apu an kas no waf de perende. Ja, pedende, man, als je begint, je toch als je begint geweest af safri. En daarom ik met taki, hoe lang taki man toch, maar fugwina systems refi, mi gado. Maar goed, maar de Amerikaan taki dat die jongen Trump, ik kan doen, sayuwa ni maar toch, die nooit meer op zangen. Goed zo.

0: Goedemiddag. U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En natuurlijk, ik ben uw gastvrouw tot de klok van 11. Dokas Dong Arkatori. En natuurlijk kan de mooie appjes. Ja, samen kiezen dan met de Grantani. Met Barja Prins ook te wangen. Boonshuiti. Odi Uno Vergiti. Dat die van de ik die Edoro ook toe. Uno Vergiti van de ik die Edoro. En te van de ik die Edoro de lobby Arkiman Sabi. Dat hij daarna ja prins die aan de gang. Even kijken hoor. En na sana ad datum voor prins Pari die dat hij. Even kijken. Hij heeft weer zo'n geluk, denk ik hoor.
1: Dat is zonde. Zondag 24 mei, eerste Pinksteren Amsterdam. Hendels is Langeweg 28. Kom genieten van lekker eten en drinken, barbecue, etc. En interessante ontmoetingen met vrienden en bekenden. En ieder is van harte welkom. Leave you on a fun day. Ook aan de kinderen is er gedacht. Er staat genoeg te doen zijn voor de kinderen. Springkussen, etc. Hoor dansen aan de Alaliba Kalina Band. 60's Kalina Band onder leiding voor Eike. Anuamaro, Sambura Band, de Reggae Squad, met de Royal Roos Band, met Derek E. Ja, Prins en Johan Man, Tweede Kamer onder leiding van Errol Burger, samen met Allstars, Frankie Mizidian en Dwayne Tindari. En Kankantri onder leiding van Wayne, Nadia Boys. En als klap op de vuurpijl, de Massante. En ook een super, super grote verrassing uit Suriname. Kom massaal, het wordt reuze gezellig. See you, zondag 24 mei, eerste Pinksteren van Heet van Vierma Day. Locatie, Vendens, Isolatorweg 28, Amsterdam. See you.
0: Jawel, dat want ik welkom terug. Vergeet jullie die dag niet. Want Hassani etek is eigenlijk nou een mooi soort traditie. Allo, vibrada, die zit kono. Elk jaar dat u kan verwachten, is mensen voor omstreek dat u voor van Dijk, Rust of Vrede Straat. Ik denk, dit is maar Freeman Grond, no. De van de laai. Is dat want ik u allemaal die welkom. Tapuna van Dijk, sa ehori na Kendens, dape na Isolator na weg. Even kijken. Ja. Fuluku. Zit u dat komen? Mijn schrijf nog sap nog nu. Dit is gebeurd, maar goed. Mi be poti wan pistori ja so fube takip tu so bakafo na pisi tori disi en dat wan taki Middelburg de bakermat van de slavernij in Suriname weet je en adier misschien nog sabiere even kijken een beetje leg hierop. Ja, dat aan vorige week dat we dat kiepje over dat we bekoven te eigenlijk naar tab de Aramiers. Want de man dat hij eigenlijk de man dat hij Elsa me bari ook toe aan boem schuiti odi. En gesusters. Ja, en dat want dat hij ook zie dat hij de man dat nou een man ook toe aan boem assiste dan bij haar een voorbeeld van ik de menen niet zo abdappen. Want de man dat hij brokoko in die kondre en behalve dat hij brokoko in die kondre ba. De nou een boem jangan nou een sma abde igi skoro abde igi. Maar eigenlijk niet. Abomino des manek umi sort no man tromprize. Isa ko mi kondre wa opo yu egi foto wan kondre in wan kondre. Ano kanto. Des misref no sap suma me ka dil data nga de mama de masa mita dil dati dara me kwa yar te bordu be bel fube bay verstand you one of de. Ma goed woli ba tori teja. En je ziet dat hij bepaalde sani aan of accepteert, want baka dat hij boem voor sani. Ik kibber maar goed. Dan ben ik go eigenlijk door bij taki over, even kijken. De Fransen maken alle slaven vrij. Dat ben je in 1848, dat ben ik bestop. En dat ben ik condoro 1863. Ja, 1863. De Nederlanders stellen de slaven onder staatstoezicht. De effectieve manier waarop de Marons en slaven hun afwijzing van het slavensysteem kenbaar maakten, veroorzaakte enorme kosten, zowel door het verlies van goederen als voor het leger. De slavensysteem begon zijn tol te eisen aan mensen, materialen en goederen om daar verandering in te brengen, waren ze genoodzaakt de slaven vrij te maken, de tot slaaf gemaakten vrij te maken en het productiesysteem een ander gezicht te geven. Want je ziet dat eigenlijk, look hoe lang de man die staat, 25 jaar is, die de man was aan de Nederlanders. Hoe kan dat zo, wanneer nou zak zo maar op ding? Want eeuwig te wil, want ik abrade wil, want ik dan ook tongen te bakken dat we voesman of verstouwboom. Wie dat na, Trobi? Of die nou aan mij dat mij kwam kondre bakken? Want dadelijk mij nou man, go wakken bij die broodje dadelijk een lont lont, of dat hem doe aard of de lobby vitaan, ja. Mij nou go man. Maar goed. Want je ziet dat hij eigenlijk Afrika kon ook zomaar. Behalve dat apiste dat die de befitti, die man bij Rosden, dat de boni. Ja, want te weten dat hij abra free wie dan abonitorium taki. En of ik lees die boom voor boom boom boom boom, dat je ziet dat die boni naar de manschappen vindt, doe boom voor. Vooral die hij kon voor bevrij. Want zelf of je leest hier naar boeken voor Elisabeth Samson, heeft het over, want hij ook toe bij Appernasi dat hij naar Abrasi, kom maar weer in de zee. En ook toe bij Bari, de man van Boni bij Godapé. In de Pernasi ving, naar Rijerding helemaal. Dus, dus eigenlijk den dis no be mahore volmore en den dis beberike dat is absap. Kogi den man dape vre, want ze waren druk na nga moro bigi taart en a taart sambe den a defisi apiste dat be de Afrika. Dus den man berike wakti, bino kover mi ede vrouw den boyf jade berike, no no koveru ede tumsi kogi den vreheid. Want dape u kan tek drie kondre en a we gides ma da pas zei bein of den no luku ide egi oso we gida self behandeling dat hi. Want toch u furtra wans den no idengo sukude. Is dat want dat je ook dok, als ze denk dat je kon vrij. Dus ze hadden het zo druk. Naar een ataart zouden ben praten dat we want in Berika die de allemaal leid praten dat op is de Zweden smerig. Want daar te praten dat ik me want toe, akis toe. Allemaal leid Denemarken, als meer me want akis toe. Dus na zo de ko praten, praten. Ten aan een adief tide dat bief long motor, ten aan een adief tide. Fuko stoppa rotzooi dat die want taurig. Opo, Wiki, en een volgende man dat boemboe en een wans de voorloper. Maar bakken een man die zijn moro taure kon, want in bereken zat de man doang ono de no kosuno, maar de no libu so so ere dat want dat hij aai, dus na, die is enkelijk voor het eerste die dibris revisie van bepaalde groepen kon. Die dibris revisie tromboens, want dat groep dat die hoog limoor in. Maar goed, dan me gimitori era me gimitori fam boni na sek moto it me mof of me ne kos no mo un shi mi for sek tak sa me tak wan mino wan nik next actor follow me me tanta pale goed fugodoro dis ye shi dat i enkelak a produksi sistem de bem ge wan trafesi wan te te de me de bem go ya abunde ge wan trafesi no sano no bok moto ita san ya di shera mi mama en daarom zeg ik van altijd van jongen uno da penasrana we say altijd ahi mak ti beschermuno uno shi dat eigenlijk te des ma betak over de Amerikas des ma betak tenanga Guyana Frans Guyana de da betak tapsrana wan san be kibruno omdat uno be ready uno be klarete. Snap je, maar ja, ons refko opa door is dat weet je, zei gebeur. Maar goed, Fugomoro varen aan een pistori, Sametakja. De slavenhouders kregen 300 gulden per tot slaaf gemaakt te betalen uit de koningskas. Toch had koning go suku was, maar go tekas, maar go onderzoek sa koning zoiets op te maken aan slaven. Nee, is hij. Maar goed, maar de tot slaaf gemaakt en kregen niets dan adidis en dat frustratie kon. Want in breke van je voer me tjam goe dat de paai u dat toch de negen me dat wel na mi broko tem dede tem kobore baka. Goed. Men dacht toen de tijd dat de slaven wanneer ze niet om wilden komen van de honger dan wel moesten produceren. De tot slaaf gemaakten wordt wijsgemaakt dat koning Willem III hen in 1863 heeft vrijgekocht. Maar niks is minder waar. Ja toch, want daarom heb ik die abieplein van 12 mei. Want deze man nog bij mijn bribi dat koning Willem III bij boezem. Ik ga de lukken van amangoe vrij. Ai koning, ik heb het punt. Ja, dus maar dat, daarom heb ik ook een plek van zomaar bij een jaar 12 mee. Maar je ziet dat die mensen waren zo blij dat een koning die je ziet. Het is maar zo'n massa je mijn, hè. Koning bij moet zeggen, ik heb allemaal af mif tegen ten aan ons zevende geslacht. Ja, tuurlijk. Want ik bericht dit dus maar bij bribi in aan, want die man was gewoon een goede man. Weet je, een man doen, een man saar ding. Terwijl eigenlijk die desma jere a deena visie. Dat die desma free. De nobe bribi, dat die want trabuk weer. De nobe bribi, dat was 30 jaar. De nobe bribi, dus want eigenlijk wat lo lezi trouwen kon kies denken bij dat die e free. Maar te debe denk dat die free, dat de be kies mooi pas boko. Mooi pas boko, is de nobe bribi, is na pas die a koning komt op e jullie dat koffer therapie story dat die. Nee, des ma bribi dat ai free fadon koning buyere. Sab ome anisabe me kapisten dat die na nga koning Willem de derde. So ede tebe traya be want taki koning free me. Ja. Na, asambe go dat na tino sabi, weet je wel, dat doe je dingens. Daar in die knap echt achter na paste, want team zat ik kon kisa atra sabi, sa atra no sabi, sa ik kon tron sabi. Dus na zo je kon si dat, Mino be schatten bo een, mana no me schatten bo een. Toch? Goed. De slaven zijn het eigendom van de staat en de regering, waak over hen. Dus je ziet dat je nog bij de view zelf is. Toch koning Willem de derde bij Boeno. De machthebbers hebben 10 jaar de tijd om ervoor te zorgen dat de economie niet in elkaar klapt. Is dat want taki wroko gratis, wroko. Het stelt hen in de gelegenheid om de tot slaafgemaakten om te scholen tot contractarbeiders of ze te vervangen. Je ziet al, dus eigenlijk die denk je dat de omscholen in Eurocon. Ik denk dat de bijzies maar voor bereken, zomaar hoe je omschool voor Eurocon. Dus die bereken dat zo atori staat voor die contractarbeiders. Want die bereken dat de man ik tja nog kon kruis hoe nu. Hey! Ja toch? Is dat de soort man dat die ook kon kruis hoe nu contractarbeiders. Want die kon vervangen, unuda, want je ziet dat die door verwang, unuda, die ook is money wel, maar unu no be kisi. Ayo, de doanga unuba. Het doel van de staat, van de staatssupervisie is bij de tot slaaf gemaakte de indruk te wekken dat ze vrije mensen zijn. Ten oeite u arki. Want ik zie de wan zo kon, de no doe dat aan de maduko. Je zou ook ook bij de toch lukus aan de doang, de stroys antigoini ai. En of ik denk dat de stroys antigoini ai no no de, dat want ik in een figi ai boom. Een tot slaaf gemaakte die onrechtvaardig behandeld wordt door de opzichter kan een klacht indienen bij de staat. Maar is dat om niet dienen klacht in, toch aan no bij Roko? Dus je ziet dat hij. En eigenlijk tegen de man is beter dat hij dat een soort pistorie die ziet. Die is naar morgen voor naar Joden, we roken naar de nieuwe Joden. Want als je zo'n vrede hebt over de toe, hoe draai je op Paramaribo, dan kom je weer op Leida Paramaribo. Zomaar doen dat. Maar goed. In 1873, onder koning Willem III, schaf Nederland de slavernij af na 25 jaar. Nadat de andere Europese landen de slaven hadden vrijgemaakt. Dus is hij, de man is bij greedy toch, de liep zo, maar ten aan lasten. Na 1873 werden de slaven op de plantages in de gelegenheid gesteld om onder soepele voorwaarden de plantage waar ze zoveel geleden hadden te kopen. Ja, te kopen. Wel met een restrictie op de grond, want de grond is voor hun kinderen. De Donkere mensen hadden daar geen moeite mee. Want in Afrika behoort de grond nooit en te nimmer aan een persoon. Aan personen, maar aan de stam of de groep toe. Je ziet, dit is niet dit en dit is nou een bewuste keus. Want te aten af wans, maar weet je toch? Dat eigenlijk je te daarom ik je ziet hier naar die. Wans maar zat dit op wans maar niet. Ta je taas mee ser jang a heer kobonga alas maar. Omdat dat dit op wans maar niet. Vertrouwen nou dit en daarom ik dit maar dit beetje afvissie. Mek de betakje dat nou te bijen zo dat want ik in wans maar nou kan go bakadoro dat je go ser sani. Snap je? Wala mala knap verantwoord te ving. Bisa opmerking van een historie dat hij bij de prins Willem de Vierde van Oranje Nassau was beschermheer van de kolonie Suriname. Zijn zoon Willem de Vijfde volgde hem op. Geschiedenis van Suriname, deeluko de J-Wolbers. Dat nou een heer trabukereetje ook toe aan je bijna een heer vergelijken van een historie die ze sami etchakonono de na visie. Hendrik Willem Frederik, prins der Nederlanden en zoon van koning Willem II, beheerde de Nederlandse maritieme belangen voor zijn broer koning Willem III. Hij was in Suriname aanwezig bij de eerste steenlegging van het na het brand herbouwde de stadhuis annex. Hervormde kerk op het noordelijke plein in Suriname. Dan denk je dat na het Pista Bowie in 1835. Natuurlijk Cornelis van Aarsens van Sommersdijk was de speelkameraad en vriend van Willem I en prins Willem III. Yes, yes, yes, aan bij de wanbende. Soms denk ik, toch de mijl van kreeg dat je soms denk ik. Maar eigenlijk, dit maar schrijf niet dat dit zijn. Lukken niet belangrijk aan de zomaar, de man pot bepaalde ninja. Zo ligt voor ons, heb ik te herhaal bepaalde ne Ibrije Karanen. En ik kwam mantra dat een takkie spiritueel, een geest de actief. Een geest de actief, dus eigenlijk liever denk ik poer van soms denk ik. En of de naam neemt pot in, ik denk pot mening. Want dan lang had ik een beetje smaf me roken dat ik toe. Maar goed, maar dat is van belangrijk. Daarom zeg ik ook, hè, in Sranang, nou, de Suriname moet het ook weten. Sranang heeft zo'n historie tegen om katiboteen. Vanzelf spreken die om te alles aan mij, want Mico leert ook toe dat of de witman die ze schrijft die je want, of frustreert je mind, want de sap van hem frustreert je mind. De Yusuf go check back, dat Yusuf schrijft van de eetje dat, hé, de san natrafasi, de san dat ook. Dus alles aan je om check, alles aan om schrijft opnieuw, en om arki wang of tak taki wang. Mij op dat schrijft man dat om indri. Ja, Tommy, op dat schrijf man dat om indri is. Alle den pistori die zijn aan de smafon schrijf, die moet schrijf is aba ede. Nang aan afasi. Fu schrijf de NPC tori. Die ja, want van soms denk ik, ons schrijf is dat in de amand, dat in de gwasra nang. Ano on tire na de smafin schrijf tire, want dan mik de ati brong. Want sabe du, no be boont, want die brik amand, die schrijf is meteen, kamand is bap tui, der in a West Indische Company tori. Ja, amand is be abi. Hij was een van de grote aandeelhouder destijds samen in een koninklijk huis. Maar goed, de bakermat van de slavernij in Suriname is dat we Takabra Middelburg heten, wanneer dat Pebeda Bigi Orga. De West-Indische Compagnie, de Zeeuwse zeevaarders en kooplieden voeren al op de Guyana's, dat Wantaki. Dat na P.O.D. en de Hugenoten bijzondere rechten van de Algemene Staten van Nederland en het Huis van Oranje-Nassau. Zij handelden uitsluitend in houtproducten. Ja, in houtproducten. En Tedemantaki en Tedemantja betak overal West-Indisch huis, ja, zo toch na Haarlemmerstraat. Kan ook denk naar grap de man, ben ik de vrietzand samsadapie. Ona archive go alla yarwe waka e juni kodape fos dati want to funum op sagodape na doro go go te want to sani andane ko apamoro bright want eigenlijk waka sabe waka da pano so maria rena di pitori mara na go trawansa abi alef dentori dat sa kons don di ding Goed, het was een uitstekende havenstad met goede opslagplaatsen voor wijn, lakens, hout, beschuit en andere goederen. En daarna hebben ze het natuurlijk over Middelburg, de stadsmuren van Middelburg. Want we zijn er bij Mamsa elders, bij Mamsa Jaso wel. Een van de zakenlieden was Balthasar van Montcheron. Een Normandische koopman, later ook ridder. Hij richtte de West-Indische Compagnie WIC op in de vorm van een stichting. Dit was de eerste vorm van een handelsonderneming. De West-Indische Compagnie was toen de tijd nog een volkomen Zeeuwse aangelegenheid. Zij hielden zich bezig met koopvaart, slavenhandel, piraterij. Daarom ik de man die staat piraat toch. Niet zo'n piraat de boefara de chaboto, want ik had eigenlijk precies of nou een piratenschip. Maar dat je denkt dat na koniden kon niet, terwijl de herkende schrift op afstaan. Kaapvaars is jagen op schepen met smokkelwaard en op een bui varen van vijandelijke schepen tijdens de oorlog. Dus eigenlijk je ziet dat de man is bij ab en zomaar de man is bij de tapa a watra toe, want ze hadden een vergunning. Eigenlijk jullie bij mag zomaar tapa watra, maar hier dat ik bij die de uka grond tapo gado tak dat im disma vergunning watra. Die disma weer hier, hier, maar goed. Maar goed, want de zandaten weten, kijk wat er nou is in Iran, dan trouwen we dat poort, want trouwen we nog maar kon. Ai, baya, goed. Ongeveer 10 jaar later maakte de West-Indische Compagnie zijn eerste verkenningsreis naar de goudkust van West-Afrika, isi van de Kare, goudkust, terwijl ik denk dat we bij Abwang training. Maar toen de man is door, de Wangasa en de Nexa, de vier dat Aina die zien abi. Ja, want zo dikke aarde moren toch. Tijdens deze reis werden de noodzakelijke contacten gelegd. Om de slaven voor op een afvoerhandelvoeding efficiënt natuurlijk op te zetten, waren steunpunten en opslagplaatsen voor tot slaafgemaakte nodig. Dus ik zie dat echt naar product, jongen, naar product, product, slow op. In het begin van de slavenhandel lagen de schepen weken op de stroom van de rivier om tot slaafgemaakten in te nemen. De zwarten van de westkust boden. Ja, wat doe je? De Imbarika dat de moest zijn en kon doen dat die Imbarika de wansam bij Libi dat we abrasie. Als dat is maar dat hem ik dem tjim tjimoni. En pikie pikie dem tjim groepjes, groepjes, groepjes kouwang. Futja, gogo, lever. Hai, baya. Hai, baya. Soms waren de slaafgemaakten aan boord. En werden ze tot de slaafgemaakten aan boord gebracht. Het duurde dan ook vaak weken voor het schip vol was. Later werden de tot slaafgemaakten in de steunpunten factorieën verzameld. Direct na aankomst van de schepen werden de tot slaafgemaakten aan boord genomen, waardoor de schepen zonder tijdverlies konden vertrekken. Is dat want dat ik tenode. Dus dat de man go is in Berigada van go dat pedam go knap ina in alle de sanipe de tot slaafgemaakte be knapu toch. Ai, weet je wel dat de gotor de hier dat de officie eigenlijk aan de vervelend minus op van je kade dit

da umananga de masmanga umas madatikna po den bradi futu wan ti wan picha picha fado golanga langa so ina so trio sa den dikita when da let me dri futu yes alas ma bradi futu wan plashe kon en solisi ontlastingsreve kon solide umas ma be ongesteld dat treve fado ka doro des van da dat ibe abi walo siki begin broko wan ek no wan da ofi de da pe in de sort Tombo sade man make da pebe po de smara smara san ye chi wan presis a katik 50 man. Of ye denki dat den presat be ab duizende mensen. Fasiki no kan kon. De steek moto uit den kastel dat ik te ik moto dore. Ki abif luku lok to de kisi ede. Ma da beina me berikar kan dat het soma i denk dat des masta san dati. Ala de jaro tu. Want so lis me berikar jongo de man dis no skris skris san dunu fubrio ede moro. Snap je? En de man zei dat we gaan kijken is dat dossier het zijn committee. Ja. Fiché dat hij, no? Ano bede wandre, abede. Tru, tori. Ja, en natuurlijk, dank je wel. Ja, dank je wel, mi gudu, vana app. Ja. En dat zo je is dat die boom voor ons aan Ipsa. Dus kortom, je ziet dat dit is op een gegeven moment. Die of je bij kies, wat maar als eerst, hè? Een man dat die kies als eerst. Dat is een takkie. Dat kan in tijd drie maanden op. Is op zijn niet. Je kan de jude de jude abra wat rij. Want je noemt, man, teken moro toch den kies als eerst. Dat luk o langa wanda te atra boto konda direka boto dat te furu. En afas fade man teken den boto nanga potu atapu. Het gaat me verstaan te boven. Dis no one piece is a me etak for myself. Want te elisi da te te eko to reverike. On kaere. Ma boom dat me no one fin den boy wan mi bo. So den boy no de.

welkom. U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En we zijn tot 11 uur te horen via de Salto-frequentie. Nadat gaan wij gewoon verder op rakoki.nl, waar Emily van der Linden overneemt met haar programma Terug in je kracht. En natuurlijk, daarmee kon Gapi ziek bij, want ook al verstaan dat die van Sommers deed. Anga de Willem, de een, anga de tweede, kom je de derde, zo waren kameraadjes, vriendjes. Dus vanaf den boy, de pchien, de boy, etak, zo den boy, odo, anga, ono. En dan, ja, en zond ik aan taki, a leuk ding, ook toe aardig. En ook kon verstaan, want je weet wel, bepaalde namen komen ook ergens van. Ja, en bepaalde namen komen er ook ergens van. Bijvoorbeeld in 1599 gaf de burgemeester van Middelburg, Adriaan Hendricks, de havenopdracht aan de WIC om de overzeese gebiedsdelen te veroveren en voor de provincie Zeeland en deze te exploiteren. En volle soevereiniteit uit te oefenen over alle veroverde bezittingen. Is je bedijt al? Die zijn guy zaken. En zo, je ziet dat die bakati jaren later. Daarom heb ik niet zomaar de man bereken Suriname. Jullie kregen, de man bereken dat we Oeuwambede, de Kagwa Afrika, de Café in Moro. Uno na geluku, babi. Of Afrika nog bij bestaan. Waren wij er natuurlijk nog steeds in. Ja, dan ben je natuurlijk ten overte na ini. Voor goopjes om morgen voor een tori disi. Even kijken hoor. Even kijken. Yes. Ja, de Verenigde Provincie ondernemend Zeeland het octrooi. De Amsterdamse West-Indische Compagnie kreeg het volledige octrooi. Je ziet, en dat betekent.

ding da octrooi echt. Inemang begreep, dus maar ja, zo moren, maar goed. De Hollanders vestigden op de Kaap de Goede. Naar de Iberica. Daarom heb je die Kaap de Goede. Dat werd ook Zuid-Afrikaan. Want of men lukt van de man dat hij van blakke man vandaag de dag dat hij moet uit de country. Dat hij mij liep de wet, man. Want hij denkt dat hij wat ik wel vriend voor of de wet, man. Dat je gewoon, hij werd voor shocking. Dat men lukt wel wet voor een shock. Dat je nak je kop blakke man zo lekker zelf. Samsa. Samsung, idi. Je ziet het toch, maar goed. Het diende ook als steunpunt voor de reizen naar het Verre Oosten. Nou, de man kon taki, de man kon leggen uit, en ik de man tak Verre Oosten naar het Midden-Oosten. Want de man taki aan het Midden-Oosten, toen ze fara voor affaire. Dus die dingen zijn bevinden belangrijk. Na de beginning, talk de white man. Na de beginning, dat de bereken dat dappen we elkaar midden. Kinki de neen sambe da pe kaba da da pe wakar mide anga dat i dep kyo moro fara moro mide dis dat wakar fera de simbali ka de mandi si se de sanko ayo ma goed de hugenoten die vervolgd werden in hun eigen land kregen toestemming zich daar te vestigen. Vanuit de westkust van Afrika en Maleisië, Oost-Indië werden tot slaaf gemaakt en naar deze steunpunten aangevoerd. Je ik meteen hier maar zo komt dat niet meer voor. De mensen die ze daar aantroffen waren de Zulus en de Bantus. Deze mensen noemden ze kaffers en bosjesmannen. Het woord kaffer komt van het Arabische woord kafir, dat ongelovig betekent. Dus je ziet dat die kaffer met het Arabisch woord kafir en dat betekent ongelovig. Dus dat is een kafri. Zij hebben ik ook nog ongelovig gesma. Goed. Omdat deze weerstand boden en zich niet als ze tot slaafgemaakten lieten gebruiken, werden ze uitgemoord. Je ziet toch eerst de man die ziet. Toch oewang eerst de man zo graag. Maar goed. Dus de laatste Kafferoorlog vond plaats in 1779. De familienamen van de in die tijd veel voorkomende harde slavendrijvers waren. In bereken Duplessis, dat ben ziek. De Pieter Boeta, minuutak dat na eenmaal na een eentje Boeta. Dus in bereken aan een no, takru duivel en woeker. In deze man dat hij de abaka aan verwoord, de ab klerk, kroeger, Villiers, John Rodas. Zijn vader was dominee B. Dus eigenlijk zolang hij was maar naar dominee, dus wat zijn denkboeier en denk dat na hele gesmeemite, want zo lees hij zaak badu. Yusuf no wan bribi toch hij kon bij Gigi. Dus eigenlijk na Yusuf moest op zoma na Yufu aan Begi na Begi tapa juiste fasi. Want aan moment zei ook gauw president dat de forum is dat door de enke Gido. Want de no bomore want teluko den to dit. Boeita omen is demba patat batir was man of ook badrin tupchi no tupchi in brudu. Da kok nap da pe pregi. Da sa weren langa japon da ye barfa ay baya patat take nowe go bakana kerki man. Tuma wan kakos min au saak. Maar goed, mijn lieve mensen, mijn luku na Yoruja. Dat weet ik ook te voegen, even warm, team PC. Want hoe je redden de vrienden, want we konden op alle dingen in deze bakken. In 1731, de Hollanders wilden ongestoord en goedkoper de slavenhandel aan de westkust uitoefenen. De plaatselijke bevolking vraagt te veel goederen voor de tot slaafgemaakten. Ze binden de strijd aan met de Cromanti en verslaan ze. Want dat ben je, want man om kort ego dat man kon tiksantja kon doen. Je ziet dat hij de man go dat en de man voelt dat is of de man feti, maar die de man is gewoon de kruid. Minus abo van de sneezy kan aan kruid dat de broek aan de man. Eigenlijk tegenkomen is de whole world against us. Toch wel of hoe denk dat dat aan ik ba. Wel die batterij daar was dat we potwan pokoan. Zo lees je die taf kafum liep taf af. Want dan is dat wantrafie rekom. En om te controle, om te balans.

Jawel, en je ziet Grand Animi Lobisisa, dat je meest kies ja zo van Gert Oost-Indië. India sang kisa opdrak voor onderzoek uit na voor akonlijkheid voor loko. Soma yokugi akonlijkheid dat abe niemand die aan de slaven. Nee, man, de yokugi konlijkheid, maar mi vind je aan desma, dit moest doen onderzoek. Potisma sangers mis doen aan onderzoek, want desma dat lai. Meneer Drachtenstein, de heer Lamurde, Anna Gloria Wekker, de mevrouw Gomes, de Caprino, de li. Ah, wat los maar de des mi vind je, ka desma dat nik den doen onderzoek. Zoek bij kan naar Dino's Up Next. Ano de wang?

0: no yo kuba ya da twanta te shi de wate yere de santo disano e de goro i yesi srefe grok moto tsa yesi i her e de ya men de lieve mensen me luka yure da met je dat ayuru dore dat wo barodi en dat twanta ki traviki dam de bakana nga wan pisi wa nono de usabi tok dat te sane go fu de pistori dis da beneka altijd vinda dis volgende week zijn we er weer we bar natuurlijk die ala de lobby was ons met programma wan Bonchuiti meki programma systeem en we barodi en we wis ala de lobby arkiman sande afgestem wan Bonchuiti vooral leri arki presiri urmi e barodi en natuurlijk trawiki dan unde neng baka dan aja ya odi odi ala lobby wan No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: We, Lodraai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Topic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: ide mung feifi de tintina aiti de fu kojo ngajuba poni grani de baka na yu achi dosu. Odi odi na lontu lespiki berara ngasa. Mide vinsi ala pam lesi de. Sobong tide. Vandaag op de 18e dag van de 5e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Pony Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. We beginnen mooi. Ik groet de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En ja, de zon die was vandaag ook weer vroeg zichtbaar om 6:07. En zonsondergang is gepland 10:01. Dat geeft ons in totaal 15:53 zonlicht, daglicht om van te genieten. En de maan die zal alweer doordraaien. Hij draait door van, het was de laatste keer een nieuwe maan op de 16e. Hij draait door naar het eerste kwartier. Dus op de 23e zijn we dan eerste kwartier. En dat betekent als we nu naar de avondhemel kijken, dan zien we slechts 4% van die maanschijf is dan nog zichtbaar. Het zal toenemen. Hij zal toenemen tot een supermaan. Dus laat nog even wachten. Ja, voor anderen. Als we nog verder naar de hemel turen, dan zouden we ook Mercurius. Is moeilijk zichtbaar, maar toch. Af en toe met de avondschemer. Venus kunnen we in de avonduren zien. Jupiter kunnen we in de avonduren zien. Soms met het blote oog, hè? Net als Saturnus. Ja, voor zaken als Neptunus hebben we waarschijnlijk wel een telescoop nodig. Een verrekijker of een hele, hele goede bril. Mooie Alamonde. Nou, een mooi Caribbean FM radiodag met de programma's van eerst. Vroeg in de ochtend Mart, dan Rakoki, Radio Kolenkit. Dank Sisa Urmi voor je mooie programma van zojuist. Maar ik bedank sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Want nu is Pony Grani van 11 tot 2. En de dag sluit na 2 uur af hier op Caribbean FM met Mart. Maar ook op Razo is een mooi programma van Chachi Draai. Zo boem, van 11 tot 2 brengen wij van Pony Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit een gedecoloniseerd perspectief. En natuurlijk ook een sweet oddy aan alle medeprogrammamakers van Bonnie Grani. En Grani Bonnie, de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa, Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnold. Dus oddy, oddy, oddy. Oh, en ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako. Gran Brada Peter Richelieu. En Brada Jou McIntosh. Want deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. ook een sweet oddie aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Oddie oddie, Brarangasa. En ik groet vanaf hier speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. En at last but not at least, ik groet gewoon alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Ik zeg altijd, samen sterk tegen eurocentrisme. Tegen white supremacy. Tegen afrofobie. Tegen dehumaniseren van Afrikaanse mensen. Decolonize the mind. And power to the people.
1: Amanza!
2: Amanza!
1: Amanza!

Ja, en vandaag... Ik ben even een week tussenuit geweest, maar ik ben vandaag weer hier. Conducteur en ook machinist van de techniek, Nami Kendo. En als ervaren machinist ga ik de trein in beweging zetten. En ik zeg u allen, doet u gerust mee. Stap op die trein, zoek een plekje uit en ga met ons het avontuur aan.

te boeken namens het hele Bodin Grani radioteam. En ik begroet u speciaal ook alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis geklaard zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben, heel veel sterkte toe. Ook Krakti Brangasa.

ook toe feliciteren jarigen en andere mensen iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars. Uno de Arkimang voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

Ja, we beginnen weer aan een nieuwe week. Deze maandag in de ochtend. En we zijn beland in de 21ste week van 2026. Dus dank voor het afstemmen in week 21. Laten we er gewoon weer een hele mooie week van maken met z'n allen. En beginnen ook gewoon te zeggen, gegroet week 21.

0: what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me.
1: Ja, en ik wil toch even nog een andere pokoe opzetten. Dat is weer een hele mooie voorbije week. Ik ben een paar dagen in het buitenland geweest en het is ook wel bijzonder om weer even pad te gaan natuurlijk. Maar echt bijzonder natuurlijk was Germaine Stewart vierde haar verjaardag. En ja, Lobby Germaine, daar kan ik het niet overslaan door het afgelopen weekend ben je jarig, heb je jarig gevierd. Je was in Antwerpen, vertelde je, maar ik heb toch een mooie pokken voor je kunnen draaien. En dan ga ik hier nog een keer draaien.

Charmaine, definitely. Let's have some fun. And it's a family affair, zingt Mary J. Blige voor ons. Dus, maar er zijn ook meerdere andere mensen jarig geweest. Maar ook komende verjaardagen. En ik weet de 21ste, mevrouw Hortense Krisburg. Jawel hoor, die staat op de agenda. Dus ja, daar gaan we zeker een pokoe voor opzetten. Even kijken of een café. Ik heb hier weer een leuke. Die vind ik zelf heel mooi. En die past ook wel hierbij. Altijd staat deze dame voor iedereen klaar.

0: Donnie Hathaway. Had ik al gezegd, deze was speciaal voor mevrouw Hortans Kreesburg. Want deze week zegt mijn vogeltje in mijn oor, viert ook haar jaardag. Ik zal niet zeggen hoe oud mevrouw Kreesburg gaat worden, maar ze op de 21ste viert haar jaardag. Even kijken of het gaat werken, want er zijn wat problemen met de telefoon hier bij Salto. Welkom in de uitzending, genoegen. Welkom in de uitzending.
1: Een goedemorgen, heer Kendall.
0: Een hele goedemorgen, heer Banansi.
1: Sorry hoor, ik had mijn geluidapparatuur niet gedecimeerd.
0: Oh, u bent binnen.
1: Zodoende kreeg je dan een storing, dus dat moest ik direct gaan verhelpen. En ja, kan ik condoleren?
0: Ja, gaat uw gang. We zijn...
1: En ook direct feliciteren. Zit er namelijk zo, ik condoleer de familie Panka, Lunes, Mussendijk met het heengaan van Rodney Panka. Ja, voor allen die een dierbare onderweg kwijt zijn geraakt, zou ik zeggen, dat ook praktica de zegi. Niemand achterlaten, maar bij de hand meenemen en daar waar het kan, elkaar ondersteunen. Dat was de condoleance. Mm-hmm. En nu de felicitatie. Ik feliciteer jou ook met jouw collega die met jou naar Duitsland was geweest en in de bus jarig is geweest.
0: Is zo.
1: Hoe heet ze ook alweer?
0: Ik weet niet wie vandaag wie u zo gaat weer beschuldigen in de bus jarig is geweest, maar...
1: Maar je had het over iemand die met jou naar Duitsland ging, volgens mij, of iemand die je wilde...
0: Nee, degene die ik gefeliciteerd heb, was mijn... Ik heb net iemand gefeliciteerd, was mijn nicht, ja. Mijn nichtje.
1: Oké.
0: Ja, daar. Germaine Stewart, die was pas jarig dit weekend, dus we hebben een feest gevierd. Niet in Duitsland, hier in...
1: Ja, ik weet niet welke Stuart het is, maar Stuart komt ook voor in mijn familie. Ja, maar ik ken mijn familie bijna niet hoor. Maar de namen ken ik wel, de namen die bij horen.
0: Kijk dan.
1: Ja, dus maar zij is niet met jou opgetrokken naar Duitsland.
0: Nee, ik moest alleen solo gaan. Solo-piloot, zoals ik dit
1: ken. Oké. En dan feliciteer ik ook allen die in de aankomende tijd jarig worden, of jarig zijn geweest, of jarig nog moeten worden. Zou ik zeggen, gadokratie, dat is hier in naartoe. En u tekoe blessie. Voor de rest zou ik zeggen, het politieke gedeelte, dat hou ik gescheiden. En misschien straks hoor je me weer terug wanneer het zover is.
0: Dat is goed. Dank voor het bellen. Blessie, heer Banansi.
1: Hetzelfde hoor.
0: Oké, dan later. Bye. Ja, ik had een mooie pokoe gevonden. Ik ga nog één mooie pokoe draaien voor de komende jarigen. Kan ik hier nog een mooie pokoe vinden voor mevrouw Hortans? Jawel, even snel. Tussendoor. En verrassend genoeg, de telefoon doet het. Ik ga ook nog even het nummer opgeven. Want toen kwam zij de heren van Salto. Ze gaan binnenkort verhuizen. Allerlei nieuwe problemen. Vandaag zou de telefoonlijn het niet doen, hebben ze me gezegd. Maar ik heb een bellen gekregen, dus de telefoonlijnen doen het. Dus de telefoon heb ik opengezet. Nummer van de studio is 020-788-4305. Ik herhaal, noti to noti sebi it fo 3 noti fevi. Dus 020 788 4305. Ik heb een mooie pokoe gevonden voor de jarige. Komende jarige. Een goed begin, hè? Aai.

0: Welkom in de uitzending. Doe genoegen.
1: Goeiedag.
0: Een hele
1: ik ben met goed. Carmen B.
0: Dag mevrouw Carmen B. Hoe gaat het met u?
1: Nou, goed hoor.
0: Ah, fijn uw stem te horen en ook dat het goed gaat.
1: Ja, ik wilde bij deze iedereen bedanken die mij gefeliciteerd heeft.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk jullie ook.
0: Ja,
1: ja, jij en je vrouw.
0: Jawel.
1: En de rest.
0: U bent weer in het land? Voor hoe lang?
1: Ja, ik ben er weer. Ja, maar ik had last van jetlag. Dat is de eerste keer dat ik er last van had.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Dus ik kon niet naar de radio luisteren. Ik luisterde net omgekeerd. Ja, maar ik heb het heel leuk gehad.
0: Dus dat.
1: En hoe heet die weer? Glenn was er naartoe. Dus die is al uitgebreid over Japan verteld.
0: Ja, Japan is steeds populairder. Mijn neef is ook pas geweest. Die heeft me ook dingen verteld. Dus het is echt een bijzonder land, hè?
1: Ja, ik vind die mensen beleefd en overbeleefd.
0: En georganiseerd met de drukte die er is, blijft het toch georganiseerd.
1: Ja, het is heel goed georganiseerd, ja. Het klopt en ze zijn, het is een hele schone land. Het is een schoon land. Je ziet niet overal prullenbak. En toch gooit niemand iets op zijn raad. Je mag nergens roken.
0: Oké dan. Maar heeft u ook lekker gegeten? Belangrijk.
1: Ja, ik heb lekker gegeten. Maar toch vind ik Surinaamse eten lekker.
0: Een tip om in Japan ook een mooie sarang kukru zaak te beginnen.
1: Ja, inderdaad. Dat moeten we ook gaan doen. Want we zoeken nu ook mensen uit het buitenland. Om daar te gaan wonen.
0: Oké, dan. Nou.
1: Ja, er komen mensen tekort.
0: Ik ben blij dat u toch een leuke tijd heeft gehad met uw jaardag daar. En ik ben blij dat u weer terug bent bij ons.
1: Ja, ik ook. Nou, fijne uitzending verder. En groetjes aan iedereen.
0: Abong, bless you, hoor. Doei, doei.
1: Ja, doei, doei. Doei.
0: Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
2: Ik ben mevrouw D.
0: Dag mevrouw.
2: Ik wilde even Hortens Kreesburg zo wel weer feliciteren met haar jaardag.
0: Ja, is goed.
2: Ja, Hortens, ik heb je telefoonnummer. Je hebt het een paar keren gegeven, maar ik ben het kwijt. Je weet hoe het gaat. Als je hier en daar de telefoonnummer schrijft, dan ben je ze zo kwijt. Maar als kan, stuur het weer terug voor me, want ik wil jou persoonlijk feliciteren. Bij deze dank je voor jou voor de gelegenheid dat ik heb gehad om Hortans te feliciteren. Dank je.
0: Dank u. Blessie. Doei doei.

collega's van Salto hadden het al aangekondigd. Er gaan problemen komen met de telefoonlijnen. En ik probeer nu mensen door te verbinden, maar het gaat nu niet allemaal goed. Ik ga het weer proberen.

0: Welkom in de uitzending. Niet genoeg, hè?
1: Je spreekt met Nana Abreuwa.
0: Nana Abreuwa. Faude. I go. Faude, oh. Faude, Nana Abreuwa.
1: Je breekt die vier sterren.
0: Mm-hmm.
1: Hallo?
0: Jawel hoor. Mijn breedte van je sting ook toe.
1: Mijn wan versteer. Toesma, mag dat?
0: Gaat uw gang.
1: Me bara heer kroefi dape. Wan sweet lobby odi. Mi evis hortans Kreesburg alvast. Wan mooi verjaardag. Ook mijn zoon FVR 24.
0: Meer gesteren
1: ook. Mm-hmm. En Loes Dulder. Mijn zijn boel voor krachtige Loes. Genezen en gezondheid. En die Marta Ohema. Mijn wien zijn boel voor krachtige gezondheid. En een dochter. Dat haar dochter mag op ons spoedig komen bakken naar ons. En veel kracht en gezondheid. En verder, alle de dames voor Koprobeki Prodo, met baden van Lobby Sweet Odi. Dat ben daar beskopen voor mij.
0: Ai, grand tangil, Nana Abreuwa.
1: Ja hoor,
0: blessie.
1: En 24 bij een oost, hè?
0: Ja, we gaan het verschuiven hoor, maar ik ga erover praten, ja?
1: Is goed, even verschuiven, zal het beter zijn voor me.
0: Ai, maar
1: omdat mijn zoon en Fiara deed dat hij.
0: Mm-hmm. Nee, ik ga erover praten, we gaan het verschuiven.
1: Oké.
0: Okay. Aboom, blessie.
1: Tot de lobby.
0: Aboom.
1: Groetjes aan Saskia.
0: Ja.
1: En Pina's.
0: Aboom, dank u wel.
1: Oké. Okay. Doei doei, tot de lobby.
0: Doei doei. Ja, dat is waar. Natuurlijk willen ook anderen een bloemetje sturen. Dus stuur een bloemetje naar mevrouw Dulder. Stuur een bloemetje naar Nana Ohema. Stuur een bloemetje naar ook naar Zaandam. We sturen overal bloemen naartoe. Dus we gaan met die bloemen komen, gaan de rest van het nummer verder. Zo, pak snel een telefoontje erbij, dat lukken. Hey, welkom in de uitzending, nu genoeg hè?
2: Hey, Gramogo Kenneth.
0: Hey.
2: Kenneth
0: Donald. Hey. Patrick Sankova. Heer Patrick, ja. Hoe gaat het met u?
2: Ja hoor, prima. Mm-hmm. Jawel, prima. Ja. Ja, ik hoorde de mevrouw praten over Japan.
0: Mm-hmm.
2: Toevallig is dat ook een van de landen in Azië die mij aantrekken. Want de meeste Aziatische landen trekken mij niet zo aan, maar Japan en Indonesië wel. Ik vind Japan altijd, die heb ik altijd bewonderd om de discipline die mensen hebben. Alleen de neiging, het perfectionisme. Daar ben ik ook tegengekomen terug. Dat heb ik ook teruggevonden in mijn beroep. In hoe zij bijvoorbeeld audits afnemen. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Zijn ze heel haarscherp.
0: Mm.
2: Alleen in die samenleving is het toch een beetje doorgedraaid. Als het aankomt op het perfectionisme.
0: Mm.
2: Dat het toch wel... dat sommige mensen toch wel aan onderdoor gaan. En daardoor hunzelf verliezen.
0: Maar het is mooi, want kijk, als je de kans krijgt om met je eigen ogen te aanschouwen, dan is het zeker de moeite waard om te gaan kijken van hoe is die beeldvorming die we hebben van Japan, vergeleken met als we echt daar zelf zijn, om te kijken van klopt alles wat we denken over het land.
2: Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja, absoluut. Mm-hmm, ja. Maar ja, je... dingen kunnen, als de balans te veel aan de ene kant zit, dan is het ook weer niet goed. Hè? Dus het tegenovergestelde van perfectionisme is natuurlijk chaos.
0: Mm-hmm.
2: En, ja. Maar ik heb gisteravond nieuws vernomen over een variant op de Ebola-virus.
0: Mm-hmm.
2: Bij Congo, Oeganda, daar zo, in dat gebied.
0: Mm-hmm.
2: Ik durfde nu bijna niet te kijken, joh. Ik kreeg er wel weer de rillingen van. Of een beetje geel gevoel erbij weer. Maar de eerste gedachte die bij me opkwam was een... voor mij, hoe ik dat zie, is toch wel een soort van biologische... oorlogvoering
0: mm-hmm.
2: om destabiliteit te brengen in Afrika. Mm-hmm. Om dat verder door te voeren, weet je, destabiliteit. Omdat mm-hmm. toch een aantal Afrikaanse landen sterk in opkomst zijn. En zeg maar het hef in eigen handen nemen.
0: Mm-hmm. Ja, we moeten gaan kijken hoe snel ze zeggen van dat ze deze uitbraak kunnen bestrijden. Want het klinkt weer als een, ja, hoe moeten we het inschatten? Hè? Wel iets om waar de mensen voor moeten gaan vrezen. Als er zo'n besmettelijk iets, en het kan, omdat je het zegt, het kan gewoon een biologisch wapen zijn. Het kan een echt natuurvirus zijn. We weten het tegenwoordig niet meer.
2: Ja, want we weten allemaal dat Congo een superrijk land is. Maar dat land ook super veel wordt uitgebuit.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? En ja, en we weten ook dat in deze tijd de westerse landen, hoe zeg je dat nou, best wel verlegen staan mm-hmm. om kostbare mineralen, grondstoffen. Hm? Nou heb ik gisteren vernomen dat Burkina Faso het hef in eigen handen gaat nemen om value chain te gaan voor de verwerking van lithium en uranium.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat ze een fair deal hebben gesloten met Canada. Dat Canada de technologie levert en Burkina Faso de value chain, dus dat wil zeggen de verwerkte opgewaardeerde grondstoffen,
0: mm-hmm.
2: aan Canada gaat leveren. Want lithium heeft grote belangen voor de totstandkoming, productie van batterijen, onder andere.
0: Mm.
2: En Burkina Faso, haar bodem schijnt rijk te zijn aan lithium.
0: Oké dan. Dus dat ja, ja, ja, klopt. De strijd om de grondstoffen gaat gewoon over mensenlevens. Dus daar moeten mensen zeker alert op zijn van niet alles wat lijkt is zoals het is. Er wordt heel veel gemanipuleerd achter de schermen om alleen maar om aan die grondstoffen te komen. En winst boven mensenlevens is vaak het slogan.
2: Maar nog één ding, nog even iets over Suriname. Want ik heb vorige week toch ook best wel behoorlijk veel geërgerd aan die situatie in Suriname wat betreft overstroming en de mm-hmm. muggenplaag. En afval ongedisciplineerd mee om wordt gegaan. Ik had een discussie daarover met mijn moeder en die zei van ja, het blijkt dat in de tijd van Boutense dat Paramaribo daar toch veel beter voor lag. Dat het veel schoner was. Dan Boutense die zag erop toe gedisciplineerd met afval werd omgegaan. Maar dat weet ik dus verder niet. Maar dat vond ik wel mooi om te horen. Maar ik zou de meeste mensen toch aanbevelen, aanraden dat als zij Suriname bezoeken,
0: mm-hmm.
2: dat zij een portable waterpomp meenemen. Die dingen zijn in de handel verkrijgbaar. Je hebt verschillende merken, je hebt van Zwitserse merk. En vorig jaar bood een noodransoen die ook aan tegen een gereduceerde prijs. Bol.com, daar kan je ze ook op vinden natuurlijk. En die survival winkels.
0: Mm-hmm.
2: Want die portable waterpompfilters,
0: mm-hmm.
2: die maken het makkelijk voor je om het water zowel microbiologisch te zuiveren, dus vrij van bacteriën, omdat er een soort van keramische filter in zit. En bij sommige, als er geen keramische filter in zit, dan doen sommigen een membraan erin, een membraanfilter, waarbij die bacteriën eruit gefilterd kunnen worden. En het bevat ook meestal wel koolstof, die juist die pesticiden, herbiciden, insecticiden en medicinale restanten eruit haalt. Door die te absorberen.
0: Dat zijn mooie tips.
2: Doen sommigen een membraan erin, een membraanfilter, waarbij die bacteriën eruit gefilterd kunnen worden. En het bevat ook meestal wel koolstof, die juist die pesticiden, herbiciden, insecticiden en medicinale restanten eruit haalt. Door die te absorberen.

0: dan heb je weer extra kosten. En dan heb je ook weer gesjouw, weet je wel. Dus logistiek
1: je
0: en prijstechnisch is dat
1: Je brengt
0: zo,
1: weer plastic in de samenleving en je moet sjouwen. Je moet betalen. Het kan veel efficiënter en goedkoper.
0: Maar zo'n portable waterfilter, dat werkt prima, joh. Dat kan je heel snel vele liters schoon water mee verkrijgen, weet je. Nou, en het kan makkelijk in je koffer en dat ding weegt niks. Nou, ik bedoel...
1: Maar goed, dank voor deze tip. Ik denk dat mensen zeker op prijs stellen met dit soort extra informatie.
0: Ja, absoluut. Want ze moeten drinkwater absoluut niet vertrouwen daar. Kijk, als er een land is waar er al geen controle is op het gebruik van pesticiden, herbiciden, insecticiden, die dingen komen terecht in de bodem. Mm-hmm. Dan komt het ook terecht in grondwater, in rivieren. Weet je, dat noemen ze leachen in het Engels, weet je wel. Mm-hmm. Het lekt gewoon door, weet je. Mm-hmm. En uiteindelijk komt het ook terecht in het drinkwater. En aangezien Suriname geen behoorlijke labcontrole erop nahoudt,
1: kan alles gebeuren.
0: Ga je al snel over die grenswaardes heen, weet je, die zeer riskant zijn voor de gezondheid van mensen.
1: Nee, dank Patrick. We gaan het genoteerd en een mooie dag verder, hoor. Dankjewel.
0: Oké, jullie ook. Oké,
1: blessie. Doei.

Ja, ja, jarigen deze week. Dus groet aan mevrouw Loes Dulder. Groet mevrouw Lillian Deekman. Groeten ook speciaal mevrouw Hortans Kreesburg. Allemaal de groeten. Maar ik mag één man niet vergeten. Is Brada. Heb ik hem staan hier? Ja, ik heb een pokoe klaarstaan. Meneer Belfort. Morgen jarig, dus draai gewoon die pokoe van zijn dochter. Want daar gaat hij zeker van houden. Zijn voorsprong op de verjaardag van meneer Belfort. Hier houden ze nou

0: wie Allah.
1: Ai, alvast van harte gefeliciteerd, Brada Dennis, met je komende jaardag. Dat zul je zeker niet vergeten, hoor.

0: brada Dennis, van harte komende dag, hè. Dus naar je Oroyari idee. Dus morgen is uw jaardag, van harte gefeliciteerd alvast vanaf deze plek. Maak er een mooie dag van, geniet ervan. En het geldt voor alle jarigen van het weekend en voor de komende week. Enjoy, enjoy, enjoy. Nou, we gaan nu naar het reclameblok en het journaalblok. Daarna zijn we weer terug met het programma van Bonnie Grani. Op deze... wat zijn we ook weer? deze 18e. Dus tot zo.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest. En daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Den Oever staat file bij Den Oever 4 kilometer. De vertraging kan daar oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
12: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Weer, nou draai. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Brengi's tropische winkel is de zaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
1: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
0: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
0: Bronje met kakkerjauw en diverse vissoorten.
1: Pantaaiers, geraspte zaven en kokos voor de mojo.
0: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
0: Ai boy, van Frankie Jode, ten Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de uitzending van Bonnie Grani. Deze 18e en we gaan door de klok van 2 uur. En tot die tijd hoort u mij op de 107.9 FM in de ether. En via internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

aan. Dit is het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de Ether voor Amsterdam en omstreken. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En het is vandaag de 18e. En ook de 18e is er weer. Elke dag is het weer.

het weer is een beetje, toch wel nog geen zomerweer. Het is ongeveer 13 graden. Het voelt iets kouder. Het was wel droog toen ik aan kon fietsen, maar men verwacht wel weer een paar druppels vandaag. Dus het is een neerslagverwachting voor Amsterdam.

0: In de ochtend 13 graden. Zal in de middag oplopen naar 15 graden. Dan 12 graden en tenslotte 8 graden in de nacht. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
1: Amasa!
0: Aweto!
1: Amasa!
0: Aweto!
1: Sorry, brother!
2: Amasa!
0: Ai, Lobisisa. Ik had al een kleine voorsprong genomen, want deze week is uw jaardag toch? Naar uw day,
1: ja,
0: maar
1: ik kan originaal als je blij stem te horen, Goedoe, blij stem te horen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik bedank jullie allemaal. Naar de mooie pokus aan mijn heren. Ja, aan ja, uw versterry. Grand tangi, grand tangi. Allen die me ook hebben gefeliciteerd, met bedanking. Met bedanking. Donderdag naar mijn day.
0: Mm-hmm.
1: Ik word 56, omgekeerde van 56.
0: Is dat? Oké, dan.
1: Hoeray! Kato man, is een lachen en traag. Amai gima krakti, brada kendo. Amai gima krakti. Me zijn ordinala stay. Ayer krufu boni grani. Me zijn odigiwala. En met takum bigit grani, bigit tangi. Bigit tangi. Bika ke bigis mai teriu. Da je teren baka. Ano so?
0: Naso, Lobisisa, naso.
1: Yes, yes. Bedankt voor alles. God bless. En dendila so alobi wang. Sterkte allen in deze donkere dagen. Ja, de signore, de brada nga sa inagadam. Ook to me zijn odigidala. En gisteren zou ik ook meedoen aan psalmochtend. Maar dan met de vierwa lelijke pijn, dan doe mee. Me zijn ook to odigibrada roepers. A wil be de, maskin be swatchi. Is dat wat dan ik wat
0: afgeven? Ja, ja, ja. Dat zo.
1: Juist, juist. En te askin tak keverus, dan ik geen arus. Weet je?
0: Dus dat.
1: Ik zou zeggen, teka de, thanks for all, en sosolobby.
0: Sosolobby, lobby, Sisa. Sosolobby.
2: Amasa!
0: Sama sweet day, Lobby Cesar. Doei, doei.
1: Grand tangi, grand tangi, gudu, grand tangi. Bye-bye, bye-bye.
0: Welkom in de uitzending. Mijn genoegen. Lijn 2 hebben we een beller. Welkom in de uitzending. Ja, zegt u het maar.
3: Hallo?
0: Ja, u bent in de uitzending hoor. Welkom.
3: Ja, hallo. Kendo, goeie... Goedemiddag inmiddels. Ik wil bedanken en vragen als ik dokter Alders mag feliciteren.
0: U mag iedereen feliciteren op dit moment, dan gaat uw gang.
3: Oké, dank je. Hortense, ik wil je feliciteren met donderdag met je verjaardag. Nog vele na deze en Soso Lobier een fijne dag toegewenst.
0: Ja, ah, blessie. Dank u wel voor de felicitatie. Een mooie dag verder. Doei, doei. Blessie. Hoe is dat? Ah ja, ja, we gaan in deze uitzending heb ik even kijken. Oh ja, er was weer een nieuwe podcast aflevering van Sam Jones verschenen. Hij heeft een podcast serie gemaakt, 10 afleveringen lang. Pak even snel weer een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending, lief genoegen.
4: Een goedemiddag nogmaals,
0: heer Banansi, welkom.
4: Nee, ik wil dat je je zin eerst afmaakt, waarmee je net bezig
0: oh,
4: was.
0: Oh, ik wilde gaan zeggen tegen de luisteraars. Ik heb een nieuwe aflevering van de podcast-serie van Sam Jones heb ik kunnen oppikken. En die ga ik straks voor iedereen afdraaien. Dan kunnen we luisteren naar de geschiedenis van het monument in het Oosterpark. Dat is wat ik wil zeggen. Dank
4: ik
0: u wel.
4: Ik ben benieuwd.
0: Ja, we gaan luisteren toch?
4: Want dat is ons ding ook voor 1 juli. Dan is Bonnie Grani daar zo om de boel daar een beetje te reinigen. En in het rechte spoor te zetten, toch?
0: Precies dat, ja. Precies dat.
4: Oké. Er wordt meer aandacht aan besteed naar 1 juli. Dan is het heel gezelschap. Mm-hmm. Drie kwart van Surin Klein... Paramaribo is daar aanwezig 1 juli, maar ik kom bij wanneer Granny Bonnie vooraf ongeveer, ik geloof, 28 of 29 juni daar aanwezig is. Dan is Banansi ook daar om de zaak te ondersteunen.
0: Dat is goed. Ik ga de details precies navragen bij Sisa Patricia Wilson en Nana Kwame Mensah Bediako. En dan krijgt u precies te horen welke dag het zal zijn. Dat is een goeie, want dan gaan we elkaar ontmoeten daar.
4: Jawel, ik doe gewoon een schatting. Ik weet het. Het is in die buurt ongeveer.
0: Klopt.
4: Maar exact dan...
0: Ik weet het ook nog niet hoor, maar we gaan het horen.
4: Voor de mensen die thuis zitten en ook daar aanwezig willen zijn bij om jullie te ondersteunen, dan is dat ook een goede zaak.
0: Dus dat.
4: Dat ze de datum precies weten.
0: Ja.
4: En de tijd. En de locatie. Brother Kendo. Werkelijk was er iets gaande met de telefoonlijn. De eerste keer toen ik belde, kreeg ik een melding van... Dit nummer is niet in gebruik. Voor als je de goede nummer wilt hebben, moet je 1888...
0: Hey, wat een bericht, nee, man.
4: Maar omdat ik weet dat het nummer klopt...
0: Ik ben blij dat u heeft geprobeerd en nog een keer een poging heeft gewaagd.
4: Ja, want, ik ben blijven proberen en ik kreeg toen te horen, het is bezet. Telefoon was bezet.
0: Okay.
4: Totdat ik de vierde keer heb geprobeerd en ik kwam er wel in.
0: Nee, dank voor uw vasthoudendheid, want die mensen van Salto hebben me gezegd, ze gaan alles omgooien, we gaan over 2 weken verhuizen. We moeten weg in dit gebouw. We gaan naar het gebouw van de OBA bij Centraal Station.
4: Ja.
0: En we moeten een tijdje uit de lucht. Geen live uitzendingen. Dus er gaat van alles snel korte termijn veranderen. En ik dacht, ze zijn al begonnen met die telefoonlijnen omzetten. Ik denk, hoe kan dat? Ik maak telefoon. Ik maak radio. Mensen bellen in. No man, niet nu. Maar gelukkig. U heeft bewezen dat het omgekeerd is.
4: Maar er is geen man overboord. Want als je je goed kan herinneren, een tijdje terug, ik weet niet of het vorig jaar was, was Salto ook door een beetje gedoe in de studio.
0: Klopt, was brak in de studio.
4: En toen kwamen jullie bij Red Light.
0: Ja, we hebben die contacten nog. Dus als Salto echt er niet is, dan gaan we gewoon bij die broeders van de Zeedijk. Dus zo.
4: Ja.
0: Goed dat u me even herinnert dat het ook nog steeds mogelijk is.
4: Is ook een optie, toch?
0: Dus dat.
4: Ja, maar ik wil toch iemand even nog feliciteren. Ja. Maar ik ken die man zijn voornaam niet. Maar die achternaam ken ik wel. En zijn achternaam is Belfort.
0: Ah, Dennis.
4: Hoe heet hij van zijn voornaam weer?
0: Dennis Belfort.
4: Dennis Belfort. Oh,
0: ja.
4: En die man die kwam, ik heb hem lang niet gehoord. Die kwam op met het, we zitten met een probleem. We hebben een AOW gehad.
0: Precies dat.
4: Banansi heeft, toevallig zit hij in die groep AOW gehad. En hij was ermee bezig. Maar ik heb hem een hele tijd daarover niet gehoord. En aangezien dat ding een lode kogel is aan mijn benen, zou ik zeggen... Hé, meneer Belfort, laat weer wat van je horen. Maar in elk geval, meneer Belfort, ik heb gehoord dat je morgen jarig bent. Dus vandaag is je oudejaarsdag. Ik feliciteer jou ermee. En ook tante Loes Dulder, die is morgen samen met jou ook jarig. Dus,
0: het gaat feest zijn in die regio.
4: Capelle aan de IJssel.
0: Precies, Rotterdam en Capelle hebben feest.
4: woont Dennis in Amsterdam?
0: Nee, Rotterdam.
4: Oh, ook Rotterdammer.
0: Ik zeg het je. Jawel, Rotterdam en Capelle gaan feest hebben morgen.
4: Oké. Ik zou zeggen, een prettige dag daar. En Utekude en Megado Blessonu.
0: En boem, Krantani Brada.
4: Ja, voor de rest zou ik zeggen... Je bent zo logen geweest naar...
0: Berlijn was ik. Duitsland.
4: Berlijn
0: was ik.
4: Oké. Was het daar kouder, regenachtiger dan Amsterdam?
0: Nee, ik heb het droog weer gehad vorige keer.
4: Oké, je hebt geluk.
0: Dus, ja. Dus we hebben het overleefd.
4: Dit weekend ben je weg geweest.
0: Nee, gedurende de week. Dus daarom kon ik vorige
4: week... Gedurende de week?
0: Ja, ik kon vorige week maandag geen radio maken, want ik was daar...
4: Nee. Toen was Brada Jo en
0: precies,
4: Connie.
0: Precies, ze hebben voor me geholpen.
4: En ze hebben het ook leuk gedaan.
0: Ze hebben het mooi gedaan, hè? Jawel. Ik heb hem een bericht gestuurd om
4: jij
0: te bedanken.
4: Op jouw manier en hun doen het op hun manier.
0: Precies
4: maar
0: dat.
4: Ze hebben het uiteindelijk ook... alleen het laatste uur kon ik niet aanwezig meer zijn. Ik had andere dingen buiten huis te doen. Dus was ik weg. Maar de twee eerste uren heb ik ze gevolgd en ik heb ook gebeld.
0: Mooi zo.
4: Ja. Dus je ziet maar, kan je niet door omstandigheden een keertje, dan zijn er andere
0: oplossingen
4: die
0: het
4: wel
0: dus,
4: kunnen
0: dus
4: overnemen en hun best doen.
0: Netjes.
4: Oké, ik hou het hierbij en ik zal zeggen, all the best, als er wat is, hoor je me nog.
0: Aboom, blessie.
4: Atrevi. Dag.
0: Doei. Is dat hè. Ik zei over de podcast die Sam Jones maakt. Komende weken steeds een nieuwe aflevering. En hij heeft vorige keer aflevering 2 al laten verschijnen. En aflevering 2 gaat hij een aantal bekende mensen die betrokken zijn geweest bij het monument in zijn uitzending. Dus kunnen we een stuk voor fragment luisteren. En misschien ga ik straks de hele podcast voor u afdraaien. Het volgende fragment gaat als volgt.
2: Free Lamuur.
5: Ik ben Alex van Stipriaan.
6: Hugo Fernandez Mendes.
7: Ik ben Eddie Campbell.
8: Wat is de eerste kennismaking met 1 juli? Katie Cotty, het slavernijverleden. Lamuur blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
9: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863.
0: Je hoort nu de stem van professor Lamuur in de podcast, hè?
9: Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapologiseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Misschien heeft het houdt het verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. Zij zei, jullie spelen alleen, jullie moeten werken zoals ik ben een slavin geweest.
8: En wat is de eerste herinnering van Stipriaan aan het slavernijverleden?
5: Ik heb op de middelbare school een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
6: Ik heb de 1 juli manifestaties meegemaakt. Van mijn oma toen natuurlijk wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar ze nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande rituelen, van wat toen negers heette, dat mocht niet.
7: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen, dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren. Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
8: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
7: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix, kon profiteren, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranje Huis.
0: Ja, in deze aflevering van de podcast komen dus een paar heren aan het woord die ook een academische studie hebben gedaan naar het slavernijverleden van Nederland. Want Nederland was een van de grotere landen die heel veel mensen uit Afrika, West-Afrika met name, dus mensen van Akan, Hausa, Ibo, noem maar op, Mandeka, allemaal Mandingo, allemaal gingen ze weghalen daar om naar bijvoorbeeld Suriname, de Antillen te brengen, ook naar het Noord-Amerika. Dus ja, al die misdaden zijn dan door een Nederlands gepleegd. En in deze podcast wordt er een beetje naar teruggekeken, op gereflecteerd, naar aanleiding van het monument nu in het Oosterpark, dat daar al 25 jaar staat. En ik ga kijken of ik straks nog een ander fragment, of echt de hele podcast kan afdraaien. Die duurt ongeveer 10 minuten. Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Dus ik ga even erbij zoeken. En in de tussentijd kunnen we wel even naar een mooie muziek luisteren.

is een mooi nummer en past wel bij het verhaal over de podcast en monument in het Oosterpark. En het denken van het Nederlandse slavernijverleden. Hoe dus met name de Nederlandse kooplieden matrozen verzamelden. En met z'n allen gingen ze op wrede wijze, stapten ze in een boot, gingen ze naar de westkust van Afrika. En dan gingen ze daar mensen van verschillende gemeenschappen, Hausa, Wolof, Mandingo, Ibo, al die verschillende Akan, dus Ashanti, Fanti, maakt niet uit. Iedereen ging ze daar ophalen, Ga, om weg te slepen. En dat onder het mom van winst maken en juist het idee van winst boven mensen. Ja, dat doet vaak heel veel mensen zeer. En zie je, eerste uur belde Brada hier Patrick Sankova ook in. Juist om daar dat toch even te benadrukken. Hoe mensen weer delen van Afrika leegrooft. Met idee van winst over mensen. En daar komt ook weer die oorlogvoering. Als het nu met metalen kanonnen is. Of zoals we het nu zien, soms met biologische wapens. Want we weten nooit precies of al die virussen die nu voorbij komen, waarmee geëxperimenteerd worden, als die niet op als wapens ingezet worden. Want zo hebben bijvoorbeeld in eerste instantie Europeanen op het Noord-Amerikaanse en Caribische deel ook besmette dekens gebruikt om een deel van de bevolking, de inheemse bevolking, uit te roeien met een ziekte die daar onbekend was. En nu hebben we dus weer ebola. Laatst sprak ik meer over Hanta. Vorige week was ik in Berlijn. Het was in de periode. Ander verhaal erbij dan. De eerste keer dat ik in Berlijn was, was in ongeveer 82, 83 periode. Dus ik moet zeggen, 1982 en 1983, vorige eeuw. Ik klink zo oud. Ja, in die periode was ik in Berlijn. Nog voor de muur weggehaald werd. En het was best wel een raar tijdsperiode, want je had dan de muur, spanning tussen West en Oost, IJzergordijn en Westen. Je had ook nog het opkomende, weer een nieuwe epidemie. Was dan AIDS, kwam toen heel erg opeens in het nieuws. En ook daarvan zeiden mensen van, is dat geen biologische oorlogvoering om sommige mensen van de aardbodem te doen verdwijnen? Dus continu is er zo'n dreiging en zo'n wolk boven je hoofd. En ik liep dus afgelopen week op de Kurfürstendamm. Dat is een hele grote straat in Berlijn. En ik moest ook weer gelijk denken aan dat nummer van Klein Orkest. Ik weet niet of mensen het nog wel kennen. Ging over de muur, heet het Klein Orkest. Want die muur tussen communistisch Oost-Berlijn en kapitalistisch West-Berlijn, die stond er nog. En mensen dwongen je zogenaamd om te kiezen, ben je voor Oost of voor West? En zij zongen toen een heel mooi nummer van, vogels hoeven niet te kiezen, die kunnen gewoon over die muur vliegen en overal naartoe gaan. Ik heb het nummer nog kan vinden hoor. Dat gaf toen wel weer een ander soort inzicht over hoe wij mensen de wereld helemaal kapot maken, terwijl het echt helemaal niet hoeft. Al die keuzes die opgedrongen worden, die moet je echt naast je neer kunnen leggen.

0: Ja, dan kan je toch wel nostalgisch worden. Ook vanwege zo'n liedje. Of zo'n nummer. Wat er toch wel het een en ander in gezegd wordt. Maar zo'n periode, de jaren 80, waarvan ik denk van... jongen, ik heb nog wel dingen meegemaakt, hoor. Dus onder andere was heel... De werkeloosheid nam erg toe. Mijn vader verloor zijn baan bij de Ford-fabriek. Want die ging verhuizen. En ontsloeg een groot deel van de werknemers hier in Nederland. Je had natuurlijk ook, zei je, die strijd met het Oosten en het Westen. En men ging steeds meer en meer praten over het gebruik van kernbommen, neutronenbommen. Ach, je had ook nog in die periode... is Kerwin Duinmeijer vermoord wegen opkomend racisme. Je had ook nog die opkomende AIDS-golf... die heel veel mensen, mensen met HIV besmetten... En omdat er toen nog geen remedie was, gingen ook heel veel mensen binnen een paar jaar dood. En op een hele gruwelijke manier, heel veel mager laag ze er dan en binnen no time dood. Ik kan me meer herinneren van die periode, jaren 80. Ja, aan het eind van die periode kwamen nog grote rellen terugbrengen in geheugen. Van toen, in die man in Los Angeles. Die werd dus onder het zicht van een camera werd gefilmd. Rodney King heette die man, ja. Die dan door de politiemensen helemaal afgetakeld werd. Zonder reden, zonder geldige reden. En het werd allemaal op film vastgelegd. En de politiemensen werden toen nog vrijgesproken ook van elke misdaad. Dus die hele periode van de jaren 80 was een onrustige periode. Ook gezien dat toen nog steeds apartheid in Zuid-Afrika... een normaal ding van de wereld was. Dus soms denk je van... we hebben wel veel dingen meegemaakt. En dat nu dus... de millenniums en de Gen Z, et cetera... net doen alsof ze het zwaar hebben. Ik zeg niks. Ik ga geen vergelijkingen trekken. Maar de mensen die door die periode... zich hebben moeten heen worstelen... met gedachten van... hoe zou de toekomst eruit moeten gaan zien? En het overleefd hebben... Ja, ik applaudisseer al die mensen. Absoluut, absoluut. Mijn applaus aan gaat naar jullie toe. Laat ik toch maar even kijken. Ik heb inmiddels de volledige podcast gevonden van Sam Jones. En hij had professor Lamure in zijn podcast. Hij had de heer Eddie Campbell in zijn podcast, geloof ik. Oh ja, en ook die witte professor had in zijn podcast. Ik weet zijn naam niet meer zo goed. Maar we gaan gewoon luisteren naar de gehele podcast van Sam Jones. En dan in deze 10 minuutjes. En ja, goed, ik zei al, telefoonlijn lijkt het te doen. Dus u mag gewoon inbellen als de podcast afgelopen is.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten met 7 sleutelpersonen. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Humphrey Lamure, Alex van Stipriaan, Hugo Fernandez Mendes en Eddie Campbell. Luister naar een collage van die gesprekken.
2: Mijn naam is Humphrey Lamure, geboren in Suriname. Ik ben op ongeveer 16, 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Vervolgens op Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid. En na het afronden van die middelbare school ben ik begonnen aan de studie sociologie en antropologie. Vervolgens ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij het Planbureau. Nou, na terugkeer in Nederland ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben toen medewerker geworden en later professor aan die universiteit.
3: Ik ben Alex van Stipriaan. Ik ben emeritus hoogleraar Caribisch geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En emeritus betekent dat ik gepensioneerd ben, maar niet dat ik niks meer doe.
4: Hugo Fernandez Mendes. Ik ben directeur geweest op Binnenlandse Zaken. Integratiebeleid etnische minderheden heette dat toen. Heb in Amsterdam gezeten daarna. Ik ben jurist, ben wetenschapper geweest en een aantal dingen meer.
5: Ik ben Eddie Campbell. Ik ben van huis uit een socioloog. En ik heb jarenlang gewerkt aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben dus nu gepensioneerd. En ik was gedurende een jaar of 10 voorzitter van het NINSEE. Dat was van 2002 tot 2012.
1: We nemen een kijkje achter de schermen. Wat is de eerste kennismaking met 1 juli, Ketikoti, het slavernijverleden? Lamure blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
2: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863. Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapplaudisseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Op 1 juli gingen we met mijn moeder naar de kerk. En daar gingen we weer naar huis of zo. Maar dat vieren van 1 juli heb ik niet gekend. Misschien heeft het oude verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. En die hebben we als kind, 10 jaar, 12 jaar oud, hebben we nog gekend en gesproken. En ze heeft heel wat opmerkingen gemaakt waarvan wij, mijn beide broers en ik, daar heb je het weer.
6: Wat voor opmerking bijvoorbeeld?
2: Nou, ik zal u vertellen. Zij zei: jullie spelen alleen. Jullie moeten werken, zoals ik. Ik ben een slavin geweest.
1: En wat is de eerste herinnering van Stipriaan aan het slavernijverleden?
3: Ik heb op de middelbare school een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
1: Vanwege zijn specialisatie kwam later een telefoontje van een persoon die later bekend stond als de voorvrouw van NINSEE.
3: En dat was Berel Biekman. En die zei, we zijn bezig een platform te vormen. En ik heb begrepen dat u een kritische historicus bent met veel verstand van het slavernijverleden. Wilt u met ons meedoen als adviseur? En zo is het begonnen.
1: De eerste herinnering van Fernandes Mendes aan 1 juli is vanaf zijn prille jeugd.
4: Ik ben in Suriname geboren en getogen. Dus ik heb de 1 juli manifestaties meegemaakt. Van mijn oma toen natuurlijk wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen, wij, getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige, slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar ze nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande, zeg maar, rituelen van wat toen negers heette, dat mocht niet.
6: Hoe sprak ze daarover?
4: Nou, wel met een zekere berusting. Dus niet getraumatiseerd of zo. Ja, en ook niet op een manier van ze willen even de geschiedenis vertellen. Maar als er wat gebeurde, dan kwam het terloops langs, vertelden ze dingen.
6: En wat zeiden ze als de jonge Hugo Surinaams sprak?
4: Oh nee, dat mocht. Nee, ik moet wel voorzichtig zijn. Ik heb nooit met mijn oma Surinaams gesproken.
6: Waarom niet?
4: In die tijd was het tamelijk respectloos als je dat zou doen. Ik weet niet eens of het kwam omdat ze vonden dat je het Nederlands goed moest beheersen. Men vond dat hun kinderen een beter leven moesten hebben dan ze zelf hadden gehad. En daar is Nederlands is toch een belangrijk vehikel voor om dat te realiseren.
1: Ook Campbell herinnert zich 1 juli als een groot feest. Over de slavernijperiode werd amper gesproken.
5: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen, dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren. Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
1: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
5: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix kon profiteren van, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranjehuis.
6: Wat er werkelijk ook gebeurde in de slaventijd, wanneer werd je dat bewust?
5: Nou, ik denk eigenlijk dat het echt ging leven toen ik eigenlijk in Nederland kwam. En dat was dus in het begin jaren 60. Dat hing samen met de nationalistische beweging, zal ik maar zeggen, voor de onafhankelijkheid van Suriname. En in de slipstream daarvan werd natuurlijk ook gepraat over het slavernijverleden.
6: Speelde Anton de Kom voor u een rol? Dat was natuurlijk een man die eerder jaren 30 en 40...
5: Ja, natuurlijk. Toen hoorde je dus pas van een Anton de Kom. En ik herinner mij dat een groep studenten in Leiden weer dus toen het boek van Anton de Kom, dat bijna in de vergetelheid was geraakt, weer heeft opgedoken.
1: En het boek Wij slaven van Suriname werpt een kritische blik op de doorwerking van de slavernij. Dat doet Lamuur in feite ook, aan de hand van het volgende verhaal dat zijn oma ooit vertelde.
2: Mijn moeder en mijn grootmoeder zijn dieren geweest. We hebben er als kind een beetje om gelachen en weer, ik zeg het maar, een kletsverhaal van die oma. Maar dat klopt allemaal, want in de eerste fase van de slavernij heeft de Nederlandse staat bepaald dat de slaven dieren zijn. Het was allemaal heel denigrerend. Maar dat die vrouw dat nog wist en aan ons vertelde. Dat soort zaken hebben een diepe indruk op meegemaakt toen ik op latere leeftijd in Nederland ging zoeken. Want dat was waar. Er stond in het archief dat de slaven in Suriname waren dieren. En dat is niet een kwestie van Pietje of Mientje die het vertelt. De Nederlandse staat heeft dat bepaald. En ze zijn er in 1828 op teruggekomen. En toen werden de slaven mensen.
1: Tot zover deze tweede aflevering. Voor de hele podcastserie van in totaal 10 lange en 10 korte versies zijn 7 personen geïnterviewd. Berdel Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Eduwaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Reparations on my soul.

Ay, yes, Gil Scott here on Who'll Pay Reparations on My Soul. Een mooie klassieker van Gil Scott here on. En het is alweer 3 minuten voor de klok van 1. Denkt alweer richting de eerstvolgende journaalblok en reclameblok toe gaan. En na het journaalblok en reclameblok ben ik weer terug vanaf 1 uur met Studio 5 Journaal Kennisquiz. Ik heb een tijd lang niet gespeeld. Ik weet niet of de spelers er nog zijn. We gaan het gewoon weer terugbrengen. Studio 5 Journaal Kennisquiz. Ons programma gaat door tot de klok van 2 uur. En dan heeft u geluisterd van 11 uur tot 2 uur naar Bonnie Grani op 107.9 FM in de ether. En salto.nl/caribbeanfm. En mijn naam is Kendo.

0: Welkom in de uitzending.
1: Een goedemiddag nogmaals.
0: Benansi, welkom.
1: Ja, ik heb die podcast niet zo goed begrepen van Sam Jones. Hij heeft een paar mensen geïnterviewd, hè?
0: Ja, ja, hij gaat over de komende periode steeds diezelfde mensen interviewen. In totaal 7 personen.
1: Ja, ik heb die namen. Ik heb de ene die ik wel heb kunnen onthouden, dat is de heer Kaikuzi.
0: Ja, ja, ja. Maar vandaag gaat die heer Lamour, professor Lamour.
1: Ja.
0: Hij heeft de heer Eddie Campbell.
1: Is dat een professor of is dat een of andere iemand met een titel of zo?
0: Ja, ja, Lamour heeft een titel. Die Stipriaan heeft een titel. Hij heeft ook de heer Campbell, Eddie Campbell. Die is waarschijnlijk ook afgestudeerd. En de heer Hugo Fernandez Mendes. Dus alle vier hebben ze wel academische titel graag behaald. Okay. En die had hij dit keer in zijn podcast om even te introduceren. Hoe zijn zij bekend met slavernijverleden? Om gewoon de mensen een beetje voor te stellen aan het publiek.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, want ik begreep. Ik heb

0: het wel gevolgd, maar ik begreep hem niet zo goed.
1: Okay.
0: Ik begreep.
1: Nee,
0: maar een podcast, is dat een mededeling of is het een soort van informatie?
1: Ja, het is een soort informatiebulletin van 10 minuten. Die kan je op YouTube vinden. Kun je het rustig nog een keer afluisteren. Maar heer Benansi, ik heb nog 30 seconden. Dus ik ga u even groeten nu.
0: Okay.
1: En dan worden we onderbroken door het journaalblok en reclameblok. Maar daarna ben ik terug.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Dat gaan we niet doen.
1: En dus na de quiz kunt u gewoon bellen. Ja?
0: Oké.
1: Abong dan. Tot zo.
0: Ciao.
1: Merci.
0: Da.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of
5: ja,
4: zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Draai. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai, ga naar de website www.ganatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ganatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Mayday,
1: Brengis tropische winkel is de zaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
0: Benkaterstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bronja met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pantaaien, grassige zaven en kokos voor de boeien.
1: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, van Frankie Jude, de Kaartenstraat 43 Amsterdam West.
2: Welkom terug bij het laatste uur alweer van onze uitzending op deze maandag, de 18e. We gaan door tot de klok van 2 uur. En we zijn te beluisteren op 107.9 FM in de ether en salto.nl/CaribbeanFM. En mijn naam is Kendo.

Ja, welkom terug bij ons laatste uur van Bonningrani Radio, de 18e. En we beginnen dit laatste uur met een Studio 5 Journaal kennisquiz voor de liefhebbers. Ik hoop dat er nog een paar liefhebbers over zijn. Het is niet meer zo gesmoord als de eerste paar maanden. Het viel een dagje uit, het dagje ging niet door, et cetera. Maar even kijken. Ja, volgende week doe ik nog één keer in de maand mei. En dan kan ik de grote prijs uitreiken. En die combineer ik dan voor april en mei. Dan hebben we een mooie prijs over 2 maanden voor alle deelnemers die tot dan toe hebben volgehouden. En deze dag hebben we weer een spannende Studio 5 Journaal kennisquiz klaarstaan. En meespelen is heel eenvoudig. Ga naar de website van kahoot.it en spel dan met een K van Karel, A van Anton, H van Hendrik, een O van Otto, nog een keer een O van Otto, T van Tinus, een puntje, een I van Isaac en een T van Tinus. Dat is dus kahoot.it. En je kan er naartoe gaan met je mobiele telefoon, met je laptop, met je tablet, met je desktop. Zolang er maar iets met computers en internet is, kan je meespelen. Je hebt goed dat tegenwoordig sommige koelkasten internet hebben. Maar allemaal kan je gebruiken om mee te spelen. En dan moet ik een pincode doorgeven. En dan bent u binnen. Dat gaan we dus nu even proberen te doen.

bij deze Studio 5 Journaal kennisquiz met 5 vragen. En die gaan over politiek, economie, wetenschap, technologie. En meestal volgt er dan een 5e juryvraag voor een dubbel aantal punten. Goed, deelnemers. Pincode ga ik u geven. En de pincode vandaag zijn 7 getallen. En dan zijn de volgende 7 getallen. Een 3, een 2 en een 2, een 6, een 8, een 4 en een 8. Dus de pincode van vandaag om mee te kunnen doen met het spel Studio 5 Journaal Kennisquiz

langzaam opnoemen. Een 3. Een 2. En een 2. Een 6. Een 8. Een 4. En een 8. Dat is de pincode voor vandaag. Voor diegenen die willen meespelen. En dan noemen we de meeste van de vraag: welke schuilnaam, pseudoniem, nickname ga je gebruiken om mee te doen? En dat is al alles wat voldoende is. Dan ben je binnen. Dus de laatste keer zal ik het even herhalen. De pincode voor vandaag. Op de website van Kahoot.it. De pincode van vandaag is 3, 2, 2, 6, 8, 4, 8. 322. 6.848. En dan is het enige die nog hoeft te doen, is een schuilnaam, een nickname in te vullen. En dan bent u binnen. En dan kunnen we gewoon het spel gaan spelen. Ik heb nu al 5 deelnemers binnen. Dus met deze 5 deelnemers gaan we het spel spelen. Studio 5 Journaal Kennisquiz op deze 18e. En dan gaan starten. Wees u er klaar voor.

Ja, en de eerste vraag luidt: van welke Nederlandse gemeente werd Joyce Sylvester in 2008 de waarnemend burgemeester? Was het in het rood Naarden of in blauw Anna Palona? Of in het geel Gooise Meren of in het groen Hoofddorp? Van welke Nederlandse gemeente werd Joyce Sylvester in 2008 de waarnemend burgemeester? Een politieke vraag. Je mag alleen maar een kleur te selecteren. En rood is Naarden. Blauw is Anna Palona. Geel is Gooise Meren. En groen is Hoofddorp. En als je kunt googlen, mag je ook googlen. Maar je hebt niet veel tijd meer, want de tijd gaat snel voorbij. Maar de vraag is dus: van welke Nederlandse gemeente werd Joyce Sylvester in 2008 de waarnemend burgemeester? Rood is Naarden. Blauw is Anna Palona. Geel is Gooise Meren. En groen staat voor Hoofddorp. En nu alle antwoorden binnen zijn, dat is bijna een strikvraag, want Joyce Sylvester is wel burgemeester geweest in Naarden, maar niet in 2008. Ze was eerst in 2008 was ze de burgemeester van, en dat is het goede antwoord, Anna Palona. Even kijken. Veel mensen zijn ingetrapt in deze strikvraag eigenlijk. Want blauw Anna Palona is het goede antwoord. Kijken. Oeh, dus hier is fout gegaan. Ik zie dat er fout is gegaan. Dit gaan we herstellen. Want twee mensen hebben het goede antwoord niet gegeven, maar wel punten gekregen. Sorry. Moet ik nog even herstellen. Maar we gaan door naar de volgende vraag. Misschien kan het nog snel hersteld worden. Sorry voor de persoon die het goede antwoord gegeven heeft, maar die heeft geen punten gekregen. Auw, foutje. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Wetenschap. Oh nee, economie, sorry. Een werk van Leonardo da Vinci is ooit verkocht als duurste schilderij ooit. Voor hoeveel dollars ging het onder de hamer? Was het bijna in het rood 300 miljoen US dollar? Was het in blauw tussen de 300 en 400 miljoen US dollar? Was het in het geel tussen de 400 en 500 miljoen US dollar? Of was het in het groen meer dan 500 miljoen US dollar? Het werk van Leonardo da Vinci heette Salvator Mundi, de redder van de wereld. En het is verkocht voor een recordbedrag. Dus schilderijen worden goed verkocht. Maar was het dus bijna 300 miljoen dollar in het rood? Was het in het blauw tussen de 300 en 400 miljoen? Was het in het geel tussen de 400 en 500 miljoen? Of was het in het groen meer dan 500 miljoen dollar? Voor hoeveel worden dure schilderijen tegenwoordig verkocht? Een werk van Leonardo da Vinci, hè? Met de naam Salvator Mundi. Ging voor een groot bedrag onder de hamer. Sommigen zeggen rood bijna 300 miljoen dollar. Blauw tussen de 300 en 400 miljoen dollar. Geel tussen de 400 en 500 miljoen dollar. En groen meer dan 500 miljoen US dollars. En het goede antwoord is geel. Tussen de 400 en 500 miljoen dollar werd het werk verkocht. 435 miljoen, geloof ik. Kunt u nagaan. Begin te schilderen. Schilder je mooi, dan ben je binnen. Eén persoon heeft het goed. Ik geloof dat het dit keer wel goed gegaan is met de telling. Ik kan even snel kijken. Ja, Carla had het goede antwoord. Met 1720 punten is ze gegaan naar plek 1. Want ik moet eigenlijk de eerste vraag moet ik nog even corrigeren om te kijken wie daar het goede antwoord gegeven heeft. Goed.
Carla heeft goed gescoord bij deze vraag en we gaan snel door naar de volgende vraag. De volgende vraag, vraag 3. Welke groente is een van de beste bronnen voor calcium? Is dat rood, paprika? Of is het blauw, amsoi? Is het geel, aubergine, dus boulanger? Of is het groen, pompoen? Dus als je calcium nodig hebt, welke groente ga je kiezen? Kies je voor rood, paprika? Of kies je voor blauw, amsoi? Kies je voor geel, aubergine? Of voor groen, pompoen? Welke groente is een van de beste bronnen voor calcium? Nog steeds, nog één keer de kleuren. Rood, paprika, blauw, amsoi, geel, aubergine, boulanger dus, of groen, pompoen. Lekkere pompoen. Hey, ik heb nu al strek. Maar het gaat om welke groente is een van de beste bronnen voor calcium. Soms hebben we een calciumgebrek. Is goed voor je botten toch, calcium? Dus rood is paprika. Blauw is amsoi. Geel is aubergine. En groen is pompoen. En als je niet weet, gewoon gokken, zeg ik altijd. Hè? Rood, blauw, geel of groen. En het goede antwoord vandaag was een moeilijke vraag. Want niemand had het goed. Het goede antwoord is amsoi. Dus als iemand denkt van ik heb calciumgebrek of ik heb zwakke botten. Amsoi is de groente dan waar je voor moet gaan. Dus dat is mooi om te weten. Helaas geen goede antwoorden. Het zijn geen makkelijke vragen vandaag. En zelfs ik heb me vergist in vraag 1. Dus de scoren blijven hetzelfde. Er is niks veranderd. En Carla gaat dan komen. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag luidt: welke type lamp is het meest energiezuinig bij een gelijke lichtopbrengst? Is het rood een gloeilamp? Blauw een halogeenlamp? Geel een spaarlamp? Of groen een LED-lamp? Een LED-lamp. Ja, we moeten nu zuinig zijn met energie. Maar wel willen we alle licht hebben die we kunnen krijgen. Dus welk type lamp is het meest energiezuinig bij een gelijke lichtopbrengst? Rood, de gloeilamp. Blauw, de halogeenlamp. Geel, de spaarlamp. Of groen, de LED-lamp. Welke van deze vier lampen is het meest energiezuinig? En er zijn vier kleuren: rood, blauw, geel of groen. Rood was die gloeilamp. Blauw, halogeenlamp. Geel een spaarlamp en groen een LED-lamp. Dus als je naar de winkel gaat en je gaat een lamp kopen, maak een bewuste keuze. Want één van deze vier is echt energiezuinig en geeft wel voldoende licht. Rood gloeilamp, blauw halogeenlamp, geel spaarlamp en groen een LED-lamp. En de meest energiezuinige is groen een LED-lamp. Dat is een groene lamp. Dus groen is het goede antwoord, die LED-lamp. En spaarlamp klinkt goed, maar is niet het goedkoopste. Dus we gaan voor de LED-lamp. En het geeft weer een volgende tussenstand. Carla gaat verder omhoog. Cindy komt er ook bij. En samen, ja, ik zie dat Nenne en Esme hebben ook nog punten gescoord. Maar die komen misschien voort uit die verkeerde eerste vraag. Ik weet het niet. Maar nu, Carla en Cindy gaan heel, heel, heel goed. Ik ga bijna alweer naar mijn laatste vraag toe. Bye. De laatste vraag. Die gaat maken wie gaat winnen in deze... Ja, waarom moeilijke... Echt een moeilijke vraag. Wie was in Suriname de voorzitter van de lokale fractie van Unia ACL, de partij van Marcus Garvey, organisatie van Marcus Garvey? Was dat de voorzitter Julius Konders in het rood?
was de voorzitter in blauw, Rudolf Reitz. Was de voorzitter in het geel, Sophie Redmond. Of was de voorzitter in het groen, Amy Garvey. Dus die organisatie van Marcus Garvey, Unia ACL, had ook een Surinaamse versie. In de jaren 20, jaren 30. Maar wie was toen de voorzitter? Rood, Julius Koenders. Blauw, Rudolf Reitz. Geel, Sophie Redmond. Of groen, Amy Garvey. Wie was in Suriname de voorzitter van de lokale fractie van de UNIA, die organisatie van Marcus Garvey? Was dat in het rood Julius Koenders, in het blauw Rudolf Reitz, in het geel Sophie Redmond of in het groen Amy Garvey? En die organisatie was bekend voor zijn Back to Africa movement slogan, dat Afrikanen gestolen tijdens slavernij, die moesten het recht nemen om terug te gaan, te kunnen gaan naar Afrika. Maar wie was dan in Suriname de voorzitter van deze organisatie? En die ging ook heel veel doen rondom 1 juli herdenking. Was het rood Julius Koenders? Was het blauw Rudolf Reitz? Was het geel Sophie Redmond? Of in het groen Amy Garvey? En de antwoorden zijn binnen. En het is geen makkelijke vraag, maar één persoon heeft het goede antwoord gegeven. En het goede antwoord was dus Rudolf Reitz. Zijn naam is niet zoveel bekend, maar hij was eerst een straatpredikant. Hij geloofde in de boodschap van Marcus Garvey en heeft die organisatie in Suriname vormgegeven. Blauw Rudolf Reitz. Ja, die andere mensen waren ook bekend. Julius Koenders was bekend van Blood the Futu Boy. Sophie Redmond was bekend van haar werk ook binnen de zwarte gemeenschap als dokter. Amy Garvey was de echtgenote van Marcus Garvey. Maar degene die de voorzitter was in Suriname was Rudolf Reitz. En dat brengt ons op een nieuwe eindstand voor vandaag. Met die verkeerde telling van mij is op de derde plaats geëindigd Cindy met 1506 punten. Op de tweede plaats Nene met 1790 punten. En nummer 1 vandaag, nummer 1, Carla met 4922 punten. En ik weet niet hoe ze die vraag wist van Rudolf Reitz, maar het is een fantastisch antwoord. Nummer 1, Carla met 4922 punten.

You're simply the best. Better than all the rest. Nou, gefeliciteerd vandaag, speelster Carla met 4922 punten. Eervolningen, vermeldingen voor Cindy, voor Nenne, voor Esme. Allemaal goed gespeeld. En helaas, Joanna 0 punten, maar dat kan gebeuren. Voor de rest, allemaal hun best gedaan, goed gespeeld. Maar er kan maar eentje de winnaar zijn vandaag. En dat was dus toch Carla. Zelfs met die fout die de jury gemaakt heeft bij de eerste vraag, is het toch nog goed gekomen met de uiteindelijke winnaar, denk ik. We gaan het wel controleren nog. Want uiteindelijk gaan we volgende week de grote prijs uitkeren. Dus er moet alles, alle tellingen moeten goed zijn natuurlijk. Dus

0: Ja, nog een paar belangrijke mededelingen van mijn kant. Hadden is aangekondigd dat we de 24e een bijeenkomst, een Comacandra, zouden organiseren. Molukkenstraat 565. Die gaat dus niet door. De bijeenkomst op eerste Pinksterdag, georganiseerd door bijeenkomst van Comacandra vanuit onze organisatie, gaat niet door. Een paar telefoontje erbij. Ja. Welkom in de uitzending. Nu genoegen.
1: Ja, hi. Goedemiddag, Kenneth. Met Patrick nog een keer.
0: Dank
1: Hi. Ik heb niet meegedaan met de quiz. Ik ben ook bezig met andere dingen, maar ik heb wel een beetje geluisterd. Maar ik vond die vraagstelling over wie er aan het roer stond als voorzitter van de lokale chapter van de UNIA in Suriname. Vond ik heel interessant. Ik wist niet dat dat Rudolf Reitz was. Ik had nooit van die naam gehoord. Maar bij deze weet ik het. Ja. Je kan ook over hem vinden op internet.
0: Mensen kunnen gaan googlen nu, hè? Nu we die naam hebben genoemd.
1: Er staat een beschrijving van hem op internet. Wanneer hij geboren is, wat hij deed, et cetera, et cetera. Maar weet je ook van een andere... Want er waren nog meer markante, interessante personen uit die tijd. Hè? In begin 1900. Heb jij ooit gehoord van de naam... Karel Paulus Rier?
0: Lier?
1: Karel Paulus Rier.
0: Ik zit net na te denken, want er waren een paar mensen die toen al in die tijd ook extra aandacht vroegen voor die 1 juli herdenking ook al.
1: Daar was hij de eerste van, de voorganger van.
0: Kijk dan, zie je?
1: Hij was in feite de koploper voor die herdenking op 1 juli. En hij had initiatief daarin genomen. En de eerste herdenking was op 1 juli 1904. En even kijken hoor. De koloniale elite die liet het afweten natuurlijk. Hè? Die waren dus niet aanwezig. Maar er waren toch wel zo een, even kijken, want ik las het hier ergens, iets van 4000 mensen die geïnteresseerd waren.
0: Dus juist als we die geschiedenis veel beter gaan bestuderen, dan zien we ook hoeveel activiteit er al was. Want het verhaal van die meneer die de voorzitter was, of de lokale chapter van de Unia ACL, is niet breed uitgemeten, hè? Dat er in SU zo'n afdeling bestond. En ook al die stappen van al die andere mensen daarvoor, die ook wilden mensen bondroe, mensen wilden verenigen, mensen opriepen om toch voor zichzelf op te komen. Ja, het is al heel vroeg in Suez en zijn bewegingen bezig gaande gegaan. Dus,
1: er waren personen van kaliber hoor, uit die tijd, hoor, begin 1900, hoor. Vergis je niet hoor, want ik had ook jaren geleden... had ik daar ook aandacht aan besteed. Dat ik ook een keer voorgedragen bij een buurthuis in Zaandam. Dat is lang geleden hoor. Maar het ging over de beweging Ethiopianism.
0: Oh ja.
1: Het waren de eerste predikanten die dat beeld doorbraken en die vervalsing wegnamen van dat de Bijbel... dat wij een onderworpen rol hadden in de Bijbel. Maar zij waren er juist van... zij hadden juist het begrip... dat wij die rollen hadden in die Bijbel. Die Bijbel over ons ging. Dat waren... een van de eerste in Jamaica was bijvoorbeeld George Leal. Eind 1700. Maar deze Karel Paulus Rier in Suriname... die was ook zo'n persoon met een geëmancipeerde gedachtegoed. En hij sprak de mensen er ook op aan dat onze geschiedenis en wat ons overkomen was, dat vermeld staat in de Bijbel, zoals bijvoorbeeld Psalm 68 van Ethiopians shall stretch forth their hands unto Yah. Hij was ook degene die dat predikte. Dus hij had ook op die eerste herdenking van 1 juli 1904... had hij ook een hele uitgebreide lezing gevoerd. Met ook daarover, maar ook met actiepunten. voor die tijd en voor de toekomst.
0: Spoiler.
1: Hij was een grote voorvechter.
0: Ja, maar daarom, ik denk, weet je wat je me nu vertelt, is ook mooi. Als ik zulke dingen kan opdoeken, ga ik ze zeker proberen te vinden. Om te kijken wat die actiepunten zijn die hij toen heeft benoemd. Want er verandert helemaal niet zoveel door de tijd heen. Dus ze zouden best wel wat actiepunten kunnen hergebruiken waarschijnlijk.
1: Ja, het staat volgens mij gepubliceerd in, het is uitgegeven in, en dan kom ik nu met de titel, na 40 jaren voorlezing gehouden op den 41ste emancipatiejaardag van de kolonie Suriname. Daar zou het in terug te vinden zijn. Ik heb dat zelf nog niet opgezocht, maar ik weet niet welke bron dat is, maar het is wel opgetekend.
0: Ah. Is mooi, hè? Ja. Dus
1: Ik ga dit stukje...
0: Als je iets aan me kan sturen, stuur het...
1: En ik ga het op in de groepsapp zetten.
0: Ja, dank je wel. Ja,
1: professor, hier staat ook professor Dr. Helene Zorgdrager.
0: Mm-hmm.
1: Hoogleraar systematische theologie en genderstudies. Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Zij heeft er wel weet van.
0: Oké, goed gezegd. Ik kan het verder doorzoeken.
1: Ik zal het inscannen en toesturen.
0: Ja, toppie. Dankjewel.
1: Ja? Okay, ja.
0: Blessie, bye-bye. Oh, ik kan hem bellen, maar die heeft opgehangen. Mensen zijn altijd welkom om in te bellen. Ook met nieuwswaardige feiten zoals deze. Krantangi Patrick Sankova. Heer Patrick Sankova, Krantangi. We hadden... Oh, ik was bezig met mijn mededeling... Pak even een telefoontje erbij en gaat het me goed komen. Het is gelukt. Welkom in de uitzending. Met u genoegen. Hallo. Welkom. Ja, welkom.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Heer Banansi.
0: Heer Banansi, ik hoor het nu aan uw stem. Okay, welkom.
2: Jij hoort het, maar die anderen weten niet.
0: Nee.
2: Ja. Of ze weten het en een paar weten het
0: niet. Ja, niet okay. Iedereen heeft te weten.
2: Ja. Maar je had een mededeling.
0: Ja, ik was bezig met mijn mededeling. Ik zal hem nog een keer herhalen, want het ging best wel
2: van,
0: snel.
2: Van de bijeenkomst in de Molukkenstraat, hè?
0: Ja, het was gepland op de 24ste. Dat was eerste Pinksterdag.
2: Ja.
0: Maar die gaat niet door. Die wordt verschoven naar een ander tijdstip, ander moment. Oh. En dat ga ik dan wel weer herhalen, zeker aan iedereen meedelen.
2: Ja.
0: Maar het is, ja, het is sowieso, er gebeurt heel veel nog op die eerste Pinksterdag. Dus ja. Mensen hebben genoeg andere dingen gelukkig om ook te gaan.
2: Uh-huh.
0: Zelfs Van Dijkdag is ook op de eerste Pinksterdag, heb ik gehoord.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus er is van alles en nog wat. Uh-huh. Dus helaas, dus ons moment gaat niet door.
2: Het is een slimme set om het te verschuiven.
0: Ja, kijk, onze gaat, wordt verschoven om verschillende redenen, maar... Het is belangrijk dat iedereen weet dat de 24e in de Molukkenstraat niet doorgaat.
2: Niet doorgaat.
0: Nee,
2: okay.
0: Dus dan zijn we daar niet. En dan is ook geen bijeenkomst gepland om met elkaar even te overleggen van waar staan we en waar willen we naartoe, et cetera.
2: Okay.
0: En hoe kunnen we elkaar versterken. Dan, het gaat wel komen, maar niet...
2: Maar men moet even geduld hebben.
0: Precies geduld. Precies dat.
2: Maar waarom ik bel, is eigenlijk over de quiz.
0: Mm-hmm.
2: Ik had maar één goed.
0: Oké, welke?
2: LED-lamp.
0: Die LED, hè, die LED-lampen. Ja, ik had zelf, heeft gemerkt, ik had zelf ook een foutje gemaakt. Want ik had gezegd, Anna Palona is het goede antwoord. Dat klopt, maar ik had de punten aan de verkeerde mensen gegeven. Dus ik kon er even... Dat ging fout, maar daarna... Heb ik het wel het goede antwoord kunnen geven?
2: Oké.
0: Uiteindelijk heeft toch de juiste winnaar heeft gewonnen.
2: Ja, Carla, hè?
0: Mm-hmm, die was goed vandaag. Die was echt goed vandaag, dus daarom.
2: Jawel. Bij die vitamine, hè?
0: Mm-hmm. Calcium. Voor
2: calcium.
0: Als je calcium wil hebben, je moet Yang Amsoy.
2: Jongen, dat had ik niet gedacht, jongen, van mijn Amsoy, Miserma Amsoy.
0: Nee, nou, maar krakt die groente toch, dus.
2: Ja, maar kijk nou. Maar dan zal er een vervanger voor zijn. Mm-hmm. Ik had daar gescoord aubergine.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan zal er een vervanger voor zijn, want je hebt heel veel autochtone mensen hier, zo Nederlanders, die geen amfooi eten. Ze zijn niet bekend met die groenten misschien. En die eten iets anders in de plaats.
0: Ja, klopt, kijk, die hier in Holland heb je gezien. Ze drinken veel melk. Melk is ook een bron van kalk.
2: Is een vervanger. Oh.
0: Ja, is ook een bron van kalk.
2: Calcium.
0: Dus dat, ja. Je hebt verschillende
2: melk
0: soorten.
2: En zuivelproducten.
0: Ik bedoel, maar veel blakkenmang, die kunnen niet goed tegen zuivel.
2: Nee.
0: Loesberen, ik zeg het je.
2: Ja. Ja. Als ik dingen heb, hè. Mm-hmm. Als ik, hoe zeggen ze dat weer? Hoe noem je dat weer? Trangaberen.
0: Mm-hmm.
2: En ik zou zuivelproducten gebruiken.
0: Ga lekker naar het toilet, toch? Gaat makkelijk.
2: Oh. Een paar dagen ben ik zoet. Moet ik thuis blijven, anders heb ik problemen.
0: Ja, dus dat
2: ja,
0: toch?
2: Ja. Maar het zijn goede producten voor je...
0: Calcium toch, voor je botten.
2: Ja, voor je botten enzovoort.
0: Mm-hmm, true.
2: Jawel. En bij dingen, bij die vraag van de voorzitter...
0: Mm-hmm.
2: Ik kende de andere namen niet zo goed. Dus ik ging voor Sophie Redmond, maar u doodleuk. Ik wist wel dat, zeker weten, Sophie Redmond is een Surinaamse.
0: Dat is waar. Ja.
2: Dus ik ging daarvoor, daar ben ik erin gestoken.
0: Die naam van die man, Rudolf Reit.
2: Reit, toch?
0: Reit.
2: Die is me onbekend, hoor.
0: Hij is niet zo bekend, maar hij heeft wel een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van die beweging.
2: Aha. Mm-hmm. Nee, ik ken hem niet, dus ik heb voor het eerst van hem gehoord. Maar die Anna Paloma, van de burgemeester, hoe heet ze ook alweer?
0: Joyce Sylvester.
2: Sylvester.
0: Mm-hmm.
2: Anna Paloma ken ik in een lied. Maar is dat echt een plaats hier, een stad of een provincie? Een stad, denk ik. Hier zo in Nederland?
0: Ja, absoluut.
2: Oh, kom. Is me niet bekend, hoor. Is me niet bekend dat Anna Paloma een stad is hier zo.
0: Oh, het is,
2: Waar ongeveer?
0: Beetje in de buurt van Den Helder. Juliana dorp, aan die kant is Anna Paloma. Dus een beetje noorden richting Noord-Nederland. Tessel, die kant op.
2: Ja, Den Helder ben ik langs geweest. Mm. Ik weet niet of ik langs ben geweest bij Anna Paloma. Maar Den Helder ben ik wel naartoe geweest. Dat is, je hebt daar veel kazernes.
0: Ja, klopt, ja. Het is een militaire...
2: En ik kan je wat vertellen.
0: Mm-hmm.
2: Als je toch vertoeft in de avonduren, moet je een masker dragen en je oren met water dicht doen.
0: Waarom?
2: Want de wind, die waait al het soort van zand jouw richting op.
0: Mm-hmm.
2: Dus je wordt omgekegeld door de,
0: mm-hmm.
2: door de zandstormen.
0: Ik snap hem. Dus dat.
2: Ja, dus voor de avonduren moet je je trein of je auto in wegwezen. Het is waaierig en het ligt een beetje naar het water toe, hè?
0: Ja, klopt. Den Helder is echt een marinehaven.
2: Marinehaven, ja. Veel kazernes.
0: Veel soldaten komen daar. Die
2: soldaten,
0: zeevaarders, matrozen.
2: Ik kan niet liggen, ik ben daar naartoe geweest. Maar Anna Paloma, die ken ik niet.
0: Oh, maar vlak voordat je daar bent, is er een dorpje die heet Anna Paloma.
2: Ja.
0: En daar is Joyce Sylvester als eerste burgemeester.
2: Interim.
0: Precies, een jaartje lang is ze daar geweest.
2: Oké, maar ze is toch ergens... Ergens in, heeft ze ook dienst gedaan als...
0: Ja. Daarna is ze naar Naarden gegaan.
2: Oh, daarna is ze... En daar heb je ze te pakken gekregen.
0: Precies dat. Iedereen kent Naarden.
2: Kiezen voor Naarden.
0: Precies, iedereen kent Naarden.
2: Maar je moet goed luisteren van...
0: Wanneer, heb ik gezegd, precies.
2: Waarnemen en officiële burgemeester.
0: Precies dat.
2: Dat was een beetje de clue.
0: Precies dat.
2: Ja, daar kan je de fout in gaan. Hey, maar ik ga je al de beste wensen. En we hebben weer wat vandaag bijgeleerd.
0: Ah, een mooie dag verder, hoor.
2: Het ga je goed verder.
0: Dank u wel. Blessie.
2: Oké, een goede dag. Prettige dag.
0: Bye-bye.
2: Dag.
0: Ja.
3: klopt.
0: Het was eigenlijk wel een beetje een strikvraag, die vraag van Joyce Sylvester. Ik had het beter moeten uitleggen misschien, maar het klopt. Anna Paulowna was haar eerste betrekking. En daarna is ze naar Naarden gegaan om een soortgelijke interim burgemeesterschap te gaan doen. En nu is die vrouw dijkgraaf. Ik weet niet precies wat dat is, maar ze is dijkgraaf. Dat maakt het er niet uit. Oké. Okay. Ja, we gaan er weer. Nog 10 minuten. Oh, er is nou een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending. Zegt u wel. Een hele goede middag, welkom.
4: Oh, je hebt gehoord over je vader.
0: Heer Armand.
4: Je vader overleden?
0: Mijn vader. Wacht u even, ja? Komt u niet te veel? Toe? We gaan nog eentje pakken. Heer Armand, hoe gaat het met u?
4: Ja, ik ben ziek geweest, hoor.
0: Oh, ik hoop dat het nu beter met u gaat dan.
4: Nee,
0: oh, wacht, maar meneer.
4: Mijn vader leeft nog, mijn vader leeft nog.
0: Ik heb nu heel veel telefoontjes nu, hoor. Maar kunt u snel een punt maken?
4: Ach, jouw vader leeft nog, je vader leeft nog.
0: Nee, mijn vader is overleden.
4: Ja, dat je hoort.
0: Ja, maar goed.
4: Zo vroeg. Ja. Ja, goed hoor. En veel gezond, ja?
0: Oké, okay, dank u wel, hoor.
4: Dag.
0: Blessie, doei doei.
4: Dag, meneer.
0: Blessie. Welkom op lijn 2, natuurlijk genoegen.
5: Ja, ik ben het weer voor de derde keer. Het zal de laatste keer zijn, vanmiddag. Ik wil je toch even corrigeren, want je zei dat melk een goede bron is voor calcium. Maar dat is echt helemaal niet zo.
0: Oh,
5: hè?
0: Dat heb ik zo geleerd vroeger.
5: Nee,
0: dus, oké, jij kan me corrigeren.
5: Nee, daar is men helemaal van teruggekomen, al lang geleden trouwens. Dus ik heb nog een artikel uit, volgens mij 2008, is best wel technisch.
0: Mm-hmm.
5: Heel uitvoerig over de complicaties. Wat melk allemaal dan wel niet kan veroorzaken in het lichaam. Van wiegendoog tot en met osteoporose. Okay.
0: Nee, ik ben blij dat je het even zegt, want het was nog een oude kennis in mijn hoofd die ik had. Maar dank voor deze correctie.
5: Ja, maar ik ga het ook gelijk naar je doorsturen via de e-mail, dat artikel. Dat is echt de moeite waard om het te lezen, hoor.
0: Nee, is goed. Dat is heel goed dat je zegt. Kijk, het daarna ook voor mensen herhalen.
5: Er zijn heel veel complicaties in de gezondheid, juist melk. En het geeft ook veel slijm, verzuring van het lichaam. Maar juist, juist heel strijdig. Het zorgt juist niet voor de calciumvoorziening in het lichaam.
0: Oké, dan.
5: Goed, het leidt juist eerder tot osteoporose. Weet je?
0: Kalkafbraak. Is goed. Maar goed.
5: Ja.
0: Dan dank voor dit.
5: Oké. En het andere ga ik ook met je delen. Want ik ben er nu mee bezig om dat in te scannen. Dat komt ook naar je toe. En ik zet het ook in de groepsapp.
0: Ja. Is goed.
5: Ja, oké.
0: Blessie. Doei. Nog een laatste beller op lijn 1. Welkom in de uitzending.
6: Ja, een goede middag, Kenneth.
0: Hey, goedemiddag.
6: Ja, dan kwam je.
0: Ja,
6: Kenneth. We moeten terug. Als we terug moeten gaan, dan heb je vanaf 1817 eerste onderwijswet ingevoerd.
0: Mm-hmm.
6: Alle reden en onverstandige lichamelijke kasneding werden verboden. Toch bleven de tamarinde zweep en touw de gewone tukmiddelen. Onderwijs aan slavenkinderen bleef verboden. You know, sinds 1817, brother.
0: Mm-hmm.
6: Slavernijtory, de aan de gang. Wat wagger, stap je, daarmee. Als we bezig waren, als de mensen ons, als we voorouders bezig waren, degene die konden lezen om iets te schrijven, waren onder druk gezet, de cheating. Maar toevallig in corona, de man dat weer. Maar op dit systeem van de bedwangen, de man. En daarom hebben ze nooit in corona mensen kunnen onderdrukken. Het is gebeurd na de Engelsen, toen de Engelsen daar kwamen. De Engelsen hebben het verzakt voor ze.
0: Mm-hmm.
6: Dat moet een takkie pa.
0: Aye, bless you.
6: Met wasabi.
0: Aye, bless you.
6: De geschiedenis daar. En pijnlijke geschiedenis. Pijnlijk zijn geschreven voor sinds 18 zoveel. De maar geschiedenis zijn die ding. Ja?
0: Aye.
6: Krantangi.
0: Bless you. Ja, mensen. Geschiedenis is zo belangrijk. Geschiedenis is echt belangrijk. Want uit de geschiedenis kunnen we dingen leren. En ik had net een andere beller in de pauze. Die zei ook van... Hoe zit nou die tory met Nederland en Spanje? Zoals het in het volkslied naar voren komt. Al die Tori is ook raar apart natuurlijk, want Nederland was eerst een soort kolonie van Spanje. Of Spanje was hier de overheersers van Nederland. Nederland heeft die 80-jarige oorlog gevochten, terwijl ze eigenlijk niet in strijd wilden komen met de Spanjaarden, maar toch een vorm van onafhankelijkheid wilden vanwege hun godsdienst. Spanjaarden hadden katholieken. Ze wilden eigenlijk een niet-katholiek geloof, protestantisme, invoeren. En daar kwam een beetje druk vanuit Spanje om het niet te doen. En Spanje wilde toch wel hun invloed doen gelden. Uiteindelijk is er een hele 80-jarige oorlog uit voor gekomen. Kun je je voorstellen? 80 jaar oorlog. Maar het pijnlijke van die hele periode. Dus mensen wilden onder de druk van Spanje uitkomen. En in die periode dat men onder de druk van Spanje uitkwam, onder de Spaanse koning, is men andere volkeren aan de Afrikaanse westkust juist wel in slavernij gaan brengen. Dus men wil onder de slavernij van Spanje uitkomen, een gerechtigde strijd. Maar in de tussentijd gaat men dus wel, dat zijn de Nederlanders, andere volkeren aan de westkust van Afrika, zoals de Wolof, Mandinga, de Ga, de Fanti, Ashanti, Ibo, noem maar op. Ga ze allemaal proberen om in slavernij te brengen. Dan zie je hoe die mindset eigenlijk hypocriet is. En die hypocriete mindset zie je steeds opnieuw terugkeren. Dus vandaar ook als je naar het volkslied van Nederland luistert en je hoort ze de Spaanse koning eren. Je denkt van, waar gaat dit in hemelsnaam over? Dus juist alles wat met geschiedenis te maken hebben, het is goed om daar weet van te hebben. Besef te hebben hoe die hele hypocrisie door de hele Nederlandse geschiedenis als een rode draad is blijven lopen tot nu toe. Waar men net doet alsof we excuses willen maken, maar de andere tijd, andere kant, met de andere hand, niks op bij VN wil zeggen over hoe groot die misdaad is. En mensen aan de ene kant willen zeggen van, ja, we zijn voor gelijkheid en we herdenken de doden van een oorlog. En aan de andere hand, oorlog in Gaza stimuleert door de Israëliërs te helpen in hun strijd om Palestijnen te gaan vernietigen. Om daar gewoon genocide te plegen. Die hele dubbele mindset.

Ik ga afsluiten. Het is al 5 voor. Tijd vliegt. When you're having fun, zeggen ze altijd. En volgende week zijn we nog wel hier in de Salto-studio. Hopelijk doet de telefoon het daar nog steeds. Maar de week daarop, in juni, gaan we verhuizen. En de eerste 2 weken van juni kunnen we waarschijnlijk geen live uitzendingen maken. Dus daar moeten we iets op gaan verzinnen. Heer Banansi gaf een tip om te gaan kijken of we weer met Red Light Jazz muziek iets kunnen gaan doen. Of dat we gewoon van tevoren een opname maken en daar een mooie uitzending voor maken en die toesturen. Maar de eerste 2 weken van juni kunnen we dus niet terecht in de radiostudio. Om te verhuizen vanuit hier, Pakhuis de Zwijger, naar Oba Amsterdam bij het Centraal Station, heb ik gelezen. Vooralsnog, volgende week zijn we er nog. En dan kan ik gewoon met u opnieuw ons programma maken. En natuurlijk ook Studio 5 Journaal Kennisquiz spelen. Want dat moet even gecorrigeerd worden. Hoe het vandaag een beetje fout ging. Volgende week gaan we het weer 100% goed doen. En ook de winnaar bekendmaken van de laatste.

Ja, we gaan afsluiten. Ik wil dan nog wel even in ring brengen dat die Komakandra, die bijeenkomst van Eerste Pinksterdag 24 mei in de Molukkenstraat niet doorgaat. Hoeft er niet naartoe te gaan. De bijeenkomst gaat helaas niet door. Wordt verschoven naar een later tijdstip. En dat maak ik u dan wel. Hou ik op de hoogte hoe en wanneer we het precies gaan doen. Want het is belangrijk met elkaar in contact te blijven. Om te horen wat er speelt. Hoe we onze leefomgeving kunnen verbeteren. Hoe we gewoon veilig en gezond met elkaar de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Ja, er komen gelukkig veel meer activiteiten nog aan komende maand 1 juni. En het begint op 1 juni met het begin van de Kitty Kotti maand met Memerewaka. En je kunt het gewoon goed horen bij Radio Frimangrong. Alle details over de Kitty Kotti Memerewaka op 1 juni. Ja, de naam natuurlijk. We proberen op de juiste manier op de hoogte te houden over alle andere activiteiten in de maand juni. Want via dit seizoen gaat het iets lastiger worden. Maar ik dank alle deelnemers aan het programma. Dank voor al uw belletjes en de gesprekken die we kunnen voeren. En de dingen die we kunnen leren van elkaar. Alle jarigen best een hele mooie dagen en week toe. Morgen is een vrouw Dulder, had ik gehoord. Meneer Belfort. En daarna nog mevrouw Kreefsburg. Wat een hele mooie jaardagweek. En morgen toe de vroko. Bonnie Grani, Grani, Bonnie Debakka. En sowieso kunt met ons in contact blijven via het e-mailadres comitébonnie@gmail.com. En veel dank aan redactieteam Sisa Abena, Grantangi. En deze 3 uren werden u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf, die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten, zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het Radio Nieuws.

0: die Kottie viering.
1: Broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.

Nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise NBV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

25 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes.

0: Clubhuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Don't Blame Me, Willie Hightower. Ja, je hoort het op de achtergrond misschien, mensen zijn gelijk in een andere sfeer in het tweede uurtje, waar we de straatnamen gaan overslaan en we gaan praten over de toestand in Suriname met water, want ik heb van mevrouw Dee begrepen dat er een kind is overleden door wateroverstroming. Mevrouw Dee, vertel een beetje.
1: Maar ben ik er?
0: Ja,
1: ik heb gelezen van, ik weet niet of ik het goed kan overbrengen, maar Milestaki, Tussa de, Awalib dem Tinda Wangwa Strati, Awaf de baby, Bafomung, Atraum, Bafifimu. Maar dat de liep, Awansa, Gwe, dat liep Atrawan, en Tupchin. Maar dat je nou liep op dem Tinda baby. Daar go do een huishoudelijk roken, a go do een was dotsani. Maar ayer e wan gereus, maar tak no me was a dotsan puro, dame go luku. Maar ten di en e go luku no, wanf dem tien fadina watra di fomung, dat ben de fin sa. Da di feifi mung ben tanta fa bedi, da dat tang ma di fin sa kon dede. Als ik het zo goed heb gehoord of gelezen, ik hoop niet dat ik het verkeerd heb overgebracht.
2: Ja? Oh, wat erg.
1: Maar want baby voor vormoen, dat deed hij.
0: Ja, sorry, Tori.
1: Sorry, wat er aan doet, de pena van lang, het is gewoon zo.
2: Maar vrouw, nee, meer is nekkies refi. Ik ga in deze maar ook zo visie.
1: Ja, het is.
2: De swampo, ik
1: ga. Sorry, want mijn grote pena van lang.
2: Vanaf die vrouw, nee, daar gaan woensdag continu alleen.
1: Ja,
2: die man die vroeg hoe hij in de bel me.
1: Alleen ook komoren voor.
2: Ja.
1: Misari wan
2: ba den dot apresi tu amma fa grote ba da ba den
1: dot wan mi be sap ta kip chin te me swing in den me swing in den go tro da pe
2: tu
1: be si so sani de so tu
2: mi
1: be kares ne ki fa de al ben de in de watra noit was de no bis bis mora na tras ani ma dis na de bigi blacka al mi sap ta mi swing in na watra
0: logo logo
3: de ma be kare logo
2: kare logo logo logo ja be kare al logo logo
1: isso na pequena na placa
2: logo logo
3: fotos a minha visi
0: mas ideia
3: era visti visi de ni curcuru da wan logo logo de
2: enya ala de visi
3: tem opo e curcuru wan logo logo no modini ala de visi be ma be sta ser
2: yoko
0: ya na di belo que seri ba wanta nenya wan qui
3: Maar me hade ik bij mij niet zo vaak. Me hade ik daar ook niet eens kroopje.
1: Mama, vrouw, ik kreeg
3: mama naar Prita, maar in toestrepen, zo terras in toestrepen.
1: Dat vrouw, ik kon nou kreeg. Dat vrouw, ik kreeg zo prani, alles aan het doen.
3: Ik bak aan mijn boerder, ik
1: kreeg wel aan het
4: doen. Ja, maar zo'n ding, man.
1: Als ik ping je aai, een vrouwtje had een todo gozera boyo.
2: Todo? Als
1: ik ping je aai, libi, een vrouw, ik pak dem todo. Libi, maar deze effect kwek denk todo.
4: Be.
1: Want programma mi bezig.
0: Kikkerbel.
1: Ja?
4: Zo wat dat ze naar mij gezet.
1: Als je je vrouw hebt gekregen, todo.
0: Ik kan niet kikkerbel.
2: En hoe zeg
1: je? Hij pakken aan je aan. Als je pinnie aan je vrouw in kram legi. Van de snee ze bij de todo.
4: Ja. Snee ze loopt todo.
1: Libi todo. Libi.
4: Maar stel het todo nog. Ben je even graag bij de bakken.
2: Maar de afde. Als je kan. Want die is me gaan aan die banger ook hier aan de trangonia. Dan heb je de kikkerbelletjes.
4: Ja.
2: En dat heb ik nu aan. Tak nee.
4: Na todo.
0: Maar nou alle te doen.
1: Zijn speciaal. Mijn broer is niet
2: eens. Zijn speciaal gekweekt.
1: Een vrouw die ik aan zou. Heer wagi met ik. Dat ik met een wagi. Nanga watra. Ja. Dat ik toch de geta in. Dat ik weet dat ze daar woeien.
0: En van je met drie.
4: Tina de Pchifisi e Dreama, ale fisi sa gon trafisi bere de Pchu ande mai pur kadoro.
2: E, ma tarisi. Ale mai Dreama. Ale fi bake moi krokant.
5: Ma e prite opa tuta.
2: E, fai ma me la cosa. E, klein.
1: Fai e kwe keng.
5: Go luko na abrasive macro.
2: Ne, kiku es klein, man.
1: Ana kwe kwe, apting ana tri.
2: Sari kaya ni snee.
5: Go luko na abrasive macro, de mai seren so.
2: A frau ne, de edekwa na, efan nai fati. Ja?
4: Ak, ik ha prita, ma tiki sa ma vers vers, ik ha opa man. Maar
5: nog
4: maar poer voor zijn uit.
1: Nee, maar ik niet ja, poer.
5: Nee, maar een bloedader moet je altijd wegzitten.
4: Ja.
1: Mina loop drie.
4: Ja, drie, ja, mama. Maar je
5: Na sa yo lo vida, logo logo.
1: Isa mi logo logo, au da mi.
5: Logo logo su di.
2: Mi lo po la pa mi lo pataka. Mi lo po ma fie fi su la. Se le ko sra.
1: So sani.
2: Pataka ga wala pa.
3: Foste uno be ma bai tri ya so. Foste ma be se.
2: Ma si di. Che
3: pa ki so. Tri. Ma po da for the pusa.
1: For the kata.
3: For the kata. Da in een man van een baai.
4: Dan nog drie, aan nog drie. Want drie zo toe.
1: Ja, want er een visie die bij baai.
4: De man kan er maar kies de man.
5: De man is visie aan mij.
1: De speciaal visie die bij Sergi.
4: De speciaal beller.
2: Ja, welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag alle mensen, lieve mensen. Goedemiddag,
1: mevrouw.
6: Met Anne. Nee.
2: Ja, Anne, welkom.
6: Ik heb hier een bericht van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
2: Ja?
6: Ja, van vandaag, 17 mei.
2: Ja?
6: Dat is een tropische golf.
2: Ja, ik heb het gehoord.
6: Oh, je hebt het gehoord, hè?
2: Op de radio, dat er vanaf vandaag
6: de regen alleen regen vallen en alles.
2: Alleen regen en onweer, harde windstoten.
6: Harde stoten, krachtige windvlagen.
1: Ja, ja, ja.
6: Veroorzaken schade aan bomen, daken, andere constructies.
1: Klopt, klopt, klopt. Er werd ervoor gewaarschuwd.
6: En vele andere mensen die ik spreek, de mensen protesteren niet volop nu.
2: Nee, maar Jenny Simons heeft gezegd. Ja. Vanmorgen heb ik het gehoord, ze heeft persoonlijk gesproken.
6: Ja.
2: Als er problemen zijn, ze gaan een nummer doorgeven dat je kan bellen als ze je kunnen helpen. Is er een speciale groep die je komt helpen. En er is ook een nummer bij OWFV. Dus als er wat is, kan je bellen. Als ze je kunnen helpen, gaan ze komen. Dat heeft Jenny Simons vanmorgen gezegd.
6: Of je bereik hebt dan.
2: Dat is waar, want als iedereen gaat bellen.
5: Ja, het wordt een ramp.
6: Maar los hiervan, want het gaat nou om de hulp nu, hè?
2: Ja.
6: Maar de mensen gaan niet op straat om te protesteren.
5: Maar waarom moeten ze op straat?
6: Nou, om maatregelen te nemen, waterbeheersing, want het gaat nog erger worden.
4: Ja, maar toen staat toch hier aan het bewind was, dus maar bij gas.
2: Nee, maar dat alleen bij kool.
4: Ja? Dat is in dat 5 jaar allemaal
1: gas. Ja, maar dit is heel extreem. Dit is extreem.
6: Meneer. Toen Santoki al het bewind was, was het volop met demonstraties altijd en Facebook. En nu lees je niks meer. En die dingen die uit India waren gekomen, die voedingsmiddelen en medicijnen, die werden niet gebruikt, want het was niet meer goed. Diezelfde zijn er nog en ze worden verdeeld en de mensen accepteren het gewoon. Dus je snapt het niet.
2: Ja.
6: Er wordt toch met twee maten gemeten.
2: Ja, maar true, Harry.
6: Ja.
5: Nee, maar kijk.
6: Eerlijk is eerlijk, ja?
5: Je bent niet eerlijk. Want als je kijkt naar wat in Brazilië gebeurt, dan worden hele dorpen weggevaagd.
6: Nee, ik heb het even...
5: Het zijn natuurrampen, hè?
6: Van de mensen, hè? Ik heb het niet over die natuurramp. Dat is verschrikkelijk natuurlijk.
5: Ja, maar Suriname kent nu echt een natuurramp.
6: Als het gebouwd mogen worden, omdat het hele laag ligt aan de kust. Begrijp je? Dus al die grenzen die dichtgemaakt zijn, et cetera, er is geen water.
2: Maar Annie, heb je naar Glenn en die meneer, die nieuws uit Suriname, die man heeft gezegd, in Suriname denken die mensen, ach nou wat alleen, alar jari evadum, maar nou nou wat ramp.
5: De boezon bij je.
6: Ja.
2: Een man dat nou wat ramp noemt, maar dat is mensen dan er zie in. Ja. Dat hij enigste vast is dat ik kan los aan probleem. Naar regeren moest los aan probleem. Maar regeren, je kon de gwede,
5: We gaan meer van dit soort rampen kennen, Lucia.
2: Eh?
5: Echt, is het over de hele wereld gebeurd.
1: Jamaica ook, hè.
5: Suriname is echt niet uniek, hoor.
6: Nee. Een bouwverbod en zo. En de mentaliteit van de mensen, die moeten gewoon bekeurd worden.
2: Verander, ja, ze zijn zorgen smerig. Trouwen à la troepie daar.
6: Weet je, vrijheid, blijen en doe maar wat je wil.
5: Maar vorige week zag ik je nog een bekertje en een tas weggooien op straat. Daar in Oost.
2: Zo maar.
5: Vorige week zag ik je nog.
6: Abril fino bebo.
5: Mine webre.
6: Of ik ga naar ook Arsno. Ai, ai. Het wordt in de hoogste tijd. Het wordt de man zo, man.
5: Mine webre.
2: En je wordt bedankt, oké. Dankjewel.
6: Ja, oké.
2: Nee, mevrouw D, weet je wat ook erg is? Harry, mevrouw Van en Simon, hoor wat actie. Eerst heb ik je kriser naam. If you see said that no, meer para, je skreeki van para. Van moor, zo van is mij trouwens aan de mama bij Belga Norman. Atak Norman, mi deen mi auto, mi si mama ite kwa hertas trouwe. Mi reigo si a auto, mi tak meneer moet dat. Ama mi gidje alemma, a reigo atak dal, ama gote go, soete.
4: Alle volk het trots aan gewoon als ze naast
2: Nee, het gaat over. Ik heb het. Je ziet, nou begin je weer. Ik heb het over het algemeen. Ja, nou. Morsu. Het gaat over het algemeen van allemaal aan Morsu. Ja. Daarom Danny Oten zijn kosten van de Deers Agoe.
4: Ja, ja. Danny Abletief kosten.
3: Hier moet hij wel zijn. Meet hem gewoon als ze naar mijn tanden paren te passen. Ja, maar ik wil een foto. Terwijl ik me kon naar de tapzee, depressie. Zakken vol. Doti amere auto boontrang amen bonke mo.
2: Ja,
3: amen bonke mo poete auto. Ben neti harati mo voor doro brada. Maar in de stap zo twaalf keer officieel. Aan mij gebruiken dringen zijn. Aan mijn bonk.
2: Ook dat is niet geen
3: kriek. Aan elkaar.
1: Maar dat heb je hier ook. Dat heb je hier ook.
2: Nee, maar Suriname is extreem. Maar het is overal.
3: Nee, onze potie niet veel.
2: Hier Suriname is een pis. Dat is een broodje.
1: Het is vreselijk wat er gebeurt hoor.
3: Bepaalde dingen gebeuren. We moeten het ook onder ogen zien.
2: Harry, plaats dat broodje water. Dat is zo'n pisie. De man WC, de pot WC. Toch de man ego pissie gewoon zei als Annie. Ze gewoon bij mors.
4: Lucia.
2: Ja, miska.
4: Skou do de nasana.
2: Ja.
4: If you want that, then Sanlis no must do. Then must knock them all bon dek butu.
1: Mem, she so manning.
4: Then put in pot mask, in pot mask, in pot mask, in pot mask, in
1: pot toilet, da pena.
5: Harry, als je klaar bent, gaan we naar de bellen.
2: Welkom in de uitzending.
7: Ja, met Jan.
2: Ja, Jan, welkom, ja.
7: Hier is aan het maar moest doen en zondag. Zondag, voorzitter, u bent ching. U bent daar onderboom. Santipassie, toelezen nog een wiki. De man bij schrijver aan passie. Of de man bij sproeien, de rating. De passie. I baba bigi, kutrok, gracht. Allah be opo, Allah wat er begwe. De man tap den.
2: Allamala, ja.
7: Allamala, zijn denk ik sano. Lanti. Zal eens drie weken dan kon ik doti.
1: Ja.
7: Dat de land in het doe een roko boom. Dat gaat volk, ik praat ze even land in het hoor doe een boom.
2: Yes,
7: en ik controleer posi. Bij jou geef ik ook alle wiki. Kon luku.
2: Dat klopt.
1: Dat is poëtie. Dat
7: is poëtie. Dat is poëtie. Maar en ik heb een kies van boetu. Maar ze zijn lang sinds 1980. Trong wang En in Omloeku, dat kan een potisma of zo. Maar dat ze naar neer doen.
2: Nee, maar ze hebben meer zo.
7: Nou, die hebben van Ipsa, want Tjinko Lasse Libi. Drie weken aan wat rade. In de ere, een president en een vice-president. Nou, een minister dat ja, jaren geleden en ook krimapressie. Je taak naar voor alle wiki, je contact door die kring en efficiëntie, potisma. BOG, Suma, Epodoti, Tapade, Dano, mag bekeurding. Dat dem doe.
2: Maar ze hebben ook gezegd, die man van Guyana. Die, hoe heet die weer?
7: Een meisje, een baby, Lasse Libi,
2: ja.
7: Door onverschilligheid van overheid. De nekker in de kokro. De halige malbroko.
2: Ja.
7: Minister Servetaki. Doronoma opo. Ja. Wateran. Dat nou was aan te driting. Ja zo. De mij luku ala seipe de muskrin. Maar sernang de mij wakti te alem.
2: Ja, dat is waar.
7: Dat is praxer ai apreset. Overstroom dat de wang go doen. Maar laat ik
5: okay.
7: De regering moet zorgen dat je moet handhaaf. Sumano is het trouwens dat in bekeurde.
1: Wat is maar ook op brief des data pa uku.
2: En de vrouw die.
7: Luku Samsano, wantje baby. Oké, amma. Nee, nog kan ik dat aan mijn vatante schuld.
2: Nee, dat heb ik ook aan vrouw die gezegd.
7: Dat pa baby. De no verwacht dat ik zo draai, ik moet je jouw op zien. Zodat ik er op voor moet, je moet wel kunnen.
2: Ja, ja, ja, je moet zijn om mee.
7: Kan dat je nog sabbat zijn dat hij?
2: Nee, gewoon.
7: Baby, go de de. Maar mijn brilanto, je bent voor beer op zien.
5: Oké, Jan Atanzo.
2: Maar vooral, als je er nog moet tegen
5: Jan, wacht even, Jan. Verleden misschien, jouw roti, vrienden, papier, al dit dat.
7: Ja, ja, ja, dat me doe wel dat. Waarom maak jij je pij voor kerstreef in Amsterdam? Gers 111 dotip in Ono.
2: Ja.
7: Bijna toe 3 jaar.
1: Ja.
7: Voor je de man bij controleren.
2: Ja, waarom?
1: Maar Nona, alla deed de mij kom. Kijk je de drijfvoeten. De kom.
7: Kijk je de... Katembel, nefos, kandebaka drie wiki. Dat leel om zijn even.
5: Oké, we gaan naar de volgende bellen.
7: Abong.
2: Oké, dankjewel Jan. Welkom in de uitzending.
8: Ja, met Sankova.
2: Ja, welkom.
5: Ik ben met Sankova, lang gehoord. Alles goed?
8: Nou, ik ben niet zo lang hoor.
5: Je bent niet zo lang, ben je kort?
8: Nee, ik ben niet zo lang. Ik ben vrij kort, ja. 1,72.
5: 1 hoeveel 70?
8: 1,72.
2: Dat is
5: echt waar. Zijn we even lang. Gooi jij af en toe ook een McDonald's zakje uit je auto?
8: No way, ik ga zelfs niet eens naar de McDonald's om te plassen. ik vreet dat soort dingen niet.
5: Die is nee, vaar.
8: Dat staat niet in mijn lichaam.
5: Maar even nou, over gaat die, u gaan, gaat
8: die,
5: u gaan.
8: Die afval zo, hè?
5: Ja.
8: Afvalbeheer.
5: Berg.
8: Ik vind dat dat in Suriname gedeeld moet worden. Campagnes moeten er opgeworpen worden. En die informatie moet gedeeld worden hoe men met afval moet omgaan. Al vanaf de kleuterschool. Kleuterschool, basisschool, radio, televisie. Campagnes. Mensen moeten de mentaliteit veranderen. Mensen moeten opgeleid daarin worden. Hoe je met afval moet omgaan en water. Weet je? Helemaal drillen met die informatie. Zodat als men zelfs in bed ligt, dat men ervan droomt.
5: Meneer Kansova.
8: Kijk, als ik in het buitenland loop, ik zal u vertellen. Als ik iets heb om weg te gooien...
5: Mm-hmm.
8: Ik hou het net zo lang in mijn zak totdat ik een prullenbak vind. Of ik kom terug in mijn accommodatie naar voren.
5: Ik wil u wat vragen.
8: Het zit daar helemaal in mijn geweten, weet je, in mijn kontjes, maar ook het besef.
2: Ja.
8: Het besef moet ook erin gebracht worden bij de mensen. Van wat het allemaal doet als je verkeerd met je eigen omgeving omgaat, weet je.
5: Maar ik wil u even wat vragen.
8: Er mag geen feest gevierd meer worden, net totdat pas resultaten
5: maar bereikt. Maar ze is goed erom niet.
8: Er mag geen feest gevierd worden, nee.
5: Oorlogjes,
8: totdat er resultaat zichtbaar is.
5: Maar meneer Kersova, mag ik u wat vragen? Kijk, Suriname is een heel groot land met 600.000 inwoners. Hoe wil je dat gaan handhaven?
8: Dat zeg ik toch. Je.
5: De Alasman moest er ons koot
8: op. Je neemt het dan op in je curriculum van school, vanaf de kleuterschool. Hè? Ja, via radioprogramma's, televisie. Laat wat minder van die onzin.
5: Voorlichting.
8: Programma's zien. Maar ja, voorlichtingscampagnes.
5: Ja, dat doen ze hoor. Dat heb ik gezien.
8: Drillen en billboards. En na een waarschuwing komen met boete.
5: Ik weet dat Pengel toen is begonnen met Green Sweetie Queen. Dat zal u zich niet kunnen herinneren. Maar mevrouw Varnenburg wel en Harry ook wel. Green Sweetie, Perotti moest
1: er wat in. Maar nu hebben ze van die jongens die in de gevangenis zitten... Die hebben ze gezet om op straat schoon te maken.
5: Vroeger was dat ook zo.
2: Nee, de kokers.
1: Nee, ze hebben nu mensen gezet om schoon te maken. Ik heb het beeld gezien.
5: Kijk, er is veel slip hè, in Suriname. Daar moet je ook altijd rekening mee houden.
8: Maar mijn familie zei, En daar was ik best wel verbaasd over. Want ik weet dat mijn ouders anti-Bauta waren. Want ik had die discussie vorige week. Want ik, ja, het ergerde me nogal. Maar mijn moeder zei van ja, in de tijd van Boutersen was het straatbeeld van Suriname toch van Paramaribo toch wel heel anders. Was toch wel veel netter, schoner.
2: Ja, want Bauta bij Potsmeikerie, het klopt. In het begin Bauta bij Krief.
5: Ja, maar die plastic berg die was niet weg hoor. Mm-hmm. Want als je bij de Quatta daar reed, dan had je een plastic berg van
3: maar
5: hier tot ginder.
3: Mensen, je had mensen die 's middags met die wagen komen in de stad. Dan gaan ze de stad helemaal schoon.
5: Ja, dat is er nog.
1: Je moet het hier doen. Stop hem uitkering.
5: Ja, bedankt voor die belletje. Daar, daar.
1: Stop hem uitkering of wat. Dan hoor je ze van... Jullie gaan de straat schoonvegen of schoonmaken. Maakt niet uit, whatever. En dan krijg je uitkering. Wat ze hier doen, moeten ze daar in Suriname ook gaan doen.
5: Taakstraffen.
4: Salama moet doen aan de maïsena. Je zet ik de boei uit Nederland. Je boei de maar voor toe. Je maakt de maar kring zena.
5: In Amerika kennen ze dat, hè?
4: De maar kring gotro, de maar kring staat dit. Tramas de scooters naar panga go. If you make one more, can take your lawyer.
1: Ja, ja,
4: ja. Je vindt niet te gaan kunnen talk. Je hebt een
1: gevangenis. Zet ze aan het werk.
5: Je hebt een gevangenis.
2: Ik snap van mij vindt zo erg. Desma, ik. Ik hoef dat niet af van Jari. Dat is een boerderij. Dat ik de bicycle
1: heb. Alles aan het werk op Jari.
2: En daardoor de maskite ik kon nu. Met wat lof de ziekte door Instagram. Wat lof de wat lof ziekte.
1: Dat is
2: een
1: moosje.
3: Maar wat het ook is. Er komt geen vuilniswagen. Dus wat doen die mensen voor op Jari? Dat is mijn bang dat ik in Jari. Een wasmachine to alles
2: aan de mensen. En dat je moet spij.
4: De man moet
2: spijnen.
1: De man moet spijnen. Luistergestiseren.
4: Van hem aan de fossie. Bro, je bon bepaalde een dotie
2: vuur in Jari. In hem aan
4: de mag dat met de maskitei komt.
2: Aan de mag morgen. Nee, maar hoe vraag. Nu
1: en bro,
2: is die vergift?
1: Nee, boy dat vergift. Want dat die net wat geval deem. Dit toe. Awan buurvrouw Ebron, wam chin dotti gon, wam chin flammetje go in afrot, buurvrouw Jari,
2: vrouw Jari. Maar hij dichtbij.
4: En dat is wel eens, je bent lekker aan het leden, zat even. Als dat dan wel eens in de jaren in de zaak.
1: Je mag bron dotti gon haar.
4: Look, no, the man want make it bro. In a mark, quickie for that make goose, I take them.
1: Yeah,
4: in a mark, they mark for in a mark, bro. No,
1: in a mark, quickie for so much.
4: In a photo, in a mark, quickie for
2: my brand, where do you kiss one foot?
1: Yeah, kiss photo.
3: Parapasinova. Dus men mag kwijt me voor
4: maar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee,
2: nee, ik had toen ze vrij.
4: Anna mag.
3: Hoe die her?
4: De man kan mij just marry, aan mij dingen. De man want me kan
2: maken. Ja, het klopt.
5: Oké, Harry.
4: Dat betekent wel een probleem.
5: Harry.
4: Lief des maar met des maar kwijt me voor. Lief des maar met des maar bro.
3: Nee, voor is er veel niet.
1: Nee, dat is niet, want om een oudu also op dat petest is het kan.
5: Harry. Maar de foto auto slopen rij. Hartje in dat foto.
1: Je hebt toch wel een lol. Nee, je kan de boel niet vrij laten.
4: Is het naar Ploeka, man?
5: We gaan bellen, we gaan bellen.
4: Is het naar Ploeka?
5: We gaan naar een beller.
2: Welkom in de uitzending.
9: Hallo, hallo met Terry.
2: Ja, Terry, ja, welkom. Terry.
9: Ja, jij erbij?
2: Ja, ja.
5: Luid en duidelijk.
9: Nou, opmerken voor Assam Fusernang. Adelfo Baas, misschien, allemaal bij Pijden sporen, tjint of Oekringa.
2: O, ja, dat klopt, dat klopt.
9: De bekjes wantjes, dat centje.
1: Ja, ja, ja.
9: Maar samen is je ook doen, zodat je denkt, wat trouwen, ik ga de trouwens al lekker nog staan. Ook toen met de koeien die op de libada van de plantage. Ze mij reed op de boot wat op de libada. Mijn jambami en zo. Trouwen de bakkie gewoon zijn aan de bank. En op de maat door wie ze overheid
5: wil. Piri, piri.
9: Wat er is nou van mentaliteit van het karakter. Goed dat jongen, go oru kru onder de kring. Dat is het doen en doen. Dat is wat aan het indragen.
1: Maar dan, ik had een potie statiegeld op flessen.
3: Mentaliteit veranderen.
1: Statiegeld op flessen.
3: Veranderen.
1: Dat maakt de man... Voor die dek van ja, zo de pikkie den batra, if je ziet de man tegen van de batra. Met de organiseer dat ook toen als een naam. Ze moeten niet betalen.
9: Wat jij les, wat jij
1: les. Ja, staat, je bent geld ben de man.
9: De man ben, ik woon de man ben, ik woon de batra u toch.
3: Batra u zo met de senator.
1: Batra u, Leon,
3: hè? Ja, batra u zo Leon, ja, waar het is, hè. Waar zijn ze, we gaan zeggen, de biggest man batra.
10: Oké, we hebben nog een andere lijn,
1: hè? Ja,
2: ja.
9: Ja, maar
1: dat is de voordeel dat komt bij in kan dat zal je pangen de batra. Maar dat waar moet je ze dan zetten op de gegeven moment?
3: Mevrouw,
1: staat zich geld op flessen.
3: Hier, een plastic batra kan je dingen ermee doen. Dit kan je dingen ermee doen. Alleen, ten een batra gooi naar natuur, a doti, is het veel werk om
1: het te doen. Het verstopt de boel.
2: Ja, voor de vissen is het niet goed. Ja.
3: Look hoe wat er als je per de metak zo falen, dit, dat, dit. Gote is een POWRP.
2: Bent u er nog?
5: Ja, die meneer is er nog.
1: Laat hem zijn gesprek afmaken.
5: Laat die meneer even.
1: Ja, hij is aan bellen.
9: Ja. Want de kwanta is ook aan voor kwanta. Doe dat plastic aan is dat
5: ja.
9: Dat met de ondernemers treffen voor kwanta. Pas die naar samen gaan met die eieren. Dat betrouwen we dit aan dat
5: zo.
9: De betrouwen helemaal goed en weg naar zee.
1: Ja, ja.
9: Ja, dus op een gegeven moment kan je lopen rijden daarbij. En dan kan je een wantje kerkhof. Kota wantje kerkhof. De man met trouw alles aan daarbij. De ondernemers voor kota passie schrijven. Dus als je een wantje openheid en dat is maar gewoon, de ondernemers schrijven.
1: Ja.
9: De man pak de man dat ook toe aan.
1: Die dan pak de
9: aan. Maar als je ook toe de man betrouw ook toe afvalvlees. Bijvoorbeeld ook toe de para. Alla de para kiesje.
5: Sorry, sorry.
9: Dus als je een wantje voor openheid naar dit man schrijven.
1: Ja.
9: Dit man overheid nog kan doen alles aan. Ja,
5: maar
9: nee.
5: Maar
9: overheid.
5: Je liep naar overheid. Je moest doen.
9: En de overheid
5: staat
9: aan
5: kantoor. Maar Jeroen, er was ooit een idee geopperd om één van die hoogovens van Suralco te gebruiken om vuil te verbranden. Zal de man dat doen? Alles stond er al.
9: Oké, dat wist ik niet.
5: Ja, dat is toch het meest verstandige wat je kan doen. Want nu is het ophopen, ophopen, ophopen. En na een tijdje de mij met mijn oude en mijn vrienden. Maar het schiet niet op.
2: Maar ze hebben toch een ding waar ze de vuil wordt verbrand?
5: Ze hebben meerdere plekken waar vuil. Maar goed, meneer, ik ga u bedanken.
2: Want we hebben nog iemand.
9: Goed bedankt ook.
2: Dank je wel.
5: Fijne dag verder.
4: Alla prespede mij terug, Dottie. Later smogot aan dappen.
3: Ja.
2: Zo ziek je.
4: Nou, zo ziek is ja. Maar met dit doen we verbrandingsoefen dat de zijn bron.
5: Ja, die mogelijkheid heeft ze.
2: Maar die nieuwe actie was aan. Alles niet dat mooi actie.
5: Dat er, ja, dat er.
2: Jere. Dit is maar allemaal. Dit was maar dede. Dit is een actie. Gestrooi een boto en gestrooi een Suriname rivier.
5: Ja.
2: De visie de dappe. We gaan de visie.
5: Ja.
2: Wat hebben we ook deze aan de smijt zo van dit?
4: Maar alles. Wat mijn vader deed wat dat. La visie en jamais tout. Ja, ja, visie.
5: Ja, precies.
2: Ja, maar toch.
5: Maar
2: ja,
5: nou, Lisha.
4: Want we zijn net de dag wat...
2: Maar wat about de chemische troep zijn de pot voor brobadede?
5: Nee, maar ze zijn ook elektrisch. Elektrisch.
4: Zo'n chemische troep de mij pot voor brobadede?
5: Nou, elektrisch oven.
4: Of am I saka go helemaal onder zee. Maar temi kiro man wat niet zo is dat me troe in zee en no man om afene suma enyamen na fisi enyamen en na sre fisi enyantu te de man poepo in zee of wat dan ook suma enyamen na fisi en na fisi dat je enyantu in ilo sabi ma enyamen
2: wat me aksi me eiga
1: maar het gebeurt
2: ja.
4: Kamaan dia ini ina madu naik, ina madu naik. Lu kuna unu nasana arakereng, yesiat amano stabil, and the man euro kosama.
1: Umorsu, ane stabil umorsu.
4: Ane gona umorsu. The man euro kosama, am dasana sani. If miss don,
2: mina. Mane kuen makanda.
4: Yeah, the man, you know, kuen me. Yo, one pot do san make me fadong moto da yeko na mogo do san make you fado ook too. Na sa sa ma go ni sena. Se help al kan dit.
2: 50 jaar u onafhankelijk. Batanga no. Mino si ki moer sa den do in senang.
4: Arki no.
2: Ki moer.
4: Arki.
2: No a politieke partij sa gos non. Misi.
4: Arki.
2: Senang 50 jaar shit.
1: Arki mo lekk. Ke alate miljarde tan di de
2: la. Ja, dat bedoel
4: ik. Lisha.
1: Alles ma kondes don de len money.
4: No, no, no. Arki.
1: Amonimus pai.
4: Arki. Die bouter ze bedden aan het bewijn. Met takken tapa radio voor maart. Bouter ze karunu kom ik ook een steuning. No wafu no boango wat ube hata man. No woman no one go your boat.
2: But I say you no go, you be the boat.
4: Be
2: the
4: be
2: you do ja.
4: Be must make me so that me boss be na fake and assess together.
2: But after be we say 100.
4: If you love that time me pension.
2: If you love my man there go. We say 100.
4: Be bogo. The boat is there is me no go more. No no no chaos dape. No chaos no. I got tak say one in no chaos.
3: Maar zijn vrouw wil doen, Oda.
2: Ja.
4: Dan heb je een paar vrouwen in de verstaan. Een vrouw heeft een man recht in pakken. Want je hebt Brunswijk, je hebt Brunswijk, brada, dat je hebt van aan een...
2: Sammo Hardjo.
4: Wat?
1: Aan een paneel.
2: Sammo Hardjo.
4: Nou, Sammo Hardjo niet doen, maar... Sammo
2: Hardjo, af en toe postig zijn.
4: Aan Ingi, van Ingi. Abrahams. Alla de soort man dat je verras maar in de gewoon. De man weet dat we de verras maar, dat is maar een man doen dat hij. As my foot to tie nang and what if you not
2: end it. Ma ebe apa bugi mo fo yere. Di bouta be de. Bouta be ya kwa lof den kriminele gwe. No atek hala den kriminele evroko baka nang. Darom des mano ap vertrouwe ine. De taki di abogos don. De ataki. Temigos don. Mine evroko a kriminele. Mine evroko a rover. Ma ala de rover atek baka.
4: Ja, ma na suma suma na de rover.
2: Het is alsof je achterlijk bent, hè?
4: Nee, het is maar alleen over. Ik kan er niet.
2: Zomaar maar de kinderen zijn niet mooi.
4: Maar, kijk naar mij. Oh, dat jij, kijk.
2: Zomaar maar je naar een koenvloek mooi.
4: Dat ben je nog sabi. Zomaar maar.
2: Dat is niet... Dat is niet hard.
4: Nee.
2: Maar dat is niet hard.
4: Nee, maar zomaar maar. Je hebt eigenlijk
2: toch... Adin. Adin bent ik mooi toch voor koenvloek aan jou. Dat bent ik aan bij pa alu nanga ayu nanga kuru froko. En bovendien ben je na san voor akender dag sani en nanga tutraman.
4: Om mijn money dan teki.
2: Vijf jaar si.
4: Nee, om mijn money de mas, om mijn money bovendien.
10: Een andere vraag is.
4: Contact bovendien.
10: Asan is op radio kan je wel conflict.
2: Nee,
4: maar mijn was solution was aan dat. Am money sa de man dat teki.
2: Weinig no.
4: Nanga sa regeren sa moto teki. Anas revi. Anas Revi.
2: En wat
4: doe je dan?
2: Allemaal de lening. Alle de lening is aan de BTK.
4: Soort lening.
2: De BTK.
4: Suriname heeft
1: een schuld. Nee, nee, nee. Suriname heeft een schuld van miljarden.
10: Miljarden.
4: Ja, maar vader
1: kon. Zouden doen aan Amoni. Waar is dat geld naartoe?
10: Dat schuld van Suriname is 1,5
4: miljarden.
1: Miljarden, hè?
4: 1,5. Bouders, wat gedeelte?
1: Ik weet het niet.
4: Chibri.
2: Santoki te katas guard India charamuri okibra India.
4: No.
2: Want wa los ma be ye pesho we.
4: Yeah, look at Amonik the ma pota mo dat in Dubai. Trof de ma gua India go pota.
2: What about the one of Switzerland? We forget that you are locha de gas with
4: Switzerland. Yeah, look on that the arakere that me take arakere fu unusla. What te na mi be de lek president.
2: I be te kala malabaka.
4: A hermoni be te If me no make some money, you...
2: Me lak mo slak tap halas
4: hard. Me lak mo slak a ye gua strafu, you nek moto slang a me no kisa money, you nek moto na strafu oso. That me bodo anga
2: do. No, no, a regering di se tek alas me srota tak fu de vorige
4: regering. Me ka srota de ya.
2: Ma dat er say di de ne srota de srefi.
4: Suma?
2: Say di de ne srota de srefa no swer ka gabufa.
4: Iya, ma... Iya, mo te arkas bakena lusha. Iro ka bigina you srefi, bigina na... Bige kri ma strati, iro ma strati op.
1: That is nu momenteel belangrijk voor de lukufa watra. Dat
2: is
1: belangrijk. Dat is zeer belangrijk.
4: En mij het taki voor Awatra, de man moest dikke Suriname rivier.
2: Maar ze zijn dat niet zo.
1: Met dat dan naar Nederland.
2: Nederland
1: heeft Simon gezegd.
2: Heeft Nederland
4: dat gedaan.
1: Ja, dan
4: met hem
1: doen we
4: dat niet. Suriname
1: rivier. De man is bouwkunde. Allemaal aan de hand.
2: Die man is Simon te gaan.
1: Suriname rivier.
4: Suriname rivier. A diepte voor Suriname rivier bij de 25 meter diep. Suriname rivier.
2: Maar dat diep is waar.
4: De mama krima ma lai slep, de mama krima ma, en te u krima ma, le fami be lek
3: anna sani. Hoe diep is de nali bade?
4: 25 meter diep.
2: Maar
4: nou, na de slep, na de sani, dat minu, de ka de 25 meter diep. Wa boom, bigi boto ne, kom oro dapen.
2: Nee, wa de betaki bo dike moro, bigi boto kan ko. Da de betaki.
1: Maar de taki ma, niemand doet wat.
4: 25 meter.
10: Maar
1: niemand doet wat.
10: Je zei het ook al. Maar hier is natuurlijk een ding. Ik ben zelf voor je aan nieuws. Maar je ik ga zo lang. Ik kan go en te kwam prik die chikungunya. Dus bij deze bekendmaking van de overheid van Nederland. Die kunnen zich laten inenten tegen de chikungunya misschien.
1: Ja, maar het is niet gratis.
10: Dat weet ik niet.
1: Ja, nee, ik denk dat dat
4: is. Nee, maar
10: met een paar 75 euro
4: dan. Met een paar 75 euro dan. Mag
3: ik wat zeggen?
10: Ik luister.
3: Hier is chikungunya in België.
2: Het is een ook,
10: Frankrijk.
2: Ja.
3: Frankrijk. En ook dengue is hier.
2: Zo. Ja, dat ja, kan dit toe, ja.
3: De tijgermug is ook hier zo in Nederland, in België en Frankrijk.
10: Wat hoor ik
3: hebben
10: daar
3: hebben ze het gezien.
1: La Lucia.
3: Ja. Mm-hmm. Hebben ze ontdekt. Dus ja, ze schrijven moest
1: maar dadelijk wel hier.
10: Ja, maar kijk, als het niet in grote getallen voorkomt.
1: Van je dadelijk ook toe. Het, kan, kan, you know?
10: Het komt hier niet in grote getallen voor. Het is bewezen dat hij hier is.
4: Ja, Europa.
10: Even, Harry. Maar, als je kijkt in Suriname hoeveel mensen onder de chikungunya hebben geleden. Hebben.
2: Ja.
10: Dat zeg je wel. U tegen?
2: Ik wil wat van wie het in 1200.
10: Nou, goed te kennen.
1: Maar ja, zo. Ten neti unetsi. Maar ten neti te de plene vrij. Destrooi een keer de bacteriën die daar lopen. Je lacht erom. Maar
2: zo.
1: De man daar loopt toe, de strooi was aan niet.
4: Dat is dat.
10: Ja, ja, de sprooivliegtuigen.
1: Jawel, jawel, jawel.
10: Nederland kent ook sprooivliegtuigen.
1: Jawel, de daar loopt toe, de
4: vierde
1: bacterie.
4: De wapplinkmachine kon naar Schiphol. Dan gaat naar Schiphol Noord. Dan moest lopen aan kerosine lijn onder de wapplinkmachine.
3: Ja, ja.
4: Dan moest lopen aan kerosine lijn
3: onder de wapplinkmachine.
4: Dan maakt hij voor vlieg in als aan dat de uno snap bloot. Dus daar heb ik van dat poen. Dat maakt dat misschien vlieg maar in een kwam. Ik heb niet gezegd dat poen. Schiphol te meer hebben met door Schiphol met tapalade rijden.
10: Ja, maar zo, hè?
4: Ja. Omdat, look, wel, men alleen maar dit misaf zeer goed op. Na kanker kie dat maar.
10: Dat ben ik graag.
1: Maar waar niet? Waar niet? Waar niet? Want nou de klagen Tata stil ook toe aan. Want Tata stil, zij kan lok toe nou.
4: Maar Schiphol, rondom Schiphol, telefoon.
3: Telefoon.
2: Daar kom je de uitzending.
11: Goedemiddag, meneer Bakbord.
2: Welkom.
4: Dank, meneer Bakbord.
11: Fijgo.
4: Middag,
1: meneer Bakbord. Middag, meneer Bakbord. Middag, meneer Bakbord. Middag, meneer Bakbord.
4: Die breed ik op bakken Holland, meneer Bakbord. Is mannen want tak je odi. Mij wel, etak je odi.
11: Dat
4: is wel een goede zaak, maar het is wel een goede zaak. Het is wel een goede zaak. Het is wel
11: een
1: goede zaak. Het is wel een goede zaak. Het is wel een goede
11: zaak.
10: Het is wel een goede zaak. Het
2: is
11: wel een goede zaak. Het is wel een goede
4: zaak. Het is wel een goede zaak. Het is wel een goede.
11: Ja, mijn naam leek aan de mischaat
1: deze. Mooi deze. Nou, die hagel aan mooi deze.
4: Mooi, pa. Mooi, mooi.
1: In het jaar hagel die vader. In het jaar hagel die vader.
4: Na naturu, ten na naturu.
11: Ja, we gaan met de grote boefer mooi. Alasarij
4: doen, als je hagel, water,
11: santi, oli.
4: Ja.
11: Maar zet u even twee, zet u even twee.
2: Dat is zo.
11: Ja, we zetten twee, mama, doe alasarij.
4: Ja,
1: mama. En dat doen we nu.
11: Ik heb een paar mensen die me graag toch, de mama die me graag toch, Draai molen dat we in zijn haren wat er aan. Zeg dan nog, een heleboel lijstrip. Alleen automachine. Automachine, alleen aan de basaneng. Wasmachine en noem maar op.
4: De mij bro, de mij bro, de mij bro kan hier konden dat de mij gewoon alleen staan voor nu de mij chagwe. Alles staan de mij voor chagwe.
11: Ja, maar de mij tot en toe.
4: Daarop dan, dat is het met de mij dik bro, die alle de mannen en tapen man.
11: De chagwe de tot en toe.
4: Ja.
11: En puis je sera maka liba dan sal liba dan ama turubu.
4: Ama doti, et puis le costume na mari fira ma guerri et le mal to la ma be weti fosi.
11: Ama doti, ama doti.
12: Alle mal ideeën en te klagen. U te kwam plein dat wego tegi, gogas en nango
11: je pi. Nee, nee, nee, dat is maar jero unu. Ati, ati, ati, dat is maar jero unu. Maar toen dat is maar takwek, ik wil paola tegot ak sanja. Isabi, Amane bus wey bus pota go ta ga siram se bang da pe nek de ane pota ga snake sira pe ta ta ta a snake se moniko as de chak chawa he biji bara ga moniko pota pe se ire be jole ji
4: no amoni de ne poti ala moni de lu sta de go it da de ko andre
11: wallo mana ma ama ha ko era bana disap kunu de le bo sabe ko ne ne bo akas
4: no
11: pota moni me ga makrina strati di spider boy
4: de la
11: spider boy nak da tu aji ko moro meki meki Spider Man make more work on Hong Kong. Eh? So go on to ask for this first. Didn't young. Nyalai. Return them, return them to no more. With the tenacity there, while I'm going to be going to. Get back on them. Say, I'm going to be able to put this in the night. To end the night, I'm going to be able to.
4: Ja, maar ze bodem loopt naar nou, bodem, loopt ze putje voor die money.
11: Maar mijn bodem laat
10: lopen, maar dat ik met Akki. Dus je moet zeggen.
4: Ja, ja, let
10: ja, we hebben nog een beller, meneer
11: Bakbord. Maar kijk, meneer, Felix.
10: Fijde, mijn mati.
11: Mijn foto op is ik drie aan Black Label. Naar Harry.
10: Nee, mijn one op is wars.
11: Da.
10: Oké,
11: die
10: asla aan. Ja, waarom? Album, we gaan wat
12: Adifi gaguno eter.
13: Mm-hmm. Ik denk even groeten, want ik heb jullie lang niet gehoord.
12: Hoe def je mijn meisje? Hoe def af je?
13: Ah, brokoda. Ik ben op vakantie in Kong. Dus nu kom ik met...
12: Waar was je dan?
13: Mijn dochter ligt er nu in.
12: Waar was je? Wetenschap met je dochter.
13: Hoe is het? Het gaat de goede kant op, hoor.
12: Gelukkig. Ja, ze zei het vanmorgen. Oh, ik heb niet
13: gehoord. Dat net, maar dat ratak nog... ik beloof je niets. Dus
4: Marta.
13: We kijken het aan. Maar ik dacht, ik heb jullie lang niet gehoord.
10: We hebben nog een beller, hè?
4: Marta.
13: En ik denk, laat mijn stem even horen. Ik was ook in het buitenland, hoor.
4: Marta.
13: Ja.
4: Uw actie was er niet.
13: Ja, en
10: Harry.
4: Ik ben qua Indonesië, toch?
13: Ja.
4: Maar dan, je vertelt dat je ziek is dat of was
13: dat? Ja.
12: Een dochter, dat komt.
4: Nee, een ziek. Marta is ziek in Indonesië.
13: Ja, misschien zie ik dat een kies infuus op mijn hotelkamer, antibiotica, van alles soort dingen.
12: Maar wat was er aan de hand?
13: Ik weet niet, het was misschien te veel voor me. Het was een mooie reis, maar misschien was het een beetje te zwaar voor mij. Okay. Want ik had mijn bloeddruk was hoog.
12: Oh.
13: Van alles, maar ja, ik heb een topbehandeling gehad.
12: Gelukkig.
13: En daarom zeg ik, je moet verzekeren en je moet met geld op vakantie, want dan ben je de koning en de koningin. Ja, dan gebeurt er alles. Je krijgt de beste van de beste.
12: Oké.
4: Okay. Maar
13: ik ben terug.
4: Naar Juwabega, Indonesië.
12: En ik ga aan.
13: 5 dagen gaan en nu is zij ziek.
5: Oké. Okay. Marta, gezien de tijd.
2: Marta, iemand heeft actie bij de Johan.
5: Maar gezien de tijd hebben we nog een beller.
13: Ja, is goed.
5: We hebben nog 6 minuutjes maar.
13: Wat moet ik op dat been van jullie speciaal zetten? Tori en Chatori.
2: Ja, ja.
4: Dit is voor Tori en Chatori, dat voor development, dat voor bagatelle.
2: Iemand heeft actie bij de Johan.
5: Maar gezien de tijd hebben we nog een beller.
13: Ja, is goed.
5: We hebben nog 6 minuutjes maar.
13: Wat moet ik op dat been van jullie speciaal zetten? Tori en Chatori.
2: Ja, ja.
4: Dit is voor Tori en Chatori.

0: Duidelijk luistert die persoon naar de radio. En? Wilt u nog praten?
1: De persoon heeft neergelegd.
2: Ja.
0: Dan gaan we het niet meer opnemen, maar dan gaan we het afronden.
2: Luisteraars, ik zie jullie weer over 2 weken. En wanneer ik ga doen? Als alles goed is, zien jullie me over 2 weken.
3: Brada, Sammy, wat ik wil, want ik denk dat we het doen. Of wat dan ja, me ga gebouw, of wat go bouwen dan. Nou, dat uno zou wel doen. En voor wat dan ja, zo me goed dan ja, zo dat ik pota money bij wat gebouw, voor dan ja, zo voor kan komen toe, zeg voor taki. En voor nou wat pota money, dat ik ook koe bakana senang. Dat we go bouwen dan, of bon af, dan af, gino was mama, dat we zeg bouw pe etan, dat ik me dat pe mooi.
2: In mana perceel, dat ben ik niet pa.
3: Suma.
2: Je ouders naar persie.
1: Dat moet daar mogen,
3: dat vaak
2: aanbieden. Jawel. Jawel, ben je ook zo diem daarmee go.
3: Zo zijn niet?
2: Ben je ook zo naar persie diem.
4: Dames en heren.
3: Ben je ook zo diem. Ben je ook zo diem af je kort, maar dat poort poort Erwin dan.
2: Ik go mee. Maar dat maakt toe, man. Je naar Erwin
3: klaar. Nee, ik heb toe, man. Dat is naar de wasstrapen.
2: Nee, echt niet.
0: Ik heb toe, vrouw, maar ik heb toe, man.
3: Nee.
2: Hallo, naar moderne tijd weer niet.
0: Nee. Dus ja.
2: Waarom hoeven jullie mij niet?
3: Mag ik even afronden?
0: Het is de regel in Suriname.
2: Probleem, waarom mogen zij mij niet?
0: Het is een regel in Suriname.
1: Zij geëmancipeerd.
2: Ja.
4: Dames en heren, goedemiddag. En ik wens jullie een prettige dag. En een prettige weekend aanstaande.
1: Weekend, voor weekend.
4: Jere, stop even. Nee, misabief zande. Want weekend we go dansen, sweet zande bakka. Afgelopen weekend hebben we dus. Zo zo lobby, me hoop dat maar zei dansen met mij de aanstaande weekend bakka. Zo zo lobby, pero.
1: Me barodi, het was wel een beetje rommelig. Maar je hebt daar discussie, de we gaan lok toe. We gaan lok toe, want alles maar want doe in Zegje. Maar het programma is Tori Eketori. Als jullie bellen, dan beginnen we onderwerp maar, die bel komt.
3: Is dat zo'n miluku? Is dat zo'n miluku? Dus mij denk dat het is een beetje rommelig. Maar even miluku, dus voetbal EI.
2: Hey, voetbal. Wel een Hollandse programma.
3: Ja, van mij denk door elkaar in. Dat we maar niet checken. Zijn er nog bel wat tegen de mannen?
1: Nee. Dankjewel, Etienne, voor de techniek.
0: Ik graag gedaan.
1: Een waar genoegen over 2 weken.
0: Heel graag gedaan. Harry heeft nog niet gegroet, hoor.
1: Harry heeft nog gegroet.
0: Nee, dat kan niet, Harry.
1: Harry heeft gegroet.
0: Nee, dat is niet waar. Nee.
3: Met dat alas ma odi, if we hier hem dede, u kona beri. U kona beri. Unaf singe kerki singe gimi mitte, u basom singe gimi. Bigi poku, nanga kauna. At least.

0: Liemt met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens denkbaar. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift, Demay City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van

Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatare en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, je hoort een drukte hier. De studio is aardig vol. Ik groet u. Net heeft u zitten luisteren naar het programma Tori e Chatori. Ze hebben u breed geïnformeerd over allerlei zaken. U bent op de hoogte van alles wat er in Suriname gebeurt nu. Tori e Chatori en andere zaken erbij dus. Maar nu is het participatie. En ik heb bezoek. Ik ben niet alleen, ik ben met de heer Dalvoer. Hij is me komen assisteren. Hij heeft het gehoord. Ik heb hem verteld van luister, we gaan het hebben over groenten. De laatste tijd vaak in de uitzending over wat eten we, waarop moet je letten. Groenten uit eigen tuin. En Lexi, die heeft geen risico genomen. Lexi is me komen bewijzen hier samen met Mine. Zeg ik het goed? Mine.
1: Mine.
0: Die zijn gekomen met een bak vol groenten. Uit eigen tuin. Ik heb net een salade geproefd en eerlijk gezegd, het smaakt naar meer. Mm. Ik heb hem niet helemaal afgemaakt, maar straks wel. Dus we gaan het toch hebben over groenten en waarop moet je letten. En misschien voelt u zich geroepen om ook te gaan planten, uw eigen ding. Ik heb een kaartje gehad waarin wordt gewezen hoe groot het is. Het landschap waar er wordt geplant. Maar laat mij ze even aan u voorstellen. Wie neemt het woord? En laten we beginnen met Lexi. Wie is Lexi?
2: Goedemiddag luisteraars. Mijn naam is Lexi. En ik zit hier omdat ik dus vorige week naar de uitzending heb geluisterd. Betreffende de Surinaamse groenten. De inputgroenten die door de douane werd geweigerd. Daartoe heb ik even naar de studio gebeld. En ben ik in contact gekomen met Norman. En via de app heb ik tegen Norman heb ik hem eigenlijk gevraagd van... Hey Norman, mag ik even bij je langskomen?
0: Ja.
2: En ik wilde het zo graag bewijzen... dat Surinaamse biologische groente even net zo goed smaakt... alsof je het gewoon in de winkel koopt of dat het uit Suriname komt. Dus daarom zit ik hier met Minne. Minne is de beheerder van het hele complex. En hij kan jullie dus meer vertellen over het hele gebeuren. Waarom en hoe het allemaal is ontstaan.
0: Ja. Oké. Okay. Nee, we hadden het over biologische groenten. Maar groente uit Suriname is op dit moment in het nieuws.
3: Ik heb het... Ja, nee, zeker. Dat is een van de redenen dat de kasse ons toebedeeld is door de gemeente Amsterdam. Hmm. Eigenlijk overgewaaid vanuit het idee om hier in Zuidoost dingen te organiseren. Ik ben zelf een waardeloze tuinman. Ik ben een verbinder. We beheren 840.000 vierkante meter grasland Amsterdam. Dus ik hou het grote plaatje een beetje in de gaten. En wat Lexi op de werkvloer doet, daar heb ik grenzeloos respect voor. Wat er wel daar aan te ontstaan is, is een hele mooie gemeenschap van wereldburgers. En dat vind ik als mens en als minne fantastisch om naar te kijken. En ben daar heel erg graag deelgenoot van.
0: Mooi hoor. Wat hoor je hier, Raymond? Wat hoor je allemaal?
4: Nou, wat ik hier hoor... Goedemiddag, luisteraars thuis. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Wat ik hoor is dat Minne en Lexi driftig bezig zijn met het verbouwen van groenten. Waarbij je eigenlijk geen omkijken naar hoeft te hebben, omdat die groente biologisch is geteeld. En dat wil zeggen dat die vrij van pesticiden zijn. En dat is aan te bevelen. En ik vraag me af of... In samenspraak met de gemeente, want ik heb van Minne begrepen dat de gemeente dat terrein heeft toegewezen aan jullie. Ja. En natuurlijk zijn er daar binnen ook afspraken.
3: Zeker.
4: En ik wil weten, hoe zien die afspraken eruit?
3: Zal ik dat melden? Het begon allemaal met de kassen van Damsco. Daar zat toenmalig het AMS zat erin, Wageningen zat erin. En ze hadden een boer nodig. Zo is Ferry van der Laan en Christel van der Laan zijn daarbij betrokken geraakt. De Rabobank deed mee en keek of het financieel ook allemaal in orde was. Dus de gemeente heeft ons uiteindelijk middels een uitvraag... waar werk en inkomen, vrije ruimte, social return... voedselprogramma Amsterdam, de hoofdgroenstructuur. Nou, je wil niet weten door wat voor gemeentelijke hoepels wij nog steeds heen springen. We krijgen geen subsidie. Dat maakt ons een beetje een rare eend in de bijt. We doen alles op sociaal kapitaal. Dus die 840.000 vierkante meter, die wordt bijgehouden door de boeren van West. In het zorg en welzijn, eenzaamheidsbestrijding, derving, voedselverwerking besparen we de gemeente Amsterdam 2.637.000 euro volgens hun eigen meerwaardekompas. En dat maakt ons een partij waarbij vastgoed ook zegt van ja, maar die jongens en meiden die verdienen dat wel. We werken samen met Artis. We verwerken alle olifantenpoep van Artis in Bokashi. Die wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor mensen die op de werkvloer het zware werk doen, namelijk het echte verbouwen van het voedsel. Maar wij zorgen dat dat elke keer gemeten wordt, zodat de voedingswaarde van de grond waarop deze mensen hun voedsel verbouwen elke keer verbetert. Dus wij proberen regeneratief te ontwikkelen waarbij we in dienst staan van de natuur. Dus we zijn sustainable is uiteindelijk een flatliner. Wordt niet beter, wordt niet slechter. Je hebt restorative. Hè, dan restoratief, dan help je de natuur een beetje. Maar op het moment als je zegt dat we gaan regeneratief ontwikkelen, dan sta je in dienst van de natuur. Nou, dat is eigenlijk honderden jaren geleden was dat de normaalste zaak van de wereld. Dus ik vond het wel heel mooi om aan te sluiten hier, waarbij er een discussie ontstaat hoe groente die genuttigd wordt in de Surinaamse gemeenschap eigenlijk gewoon vergiftigd is. Nou, wij denken dat we daar met wat wij aan het doen zijn, binnen de wereld groentetuintjes, met z'n allen, waar je ook vandaan komt in de wereld, een bijdrage leveren aan gezond en goed voedsel. Dus, maar ik ben heel slecht in het verbouwen daar zelf van.
0: Ik helemaal.
3: Ik ben elke keer flabbergasted hoe die mensen dat doen.
0: Ik helemaal, want ik heb geen verstand van groenten, maar ik weet wel wat lekker is en wat niet. Dat wel.
3: Ik zou je zeggen, wat mooi is, wat nu ontstaat daar, is omdat het DNA is voedsel. Al die mensen vinden het ook leuk om voedsel samen met elkaar te delen. En dus afgelopen jaar zie je dan dat langzaam mensen voor elkaar gaan koken. Mm. Dat we genieten van voedsel van elkaar. En soms komt dat uit de moslimgemeenschap, soms uit de Aziatische gemeenschap, soms uit de Surinaamse gemeenschap. Het is één grote hele interessante mengelmoes met als DNA het eten van gezond voedsel. Mm-hmm. Nou, dat is prachtig om te zien.
2: En meneer Delvoer, als ik even mag inhaken op uw vraag over de afspraken. U bedoelt de praktische afspraken op de werkvloer? Bedoelt u dat? Of de afspraken?
4: Ja, in zijn totaliteit. Hè, wanneer het gaat om het verbouwen van biologische geteelde groenten, dan krijg je dan ook een vervolgstap. En dan vraag ik me af, waarvoor, als er sprake is van een geslaagde oos, wat gebeurt daarmee? Gebeurt dat op commerciële basis of wordt het verspreid voor mensen? Hoe gaat
2: dat? Nee, het is niet op commerciële basis. Mm-hmm. Ik ga het even chronologisch even uitleggen. Voor de mensen die dan wellicht er ook gebruik van willen maken. Ik ben dus vorig jaar benaderd door een vriendin. En zij gaf me aan van, hey, ik heb een tuintje en ik ben komen kijken. En op dat moment liep Christel daar rond. Dat is ook een van de beheerders. Mm-hmm. En ik ben direct gaan kijken. Ik zeg, Christel, dit is wat ik wil. Dit stukje tuin, 25 vierkante meter. Hoeveel moet ik daarvoor betalen? We liepen naar dat kantoortje. Contract ondertekend. En ik kon beginnen. Zo werkt het. Je krijgt gewoon op de werkvloer gewoon de algemene regels. Tijd van binnenkomst, tijd van vertrek. Waar is water? Welk water kan je wel gebruiken? De aarde die we dan gebruiken te kunnen planten. In alles is daar eigenlijk aan voorzien. Mm-hmm. Dus ook het materiaal. Er zijn scheppen, er zijn harken, er is aarde. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen tuin te bouwen. Mm. Dus je komt binnen. Dat is het stukje grond wat je wilt. Contract ondertekenen en je kan aan de gang.
3: Ja, en het bouwen, dat doen we dan proberen we altijd met geupcycled materiaal te doen. Dus alles proberen we te hergebruiken. En het leuke daarvan is, we hebben met z'n allen besloten van, we gaan de schuttingjes niet hoger maken dan 1,50. Want dan we dienen elkaar wel aan te kunnen blijven kijken. Hmm. Dus dat is de enige restrictie in het bouwen.
0: Dus dat je niet hoge schuttingen, dat je niet ziet wat buurman doet?
2: Nee.
0: Oh, oké.
2: Okay. En de ene bouwt de schutting met de pallets, de andere bouwt het met worteldoeken, de andere doet het met bamboestokken. Het is schitterend. En ik wil jullie daartoe ook even uitnodigen om een keertje een kijkje te komen nemen natuurlijk. Ja. Dus wees welkom.
3: Dat maakt het onderscheid denk ik ook tussen zeg maar een commerciële omgeving waar het een aangeharkt parkje is waar je dan je eigen ding kunt doen en alles ziet er hetzelfde uit. Bij ons is het gewoon een gezellige kakofonie van mensen die soms heel erg goed weten wat ze doen. En andere mensen zoals ik geen idee hebben, maar het wel lekker vinden om het lekker te eten met z'n allen.
2: Ja, dus voor de mensen die niet weten wat ze moeten doen, worden ze begeleid door mensen, hè, zoals ik bijvoorbeeld, die er wat meer verstand van hebben. Dus dat is het eigenlijk. En het groente wat je dus in je eigen tuintje hebt verbouwd, neem je ook gewoon weer mee naar je eigen huis. Heb je te veel, in mijn geval, dan meer praat hij. Dan ga ik delen voor de buren. Hè, als ik kinderen zie, geef maar mee aan je ouders in mijn eigen buurt, in Amsterdam-Noord. Dus wat je in je tuin bouwt, dat is ook echt van jou.
0: Wat mij leuk lijkt, je hebt gezegd, het is een wereldkeuken, tuin. Hè? Iedereen mag daar komen. Dus ook Turken, Afrikanen, alles dwars door elkaar.
3: Allemaal.
0: En zo leer je ook andere groenten kennen.
2: Ja,
0: ja of nee?
2: Ja, klopt.
0: Want soms ben ik moe, ik wil iets anders dan aan trois apropos. Dan
2: ga je bij je buurvrouw langs. Hé, buurvrouw, ik zie daar een Chinese tomaat. Mag ik dat even bij u proberen?
0: Kan.
2: En dan krijg je het mee of je krijgt het niet mee. Hè?
0: Je mag ook ruilen. Dus.
2: Je mag ook ruilen. We ruilen heel vaak van groentes.
3: We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een Cubaanse professor gehad die hele speciale peperzaden in het laboratorium. En in plaats van dat we dat dan... dat is niet een commercieel project, maar alle mensen van de wereld groentetuintjes, die worden dan uitgenodigd. Ja, want die hebben verstand van pepers. Welke soort we gaan zaad veredelen om uiteindelijk te komen tot een heel smakelijk pepertje. Nou, het zijn allemaal dingen die op een andere manier bij ons gedaan worden dan gangbaar is. Het gaat over eenzaamheidsbestrijding, het gaat over zorg. We hebben zometeen mensen met een autistische beperking die butlers zijn. We hebben ook een situatie waar als sommige mensen die door ouderdom bijvoorbeeld een paar maanden niet op hun plekje kunnen zijn, nou, dan proberen wij te zorgen dat we dat wel bijhouden. Zoals die persoon weer fysiek in staat is om te komen. Dat die persoon zit dan gewoon in een mooi verzorgd tuintje. Nou, dat gaat over zorgzaam zijn voor je omgeving. En dat gaat niet over per kilo geld vragen voor iets.
2: Nee, dus u bent een keertje in de tuin, u heeft een tijdje, meneer Dalvoer, en u bent een keertje ziek. En in uw laan hebben we dan bijvoorbeeld een groepsapp. U geeft aan, hey, minimaal komt ie daar, hè? En dan gaat er iemand in de groepsapp opstaan. Nou, ik ben er vandaag, zal ik even water voor je geven? Of zal ik voor je oogsten? En dat is die bonderoe.
4: Mm-hmm.
2: Ja.
4: Oké.
3: Okay. Dus maar, het is... Ja, sorry.
0: Ja, ga je gang?
3: Nee, ik ben als, nu raak ik ineens heel enthousiast.
4: Hoe gaat het in zijn werking? Want het is een terrein dat beschikbaar is gesteld door de gemeente. En de bedoeling is dat niet alleen jullie, maar jullie stellen ook andere mensen in staat om te telen op biologische basis. En,
3: nou, niet alleen dat. We hebben mensen die een beleefd tuin hebben. Of je hebt sommige mensen van de vrije ruimte. Dat zijn kunstenaars. We organiseren eens in zoveel tijd organiseren wij wat. Hè. We werken samen met artes. We doen de olifantenparade. We zorgen dat we voor de gemeenschap in met name Nieuw-West... Want dat is dan wel zo. Daar organiseren wij dingen voor om te kijken voor jongens, kom eens langs. Kom eens kijken. Dus het is een alle mensen die daar zitten, dat zijn allemaal ondernemers die allemaal hun eigen broek omhoog houden. En ze zijn onderdeel van een coöperatie. En die coöperatie die zorgt dat dat allemaal beheerd wordt op een goede manier.
4: Op een goede manier.
3: En we werken niet op democratisch, maar op sociocratisch model. Waarop we dus geen vergaderingen hebben waar 300-400 man loopt te grillen wat ze graag willen. En je alleen maar de mensen hoort die de grootste mond hebben. We verwerken in cirkels en al die cirkels die hebben een woordvoerder en die mensen die komen bij elkaar en die besluiten dan wat er bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in energietransitie of noem het maar op. Dat is een beetje de basis.
4: Maar ik neem aan, de mensen die participeren, is het gratis of moet je ook een zeg maar betalen voor een stukje terrein daar? om te telen.
3: Nou ja, of aan door om daar te verblijven.
4: Ja.
3: Als jij daar een initiatief bent, en, er zijn op verschillende plekken zijn er de mogelijkheden. En de wereldgroentetuintjes, dat is van mevrouw Van der Laan, van Ferry en Christel. Dat is hun initiatief. En zij bieden dat aan voor een schappelijk bedrag per maand, €64. Nou, dan kan je 1500 kilo voedsel van telen per jaar. Nou, als je dat aftrekt per kilo gemiddeld wat je in de winkel betaalt, laten we even zeggen €3 tegenwoordig, want het wordt alleen maar meer.
4: Mm-hmm.
3: Nou, dan verdien je in principe €311 per maand. Zo kan je het ook bekijken.
4: Mm. Ja.
3: En je bent zelfvoorzienend en je bent resilient.
4: Mm-hmm.
3: En je besteedt je tijd op een plek. En de natuur is heel helend, hè? Het is onvoorstelbaar wat de natuur kan doen voor je psychische gezondheid.
2: Ja. Ik kom tot rust, hoor, daar.
4: Ik kan me voorstellen.
2: Ja, ja. Mijn koptelefoon op mijn oor, Radio Mart, heerlijk. Ik hoor alle programma's, heerlijk. En zo ben ik bezig. Af en toe weer draaien we apoko, dan mis ik me. Go, naar de groep. Ja, zeker. Dus zo, ja. Jullie zitten altijd op mijn oortjes.
0: Ik zie Henk erbij. Henk is ook een planter, maar hij doet het op een andere plek.
1: Ja.
0: Wat hoor je hier, Henk, allemaal?
1: Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik in Almere hoor. Eén vraag ben ik wel benieuwd naar. De groenten die jullie telen. Hoe komen jullie daaraan?
2: Nou ja, ik persoonlijk ben thuis begonnen. Zakjes zaden gekocht bij de Action. Andere winkels gekocht. Biologische zaden probeer ik zoveel mogelijk. Die kan je het meeste online kopen.
1: Okay.
2: Maar ik ben gewoon vorig jaar begonnen op mijn balkon.
0: Ik heb het gezien. Die foto's mooi, hoor. Die hele balkon
2: heel
0: is
2: simpel.
0: Recept.
2: Heel simpel begon het balkon.
0: Ja.
2: Vorig jaar, maar toen dacht ik, nee, het wordt te klein. Nou, ik heb het losgelaten doordat die vriendin, hè, dus vorig jaar kwam van, hey, ik heb een optie. Maar de zaden kan je gewoon in de winkels kopen. Maar je begint altijd thuis.
1: Okay.
2: Thuis begin je voor te zaaien. Thuis ga je het bemoederen. Thuis ga je water geven.
3: Bemoederen?
2: Ja, het is een werk.
3: Ik heb mijn planten bemoederd.
2: Ja, want kijk, je gaat 's ochtends weg en je zet een bakje met zaden zet je voor je raam. En je bent de hele dag weg. Dus je moet rekening houden van, oké, als ik de hele dag weg ben, kunnen deze zaden tegen zoveel hitte? Nee, dus dan moet ik het in de schaduw gaan zetten. Wanneer je weer thuis komt, ga je weer meten. Heeft het genoeg water? Geen genoeg water? Dan moet ik water geven. 'S Ochtends wanneer ik opsta, goedemorgen plantjes. Ja, hebben jullie genoeg water? Nee, dan gaan we meten. En dan pas ga ik uit huis. Het is een heel... Het is intensief.
1: Ja, het is intensief.
2: Maar zodra het begint te groeien thuis en je brengt het naar de tuin, dan geniet je ervan. Maar in het begin is het echt een babykamer in je huis met vliegen. En ja, dat wel.
0: We gaan de luisteraars erbij betrekken. Luisteraars, wat hoort u hier? Misschien bent u zelf ook een tuinier. U houdt ervan om bezig te zijn. En u hoort dat u heeft vragen. Graag 020-471-4291. Wat mag absoluut niet op de plek waar jullie actief zijn?
2: Aardappelen
0: mag niet?
3: Nee. Dat is voor de aardappelziekte.
0: Oké, en spuiten?
3: Spuiten. Nee, we proberen alles... Dat is gewoon zo. Dus dat hebben we besloten en dat gaat ook niet gebeuren.
2: Je mag wel spuiten, maar dan biologisch. Dus voor bepaalde insectensoorten waar je dan groentes last van hebt, dat doe je bijvoorbeeld kruidnagel in een spuitbus met water. Dat ga je malen, laat je even fermenteren en dan spuit je dat op je plantjes. Dus je gaat geen chemicaliën op je planten doen. Dat niet. Maar wel gewoon zoveel mogelijk als biologisch. En
3: het project wat wij hebben met Artus, even de verantwoordelijkheid van Christo van der Laan als tuintjesexploitant, is om de voedingsbodem, de grond, zo gezond mogelijk te maken.
2: Ja.
3: Nou, en dat doen we met Artus.
1: Okay.
3: Ja, dus we verwerken alle poep van Artus.
1: Yes. En jullie bewerken het zelf? Die poep bewerken jullie zelf? Of moet de tuinder dat doen?
3: We hebben de mazzel dat we hebben de opperboer. Dat is Ferry van der Laan.
1: Okay.
3: Ferry van der Laan heeft een loon- en grondverzetsbedrijf. Die heeft een prachtig, prachtig mooi bedrijf, waardoor hij in staat is om dit soort sociaal-maatschappelijke initiatieven ook te ondersteunen financieel. Want zonder hem hadden we er gewoon überhaupt niet gezeten.
1: Mm-hmm.
3: En er was in eerste instantie sprake van een subsidie van 2,5 miljoen. Nou, die subsidie die viel niet. Maar Ferry en Christel en het hele collectief heeft gezegd, we zetten onze schouders eronder en we gaan het alsnog gewoon doen. Dus we hebben het gewoon echt vanuit onze eigen knuisjes hebben we het samen met iedereen in den beginnen groot gemaakt. Dus dat is, we kunnen ook zeggen dat het, ja, dat is ook wel best bijzonder. Dat gebeurt niet zoveel.
2: Dus de aarde, mest, de bemesting voor je planten die je allemaal nodig hebt. Mm-hmm. Dat wordt daar, daarin word je dus dan wel voorzien. Okay. En er zijn ook mensen in de tuin die hun eigen aarde, hè, gaan naar de Praxis of gaan naar de Gamma, noem het maar op. Ik mag al die namen zeker niet noemen. Maar goed, naar tuinwinkels om hun eigen aarde te kopen. Omdat zij het gevoel hebben dat dat beter werkt dan het, hè, de mest die daar, dan, daar al ligt, al kant-en-kla.
3: En we laten iedereen vrij. We zijn ook niet roomser dan de paus.
1: Okay.
3: Dit is ook, we gaan de ja, weet je, als we, sommige boeren vinden het heerlijk om een broodje frikandel te eten. Nou, ik zal je zeggen, ik zal het niet doen, maar ik ga niet tegen die mensen zeggen dat het niet kan. Snap je? Dus het is gewoon, we doen het met z'n allen op een leuke manier, maar we hebben respect voor iedereen.
0: Oké. Okay. De telefoon heeft gerinkeld, dus er is een beller. En u bent in de uitzending. Wie bent u? Goedemiddag, welkom.
5: Ja, met Marita.
0: Dag, mevrouw Marita.
5: Ja, ik wilde wat zeggen. Ik heb net zo'n half uur of drie kwartier geleden heb ik verse groenten van onze collega Henk gehad vanuit de tuin.
0: En?
5: Spinaat, ik heb hem al klaargemaakt en hij is ontzettend lekker.
3: Nou, kijk eens aan. Ja, dit is, of het nou in Almere of in Amsterdam Nieuw-West op de Osdorpenweg 197.
6: Het smaakt is, allemaal.
3: Kouwe.
0: Ja, maar wat is er zo anders aan dan? Wat is er zo bijzonders aan?
5: Ik weet niet wat voor soort spinazie het is, maar het is een ander soort spinazie. Moet je aan Henk vragen.
0: Henk?
5: Maar hij is ontzettend lekker. Ik heb hem gewoon klaargemaakt met een beetje uien en een beetje knoflook en een beetje zout. Nou, ik heb hem gewoon gegeten met rijst.
1: Dat is
5: fantastisch.
1: Zo, gewoon wilde spinazie is het gewoon. Volgens mij hebben ze het een bepaalde naam gegeven, maar ik noem het gewoon wilde spinazie. En dat groeit als onkruid in de tuin.
5: Ja. Ja, ja. Maar hij is ontzettend lekker hoor.
0: Oké, maar zelf planten dat.
5: Ik wilde wel een beetje voor de directeur brengen. Maar voor mij is hij genoeg eten.
0: Ik heb genoeg groente hier. Geloof me, ben ik voorzien. Hoeft niet.
5: Nee, ik blijf met de tuin. Ja. Met mijn spinazie.
0: Okay. Nou, als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn en contact willen opnemen, waar moeten ze zijn?
3: Elke zaterdag dan is mevrouw van der Laan persoonlijk tussen 1 en 4 op de Wereldgroentetuintjes. Ook op woensdagmiddag op de Wereldgroentetuintjes. Het is, mevrouw van der Laan is een oud marktdochter. Dus ze is opgegroeid op de markt. Nou, dat houdt in dat ze daar ook gewend is om met iedereen over de hele wereld. Want de markt is ook zo'n plek waar heel veel mensen bij elkaar komen. Ze noemt het de happy place. Een van de redenen is dat haar zusje vroeg is overleden in een zeer tragisch ongeval. En ze is met verven een hele goede gastvrouw.
0: Okay.
3: Als je het leuk vindt, elke zaterdag, kom gezellig langs.
0: Hebben jullie een plekje voor de heer Harry? Want Harry die blijft erbij dat groente uit Suriname, geplant in Suriname, door de zon en alles erop en eraan, lekkerder smaakt dan hier geplant in een klacht, in een kas of wat dan ook. Harry? Aan het roepen? Harry, kunnen jullie Harry overtuigen dat het niet zo is?
2: Kunnen jullie
0: hem uitnodigen?
2: Nou, ik wil hem heel graag uitnodigen, maar ik ga hem niet overtuigen.
0: Okay.
2: Omdat iedereen heeft zijn eigen smaakpapillen. Ja, ja. Iedereen proeft het anders. Iedereen heeft een andere ervaring. Dus nee, ik ga hem niet overtuigen.
0: Ja, maar zegt,
2: ik ben zelf al genoeg overtuigd om te weten van ik proef het verschil niet.
0: Oké.
7: Okay. Ik zal u vertellen. Ik kook alleen maar Surinaams eten.
0: Lucia?
7: Als je in Suriname bent, proef je die groente als het snijdt. Terwijl je snijdt. Als je hier een amsoi snijdt, het heeft geen smaak. Alle groente is alleen maar water. Als je kookt. Als ik mijn groente maak, een dag van tevoren snij ik het, zet ik het in een vergiet in de ijskast. Toch geeft het de volgende dag water. Groente van hier geeft. Terwijl Suriname, Als je groente van Suriname eet, vooral.
2: Ik heb bijvoorbeeld mijn amsoi ook van hier gegeten. Gaf geen water en mijn mond. Want die amsoi van hier, die ik in de winkel koop. Mimo voor Ibik Bitty. Timmy Bayen, toch? Timmy Bori. Terwijl die biologische, wat ik nu zelf heb gekweekt, geen water. En aan die bit niet moffel.
7: Oh, nee, dus
2: dat
7: moet je een beetje van
3: plezier.
2: Ja,
3: want
2: ik
3: weet
2: dan die
3: paarse
2: amsoi, hè?
3: Jullie snappen natuurlijk dat ik als blanke bleek schreef... ik volledig niks te melden.
8: Ik weet wat sommige mensen vinden. Van de kleur alleen is heel anders dan dat van Suriname. Waar ligt het aan eigenlijk?
9: De zon toch?
2: De zon.
8: De zon speelt ook een belangrijke rol.
2: Kan een belangrijke rol spelen. Maar kijk, als je nu kijkt naar mij... ijsbergsla wat ik voor u heb gebracht.
8: Ja, nou,
2: is het groen?
8: Ja,
2: of is het
8: groen?
2: Ja. Het is nog
8: groen.
2: Maar
8: hartstikke groen.
2: Okay, ja.
1: Maar ja. Daarover wil ik wel een opmerking maken. Het verschil wat Harry bedoelt is de zon inderdaad. Want ik heb hier ook antro verleden jaar heb ik geplant. Dit jaar weer, maar die plantjes zijn nog klein. En door de zon is die antro van... zeg maar, die de zonlicht heeft gekregen, bitterder dan die van hier.
3: Mm. Het treurige wil ook dat als we uitgaan van 10 jaar... en een verhoging van 1,5 tot 2 graden... dan maakt het
8: helemaal niks meer uit.
3: Dan kunnen we... Ja.
1: En even voor de duidelijkheid, het zijn kassen... waarin geplant wordt.
2: Het is
3: in principe hetzelfde principe wat de ondernemers en zijn vrouw in Almere gedaan hebben.
2: Ja.
3: Hun bedrijf was ter ziele. En zij hebben gedacht van, wat doen we daar? En toen zijn ze dit begonnen. Wij zijn met de kassen van Damsco ter inspiratie bij hun langs geweest. Superleuke ondernemer ook. Ja.
1: Nee, omdat het even niet was genoemd. Daarom vroeg ik
2: het zijn, we verbouwen dus dan in kassen. En die kassen zitten dan aan de Osdorperweg 937. Osdorperweg 937.
8: Oké, een beller heeft zich aangemeld. Oh, die is weg.
3: Oh jee.
8: Die is weg.
9: Maar ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen die daarin op het terrein actief is, dat misschien niet iedereen het tuinieren in de vingers heeft. Is er ook een landbouwdeskundige aanwezig om adviezen te geven?
3: Zeker. We hebben Peter van de Wereld Groentetuintjes, een man die de moestuinschool doet. We hebben vaak ook nog aan de zijflanken de... Hey, dag. We hebben ook nog Wageningen die meekijkt her en der. Dus we gedragen ons een beetje als boerenwetenschappelijk laboratorium.
9: Mm-hmm.
3: Het is niet alleen maar de kassen, maar er zijn nog meer allerlei dingen. We hebben bijvoorbeeld een project met rietbeton, waarmee we de langzaam een omhooggroeipark hebben. Want Nederland zakt in elkaar. Dus er is een uitvinder en creatieve die heeft gezegd, ik heb een manier bedacht om dat weer op te vullen. Dus zo zijn er heel veel verschillende dingen in dat grote gebied. En één van de dingen is de wereldgroentetuintjes.
2: Maar in de kas zelf, als je geen groene vingers hebt, spreek je medetuinieders aan.
3: Ja.
2: We zijn allemaal behulpzaam. Ik zeg altijd, mi ook toe, mi anawasabi mang. Ik heb het ook allemaal moeten leren op mijn balkon.
3: Mm-hmm.
2: En uit boeken, want lezen is weten, mensen. Lezen is weten. Ik heb zoveel gelezen van, waarmee moet ik beginnen? Wat mag ik wel doen? Wat mag ik niet doen? Welke plantjes plant je bij elkaar om elkaar te versterken qua ziektes?
3: Mm-hmm.
2: Dat is allemaal puur knowledge. Lezen is weten.
3: Mm-hmm.
2: Daardoor heb ik alles kunnen doen, wat ik nu dus doe.
3: Ja.
2: En dan in de tuin zelf, als ik af en toe wat vraagjes heb, en dan roep ik Peter. Ik zeg Peter, en dan komt Peter eraan. Ik zeg Peter, ik heb hier een gemuteerde plant bijvoorbeeld, wat moet ik daarmee? En dan komt Peter en dan zegt hij, nee, deze moet je weghalen. En dan haal ik het weg.
3: Ja.
2: En omdat hij heeft gezegd, Sandra, je moet het weghalen. Mm-hmm. Je moet het dus weghalen, ga ik hem vragen, waarom Peter? Maar dan neem ik alvast informatie op voor de volgende keer.
9: Voor
2: de volgende keer, wanneer iemand daar in de tuin is met hetzelfde probleem, Peter is er niet, dan kan ik diegene ook helpen.
3: Ja.
2: En zo werken we met elkaar.
3: Ja.
2: Okay. Bandroe!
3: En er is altijd een natuurlijke vijand te bedenken van iets wat je groente opeet.
1: Ja, ja.
3: Dus we proberen altijd na te denken van hoe kunnen we de natuur zelf, een ecosysteem creëren. Ja, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat hoort ook bij. Weet je? Ik bedoel, werken met de natuur is accepteren dat je als mens faalt. Dat is eigenlijk de wijste les van het werken met een tuin.
1: Ik heb wel geleerd dat die naakslakken die de amsoi opeten, en dan als je het favoriete drankje van meneer Dalfour in een beker zet, dat je ze allemaal daarin krijgt.
8: Oh.
1: Ja,
8: vertel. Dat is een pony. Dat is een gouden tip.
10: Meneer Dalfour, wat drink je zo?
9: We zijn volgens mij gelijke veren. Maar hij doet alsof ik alleen bij haar daarmee bezig ben.
1: Nee, als je een cup met bier zet, dan gaan die slakken daar naartoe. En ook de Afrikaantjes. Die Afrikaantjes, de koeliebroentjes die wij uit Suriname kennen.
9: De gele.
1: Ja. De gele. Als je ze, wat ik heb gedaan dan, is dat tussen mijn amsoi plant ik wat Afrikaantjes. En dan gaan die, zeg maar die naakslakken, die groenten eten, ze gaan allemaal daar naartoe.
3: Maar buiten bijvoorbeeld hebben we houtwallen die heel geschikt zijn om egeltjes. Uiteindelijk wil je daar ook beginnen. Okay. Dus we zijn heel veel verschillende dingen waarin we proberen om te kijken hoe kunnen we. Hoe kunnen we niet de natuur een handje helpen, maar hoe kunnen we leren van de natuur? Mm. Om het dan vervolgens duurt het soms wel wat langer, maar het gebeurt wel.
1: Okay.
3: En we hebben natuurlijk schapen, en we hebben koeien, we hebben geiten, en we hebben kippen, en we hebben een groot gebied.
9: Ja, maar daar zou ik op komen. Van, doen jullie ook aan pluimvee? Zijn er mensen die zich daarmee bezighouden?
3: Ja, maar pluimvee is weer een tricky verhaal. Dat hebben we in het begin hebben we dat geprobeerd, maar dan is het voor je toch weer te warm voor die kippen in de kassen. Ja, dan is het weer zielig.
9: Maar dan mogen ze toch vrij rondlopen?
3: Ja, we hebben het in eerste instantie hebben we het geprobeerd om ze gewoon vrij los te laten lopen in de kassen. En dan gingen zij al het onkruid eruit pikken. Dat was in den beginnen. En zorgen voor de mest. Maar dan kom je tegen een probleem dat het gewoon te warm is voor die beesten. Maar nogmaals, als je dat wil, kom een keertje langs op zaterdag. Want, of op woensdag.
9: Als Lapper weg, zei zij.
3: Ja, precies. Als je Peter wil spreken daarover, die is gefascineerd door hoe je dat op een ecologisch en regeneratieve manier kan doen. En ik heb daar gewoon te weinig verstand van. Weet je, ik heb geen idee, broer.
9: Dan gaat hij weer, hè?
3: Maar ik moet wel, het is wel ere wie ere toekomt.
10: Ja.
3: Kijk, het zaakje aan elkaar lullen en bij de gemeente zeggen van, is dit handig om een landschapspark te creëren wat we met z'n allen kunnen blijven? Daar ben ik briljant in. Maar op de werkvloer heb ik gewoon zitten aan andere mensen die dat
10: ja, dat is veel dat is onze Peter, die ons altijd informatie voorziet als we dat nodig hebben. En dat klopt inderdaad ook van de Afrikaantjes.
1: Ja.
10: Als je dat tussen je plantjes, kan je heel veel dingen mee bestrijden. En mijn advies is ook voor mensen die zich geroepen voelen om dan te gaan beginnen met zo'n tuin. Let een beetje op het seizoen. Maar ik ben bijvoorbeeld vanaf januari, februari al naar bepaalde winkels gegaan. Mm. Bepaalde winkels waar we allemaal naartoe gaan. Die gele met die witte, of tenminste die blauwe letters. Hè? Mm-hmm. Ja, die hele goedkope winkels. Als je daar naartoe gaat, die bij je hele week in een beetje. Al die zaden waren weg. Ja, ik heb heel veel zaden toen allemaal ingekocht. Hè? Want die zijn dan 29 cent.
9: Zo.
10: Ja, in het begin. Maar als je nu gaat kijken, zijn al die schappen leeg.
1: Ja,
10: ik ben overal geweest. Dus maar zo moet je moet een plan hebben. Je hebt wel een plan. Ja.
9: En als het blijkt dat jullie een overschot hebben van de oogst, wordt er ook de voedselbanken, wordt er ook aan hun gedacht?
3: Ja, we doen. In principe ben ik zelf al 18 jaar lid van de Voedselcirkel Amsterdam. Ik doe 375 kilo, 1000 kilo per jaar weggeven aan voedsel aan mensen. Ik zit niet heel erg in de kansarme wedstrijd in die zin. We gooien nog steeds 37,7% weg.
9: Zo.
3: Dus ik vind het altijd heel erg jammer dat dat soort voedseldingen altijd heel erg gaat over. Maar ik kan het wel betalen. Dus we moeten met z'n allen nadenken over dat we veel te veel weggooien. Oh ja. Ik breng om die reden. Bijvoorbeeld mijn hele lieve Turkse buurman heeft 2 Maseratis. Hartstikke aardige gozer. Die breng ik af en toe gewoon speciaal een zakje derving. Zodat hij dan denkt, oh ja, ik moet toch weer komen papier prikken. En dat papier prikken vindt hij dan weer hartstikke leuk. Want dan komt hij zijn eigen buren weer tegen. Ja. Dus het voedsel verbindt op heel veel verschillende manieren.
8: Kijk.
3: En wat je hier nu ziet, is dat de mensen die dan trots zijn op wat ze geproduceerd hebben. Dan wordt er langzamerhand afgelopen jaar wordt er gekookt.
8: Ja, ja.
3: En dan kook je voor elkaar. Mm-hmm. En dan heb je recepten die uitgewisseld worden. En dan zitten daar ook gewoon de prachtige oude vandaag te genieten. Heerlijk, lekker. Mensen kennen elkaar niet, maar nu kennen ze elkaar wel.
10: Ja. Ja.
3: Dat is het. Meer is het. Zo simpel is het. Het is gewoon een sociale speeltuin.
10: Zondag. Middagsoosje, met z'n allen, dan weer boeren, dan weer dooi, tattoori. Je loopt naar de andere tuin, je vraagt advies, je komt weer terug.
8: Net liet je me ook zien, die broccoli. Vertel, wat gebeurt daar?
10: Wat er met die broccoli gebeurt?
8: Ja, wat je me hebt laten zien. Ja, je moet het vertellen, want je hebt ook een conifoor, toch, zei je. Ja. In de supermarkt ga je dat niet zien, zei je tegen
10: mij. Nee, in de supermarkt ga je dat niet zien. Kijk, als je biologisch stilt, dan heb je ook last van heel veel diertjes. Ja. Van heel veel beestjes. Pissebedden, duizendpoten, wormen, noem het maar op. Je moet er allemaal tegen kunnen. Ik heb het moeten leren, ga ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, goed, in de broccoli, ja, daar kwam ik dus heel veel wormen. In mijn broccoli heel veel wormen. Ja, dus normaliter koop je dus je broccoli in de winkel en je maakt er roosjes van, echt, van die grote roosjes. Mm. Nou, met je biologische broccoli ga je roosjes, kleine roosjes moeten maken. Want daarin zaten die wormen dus in verstopt. Ik heb ze dus in een bak met sodawater gedaan. En vervolgens daarna in heet water met zout. En toen ik dat deed, kwamen alle wormen omhoog. Ja.
3: Maar vergeet ook niet, hè, dat van een heel groot gedeelte wij ons immuunsysteem zo dermate aan het verzwakken zijn. Dat, weet je, er zijn heel veel culturen in de wereld die eten sprinkhanen.
8: Ja, ja, ja.
3: Dus het is alleen maar de perceptie van iets wat wij denken van.
8: Nee, sommige mensen eten groene wormen gewoon. Ze zien het ook als groente. Groen. Het is
10: maar
8: groen.
10: Ben jouw worm?
1: Die wormen die in die goede
8: afval
1: zitten.
8: Ja, financieel. Maar soms zit het erin.
1: Soms zit het erin en dan eet je het gewoon door.
8: Niet aan dat?
1: Nee.
8: Ja.
1: Dus dan.
8: Okay.
9: Maar hoe kun je dat voorkomen?
10: Dat kan je niet voorkomen. Het is natuur.
8: Ja?
10: Maar kijk, als je het ziet op je blad, hè, zo'n worm, dat heb ik weer van Christel geleerd, dan moet je hem wel daar afhalen en doodmaken, dat wel.
8: Ja, ja.
10: Zodra je gaten, koolsoorten, broccoli, bloemkool, als je gaten in je grote bladen ziet, betekent er is ergens een worm bezig die dingen op te eten. Nou, ga die maar dan even zoeken. Ja. Ja, die moet je dan zoeken en dan doodmaken.
9: Ja, maar je vraagt je af, kun je geen middel vinden om iets in je mest te verwerken waardoor die wormen daarvan afblijven?
10: Nee.
3: Dat is complete illusie.
10: Nee, het is gewoon natuur.
9: Dan is het niet biologisch meer ook.
10: Nee.
3: Precies.
10: Nee,
3: maar kijk, het is heel raar dat over de gehele linie. En of het nou suiker en of het nou. Ik ben hier niet een prediker van. Iedereen mag genieten van wat hij wil.
8: Ja.
3: Maar het is raar dat we een wereldwijde voedselindustrie hebben. Die in principe mensen verslaafd maakt en verslaafd houdt.
8: Mm.
3: Dat is heel raar. En we accepteren het allemaal omdat we dan. Omdat het zo lekker goedkoop is. Maar het zou anders moeten. Het zou moeten zijn, of het zou mooi zijn, als kinderen en andere mensen weer bewust worden dat gezond eten gaat ook over je psyche.
8: Ja.
3: En dat vergeten heel veel mensen. Ik weet zeker, ik zie daar af en toe mensen scharrelen. Dat ik denk, nou mijn god, dat je nou überhaupt kan lopen. Maar die mensen zijn er omdat ze gedreven zijn met hun tuintje. Nou, dat is toch prachtig om te zien.
8: Leuk.
3: En tuurlijk neem je dan even de tijd voor om een praatje te maken met zo iemand. Ja. Weet je, dat is gewoon houdend, dus ook uit respect.
8: Ja.
3: Respect voor de tijd.
8: Ja. Lexi, maar voor de luisteraars thuis, hè, want ze zeggen van hé, wormen, maar dat zie ik niet in de supermarkt. Waarom gaan ze het nooit zien in de supermarkt? Hè?
10: Omdat het bespoten is. Het is bespoten met chemicaliën. Die het bestrijden, waar we het die net zo'n over hadden. Precies, ja.
3: En bij de Albert Heijn. En bij de Albert Heijn is het dan nog zo. Dan leggen ze het neer en dan pssst. dan spuiten ze daar een soort van vocht overheen. Zodat het dan...
8: Dat is daarvoor dus.
3: Ja, dat is daarvoor. Dat is alleen maar om te laten zien dat het er zo prachtig uitziet.
10: Alle groenten wat je dus in de winkel ziet en het glimt, is allemaal gif.
3: Ik doe al zo lang derving dat sommige soorten en aubergine bijvoorbeeld, als die net een heel klein beetje schimmelt aan de top, dan is hij op zijn best.
1: Dus, ja.
3: Maar ja, dat wordt natuurlijk niet
10: door in de winkel verkocht.
3: Dat gaat niet gebeuren.
10: Nee.
3: En dat maakt het ook, ja, weet je, toch ook een beetje een hoopvol verhaal dat mensen, hoe meer mensen dit bewust doen, met hun eigen voedsel bezig zijn.
8: Ja.
1: Maar er is ook iets dat als, bij wijze van spreken, je in de supermarkt bijvoorbeeld een aubergine ziet die mooi glad en glad eruit ziet.
3: Ja, maar dat is allemaal de perceptie van de werkelijkheid. Ja,
1: nee, maar dat wil zeggen, die wormen, de natuurlijke wormen, die lusten die groenten.
10: Nee.
1: Maar als je het in de tuin zet en heeft een paar wormgaten, dat vinden ze lekker. Okay. Dus dan weet je dat je gezond eet. Het is net als die appels. Mm-hmm. Ja, als die appel glimt, dan hoef ik hem niet.
10: Nou ja, je maar moet maar eens thuis.
8: Je moet een beetje dof zijn.
10: Ja, een beetje dof zijn. Dan probeer je maar een appel thuis te pakken.
1: Ja.
10: En dan moet je met je mes er langs schrapen. Dan krijg je allemaal wit laagje. Ja. Nou, daar begint het al.
1: Ja, klopt.
10: Weet je, dus
8: zijn die restanten van gevaarlijke spullen.
10: Ja.
8: Noem het maar zo.
10: Kijk, hier in Nederland hebben we een bepaalde norm voor die chemicaliën, voor het gebruik van die chemicaliën.
1: Ja.
10: Zijn er hier normen vastgesteld. Dus voor ons is het tussen haakjes, wij gaan er niet dood aan. Maar ja, ik heb ervoor gekozen, liever helemaal niet. Dus ja, het is een heel andere levenswijze, ga je erop toepassen.
3: Ik heb respect voor die meneer, want de zon, dat kan je niet doen. Die kan je niet veranderen.
10: Nee.
3: Maar wat er daar gebeurt, is dat het wordt zo bespoten met pesticiden. Vervolgens gaat het 3 maanden lang in een bloody container. En wordt het hier op het allerlaatste moment voor een godsvermogen verkocht. Terwijl het gewoon vergiftigde groente is.
10: Ja.
3: Ik zeg dan, gasten, stop met het eten daarvan. Edoch zie ik dat jullie cultuur enorm gedreven en trots is op het behouden van dat wat jullie lekker vinden.
8: Ja.
3: Nou, dat vind ik echt, daar heb ik grenzeloos respect voor. Ik heb als blanke bleekscheid nog nooit zo van boerenkool gehouden. Mm. En meer hebben we hier in Nederland. Dus het bijhouden van jullie culturele heritage, dat is cruciaal. En ik vind het dan belangrijk. Ik vind dat dit soort gemeenschappen er zijn om te zorgen dat dat ook in stand gehouden wordt.
8: Ja.
3: Maar dan op een gezonde manier.
9: Ja, het zijn ook, veelal is het ook een vrije keuze van de consument. Hè?
3: Exact.
9: Want er zijn genoeg alternatieven ook hier.
3: Ja.
9: Niet dat ik Nederland promoot, maar omdat ik eenmaal hier woon.
10: Ja. Ja.
9: Snap je?
10: Er zijn heel veel genoeg.
9: En dan maak ik mijn eigen keuze.
3: Ja. Tuurlijk, is ook zo.
9: Want bepaalde groenten die uit het buitenland, daarmee zijn. Het zijn ook, veelal is het ook een vrije keuze van de consument. Hè?
3: Exact.
9: Weet je,
3: gemakkelijk.
9: Want er zijn genoeg alternatieven ook hier.
3: Ja.
9: Niet dat ik Nederland promoot, maar omdat ik eenmaal hier woon.
10: Ja.
3: Ja.
10: Er zijn heel veel genoeg.
9: En dan maak ik mijn eigen keuze.
3: Ja. Tuurlijk, is ook zo.
9: Want bepaalde

0: produceren.
1: Zo.
0: Dan moet je je dus voorstellen dat, ja, dat is, als je er zo naar kijkt, zo'n avocado, dan kunnen aan de andere kant van de mensen gewoon zichzelf niet hygiënisch onderhouden, omdat ze gewoon dat water niet meer kunnen betalen. Dus we zitten hier met z'n allen natuurlijk poepilux te praten over hoe we hier allemaal in kassen en dingen. Maar de waarheid gebied te zeggen dat we met z'n allen 37,7% weggooien. Laten we het gewoon net even wat beter verdelen met z'n allen.
1: Ja.
0: Net even wat beter. Ja. Er is genoeg voor iedereen.
1: We gaan naar de laatste beller. Eén laatste. U heeft 1,5 minuut. Gaat het lukken?
2: Ja, goedemiddag iedereen in de studio daar.
3: Ja.
2: Jullie spreken hier met Angiti. Mooie programma hoor. Bewustwording over je voeding. Hele mooie programma. Ik heb er nog een vraagje. Kan Lexi nog herhalen wat ze zei, hoe ik die broccoli...
1: Broccoli.
0: Dat zit de luisteraar hoog, zeg maar, de broccoli.
2: Ja, de manier wat ze zei, bakpoeder nog? Bakpoeder?
3: Baking soda.
2: Ik leg neer, ik ga luisteren.
1: Ja, oké, okay. Lexi gaat het nog een keer vertellen.
2: Ja,
1: ja, dank u. Dag. Ja, Lexi, wat kunnen ze doen?
3: Nou ja, je moet van je broccoli, waarvan je normaal dus altijd grote roosjes maakt, moet je kleine roosjes gaan maken. En die zet je eerst in een bak met baking soda en water. Even, laten we zeggen, 10 minuten, kwartiertje laat je het. En vervolgens spoel je het weer af. En daarna doe ik het weer in heet water, op vuur, met zout, even kort blancheren. Als je kaal bent met het blancheren, dan moet je... Ik leg het dan weer op een doek, want er kunnen wormen ertussen zitten. Hè? Op het moment dat je het gaat afgieten in een bak, ja, die wormen kunnen ertussen zitten. Dus ik giet het af op een doek.
0: Je hoort hier de terminologie van de chef. Hè? Het blancheren. Het blancheren van de broccoli.
3: Het blancheren van de broccoli gaat als volgt uit het heet water. Direct koud water erop en dan klaar.
0: En
3: dan blijft die mooi groen.
0: En hebben al die wormen een zwemdiploma A.
4: Maar dan hebben we het over...
1: We moeten gaan afronden.
4: Gaat het over dan die biologisch geteelde broccoli of die van de...
3: Nee, van de biologisch geteelde broccoli. Ja.
0: Ik vond het heel leuk. Ik vond het eer om bij jullie aan tafel te zitten.
1: Absoluut, en misschien is het niet de eerste keer.
0: De laatste keer.
1: Bedoel ik.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Lexi, die heeft zich aangemeld. Ze wil een programma gaan maken hier bij Mart. Voor de 40-plussers. Ja, toch? Dat had je een keer in de uitzending gezegd.
3: Wordt vervolgd.
1: Dus. En deze heren zijn goed in het opleiden. Hoor. Dus ze kunnen je begeleiden in het proces. Oké. Ja, locatie nog eens een keer. En telefoonnummer eventueel. Ja.
0: Oh, dat heb ik niet.
3: De locatie is Osdorperweg 937.
0: Ja, wereldgroentetuintjes.nl. Wereldgroentetuintjes.nl. Het nummer van Christel van der Laan ken ik niet uit mijn hoofd. Maar elke zaterdag bent u welkom tussen 1 en 4. Op de wereldgroentetuintjes.nl.
1: Ook de radio, man.
5: Ja.
3: Voor de mensen, alsjeblieft, als u denkt van, mijn god, me gado mina ma paying of zo, mobiliseer je buren, je vrienden, doe het samen zo. Een tuintje is ook hartstikke leuk. Weet je, doe het dan samen. Dan splitten jullie de kosten samen. Het is €65,25 vierkante meter. Als het niet kan, desnoods met 3 mensen in 1 tuin. Het is
0: Het is €64. Nee,
3: €64.
0: De waarheid gebied te zeggen, het is net €64.
3: Dan niet bij jou 65. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en

0: IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif Grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsimaf er Grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voet aan het niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: This

0: FlyFM.com. Odi, odi!
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme,

0: gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat afgelopen vrijdag vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaart wordt nader bekendgemaakt. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Rinus Panka en wensen hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies.
1: Dit is Maart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: luisteraars, we zijn terug nadat we het hebben gehad over gezonde voeding. Anders eten, groenten, vooral dat. Want het wordt gezegd over het algemeen dat Uno, ons Ranamang, Wenjan Tumsi weinig groen. Wenjan Boem, maar weinig groente. Voor Alesi weinig groente, terwijl dat groente kan de moro. Al Alesi, meer verhaal dat hij. En misschien zegt hij van na de troe, weet je genoeg groente. Maar voor meteen loop je een portie ook tegen bij een restaurant. Je hebt tien zo groente, voor Alesi kan je ook toevoegen met die. De, maar groente schrijf je, dat is weinig. En vooral nu, dan schaarste. Dan wordt het een dure zaak. Ik ben benieuwd van de restaurant die overleeft. Nou, nou. Mm. Want de man moest pas de tarief aan. Sowieso, of de moest een paar moren voeren of moren dieren.
1: Ja,
0: grond.
1: Ja, grond, ja, zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Wat zijn de andere zaken die we kunnen bespreken? Bij alleen meer in zijn onweer straks ook nog?
1: Ja, dat wordt verwacht. Nou? Ja, dat wordt verwacht. Bij alleen maar.
0: Ja,
1: maar
0: dat is
1: ook zo goed. Je had er overlast bij ook toe.
0: Ja.
1: Weet je, dus.
0: En. Dus als Sari ging, is maar dan alleen. Sumujari, Kotak en Somamere ook toe. Ja, Noord, hè. Paramaribo, Noord. Je ziet dat beelden. Je vraagt je af waar dat kan.
1: Ja, maar je hebt
0: ja, want ik nou Paramaribo, Noord, de Tumsi, Sea, Libano. Dat de play waarom ook toe, maar de verstoppingen, de play waarom. Maar ook toe naar klimaatsveranderingen.
1: Ja, teken. Niet alleen Suriname.
0: Niet alleen Suriname. Dus. Senang, nous roko ernstig nood eraan. Voel, kaardeskundigheid kon je naar konderen, kon je op zitten en kon. En alles mij dacht, ja, Nederland, dan is jij voor mami, dan sap koning, doe dat bij laatst. Mm-hmm. En dan hier delegatie ondernemers. Die was dan ook bij uiting. Mm-hmm. Dit hebben ze eruit gehaald.
1: Ja, tot nog toen, hoe nou jaren kring.
0: Nee, van mij, want toen zijn nou. Misschien moet het nog gebeuren, maar mijn heren, we aanbaren. Mm. Dat ja, is er nou doe zaak op een gebied dat die gezondheidszorg, onderwijs, disziplin, milieu, groente, desnoods ook toe, alles aan die. Mijn heren, maar misschien weet u het fijne ervan. Maar Uno niet, tenminste mij niet. Wat heb jij nog meer gezien in het nieuws over Uno, meneer Dalfour?
1: Nou, te melkoe.
0: Grond op een loon toe, moxie, alles aan die ook toe.
1: Maar je ziet een drone. Een drone voor Rusland. Naar contact met CP voor China.
0: Hmm?
1: Bij de kust van Oekraïne. Maar ja, kan dan per ongeluk. Want in bericht dat Russia naar China. Ja, maar,
0: understanding.
1: Ja, understanding. Dus kan dan per ongeluk. Is
0: hmm.
1: Dus of dat onder zo'n omhoes lezen haar herbericht. Voor ze precies true. Sampsa. Snap je? En ik denk dat het een incident is. Het kan een per vergissing. En de Malik IMF naar SEOB, de Maventak Sernaan, is nog onvoldoende voorbereid op olieinkomsten.
0: Hmm.
1: Ja, men is op zijn basis voor de man, zei de man tak dat hij. Maar de Maventak, de Maiwasko, tak Sernaan. Is nog onvoldoende voorbereid op de olieinkomsten.
0: Dus, ai, dus ammoni kan voor die zijn aan Tumsi.
1: En dan kan
0: haal ik dat eruit?
1: Of dan een sap, wat lid vat hij?
0: Zet hem dwang.
1: Zet hem dwang. Ja, dat is zo vara.
0: Oh ja, maar zo maar takken. Zo maar dat is
1: maar zo. De IMF dan SEOB. Zo maar dat maar dat. De maar dat na economic Oversight Board, de mechanisch SEOB, dan de IMF, de man vindt dat Sernang is nog onvoldoende voorbereid ten aanzien van de verwachte olieinkomsten.
0: Ja,
1: ja. De man op de Sabi Mandrap zei: bestudeer alles aan. Meneer Sabi heeft nou al het facie, de man komt tot de conclusie dat meneer Sabi, maar de man vriend een café
0: zien.
1: Maar ja. Je weet wat met deze multinationals. If a guest tax ernaar is op samen, zo dat guest tax, die wangen doen.
0: Zo.
1: Zit
0: dat? Dat kan deze toe, hè? Je vriend wel okutiki.
1: Mijn vriend wel okutiki.
0: Dat ja, maar dan ben je sap om dan aan money. Mek me koyepi.
1: Mek me koyepi.
0: Ja, je samen doen aan je dalen.
1: Dan moet ik een UI
0: noemen. Zo.
1: soort zanne en het feit dat zo net zware regenval en onweersbuien verwacht.
0: Ja.
1: En jongen, toen maar. Natuurlijk, je mag abi commentaar. Het is democratie, het is de beleving van de democratie. Maar ja, je hebt zo'n manier van niet dat ik. Als je karwang, kom aan kandera, voor sabimang. En de marati, oluku trutrus. Fado feta, a watra probleem, voor alleen. Dat je want toemang, sabi, a beschreven staan, nu stak jongen. Na een vergadering in je los, neem probleem op. Maar met God, je moet toch vergaderen.
0: Je moet het zo bespreken.
1: Je moest karwang, toen sabimang. Ze ja. Verstaan voor a waterregulatie. Like, van, meneer koning Fujana, want sabimang tap waterbeheer.
0: Ja.
1: Beheersing. Dus even jouw panel voor man die op sabi voor waterbeheersing. Natuurlijk moet je bij inkomen.
0: Ja.
1: Vier hoor want toko, vier kan zoor na tapu, die zijn aan dit woord doen, die zijn aan dit woord doen. Maar in een kan begin bari tak jongen, vergadering, nee, los neem problemen.
0: Nee. Je moest vergaderen.
1: Je moest vergaderen toch?
0: Ik moest. Koning, zo'n waterdeskundige op Jan alleen. No. Wie bent u? Welkom, goedemiddag.
2: Meneer Arwan, meneer.
1: Daarvoor.
2: Daarvoor.
1: Ja, man, Jan.
2: Meneer, vorige week, meneer Pleivert, hij had een probleem naar de regering Nederlands op. Pleivert, 40 jaar in mijn plan kaba. Maar regering neki had toestemming, niet een plan over. 40 jaar.
0: Nee, dat lang, hè? 40 jaar aan mijn ja. Plan.
2: Hanomitaking. Na meneer Plever, amana ingenieur, waterbouw en alles aan het amabebedrijf. Tijdens Venetian Benji Amang, opdrachten. En Venetian Nanga Plever als bedrijf voor Kobong samen. Plever bij Amon Politiek Partij, maar Venetian, no luku dat hij beleid. Naar een uitvoering van Rocco Plever bedrijf men kan doen. Maar Plever, nee, kies de opdracht morgen. Afgelopen jaren.
0: Omdat de FU-andra partij?
2: Omdat hij maar met motor NDP was bij Jagamangwe, was met Jagaman, dat hij me op dat balkon van de dede.
0: Stang?
2: Dus Plever, hem zoeken. Of ik kan bellen, want een artikel ben de pem lezen. Amang sab auroko. En amang bedrijf edu auroko. Maar de regering is er lang. De minister, tedes dong ba de sab moro yu de nelku. Sana a beleid samus chakondre. De luka beleid samus voor de familie nang ade sakal. Dat de luku. En het artikel die meneer Batalfo leest nu, ESOP en IMF, neem maar let is er na een plan voor zijn doen aan een money, pay op het money. Het money die je verdient, je nog kan geven en zo maar in het Wilde Westen. Je maakt een fonds, Holland heeft verschillende fondsen, pay op het money. Dat je hebt money van nodig dat je diep aan de grond naar fonds. Dat is mijn waarschuwing. Maar ze hebben een door de politieke partij, de 25 na een jaar verkiezingen. Zodra 25 de heren tak de winnen. De man had er weer morgen van de tak de driemong afwezig. Wat regering is dan Timumba, maar dan hebben we een begroting, dan hebben we een plan, zodat we doen. Het enige aan de hand is dat Timumba is, dat zet de eigen partij man voor Jaso in Den Haag naar Amsterdam. Dan heb ik maar dat begisma voor je hebt een kringkantoor dat is toch nou een centorito? Dat je barfa money 400 miljoen. Tradie de man dat hij staatsholige staat. Pa monigo. de manier lukken hoe de plan het zo benen aan IMF. Zij de mek, regering die stikken, nog goed door aan IMF. De goede kwalee toelening naar een bank, bij je bij 9% rente. Maar de noteka lente alleen naar IMF, bij je bij 1,5%. Is dat zij de? Wat de IMF leni, de maiko luku fa je bestee amoni. Da bank leni, a bank ne ko luku fa sa je doen aan amoni. A bank he fa aksi o te yo pa imi terug na nga rente. Dat na verschil na nga regering die si.
0: Oké. Goed, hoe jere jo, Jan, dat we luku e fons ma desa kampo jutap trak gedachte of juist niet? Luku?
2: Ja, me na trop sa do poti. Ja. Maar me lees desa, me si play ver tapu. YouTube, bij mij gie aan de probleem die ze naar de regering en zoeken. Okay. Naar de minister.
0: Prima. Hoe jere jou? Gratangi. Dag. Luisteraars u thuis, u hoort het een en ander en u heeft misschien een andere mening of andere zienswijze. Dat kan ook, hè. Een andere invalshoek. Dan weer dat ook toe. Maar vind ik nee, zei ja net dat Jana zuiver. Dan, wat heeft ik en zo. Maar er moet wat gaan gebeuren. Sowieso dan gaan wat er een probleem. En heeft na 40 jaar plever die jongen advies ik bij, ja, dat kan lukken, is het nog van deze tijd? Want dat kan, hè, na 40 jaar, die kan dat nou, zijn vierke oren nou, maar weer, het systeem, lukken we wat ideeën naar konden, nou, lukken we liefst maar, nou, alles aan het kan, met die takje, we zien er van af. Maar je kan horen onder, onverkaar in de scoop. Look even onder een vergroot glas.
1: Ja, precies. Ja.
0: Loop zijn en tapu daar. Kom praten. Kom even. Maar goed. We bel Lero. Maar af me in zijn naam. Maar tegen me dat inderdaad, jongen. Laatst is moederdag. We hebben moeilijk. Ik ben aan wat erop en aan Uno. Dus nou, me stel op van aan de voorhoef van mijn kwikkie. Dus aan mij hoor rekenen aan alle scenario's. Maar ik begin treffen maatregelen. Want dat gaat even duren. Dus zo je bel Luku va, dat is mijn overleving. Maar het is een probleem in het land.
1: Het is een probleem.
0: Het is een probleem.
1: Structureel probleem. Ja. Bijna nou een rampstrif.
0: Ja. We vallen.
1: Dus is die nou gehoord, maar moest kar, sabimang, kamakandra.
0: Ja.
1: Voor boy die ding verstaan in dat door die zie.
0: Ja.
1: Voor Luku, shadow do. En de man moest Luku, om een money te beschikbaar. Want natuurlijk, ik kan Apollo plan, maar even nou een patu. In apart money moest de beschikbaar vervoer uit.
0: Ja.
1: En je hebt korte termijn aanpak en je hebt lange termijn aanpak. Mm-hmm. Natuurlijk alleen hij wacht je korte en je lange termijn. Ja. Alleen hij komt Taiwan niet.
0: Ja.
1: Maar je moet ergens beginnen, even naar Sloisi of Beijing. Even naar de duikers, de kokro, zo boom. Even drapen je op Beijing. In een programma voor een collega op Beijing. Dat hij Sanamus Mekwang, Dikiwan meer. Dat na mijn aboe dat Guascoro samen. Amat zegt Glenn Kortfried een interview. Ik ben zijn naam even kwijt. Farnold,
0: ja.
1: Farnold, Tjakafe, Sitaki. En man moest dikkie want pikkie meer. Nog een soort water.
0: Ja.
1: Dus het waar dat alle overtollig wat er kan gaan drappen.
0: True.
1: Listen, wie weet. Ik wil maar die absabi, zei Archie Nono.
0: Ja.
1: Wat kan de jaguan toe mannen als ze die afstaan voor water beheersen?
0: Iguascorofee. In die saba situatie.
1: Dat we heren.
0: Ook dat ja.
1: Je ziet
0: het. Je hebt je hoop. Kotak en zo. Ja. Je hebt sabi, maar je hebt denkie. Je hebt denkie. Wat man betekent me toen ik aan van de man tap den gotro, naar de sloisi, die zingen dat die bij woi op die woi bij de dappen van sloisi, van gotro bij de dappen toe, kokare op die liba, de man tap aan de kriki. Loko, me kan stel, de man pot kokro, me kan stel me voor dat den gotro, heeft zorgen ook toe, die ellende, hè? Want if van gotro de, ja, die smaak zijn, ik trouw een troep kon denk, dat u zie. Nou, ik die I-5-7 zijn aan denk, denk ik trouw. Maar ook to milieu, de dag ook, die niet, alle soort zijn des mijn vriend gooien niet, omdat de godro vanuit de kawatera is stroom gooien.
1: Nee, maar verstopt hem.
0: Zo. Dus, ik bedoel, ze hebben zeiden den damp denk, ze hebben de arreden. Want ja, de grachten, ja, waren van belang in Nederland ook. Maar door Sernang, ik weet niet of ze van belang waren. En of nou misdaad pleeg dat bij voetap den destructie, den gracti, wat hoeft den dan?
1: Hmm.
0: Wie kan ons meer inzicht verschaffen? Welkom.
3: Meneer, nou meneer
1: Voel, hè? Ja, meneer. Burleson.
3: Ja. Wanneer ik er bij kom, moet ik mijn geleden en alles maar bij jou bij Bari, Oceana, Sano Keki, Sano Trai. Maar niet goed aan middenstand opleiden. Dan zei de jongen door wat lening van 11%, tegen of 9%. Na doen je dan? Nee, je moet dan. Als aan haar rampjes en taggie is natuurlijk doen ze het niet, want de baas bij de OASM's aan toe. Want if you go naar IMF, word je gecontroleerd. En de combo's bij je worden helemaal niet aan je. Want wat is hier op bij? En is dat driedubbel op bij? Het is niet die gasten niet, maar jezelf betalen. Dat is de enige reden met vrome man, ik wil er niet iets 9%. Nou man,
0: dat is wat ik wil.
3: Ja, want mijn leven, ik kan de Yukon of Amazon Kuni, morgen ik kan lekker mee. Zij de Yogoleni. Is nou voor 9%. Je kan je vak uitbelasten naar je manier als school of computer. Taggy bijvoorbeeld, je film betaalt geen 500 miljoen. Potty tegenover 1% of 1,5%. En potrasen betaalt of tegenover 9%. Daar kom je op bij.
0: Ja.
3: Het is. Luke, nou mijn noem je voor iedereen. Het is een apresboek motto. Het is een gebed zonder hand. I want food more than trouwen. Eigenlijk zijn het alleen maar boeven die het land besturen.
0: Oké, dan heren dat ook toe. Dank u wel. 020-471-4291. If you dona also no, de heren van Sma of zo'n Smadang etaki, kan de in UI, UJSI en zang, Korojeng, de heren nonsens, kotak en zodan. Maar je hoort hem of je in de durf bel voor Terry dat ik luister heren, wees je aan verkeerd. Dan wees je ook toen ik kwam. Je bent ook schuldig. Tegen ons aan staan op boom in corrigering. Dus in elkaar libisma, het taxant apart. Dat naar Mark trouwens, hè. Maar we taxan niet, we libisma ook toen ik de taki. Maar we gaan ervan uit dat trouwen de. Santak, nee, dit kan ik niet verdragen. Dit moet ik corrigeren vanuit mijn vakgebied. Of mijn kennis. Mij draag je over. Mij hoef verstaan dat ik uw chassan helemaal verkeerd. Dus maar dat we zo goed in toe hebben. En we roepen op voor melden in Srevi. En corrigeren. Jutra inzichten. Met zo'n san in mijn tang. Zweef nog mooi boven uw ede. Wie bent u? Welkom.
4: Dat Anne. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Anna.
4: Ja, nou, Paramaribo, ik lees hem, Paramaribo is eigenlijk niet geschikt hè, om te bouwen. Het ligt namelijk ook veel te laag, hè, bij de kust. Ja, en het is namelijk zo, ik lees hier nu, vanwege de moerassige bodem en tropisch klimaat. Dus het drassige ondergrond was instabiel. Met zware stenen constructies. En de zware klei maakte die afwatering zeer moeizaam. Ja, dus het is eigenlijk niet geschikt. Ja.
0: Maar met de technieken van vandaag kan je het toch aanpassen zodanig dat het aanneembaar is.
4: Nou, maar dat kost allemaal geld, hè?
0: Ja, klopt.
4: Ja, dat is, dan moet je dat wel planmatig doen, natuurlijk.
0: Ja.
4: Ja, het is ook beleid. Hm. En ik denk dat er een stop moet komen nu.
0: Mm-hmm.
4: Om, voor mensen die zich willen vestigen in Paramaribo. Het land moet verder ontwikkeld worden. Ja. Want geloof 90% van het land bestaat uit bos of zo. Dus er moet een spreidingswet komen nu.
0: Mm.
4: We zien het gevaar van de natuur. Ja.
0: Oké.
4: Dus, ik denk dat dat het beleid moet worden.
0: Nou, dat is een advies. Het wordt gehoord.
4: En ook de mensen geen waarschuwing, want ik hoorde net bij Tori. Tori is dat iemand zeggen. Je geeft een overtreder die dus afval gooit in water of zo, of in het weet ik waar op straat. Een waarschuwing? Nee. Je zegt zoals hier bij die fatbikes bijvoorbeeld, die zijn 2 weken, wordt het nog getolereerd. Die, en na 2 weken gaan ze nou beboeten. En de overtreders beboeten.
0: Hmm.
4: Dus gewoon 2 weken, na 2 weken, je kondigt die maatregel af. En na 2 weken ga jij gewoon iedereen beboeten.
0: Okay.
4: Maar van dat softie-achtige.
0: Goed.
4: Anders hoeveel mensen ga je steeds maar op gang laten gaan nog.
0: Anders hebben je gehoord.
4: Ik wil wat erbij zeggen. Nou is iedereen stil. Want toen zat ook er was. Er was zoveel reuring op Facebook en dit en dat. En demonstraties en al niet. Maar nu zijn de mensen wel stil. Ik schrik van een lening van 9%. Toch niet pikken als bevolking.
0: Hmm.
4: Ik snap dat allemaal niet hoor. En 1 ophef. Ik bedoel 40 jaar is dit land vanaf Woutersen aan de kloppen gebracht. En 5 jaar of zo was dat ook in de VAP. Het is een hele sensatie is het. En die heeft het hele land kapot gemaakt. Als je mensen moet geloven. Maar is goed.
0: We hebben u gehoord. Ja, dankjewel Anne. U bent erin. Welkom, goeiedag.
5: Oh. Goedemiddag. Goedemiddag meneer.
0: Goedemiddag.
5: Goedemiddag studio moet ik zeggen.
0: Ja, studio. Zit u goed hoor meneer Overman. Ja, Vitax studio. Ja, boom.
5: Ja. Meneer. Alleen is er is mijn taki. De minister is taki. Alle minister is kong de taki. Alle malana. Sprookjes van Grim. Dat deputee. Sprookjes van Grim. Meneer. Een watersnood. Een watergedoe van Suriname. Met de kade Hollander kon je ding. Met de Hollander doen die ding. Want Suriname kan het niet. Dat is zo'n money voor meneer Lukwa zei die met dat zei. Wat er nak ala klei gwe. Je kon met even klei. Wat er nak in gwe. Met de Hollander kon dat met de Hollander je doen die met de doen die ze naar een watergedoe. Want dat is al bewezen in New York. Die Engelsman met New York. Die denk waar de Engelsman tegen Abbe overstroom. Als er een probleem is met Abbe, dat New York bij Abbe. Die Hollanders komen bakken, de tekenen bakken. Voor de Engelsman aan. Dat is de New York nation morgen. Kusubo. Ik kan gewoon kijken naar geschiedenis.
0: Oké.
5: En je ziet echt mee, Joko.
0: Ja, maar aan de Hollanders bij Abser nou een piste in toe dan? Aan de schrijf Hollanders dat bij Abser nou een piste in?
5: Maar ze zijn nou een beetje zo, maar een beetje zo.
0: Oh.
5: Want ze zijn een beetje zo in de 30 jaar. Dat Saramakastrati, ik ben Abi, wonen ze ja liever. Saramakastrati, wonen ze ben daar ze ja liever. Dat heb ik gespring niet. Da awatra be abrakong abe abrakong tina agra uru woyo di bende adat me panel be me kawoyo sande no da awatra ne kongorunsi
0: ja mi verstaans maar soms mij tak ja ze zijn lang Paramaribo dan akon druk Wat wat dus maak me ook te contra binnenland koliba foto zijn nou kon druk.
5: Meneer Norman, dat is een probleem.
0: Dat is een probleem?
5: Nee. Make me sorry, Wansani. En die gaan die weg, die rekar, ja?
0: Waar is
5: dit abrap een golfveld, abrasiva golfveld?
6: Van buiten.
5: Na van buiten. Dan was Sammy die drape. De mij roko udu zat. Abende wang alis grong. De beprana alis die drape meneer. Sama du. Amam bon kontak asa ya strati tapa gotro. Wan gotro bende langa drape. Amam bon ka tapa gotro na tikango luken tigo.
0: No, as man.
5: No policy. What need for me be bo was go to ergens in jari. As I make so one meter, no policy long condor and broken puru. Amanat bo tapu at Indi Ragandi weg, about a power weg, tapa gotro. No policy no contagi, tedi na itango luken.
0: Okay. Adé,
5: ten
0: no de. Dat is een
5: probleem ook toe.
0: Oké. Okay. Nou, heren, dank je wel voor jouw bijdrage, heren. Mooi zo. Hoe heren, u, meneer Overman, wie bent u? Welkom. Sumana DC. Bent u er nog? Oh, ik kom weer. Ja. Ja, nee, oplossing is inderdaad deskundigheid. Deskundigheid. Misschien uit het buitenland, misschien hebben we naar Nederland, maar kan de. Oh, wat raak onder het toe? Maar dat moet. Durf, sukuyepi, voor takerei, meka volle kisipchin bribi, tak u benaderde Japanners, ik noem maar wat, u benader Nederland, en de man tak nee, Odiri, kan de desma, de diaspora in Holland, moesjep potwa monitu, de wang sa abeng, zodat. U seta project dis baka di usa jua moni dat baka manono no abeng taga oil and gas kong dosa di baka man no spoed met spoed waar rekening op waar Surinamers in Nederland all over the world een tientje kunnen starten zodat dat project begin lolo en later zien we wel weer hoe u geld krijgt wie oh wie dan nog een mogelijke oplossing toe
6: zo.
0: Wie daar welkom goeiedag
7: ja goeiedag
0: wie bent u
7: hallo ja met jullie.
0: Willy, welkom.
7: Ja, die wateroverlast, hè, daar wil ik wat over zeggen. Luistert u? Kunt u mij goed horen?
0: Luid en duidelijk, meneer Willy.
7: Oké. Okay. Het werd al gezegd is dat Paramaribo of de hele kustvlakte laag is. En als je dan, voordat Paramaribo zo uitgebreid was... Dan kon je, althans tot nu toe kun je dat nog zien op sommige plaatsen. Bijvoorbeeld Kommerwijnen ligt laag. Daar zijn er heel veel swampen. Als je naar richting Kwatta gaat of verder, zie je ook weer heel veel swampen. Als je naar district Wanica gaat, dan zie je ook weer veel swampen. En die meneer die het gebeld had, die zei of had het over de pad van Wanica of Indira Gandhiweg. Aan weerszijden waren swampen. Het water had altijd, hoe zwaar die regenbuien ook waren, het water had altijd een plaats om dat het zich kon afvloeien. Er kon altijd ergens naartoe. Nu heeft men de meeste van die swampen heeft men dichtgegooid. Dus het water kan weer nergens naartoe. Men heeft het wel opgelost toenertijd met wat kanalen te graven. Maar die kanalen werden toen ook onderhouden. Omdat de politieke situatie in Suriname is gaan veranderen. En men daar niks meer aan deed. Dus alles is dichtgeslipt. De gevolgen zijn nu merkbaar. En nu met die klimaatverandering. Hier, dus dat er zwaardere buien komen. Dus het water kan nergens naartoe en als gevolg, bijvoorbeeld Noord loopt onder water. Delen van, ik heb ook laatst een video gezien van, Latourweg, ook onder water. daar loopt het water kan ook nergens naartoe. Al die swampen zijn dichtgegooid. Dus het is logisch dat het allemaal nu onder water loopt. En het zijn de mensen hun eigen schuld als er ook niemand wat aan doet, geen enkele regering. Okay. Ja, dan heeft dit als gevolg. Dat was het.
0: Prima. Dank u wel hoor, voor uw uiteenzetting. Dank je. U bent erin, welkom. Wie daar? Hallo, beller. U bent aan het luisteren, want wij hebben het op een vertraging op alleen, maar u bent al in de uitzending. En uw radio zachter zetten, alsjeblieft. Bent u dat? Die Sunamantiki? Ja, bent u dat? Nee, dan moet ik nog een trouwen. U bent erin. Welkom.
8: Ja, goedemiddag met Carla.
0: Welkom, mevrouw.
8: Ik heb al die tijd zitten luisteren. Maar wat ik wil vragen, de studenten die toen der tijd in de jaren 70 met een studiebeurs naar Nederland zijn gekomen, weg- en waterbouwkundigen, die sapwaan toe te vallen, die zijn stage gaan lopen in Suriname, maar zijn teruggekeerd naar Holland. En ze hebben niks voor het land gedaan. Dan vind ik met de paino gonas ranan guyeps ranan a water overlast. Want wat ik weet, foto in de onderwater, dat heb ik zelf gezien, tenminste via de dingen op social media. Maar de idoro tut lifo, want daar heb ik een dofo. Drape a drainage en a riolering is top. Want ik heb meteen gebeld van, is mijn huis onder water? En men heeft mij verteld van, nee, alles aan de wakas moet. Degene die dat had georganiseerd of gemaakt via een stichting was de heer Lafour of Latour. Maar die man is vorig jaar overleden.
0: Ja, architect Lafour.
8: Top man.
0: Ja,
8: ja. Top kerel. Voor zij dit is man Egoluku, als stichting dat die. En dan samen met die mensen kijken hoe die man dat heeft gedaan. Want een plattegrond of een tekst moet er toch ergens zijn. Mm. Dan beginnen ze daarmee te werken. Dus er is wel een oplossing. Maar ja, men zou zeggen, het zijn toch de Surinamers die in hun eigen willen draaien. Ik weet niet hoe ik het moet benoemen, maar met visari, omdat het kan. Okay. En omdat het op heel veel plekken ook gebeurt, dat kan je lopen onder water. Meneer Norman, ik bedank u dat ik dit kwijt mocht, want het doet me pijn. Weg- en waterbouwkundige Deja Sranamang, konanga studiebeurs. Ik denk dat ik aan Sranango je bezema. Toedeloe, en bedankt. Fijne dag.
0: Dag. U bent in de uitzending, meneer Raymond. U bent stil.
1: Nee, mijn hartje.
0: Ja, Arkie, aandachtig. U bent erin, welkom.
9: Dag. Hallo.
0: Ja, bent u dat?
9: Ja, ik ben Loes.
0: Welkom, Loes.
9: Ja, ik zeg, ik ga even reageren. Ik ben een senior burger van Suriname. Maar ik zal u eerlijk zeggen, dat probleem van het water is niet iets van vandaag. Men had aan de Jodenbreestraat een krater gebouwd om buizen te vervangen. Ze hebben het gedaan. Tot vandaag. Ze zouden bredere buizen plaatsen. Tot vandaag, meneer. Ze hebben het gedaan. Tot vandaag. Loopt. Meneer. Loopt het onder water.
0: Ja, mevrouw.
9: Ik wil niks horen, hoor. Ja, maar men moet dat ding gaan besteden aan iemand die kennis van zaken heeft.
0: En wie? Waar denkt u aan? Wie is er?
9: Ik denk dan aan geschoolde mensen. Mensen die het beter weten. Misschien buitenlanders. Ik weet het niet.
0: Oké. Okay. In ieder geval heeft de advies gegeven.
9: Ja, ja, ja. Ik doe mijn best. Want ik luister graag naar jullie.
0: Ja.
9: En ik denk, laat me ook een bijdrage
0: leveren. Heel mooi. Heel goed. Daar doen we het voor. Maar u woont zelf in Suriname?
9: Nee, nee, ik woon in Nederland, meneer.
0: Oh, oh, okay.
9: Ik woon al jaar en dag in Nederland. Ik ben geboren, getogen in Suriname.
0: Oké.
9: Okay. Maar ik weet het niet. Ik heb een hard hoofd hierin.
0: Ja. Maar stel je voor, want dan ga ik nu op een andere stoel zitten. Stel je voor dat de overheid een beroep doet op haar mede-Surinaamse landgenoten all over the world om een fonds op te richten zodat we dit probleem kunnen tackelen. Ik noem een bedrag hoor, voor mezelf, hè, maar misschien moet het meer zijn. Tientje, iedereen.
9: Ja.
0: Zou u meedoen?
9: Ik doe mee.
0: Zo, oké. Okay. Prima. Goed, daar hebben we dat gehoord.
9: Oké, okay, ja. Fijne middag of avond verder.
0: Ja, Goed, luisteraars, zo kunnen problemen ook worden opgelost. Hè? Door zelf tot actie overgaan. Want nu, ik is nog weer wacht, dit is van een contact, ik heb een kono. Dan toet dit is van een dood in Suriname, wereldnieuws. Dan, want toen is maar het kon zwak. Maar ik kan doen, FOS dat.
1: FOS dat was wat burgerinitiatief.
0: Een burgerinitiatief, ja. Met ondersteuning. En dat is een mooie goal voor ons hier in Nederland. Voor sorry dat we liepen mee, we leven mee. Dat doe ik 50 jaar. Ik ben trouwens ook bijna 40 jaar. Terug naar Suriname. Toch weer tak over zijn naam. Mag wat ons betreft. Maar stel je voor dat we actie kon ook hier een potie. Jepi, lobby kon er een zorg dat een oplossing kon. Money takie nou. Bent u bereid?
1: Daar gaat het om, want die hebben over een fonds.
0: Een fonds, ja.
1: Maar een vergelijking voor een maandag cent voor een jaar geleden, na een ramp zou opnoemen. Oké, het is niet van gelijkwaardige aard.
0: Nee.
1: Want dijk brok ja in de jaren zoveel.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar heb je wel zo dat alle pot money voor je ja. En mogen we wel ook iets terugverwachten?
0: Ja.
1: Ik zeg maar wat.
0: Ja, nee, klopt. Het kan, kan doen. Moest doen een beroep op een Nederlandse overheid. Als diaspora dat keer, hey, hallo, jullie hebben daar aardig huis gehouden. Mooie kans om iets goeds te maken daar. Investeren in het land. Terug, iets doen.
1: Ja.
0: Dan, wat initiatief moest kloppen ergens. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
10: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, dat bent u, ja.
10: Oh, goedemiddag.
1: Wereldburger.
0: Bent u wereldburger?
10: Nee.
0: Oh.
10: En opa.
1: Oh,
10: sorry. Ik was stemmelijk over veel op elkaar.
0: Ja.
10: Dat ben ik niet. Nou, ik wil het hebben over wateroverlast. Ze moeten eerst beginnen bij de mensen. De mensen te leren dat ze hun afval niet in grote en dat soort dingen moeten gooien. Want dit is maar slordig. Niet iedereen. Ik ga niet iedereen over in kan scheren. Maar die mensen moeten het leren. Bij mij, moeder in de straat waren er, van, hadden ze de straat geasfalteerd en dan hadden ze putten gezet. En ze hebben al die putdeksels hebben ze gestolen. Je kan iedere week kan je vuilniszakken eruit halen. Iedere week kan je vuilniszakken, want ze dumpen gewoon die vuilniszakken. De wakapsa, de trode alata. Gooi het in de prullenbak, wacht tot je thuis komt. Want als zo'n koker verstopt raakt, ja, hij heeft straat en zo ook toe. Die mensen zijn ontzettend slordig in Suriname. En ze moeten eerst leren die mensen te scholen. Misschien is dit het juiste moment om ze te scholen. Dat wat zij doen, want deze reed niet. En vroeger werden de trenten en die goten werden schoongemaakt tijdens de droge tijd, want draklijn de kon, de dikkie den gotter. Als je nu kijkt naar de ringweg, nou, de snees is er even, wat kan je nou wat er klaar doen. Dus ik vind, ze doen niet, die trenten worden niet opgehaald, ze worden niet schoongemaakt en ze moeten die mensen behoorlijk scholen. Misschien is dit een straf voor ze, vind ik, dat ze hun land zelf schoon moeten houden. In de kast doen we dus bij het trouwen, want dan kan het door zien. Dat kan niet.
0: Duidelijk. Goed. Ik hoop dat... ze hebben u misschien gehoord, ja. Dat nemen ze mee in hun plannen. Ja?
10: Ja, ik hoop het.
0: Dank u wel, hoor.
10: 5 jaar Santokis doen. Het eerste wat dingen had gezet, Mohamed. Door strafdienst van Denokrino Afdengotro. Niets hebben ze opgehaald. Wanneer je naar OW gaat om kokers te laten plaatsen, dan komen ze met allerlei smoesjes van koker moet een bepaalde diameter hebben en dit en dat. En de mensen die in die straten, de helft zijn er tegen en de helft zijn er voor. Ja, dan kan je niet de hele straat de kokers gaan zetten.
0: Nee, dank u wel.
10: Ik snap waarom.
0: Oké, ik moet naar een andere. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw.
10: Oké. Ja.
0: U bent hoogstwaarschijnlijk de laatste. Wie bent u? Hallo, meneer, mevrouw. U was het, ja. Maar ik hoor u niet meer. Damina, Raymond, dat sluit af, ja. Raymond, wat heb je hier gehoord en wat hoop je? Zijn er je wens in de situatie?
1: Wat ik hoor is veel bezorgdheid.
0: Ja.
1: En die bezorgdheid is goed. Terecht.
0: Ja, terecht.
1: Is een terechte bezorgdheid. En wat je dan hoopt is een goede afwikkeling en oplossing van dit structureel probleem. Kijk, het is de natuur doet haar werk. Regen kan je niet tegenhouden. Maar het is van belang dat men wel bij elkaar komt met deskundigen om te kijken hoe deze vorm van overlast naar aanleiding van zware regenval, hoe dat op een hele goede manier aangepakt kan worden. En ik denk dat Suriname ook moet openstaan wanneer het gaat om deskundigheid van buitenaf.
0: Ja. Daarmee heb je volgens mij alles gezegd.
1: Heb ik alles gezegd. Ja. Ik had nog, we hadden nog wat, maar we hebben niet zoveel tijd.
0: Nee, we hebben vier, dat kan. Nee, je gaat door, hè, na mij, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar meneer, 16 mei is al voorbij. En als het goed is zo, is het 16 mei of 16 juli? Wat, maar we
0: hebben... Mag dat doen?
1: We hebben niet zoveel tijd.
0: Nee, we hebben vier, dat kan. Nee, je gaat door, hè, na mij, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar meneer, 16 mei is al voorbij. En als het goed is zo, is het 16 mei of 16 juli. Meneer, zeer geachte meneer Brunt.

0: bijna 18 of 19. Hoe de 18 mei, toen deed Zakba.
1: Ja. Sabeb Sananga, we ben hier ons aan het internet met Van der San. Wat is daar gebeurd? Dat Wambangi, Potamala Dorosi. Waar heb je het goed meer? Het fijne daarvan weet ik niet.
0: Ja, meneer Van der
1: Van der San, ja.
0: Meneer Eugène Van der San. Ama begonna in Bangi bij Agwent Goal, nou een filiaal. En ama bij een opmerking over in Egypte privé financiële situatie. Ama bij Agri, tapa fasi fa adama na akantoro picheng. En natuurlijk, usap meneer Eugène Van der San. Het soms aman kan chawasani tapon facitak eigenlijk agert atibronda ini maar zo is hij eenmaal dus Adamus
1: maar kan hij het afleren eenmaal zei dat je moet hij zo blijven of kan hij het afleren
0: als mens moet hij ook kijken van hey wat kan ik hier aan veranderen
1: zo
0: snap je want Adamus is een contractcliënt of contractbank medewerker de man taki en gegeven moment een contractpersoon kar bewaking dan bewaking pusha man dan maar van op een bellen en amibri atamara vindt dat hij gewoon een culturele deskundige man in Maknak de dongen gewoon een bangi baga voor kompoor is dat die fadong
1: zo sabi fadong dan
0: ja puur is revi
1: maar dat niet die fadong uit is revi die fadong plotseling is absa meki fadong bego luku
0: bego luku
1: trasande maar was maar trus die fadong nou, een euro kost het. Wat doet ze maar oorzaak zijn de Ifano?
0: Zijn er met Ifano, ja.
1: Ja, toch?
0: Dat is true.
1: Wat doe je, Sabi? Wat doe je, Kanta, die kan doen aan Trasan, met een maas aan Trusje, Fadon Baka?
0: Fadon Baka, ook te tap in beurt.
1: Dus dat doen we van Bangi, denk ik. Dat zei ik ook, ja.
0: Zeker. Ja, maar de man Jama ook, Kassi.
1: Met haar dwing.
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Suriname, nou, een piscultuur of
1: niet? Ja, mooi.
0: Nou, een piscultuur.
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Ja, nee, maar soms, ja, ik kan gedragen je een soort van je doet met z'n, met jou.
0: Nee.
1: Dat maar tegendragen je voor veel. Ik denk dat iemand, alles iemand doet, bepaalde zijn. Normaal, ja, denk dat alles iemand kan gaan met war of agressiviteit. Dan, ik kan met een actus, man.
0: Ja, met een actus,
1: man. Dus ik kan los, maar binnen de eens dat ik de matroes aan maat.
0: Nee.
1: Op beveiliging mag doen dat.
0: Want ABK, deze auto tak aan mijn vader.
1: Verkeerd.
0: Daar maak je letsel. En in het ergste geval, even aan mijn kant, deze auto.
1: Dat die. Maar gelukkig.
0: Gelukkig.
1: Atori kon kiri, akoru.
0: Ja, gewoon als mijn meneer, en ex-moren van Atori.
1: Luisteraars, we gaan eruit. Ik dan, maar Raymond gaat door. Tot de volgende keer.
0: Tot zo meteen. 107.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers

0: schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilden vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kindrel tegenhouden via de rechter. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa lundu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun souman oso december. Is in een go before you last sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
3: You will hear Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futan eusje niet ook. Weere, if you want sharing, Wiering heb bayeng. Me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Is your captain.

0: www.zfm.com. Odi, odi.
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Lobbywang, Archimana Oso, mijn baru won sweetie, en wan les peggy odi, voor prespemis donja de, na Radio Mart. You station, a station na view, na wan familie station. Voor pres dis da, eto wan tron mijn baru won sweet, na les peggy odi. Den tu yuru di dao baka, dao ben archi amrabasi voor Radio Mar, maar Norman van Kom. En mi ook tu be tek pra, mi ook tu be de in a studio a momenti dati. Dao be takanga, be takanga tu, tu sma be de in a studio, de be concha prati jounu, fai kamprani, gruntu, tapwa trafasi. De mijn karen zo boem biologisch fasi. En apres pe de pranin en apres de di da os dorp. En dan den tjaka fesi sade du. En ook toe de charisma di want ik prati ook toe. Af de karkon of de dongogwa os dorp. Na os dorper weg nummer 900. Mi beskriven, sap moro maya. De wan die archi sabe ete. En de man de ala satra. Voor 1 euro commit, voor 4 euro. Ik kan dongo go drapen. Dan kan ik leren, dan kan ik sabi. Fai kan prani, gruntu, spesrutru. Dan kan ik fasi. Lek van tak ik ba. Mine na masra dalfur. En mos don 1 euro, mos don na 1 euro. Mocha, mocha nyung su konjono. Ten 1 euro. Voor committee 7 euro. En ook toe, even jongens, kaba, nou, ook takan ook schreef ook toe. En even next naar de taki, dat we daar een poko komita euro voor 7 euro. Want hoe dan ook, 10 en 5 uur in tiki, psa, 6 euro, hoe dan net ik ba. Het was trouwens, grand odi mijn barono. De one die daar, siki bedi, is in een go, where we zit ak de kan. Beter de kan kies den serefi. We wins den voor gochon tu. De wan, de last one lobby wan. Den baka wan de familie. We kraka den. We kraka den baka wan. En we wins den boom voor krakti. Ja, wan ook tu. As alibi den eenmaal. Ja, de, ja, trouwen die verjari of de be verjari. Of den verjari te. Of de wan vier wan shani. De wan ati. We wins den voor boom voor koloku. Na ala boom. Die dan doen in a grond tabuli BDC. En we bar one hippie people. Hey, meneer Frank Creighton, mijn bari odi. Fight de fight tang. Bizap tak ya archi. Mijn bari one boom sweet. Nang al espeki odi. Mazra Frank Creighton. Oyereng ba. No no de. No ya so. Mo bijing. Fu prata anyo su juru. Anyo su sernang. Ini sernang tongo. Lek fai usabi mine lees ala shani, mine cha ala nyonsu kong, ma wantu prins pari nyonsu, me chaka fesi, me kusabi in de mankare headlines, Amerikan tongo, sepsa in unsuit sernang. We begin na a face story, and a story that I go over wan gong sutu befend prezi na sister project, en sister project, Defini in Kersvleit. Na in Kersvleit, wan bron by Sigiri Reis, bevind presi, en drape de, wan mansma, kisi wan schot in een bere. Skoutu, kisi fuyere atordisi, en den dongo, gor na academia atoso, fu onderzoeku atoridisi. Skoutu, kon kisi fiere, dat die tumang, die bij Abi lange, lange trobi naar de schrijfie. En zo so akon psatak de mit drape. En awang tekwang gong da suta trawang in een bere. Bagadati, amandi suta trawang tek futu a longwe. En no skoutu en onderzoeku na tor disi moro fara. Na de man voor a ministry voor Dorosei Affersi, Mazra Melvin Bouva, abe chawang city gona a contrati de cari Venezuela en a dongo go drape fu cha crackti con in it, na in it en tu contre disi en a crackti disi na a crackti sang ap te maken na a economia fu den tu contre sobong srenang na Venezuela in it Venezuela mazra bova tak na a presidenti fu a contre dati en dat na Sisa Delcy Rodriguez. Debe hor toko fu tranga uroko makandra tapu den tori fu energi gro kweki sobun landbou fis afersi tourisme edukati nanga na uroko fu oli nanga gas. Masra bova dongo go na Venezuela fu di akisi kari fu na kondre dati en na tori disi mu sorgu fu eripi le speki na bung wak roko makandra fu den tu kondre disi grontap go sontu orga so bung WHO me kare grontapu go sontu orga diria kar WHO chakona fesi dat na Ebola siki disi in Uganda nanga Congo abi wan internationale problema en WHO bari dat ator disi na wan no situati tenanga no adeso dat moroleki tina Haiti libisma dus na 80 so boom in Witmantong Haiti tenti libisma last den libi keba fu Ebola. WHO chaka fesi dati lanti fu Congo nanga Uganda mus dena ai en de musu sorgu tak asiki disi no mus gro moro fara. Na siki disi sorgu fu korsu spierpijn brak nanga diarree en adeso dat you kan kisi na siki disi teyu en mit nanga skin watra so bung lichaams vloeistoffen agade ook to sweaty ifiri en fu desma di aba siki dati na tap son fasi de kan sorgu tak you ook to kan kisa a Ebola. A siki disi na wan seriusu tori bikasi dresi fu en kwet te noete anode. Ebola siki mopo fu wan virus di den kari bundi bugio. A so Star News skrivi. We gonna wan trato urbaga. A meteorologische dienst taki dat hebi alleen sa fadon baga tide, dus tide, munde, inisenang. Na watra fu ana alleen akan sorgu dati furu presi sa sungu baga. Ook tu bigi winti sa long, moro leki 320 kilometer wan yuru, dat na a snelheid, eh. Winti sa a winti long solisi ma solisi e long 30 kilometer wan euro solisi 40 solisi 50 ma meteorologische dienst e verwachti tak de heavy winti sa long de sa long in senang nanga 30 kilometer wan euro fudina watra ini de liba Fudina watra ini den liba sagona hei en dat sa sorgu fu furu watra problema. Je begrijpt dat na sa meteorologische dienst fu senan taki. We gaan een trattori, dat na tori fu amamboy fu Sarji Masra Chandrika Santoki amamboy feng didakari Rishano Santoki Dus lek van tak ik ba ena manboy fusarji masra chandrika santoki afeni dati afiskari kantoro dat na kantoro fu OM so boom afeni taki a kantoro dati no sap fa demus wrogo na nga kritik so boom mene sap fa eta kritik in sanantongo Rijano, sorry AOM, dus Afiskari Kantoro, dat dati anodeso dat in wang awancha verlegi kona OM, ma ego fucha betre kong ini na dienstverlening fu AOM. Atori dizi, Rijano, sorry, Fiskari, Sisa, Rita Sitaram. Rita nam Rita Sitaram na vaderkaren ena ana procureur generaal ma ina ena OM ina usont ede vrouw voor OM. Masra Rishano taki dentori disi na kantoro fu fa Amarabasi pe aben muscha frantwortu fu di aben kosi OM. Maar ook toe, Sargi en Pa Abekos ook toe. Masra Rishano verklaarde dat de veiligheidsman voor Masra Brunswijk bij mishandel, de bevongen journalist die de kaart Jason Pinas. Maar nooit actor die si kona kurutu. Zo, en of feni dat. En wel moest gaan naar Kurto. Sita Rita Sitaram, taki dat trutru, de veiligheidsman voor Masra Brunswijk, ben gaan naar Kurto, maar Amarabasi no leestra voor die den veiligheidsman dat hij. Ook toe Masra Rishano verklaarde dat de skoutu die bij Abi Anu na dede futulibisman na Pikinsaron. Kisi primisi fudu ator dati fu na edeman fu Fiskari Kantoro dat na sisa Garcia Paraxin sobun ena procureur generaal. Sisa Paraxin ben kis ook tu fu ense primisi fu Sargi Masra Chandrika Santoki en aso Rijano Santoki takatori. En fentak na so atori go. En drape je ziet dat jullie sernaman no abi, you know man opo you movo tapuan let fasi. En 26 fa futramun, juni so bon, na strafu tor di si sago moro vara. En dat ben de wan tu nyunzu in sernan tongo. Mi brek taku po jesi archi en Eva deso taku uwa jawa san kafesi sawyere no ya so dan yaba okasi dati en usama konkrutei fu Radio Mart konkrutei nomru fa konkrutei fu Radio Mart na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang Radio Mart lek fam vergitif tegunu ade na Pemere na wo Trichemstraat nummer IT en ik kan vangen Radio Maat vrij in a eter tap wang noti sebi kabamarchi negi noti ma long to na grond tapu ik kan vangen ook to tap Radio Maat.nl ea librisma lobby wang archiwana osho fafunu fautang we shitaki Radio Maat ei. En potens koro, voor zorgo, dat we kiezen vieren, walotori, zij vindt precies, jij in Holland, jij in Tatania, maar ook toe in Sernang, maar ook toe naar Grontapu, naar Lontu, in vieren, à la precies, zij vindt precies. En Radio Mart, en tegen een tapu, voor tjala le den jongen, zoals ik kon die jou, voor ik kan tek prati, voor zij psana jou, na jou jij in Holland. In Tatania, maar ook toen na Grotapalon toe. Nou, wat zo zei. Ja. U ben en a juridipsa, u ne ben bananga wantu tori, dan u ben takatori, maar dan atendi we takatori dan a nyonsu bekon kamindri nan a barboskopu en dan mi berigen tak da wa kibratori wa kibridat, wa kibratori di no no en a tori sambe wan chaka feshi taki masra Brunswick na edeman fu abop abe taki wan leshi taki tina siksi fu me abo chaka feshi efa botang ina regering efa no botang ye begreep maar ja tina siksi fu me psak apsakba en kan de juna ozo di da ozo kan de juyere a fin fin factor disi maar mite no mina lees no wan presi mina ma leesi no wan presi sa ataki na a sano taki en efa Eva kon tapatori sabe taka fesi tak Eva botang Eva na botang ina regering. Maar jullie daar ozo te you sabi dan ikan kar kon en dan dan we yere view san yu yere san minang amrabashi no yere ete at dayu a okasi dat yabi en ook tu ibe shitaki ina assembly. One of them of assembly, one of who assembly, I'm at Mopona NDP. I'm at the Axi, a other man for Fiscari, Cantoro, that na Sisa Paraxing, so boom PG. I'm at Axi, a man for there for NDP, Masra Sapun, be Axi PG for. Kon jiwa verklaring fu atori fu kon ondersteunde man in atori pe de man cha drie fos minister gona kurutu maar nog meshi tak tu lobby wa ekar kon na studio da moteka eerste wan u bent nu in de uitzending even wachten en de tweede persoon die u bent nu even de wacht ik ga eerst de eerste persoon de kans geven haar of zijn zegje te doen. Wees u van harte welkom, eerste beller, u bent nu in de uitzending. Zegt u het maar.
1: Hallo?
0: Ja, gaat uw gang, meneer Armand.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, meneer Armand.
1: Hallo, dat is telefoon, u doet. Hallo, nee.
0: Hai.
1: President, president, daarvoor.
0: Ja.
1: Ja? En dan Bronto. Maar dan moet je naar de rechter, ja?
0: Ja.
1: Weet je? Ja, dan. Maar waarom? Ja, dan brood nog.
0: Ja? Ja.
1: Dat is daarvoor. Dat is nog een paar jaar. Dat was het dan. Dat is de familie. Brood nog, brood nog. Dat ben je voor me. Ja, dan. Ja, ik pas. Daarvoor.
0: Ja.
1: Daarvoor.
0: Oké. Hartelijk dank voor uw inbreng, meneer Armand. Meer bekend als Paé. Dankjewel, Paé.
1: Ja, vandaag maar.
0: Oké, man.
1: Oké, man.
0: En dat met meneer Armand. Meer bekend als Paé, Mane. Meneer Armand, Chaka Fesitak, Bronto, Trutumus Guakruto. Maar ja, zo'n man en mij. Sorry. Naar de man van DNA. Schreef een briefje die APG, mevrouw Paraxing, dat die DNA kan een voorstel voor tjaar drie ex-ministers Guakruto. En mevrouw Paraxing, na agri, na actie die DNA lid Sapoen, na een fractie, actie Sint Gogra, mevrouw Paraxing, zo boom PG. En meneer Sapoen vindt niet dat hij. Afas van APG reageer, dan je ziet dat PG, agest dat PG in een lespeci, amoro hi orgaan in zijn naam die de kaart DNA. En mevrouw Paraxing ook toe bij soort DNA, dat artikel de kaart 140. Maar ja, neem ik bestudeerders aan het Finfini. Jullie daar ook zo. If you sap more of een artikel dat hij. Dat je teki ting. Dan ga moeite. Dat je karkong. Je karkong. Dat we je pratator naar Unu. En iba apon lobby wan ook toe die bij karkong naar Radio Mart. Mi ben. Jeng wan okasi ook toe. Voor charen koin naar studio. Via Jeng Jeng. Maar. Baga dat misi taki a gesprek. Broko. Nou ja, zo, maar gaan we poko. En dan tap ik ook ba, oftewel apokai pre, dan kan je ondie dat ook zo'n tjawasan kafesi. Dat wabba okasi.

0: niet loslaten.
1: Ik kan jou niet loslaten, Suriname. En dit nummer wordt gezongen door mevrouw Marianne Cornet. Het is een Suripop-lied geweest van Suripop, ik dacht, Suripop 14. Geniet u maar van mevrouw Marianne Cornet.

En dat was een mooi nummer van mevrouw Marianne Cornet. Suriname kan je niet loslaten. Zo is jouw kwaliteit. Voor is een artiest, de man zijn met Poko. De man, voor mijn man, en met Boom Boom Poko naar Grong. En liefst bij de wat mooi exemplaar, de Viri. En natuurlijk, more of them Poko dat day, want I want some chaka fishy. Dat bij de wat Poko voor een presterie voor. Suripop. Aten die Suripop. Poko dat bij de voor Suripop 14. Tien af vol. Suripop. En als je zadis ben. Als je zadis ben. Tja, wat mooi. Mooi Poko Fensé. En me op dat koeloba Poko. Kring kring. Tide hoe de moende. Moende Tina IT voor mij. 2026. Te voegba, je ziet dat je naar sommige wego. Sommige wego, je ziet dat je go. Alhoewel, in een breakdown voor die de. Wel, wat trang alleen kon je zo van de karen. Agra, vader naar gronzer. Zo je ziet dat je aan naturu, alle soort fassie, en zorg en serifie. Als je kijkt naar een pire schrift nu, een pire tv, maar je ziet ook toe, dat je kijkt naar een kring waar je toe, je ziet ook toe dat je loopt toe, ja, want toe, doen roesee ook toe, dat want dat je, en dat is in een gauw, maar daar is een saga, alleen is de wacht toe nu. Dus wat kan je prasoro, wat kan je mantel, hoe rekening dat alleen kan kong, je hebt een mine, ook een drape, dan een wadili. Mi ano wadili na wama ni be wora ka sernang ama be wora ka wer bere so bun meteorologische dienst asanderei drape de tendis de kare asanderei moro de kare fare kare Johan Adolf Pengel Airport nationale airport fu sernang en ye sitaka airport de sakawara ko drape taki Dave Deed, Tee Gwe, je tek opalanyi, nanga Tee Kong, da ye shitak tru, wolo kai fin pre shitaki a pres di dek a airport dati sobung if ye Kong of na Tee Gwe, de mai karen in Redman tonga ankom shalang a vertrekal, ye shitaki de mai sitten, de mai wolo koneng, de mai sitten mooi, en umus breti taki de soort zijn die zijn vindt precies ook toe in uno suit konden ze nang je begrijpt saf savri uroko sa du en lek van meneer Jan Betaki masra Frank Plever maar dat nam je buurman in ze nang een biertimatief mee a bizi moro mee maar studeert ja weg en waterbouwkundige studeert af mee brie anu den af den broodjes revi. In zijn naam, meneer Zelf, nou een broodje. Maar in elk geval, die Akba studeert in Holland, als ik kans, als ik was, dan een ander bij de een of de broodje. Maar dat is een mooie, true soort broodje. Jullie daar ook zo, ik kan elkaar konden en vertellen. Soort broodje, maar Frank Plever bouw. Of kan je aan een broodje, ik kan je ook toe, een bouw van kantoor of een bouw van karkon. Maar a man want tru sabi man tabu water en weg en waterbouwkunde. Dus de soort man die zwaar van oudo. Mosuka jen feng. Mosuka jen voor mij oro bierti man. Mene sabi fai tabbe kooi zette. Maar mene sabi en voedrape. Want instref be playbal tu er. Be playbal gi forwards. En be play. Da ya want trabrara di be gi lesa scoro. Abbe de scoro mister. An illusion. Iba Frank. Amin Driwang, mijn vergeteling. En op Chiwan en Lucien. Alle drie bij playbal. Bibri, Frank bij play, Leo. En Henry. Henry na scoremeester. Dan een pensioen, banono. Henry en Lucien bij play, die forwards. Mijn grokken aan de man is. Den pa bij de school toe.
Abe rokona apres pede scout uniform en Mickey, je begreep. En power rokona met Yari drapen en Emma. Bij Nijkroosina, onze modeste de karator dat hij, je begreep. Nigro kangen is maar dat hij, dus misschien overzaam met Taki. Maar leuk van Taki ba. Meshi Taki. Het is een kwartier. Damos, dan gaan we en bagarat damos. Nog maar guamos zo. En we gaan ook toe. Dus maar potwan poko no. Potwan poko. Ook toe ze op te maken aan Sernang. En dan poko dat nog een mooi poko die de kari. Jai Jai Sernang. De formatie Oppo. Met een nummer. Jai Jai Sernang. Apa gue disi? Ibe kisi fiere na ting di Serang, bu kisi serevidensi onafhankelijk Serang, na serevidensi ting in Serang. Apa gue disi bedrijf voor voor, en ana disi uang, ook toen een pokoe vlieg voor je koe, bepree ook toe, nangen en difu sonora paramarera.

Informatie opo dat bij de groep opo nanga poku jai jai sernang en a poku disi ook to bedrijf na tenfu di a sernang kino ben pri naneng fadekaring teagua bioscoop sobung en na sernang kino bij de one people ook to van ons mee bij carrière ook to masra suki akal. Maar dat nadat we minder moren, brie, master Suki Akal bij play, aan de tak naar Orgela bij play, maar dat was ook zijn, ik vergeet van elkaar. Mijn play aan alle toe aan doen, zie de mij druk, is op vast aan eigenlijk, maar dan, minimaal contact aan. Dus dat bij de Oppo, ja, pokoe zijn altijd een transitief artje naar ons aan. Ivieri, u kwekang en kong, uno di si son drape na grong, na senang, u kwekang en po, ane senang po kuwang, ma, u abe, adenu sting, u grokang en po ku, altijd mooi fu. Archi, je begrijp, u agona Masra Ewald, ane dao mindri ook tumor, Masra Ewald Krolles, nanga en Caribbean combo, dan met Ewald Krolles of Singwan Pukudi Dekari, Janku Berry. Daar komt-ie.

Yanku, Berry. Dat werd een troe-troe mooi pokoe voor Masra. Ewald, Krolus, Mane Ewang. En dan Caribbean Combo. En Wa Archie Lobbywang. Wang des maar zei Archie Radio Mibotak Boskopo. Radio Mart. Wang de Archie Mambe Senwan San Kon Jimmy. En drape de Asansa San Jimmy. Dan Ibika Shi. Nanga Archie. Want dat zijn een konami Jeng Jeng. Sapasan ego. Je kies een app. En die mi opa app dat mi ko Archie taki apres perekar torarika apres dat na boven Suriname en wa her uit eetzetting de man ji de man onderzoeku go de man onderzoeku kong dan de man verklari taki apres die de kar torarika apres dat fosi bede na foto trutru fusernang atteen dati desmadi betandra pe bedering de inheemse de ingiso bon en dan in a documentaire ik a lezi tagi fa ingrisman go dongo drepe de na torarika en dat de man bouw osso de man bouw wat presi pe de tefeti komit den de kan jepten srefi wat fort de man bouw alassandra pe wat de man feni taki fotosie sausap nolik fotofusen nan paramaribo drape de atin dat hier hè Archibum, attenda ti da manfinita ki abe lai wolo bruya e sininga go Frenchman, Spanyolo, ala sotman be kan kon nga de sipi dat texer na abra. Dus dat mek de be bou wan fort drape na apres di de kartorarika peren de inji brara fu betan fushi. En een documentaire vertelde dat Trutru de man doet onderzoek, de man tek oru karta, de man tek oru karta, dat de man kon shi, dat apresie fusta de kar torarika, want apres dat net def shimoro. Daarover had de documentatie ego erom, dat apres, agerst dat apres verdwijn. Dan was man een sam apresie, maar if you go in een man fijn apres moro. En de wantu sabi man, die zijn borokan een karta. Daar een man dat die tru de man onderzoek. De man pot karta. Zij karta voor tjara preska kring. En dat de man feni. Tevuk ba de man kon shita ki. Apresi di de karto rarika. Nono de. Sam bouw drape nono. Na pres di de kar over bridge. Ono de gang vakantie. Nga de man zei li bin sernang. Ja wan pres di de kar over bridge. Na tap se na sernang liba. En apres. Die de kar over bridge, no. Voorzien na drapen bij de Troarica, want de man diki, want to shani, isab, je tek skopu de he, diki. Go luku san de na grong de man kon feni, ala sot san de man kon feni. Pere kon shitaki, tru, na drapen, a fos presid, die de bekar, foto, hoofdstad fusernang bij de Troarica. En drapen de Englishman, mek den presid. Maar wat tralisi, wanneer de stem komt bij na uno, dan moet ik weer een hertoori dat hij dan moet poten naar mij jengen, dan moet je een her documentaire moet je konjun na uno na in vooroisi, dan kan ik praatief dat ook toe, dan kan je er sande maar abiftaki. Lekva, luku aan het tak me agree, if me no agree, na wat documentaire tangso. Te mo drain jono wan tralisi dan da wo shitaki efa da unsref kan feni efa tori true efa tori no true ya begrijp en ko lu kuti de na 18 even kijken oh nee vrede mi moest de baka dat na dobrutu 22
tu ten tanga tu na mi de bakana uno ma fosh frida na mi de ook tu fo de rogtin even kijken. Oh nee, frida mi mus de baka dat na dobru tu 22 tu ten tanga tu na mi de bakana uno ma fosh frida na mi de ook tu fo de rogo ne di mi da uno ma

kaki. Nou, val ik mooi tori en omdat Jeroen de Deve moron, mijn André moron, dan was maar zin in kon, Jimmy. Dan moet je een café zien met koe Archie en dan ook toen mijn jaren zou wel vinden van toen dat die. Biggie Wang, Lobby Wang, Archie Wang, van precies dan met Barry Wang, Shiggy, Krakti, dan alle spitje odi. Botro Juiti, Barry mo tapno. Mo gwelibuno no, mo dongo gwa oso. Mo wolugu sang samonyang. Misabik ba samonyang ma dat me wolf misrefi. Ma me baru, mo moi odi. O sorgu bung husrefi. O libi sutanga husrefi. O ne mektrobang husrefi. O le spechu husrefi. En o lugu dem chiwang, dem yaba, dem pitani. Wan tamara na den odreatiki. Bye bye, swai swai.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten 10 miljard dollar schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht

0: Vannacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028 en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam

0: Sing.
1: Toujours, na Wiegi Reisbureau Capriccio Stores. Is dat padde toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu. Dat wan taki de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstrati. Fou set you opolani free. Gwa para Maribo. Nanga kande. Isa fasande. Trase gronta pa lontu. Ook toe ik kan naar Kuan Konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije munde manteng, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in Hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capriccio Stores.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam. Oost, een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve om de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis. Een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid.

0: voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
1: Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar, in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Daar is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maarten Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: Jantung kau. Odi, Odi.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee.

0: onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers.

0: Masi.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben

0: 148 mensen opgepakt. Hoe de vier dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker.